zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. In Zomeren, Noord-Brabant, heeft de politie geschoten bij een aanhouding. Agenten hadden een melding gekregen over iemand die met een vuurwapen anderen zou bedreigen. Eenmaal ter plekke schoot een agent als waarschuwing een paar keer in de lucht. Er vielen geen gewonden. Journalisten van CNN mogen vandaag niet mee met president Trump in de Air Force One, het presidentiële vliegtuig. Dat is normaal wel gebruikelijk, zodat ze verslag kunnen doen van uitstapjes van de president. Trump weigerde deze week de journalisten van CNN ook al toegang tot het Witte Huis, maar hij werd door een rechter teruggefloten. De grootste bank van Italië is opgelicht voor 96 miljoen euro. Criminelen deden zich met behulp van AI voor als mensen in de top van het bedrijf. En ze gebruikten het ook om stemmen na te bootsen. Een andere topman trapte erin en maakte geld over. Een deel daarvan is terug, maar er ontbreekt nog altijd 36 miljoen euro. Geen Geertruida zondag bij de wedstrijd van Oranje tegen Servië. Hij is geblesseerd geraakt en heeft het Nederlands elftal daarom verlaten. Bondscoach Xavi roept voor hem geen vervanger op. Dat deed hij wel bij Robbie toen die geblesseerd raakte. Voor hem kwam Zirkzee in de plaats. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden.
0: GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. Opnieuw worden CNN-journalisten geweerd door president Trump. Dit keer mogen ze niet mee met het presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Normaal gaan journalisten mee met het vliegtuig om verslag te doen. Het is opvallend, want eerder deze week werd Trump door een rechter teruggefloten om het weigeren van CNN-journalisten in het Witte Huis. Er is gedoe binnen de regering over het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat graag verbieden en dat zo snel mogelijk via

0: een wet regelen. Er zou ook een Kamermeerderheid voor zijn. Maar D66 ziet zo'n verbod niet zitten. En ook ambtenaren en burgemeesters zijn tegen, dat schrijft Trouw. In het Brabantse Zomeren heeft een agent meerdere waarschuwingsschoten gelost. Dat was bij een melding over iemand die met een vuurwapen anderen zou bedreigen. En in Delft moesten meerdere mensen hun huis uit omdat er iemand in de wijk ernstig in de war was. En Europese landen moeten zich veel beter gaan voorbereiden op de komende winter. Want gas en stroom zijn door de Iran-oorlog veel duurder geworden en de EU zit nu in een energieprijscrisis. Dat zegt de eurocommissaris van Energie. Hij tipt dat landen bijvoorbeeld moeten kijken hoe ze het energieverbruik terug kunnen schroeven. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden.
1: GPR Sport.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

GPR Sportradio.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: NTR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. Het voorstel van Iran om de straat van Hormuz snel weer te openen wordt niet met open armen ontvangen door president Trump. Iran wil de straat van Hormuz openen als Amerika oliesancties opheft en stopt met de Iraanse havens te blokkeren. Maar Trump zou tegen zijn mensen gezegd hebben dat hij in november Iran weer wil bombarderen. Er is gedoe binnen de regering over het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat graag verbieden en dat zo snel mogelijk via een wet regelen. Daar zou ook een kamermeerderheid voor zijn. Maar D66 ziet zo'n verbod niet zitten en ook ambtenaren en burgemeesters zijn tegen, schrijft Trouw. In Hengelo kan het de komende dagen nog stinken. Dat deed het afgelopen avond al en mensen belden ongerust met de brandweer. Die ontdekte dat de geur bij een bedrijf vandaan komt dat een eigen waterzuiveringsinstallatie heeft waar een soort biologisch proces plaatsvindt. De stank is niet schadelijk, maar is dus ook niet zomaar weg. En Mark van Bommel is tevreden met zijn debuut als Belgische bondscoach. Hij speelde met de Rode Duivels tegen Italië en ze wonnen met 2-0. Toch kunnen er nog altijd dingen beter, zei hij. België neemt het maandag op tegen Frankrijk, dat met 1-0 van Turkije won, maar sterspeler Mbappé geblesseerd zag uitvallen.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: VPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ongeluk op de A76 vlakbij het Limburgse Schinnen is een dode gevallen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens de politie is het slachtoffer door meerdere auto's geraakt. De snelweg is dicht voor onderzoek. President Trump weigert opnieuw journalisten van CNN. Dit keer mogen ze niet mee aan boord van het presidentiële vliegtuig, de Air Force One, terwijl dat normaal wel gebruikelijk is. Eerder deze week werd Trump nog door een rechter teruggefloten nadat hij journalisten van CNN en andere media uit het Witte Huis had geweerd. Een grote bank in Italië is opgelicht voor bijna 100 miljoen euro. Criminelen deden zich met behulp van AI voor als een van de bazen van de bank. Ook gebruikten ze stemvervormers om een ander directielid om de tuin te leiden. Na de fraude is het de bank gelukt om een deel van het geld terug te halen, maar 36 miljoen is nog altijd weg. En het Surinaamse elftal is goed begonnen aan de Nations League. Ze versloegen Honduras met 3-2 en staan daardoor meteen bovenaan in hun pool. Gisteravond speelde België voor het eerst met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. En dat ging voorspoedig. De Belgen wonnen met 2-0 van Italië. In het noorden en westen kan het nog wat regenen. In de rest van het land is het bewolkt. Vanmiddag op meer plekken zon en dan wordt het 17 tot 22 graden.
0: GPR Sport.

0: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
6: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evo's AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
18: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
19: Honda, the power of dreams.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
20: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: Laat zien.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Bij Schinnen werd iemand aangereden door meerdere auto's. De politie zoekt uit hoe het zo mis kon gaan en houdt voorlopig rekening met meerdere scenario's. Vanwege het onderzoek is de weg voorlopig dicht. Er is oneenigheid binnen de regering rond het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat bij wet laten verbieden. Maar D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters, schrijft Trouw. Omdat ook een Kamermeerderheid het VVD-plan steunt, is de kans groot dat het verbod er komt. Iran heeft Amerika een deal aangeboden om binnen 7 dagen de straat van Hormuz weer te openen. Voorwaarde is wel dat Amerika zich houdt aan het Iraanse eisenpakket. Daarin staan onder meer afspraken over het opheffen van blokkades en het versoepelen van sancties. President Trump zou al hebben laten weten niet akkoord te gaan. En TikTok komt in de Amerikaanse staat Alabama met een schikking onder een rechtszaak uit over de veiligheid van kinderen op het platform. Afgesproken is dat kinderen beter op leeftijd worden gecheckt en nog maar maximaal 2 uur per dag kunnen TikTokken. Ook krijgen ze onder schooltijd geen updates meer van TikTok. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter.

0: 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1.000.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio op de zaterdagochtend. Het is zaterdag 26 september, het is 11 minuten over 7. Nogmaals welkom bij een programma waarin we een overzicht geven van wat er eigenlijk de afgelopen week zo'n beetje aan de hand is geweest op GPR Sportradio. Met wie hebben we gesproken? Wat waren een beetje de onderwerpen die we, nou ja, waarover we mensen aan de tand hebben gevoeld? Dat komt de komende 3 uur voorbij. Dat gaan we elke zaterdagochtend doen. Beetje een overzicht van de dingen die gebeurd zijn. Maar we kunnen natuurlijk de actualiteit niet links laten liggen. Doen we nu ook niet. Jong Oranje bijvoorbeeld heeft de kans op directe EK-kwalificatie zo goed als verspeeld. Ploeg van de bondscoach Michael Reiziger kwam gisteren in Deventer niet verder dan 0-0 tegen de leeftijdsgenoten van Noorwegen. En ondanks een groot veldoverwicht slaagden de Nederlandse talenten er niet in om de hechte Noorse defensie te doorbreken. En door dit resultaat heeft Nederland deelname aan het eindtoernooi dus niet meer in eigen hand. En is het afhankelijk van andere uitslagen. Dan naar Mark van Bommel. Niet alleen zijn zoon heeft een geweldig debuut gehad bij het Nederlands elftal. Hij zelf ook een droomdebuut als bondscoach van België. Want de Rode Duivels wonnen gisteren in de Nations League voor het eerst in de historie een officiële uitwedstrijd van Italië. Notabene in het Hol van de Leeuw, in het Stadio Olimpico in Rome, werd het 2-0. Mika Gods, oud-Ajaxiet, maakte de 1-0. Eerste interland doelpunt ook voor hem. En nou ja, de Belgen speelden gewoon een sterke wedstrijd. Overwinning was verdiend. En zo kun je dus zeggen dat Mark van Bommel prima is begonnen. En dan in de keukenkampioendivisie. We komen straks daar nog wel even wat verder over te spreken. Daar heeft Almere City een pijnlijke nederlaag geleden. Ploeg ging op bezoek bij FC Dordrecht met 3-2 onderuit. En liet de kans liggen om de koppositie in de competitie over te nemen. Notabene tegen Dordrecht. Dat toch een moeizame start van het seizoen kent. Ja, die zorgde voor een verrassing door Almere te verslaan. Het is een domper in de strijd om de promotie naar de Vriendenloterij Eredivisie. Maar ja, het seizoen is nog lang. Hoe zeggen ze dat zo mooi in het wielrennen? In de Tour Parijs is nog ver. We hebben voetballers die een standbeeld kregen. We hebben trainers die even genieten van de rust. We hebben een terugkerende roeister. En we hebben een oudspits van Feyenoord die praat over dementie. Oftewel, we zitten hartstikke vol. Tot 10 uur. Je bent welkom.
1: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Op de zaterdag 26 september, we nemen je even mee door datgene wat we allemaal afgelopen week hebben gedaan. Hier op de zender, wie we hebben gesproken en welke interessante gesprekken we je zeker nog een keer willen laten horen. Doen we lekker tot 10 uur. We hebben een drukke dag vandaag, want we hebben straks ook nog de Koffie & Classics met Riek van Veldhuizen. En natuurlijk om 1 uur, dan is Olaf Molder met de Grand Prix van Azerbeidzjan. Blijft te volgen hier op GPR Sportradio en hij wordt vandaag terzijde gestaan door Koen Bakker. Even terug naar de afgelopen week. En dan gelijk ook weer kijken naar volgende week. Want dan breekt de maand oktober aan. En dat betekent dat ook het schaatsseizoen weer om de hoek komt kijken natuurlijk. Ja, traditiegetrouw presenteren de schaatsploegen zich dan rond deze periode aan de pers. En eerder deze week was dat X20 Badkamers. Dat is de ploeg van Joy Beunen en Robert Rijk. Collega van ging daar eens langs om de stemming eigenlijk te peilen.
1: Bij een schaatspresentatie dan denk je al snel aan Tialf of een idyllisch Fries dorpje. Maar bij X2O Badkamers duiken ze de grote stad in. Met het uitzicht op Centraal Station van Amsterdam en een boottochtje op het IJ blikken zij vooruit op de komende winter. Een winter die volgt na een Olympisch seizoen. En dat zorgde bij de kopvrouw van deze ploeg, Joy Beunen, toch voor wat frisse tegenzin aan het begin van deze zomer.
2: Aan het begin van het seizoen had ik er wel moeite mee, maar nu gaat het eigenlijk hartstikke goed. Dus ja, ik heb er nu geen last meer van.
1: Jij komt dan uit de Olympische Spelen. Je hebt 1 zilveren plak om je nek. Dat is misschien net niet helemaal wat je van het Olympische seizoen had verwacht. Dan denk ik ook dat je er staat te trappelen om weer door te gaan.
2: Inderdaad. Het seizoen liep wel anders dan ik had gehoopt dat het zou gaan. Ik had wel meer verwacht van mezelf en meer gehoopt. Uiteindelijk ga ik wel naar huis met een zilveren medaille. Maar ik vond het wel pittig na het seizoen. Het was mentaal wel zwaar.
1: Was dat anders dan dat je ooit had meegemaakt?
2: Ja, nee, zeker. Er komt heel veel op je af. Het is mentaal wel pittig hoor. En OKT is best wel zwaar. De spelen waren wel intens en lang. Ook hele mooie momenten beleefd. Daarna nog het WK Allround. Toen heb ik nog een 3 kilometer gereden tegen Jenning. Dus het was een vrij lang seizoen. Met hoogte- en dieptepunten. En ik had wel even de tijd nodig om dat allemaal te verwerken. En dat heeft wel eventjes geduurd.
1: Ja, wat voor gevoel had je dan na die overdenkingperiode?
2: Nou, in eerste instantie had ik best wel moeite om bijvoorbeeld even de fiets op te stappen of dat soort dingen. En ik heb echt wel even de ruimte gekregen om alles een beetje te verwerken. Ook leuk om even andere dingen te doen. Ik heb een hiatus met mijn zus gedaan. Ik heb een halve marathon gelopen. Ook even andere sport te doen. Dus daar ben ik wel heel vrolijk van. Gewoon andere doelen stellen.
1: Die doelen stelt Beunen samen met haar coach Martin ten Hoven. En die merkte dit voorjaar ook dat de nasleep van de Spelen zijn sporen heeft nagelaten.
3: Nou, ik moet wel zeggen, het is wel anders. Je hebt gewoon zo'n intensief seizoen gehad. En je merkt gewoon dat iedereen echt even moet bijkomen na zo'n seizoen. We zijn ook ietsje later begonnen dan normaal. Om er echt even voor te zorgen dat iedereen goed uitgerust is. Ik denk dat sporters, staf, iedereen dat eigenlijk wel nodig had. Er is natuurlijk veel gebeurd. En er is ook nog een soort transferperiode die daar dan gelijk achteraan komt. Dus ik merkte wel dat iedereen wel toe was aan vakantie, ja.
1: Ja, dus je hebt een vrij jonge ploeg. Ik neem ook aan dat er sporters zijn die denken, kom op, we moeten nu doorgaan. Ik heb die spelen gemist. Wat zit u nu in te kakken?
3: Nou ja, het is ook niet dat we inkakken, denk ik. Alleen het is wel zo dat je gewoon, ook voor die sporters is het wel, weet je werkt ergens naartoe en of het dan wel of niet lukt. Ja, dan op een gegeven moment dan moet je daar even van ontstressen. Dus we hebben ook echt gezegd van jongens, neem even die, we hebben denk ik 10 dagen extra dan ten opzichte van andere seizoenen gepakt. En toen zijn we juist vol goede moed en met heel veel energie weer aan het nieuwe seizoen begonnen en ook heel erg nagedacht van oké, wat is nu de stap die we nu weer willen zetten? Wat zijn de focuspunten? We hebben de staf uitgebreid, dus we zijn daar juist heel erg bewust mee bezig van we willen komend jaar weer echt die volgende stap maken zodat we, ik denk dat we op een aantal gebieden echt voorop lopen ten opzichte van andere teams.
1: Zoals?
3: Nou, ik denk op de manier hoe wij maatwerk leveren, zeg maar. Dus hoe we echt bij elke sporter in een unieke maatwerkroute naar een doel toe werken. En hoe we dat met verschillende experts doen. Als je ziet wat wij doen met data en hoe onze performance coach, zeg maar, daar de sporters echt fysiek naar een bizar niveau tilt. Ja, dat hebben we de afgelopen 4 jaar, denk ik, bewezen. Alleen daar willen we nu weer de volgende stap in zetten.
1: Om uiteindelijk aan het einde van komend schaatsseizoen goed voor de dag te komen op de WK-afstanden. Waar Beunen vast voor meerdere titels wil gaan, maar dat zelf nog niet wil uitspreken.
2: Nou, tot nu toe nog even niet. Nee, ja, uiteindelijk is het WK voor mij natuurlijk wel het belangrijkste. Alleen, ja, ik wil ook gewoon 4 goede wereldbekers rijden. En dat is voor mij ook al heel veel waard. Dus ja, zo ga ik gewoon lekker het seizoen beginnen.
1: Ja, en deze zomer werd ook bekend dat de volgende Olympische Spelen zijn op de baan waar je elke dag traint. In Tialf. Wat vind jij daarvan?
2: Ja, een beetje gemengde gevoelens. Ik vind het natuurlijk super gaaf dat het dicht bij huis is. En dat familie en vrienden er dan lekker bij kunnen zijn. Dus dat is super gaaf. Het is natuurlijk wel dat je wel afgesloten zit van de rest van de Spelen. Dat is wel jammer. Dus dat wat ik zo leuk vond in Milaan, dat heb ik dan straks niet. Maar ja, als het goed is, gaan de trainingsfaciliteiten er voor ons ook op vooruit. Dus dat is natuurlijk wel mooi meegenomen. Maar ja, het is gemengd.
1: Je vriend, Kjeld Nuis, die zat al een beetje te hinten van misschien wil ik die volgende Spelen ook wel. Gaat het nog steeds zo thuis?
2: Ja, je weet het nooit bij hem. Dat is altijd een raadsel. Het kan zo na 10 minuten weer anders zijn. Maar tot nu toe gaat hij hartstikke goed. En hij heeft er nog heel veel plezier in. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
0: De schaatsploeg van Joy Beunen is begonnen aan het nieuwe seizoen. Je hoorde een bijdrage van Robert Rijk. Hier op GPR Sportradio.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
11: Boost yourself.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
13: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rij je tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
13: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1+1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders ga je mis.
19: Pak hem.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio.
3: De Sound of Sport.
2: Ronald van der Geer.
4: Goedemorgen, het is 7:05. Lekker dat je er bent. We gaan het zometeen met Fons Groenendijk hebben over zijn indruk van het elftal van Xavi, oftewel het oranje na Duitsland.

0: GPS Sportradio met Kenny Loggins en This Is It. Nou ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje de streep die wij zetten over de afgelopen 5 werkdagen hier bij GPS Sportradio. En als we dan het net ophalen, wat blijft er dan hangen en wat kunnen we je nog eens laten horen? Reden misschien ook wel om de komende week ook lekker met ons mee te luisteren of naar ons te luisteren hier op GPS Sportradio. Gaan we elke zaterdagochtend doen met een kleine knipoog ook naar de actualiteit natuurlijk. Maar nu keren we terug naar afgelopen maandag, want toen in het programma van Twan van Peperstraten werd gesproken over het boek Rare Jongens, die Tukkers. Dat zijn helden en cultspelers van FC Twente. Het gaat om een boek van een dame uit Enschede. 50 portretten en anekdotes van de club die veel mensen toch heeft beziggehouden in de loop der jaren. Linda Vermeeren is de schrijfster van het boek. Zij sprak met Twan van Peperstraten afgelopen maandag. En Twan vroeg haar, waarom eigenlijk dit boek?
1: Ja, ik ben, zolang me ik kan herinneren, al supporter van deze club. Dus toen ik die mogelijkheid kreeg, ik heb altijd Formule 1-verslaggeving gedaan en daar ook een boek over geschreven. En toen zei de uitgever van, wil je niet een boek over Twente schrijven? Want altijd als we elkaar spreken gaat het niet zozeer over Formule 1, maar over voetbal en dan vooral Twente. Dus toen dacht ik eerst nog van, hey, moet de clubwatcher dat niet doen? Die heb ik nog gebeld. Maar Leon Tevoorde, die loopt al 30 jaar bij de club rond. En hij zei, ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Dus toen dacht ik, ik ga mijn kans. En toen ben ik in de historie gedoken.
2: En toen heb je waarschijnlijk heel veel ontdekt wat je vooraf nog helemaal niet wist.
1: Nee, klopt. En natuurlijk, weet je, ik kom uit 78, dus de periode daarvoor. Ja, dat weet je dan globaal van verhalen. Maar het was voor mij, het was echt gewoon heerlijk om elke dag met je clubje bezig te zijn. Oude beelden terug te kijken en vervolgens daar ook weer chagrijnig van te worden. Omdat je denkt van, jeetje, er had toch echt zoveel meer in gezeten. En het was echt heel erg leuk om te doen. En ik merk dat ook aan de reacties, dat mensen dat echt enorm waarderen dat dit boek er is.
2: Wat zegt de geschiedenis en wat zeggen al die portretten van Twente volgens jou over Enschede en de regio Twente?
1: Dat het een hele hechte regio is. Hè? Dat blijkt ook wel hoe succesvol het boek is. Dat de trotse mensen zijn. Heel eigen. En ze zullen zich niet snel op de borst kloppen. Maar zijn wel trots op hoe ze in het leven staan en op Twente. Ja. Dat zag ik gisteren ook natuurlijk wel, wat een feest dat was.
2: Ja, nog gefeliciteerd met die 3-2 overwinning op PSV.
1: Dank je.
2: Helden en cultspelers. Hoe heb je de schifting gemaakt? Wist je al meteen, dat zijn de cultspelers, dat zijn de helden? Of was het nog lastig?
1: Nee, dat is wel heel lastig. Want je hebt natuurlijk bepaalde spelers in je hoofd die erin moeten. En weet je, dit is natuurlijk gewoon uiteindelijk mijn lijst. Je gaat wel in gesprek met andere supporters en met Leon Tevoorde bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk is het jouw voorkeur. En dan het is echt een heel lang proces geweest voordat je überhaupt tot deze 50 komt. Ik had al een boek kunnen schrijven alleen over de Gouden Generatie bijvoorbeeld. Arnold Muren, Frans Thijssen, broertjes van de Kerkhof staan er allemaal niet in. Terwijl in principe, weet je, verdienen die natuurlijk ook gewoon een plek. Maar ja, dan moet je een schrifting maken. En wat ik gedaan heb en uiteindelijk gaandeweg zijn ook mensen. Elia is uiteindelijk op het laatst ook afgevallen. Omdat ik toch vond van ja, Jan Strooyer moet in het boek. Ja. Die heeft ooit in de jaren 70 ook nog bij Twente gespeeld. Dat heel veel mensen niet weten. En waar hij geweldig over kon vertellen. Dus ja, zo gaat dat gewoon gaandeweg. Ontstaat dat eigenlijk. Ja.
2: Maar gelukkig hebben Epi Drost en Kik van der Val het wel gehaald, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, maar die, dat kon ook niet anders, hè. Dat, om sommige mensen kan je niet heen. En daarom is het ook niet een boek alleen over cultspelers geworden. Omdat ik zoiets had van, die mensen die verdienen ook gewoon een podium en hun verhaal. En ik denk dat heel veel mensen het echte verhaal van Epi ook niet kenden. Net zoals ik het ook alleen globaal kende. En ik vond dat dit het boek zo'n mooi podium was. Dat die verhalen ook verteld moesten worden.
2: Ja, de veel te vroeg overleden Epi Drost. Over culthelden gesproken, dan kom je uit bij Jeroen Hooligan Heubach, hè?
1: Ja.
2: Dat is denk ik wel de cultheld met een uitroepteken erachter.
1: Ja, ik denk dat hij als eerste op papier stond. Ja, ja. Ja, dat, ja. Misschien dat mensen dat zich nog wel herinneren toen Twente zich voor de voorronde van de Champions League geplaatst hadden in 2008. Dat het feest was op de Oude Markt en dat ze allemaal zongen Ronaldinho Heubach komt eraan. dat staat mij in ieder geval heel helder op het netvlies.
2: Ja, welke spelers uit 2010, toen Twente natuurlijk voor de enige keer kampioen is geworden, zijn er opgenomen in het boek?
1: Brian Ruiz natuurlijk, Blaise Nkuvo, Douglas, Peter Wischoff, Theo Jansen.
2: Jij laat de naam Douglas al even vallen. Oud-speler, die tussen 2007 en 2013 voor Twente speelde. Zit momenteel vast op verdenking van huiselijk geweld. Je hebt hem toch niet te veel bewierookt in het boek.
1: Nou ja, ik hoorde het gisteren en ik schrok ervan. Want weet je, het is best een innemende man. Die heel mooi kan vertellen over zijn liefde voor voetbal. En dus ja, dan is dat weer extra cru, hè. Dat, ik had hem laatst nog geprobeerd te contacten om uit te nodigen voor de boekpresentatie. En ik hoorde al niks. En dat vond ik al opmerkend, want meestal appt hij wel gewoon terug. En ik pakte het boek er even bij en ik moest wel een beetje lachen toen ik zag wat ook weer de titel was van het hoofdstuk. Een sloopkogel met pretoogjes.
2: Achteraf, ja. En jij noemde ook al even Brian Ruiz, zeer belangrijk in dat kampioensjaar van FC Twente. Daarvoor heb je nog in ieder geval een lange reis gemaakt, hè?
1: Ja. Ik appte Brian en hij appte binnen 20 minuten terug van je bent welkom in Costa Rica. En ja, dat laat ik me natuurlijk niet twee keer zeggen. Dus dat was natuurlijk een geweldig excuus om op reis te gaan. En we hebben daar toen ook gewoon een vakantie van gemaakt. Maar dat, het is een geweldig land. En het is heel mooi om te zien hoe populair hij nog is. Als je mensen daar spreekt in een bakkerij of de taxichauffeur. Iedereen weet wie hij is. En dat en dan is hij zo normaal gebleven, weet je, dat de nulster allure, zo lief. Ik was een dag te laat in Costa Rica door vertraging in Amerika met overstappen en hij gooit zijn schema om. En als je dan later hoort dat zijn vrouw heel erg ziek is, ze heeft longkanker in het vierde stadium, dus echt pittige tijden. En dan weet je dat hij alle tijd neemt om ons te woord te staan. Ja, dat is toch geweldig. Dat,
2: absoluut.
1: Brian en van het weekend, hij is ingevallen als hoofdtrainer bij Alajuelense, de club waar hij ooit begonnen is. En waar hij zijn carrière heeft afgesloten met een afscheidswedstrijd voor Twente. Was hij nu de interim coach, omdat het niet goed ging. En de afgelopen wedstrijden heeft hij gewonnen. Dus dat.
2: Kijk, dan weten we toch weer even het laatste nieuws over Brian Ruiz.
1: Ja, toch?
2: Ja. Een van de 50 portretten dus en anekdotes in het boek over FC Twente. Rare jongens, die Tukkers. Want dat zijn het dus wel, Alinda.
1: Ja, dat waar. Ik had het vrijdag met Wout Weghorst over. En zijn kinderen hadden het net op school erover gehad. Weet je, raar hoeft niet per se een vervelende lading te hebben. Hè? Dat is net maar hoe je er tegenaan kijkt. Ik vind het meer iets als bijzonder. Ja. En daar was Wout het ook wel mee eens.
2: Ja, die speelt er waarschijnlijk nog net iets te kort, hè, om erin te staan.
1: Nou ja, dat is het laatste hoofdstuk geworden.
2: Oh, toch nog wel?
1: Het boek was eigenlijk al klaar. Ja. En toen werd hij aangekondigd. En ja, hij moest erin. Dus dat ik heb hem nog ook net te spreken kunnen krijgen. En ik denk dat hij het nu al waargemaakt heeft. Toch?
2: Ja,
1: maar die vraag wordt gesteld, hè, in het hoofdstuk van kan hij die cult spelen of het clubicoon worden. En eigenlijk wat het afgelopen 5-6 weken gebeurd is alweer voer voor een nieuw hoofdstuk.
0: Ja, en dat was Linda Vermeer in gesprek met Twan van Peperstraten eerder deze week op GPR Sportradio over haar boek over FC Twente.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio op zaterdagochtend. Traditiegetrouw kijken we dan eventjes terug op de afgelopen week. De Soul Sister komt er zo meteen aan, ik moest deze hebben. We gaan namelijk eerst eventjes praten met Fons Groenendijk. Dat deden we afgelopen vrijdag, ja gisteren eigenlijk, hè, na aanleiding van de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. Iedereen natuurlijk met hoge verwachtingen kijkend naar het nieuwe Oranje onder leiding van Xavi. En Duitsland is dan een, toch geduchte tegenstander. De wedstrijd eindigde in 1-1 met een hele late goal van Cody Gakpo aan het einde van de wedstrijd met een waanzinnige assist van Ruben van Bommel. Dat was de uitslag, maar het ging er natuurlijk ook om. Zagen we ander voetbal? Zagen we een ander Oranje? Was er daadwerkelijk sprake van een frisse wind? Nou kunnen wij dat als voetbalkijkers natuurlijk allemaal wel beamen, maar het gaat er ook om hoe het er in de derde dimensie uitziet. En daar hebben we voetbaltrainers voor die dan hun licht laten schijnen over bepaalde wedstrijden. Fons Groenendijk doet dat altijd in de ochtend hier op GPR Sportradio. Deed dat ook gisteren. Ja, en op de vraag, was er veel verandering te zien, zei hij.
1: Ja, nou goed, als je het hebt over een frisse wind, dan was die er zeker. Want als je dat vergelijkt gisteren met het afgelopen WK, dan zie je toch wel een groot verschil. Toen hebben we nog een aardige wedstrijd gespeeld, tegen Zweden. Maar ja, daar hield het ook wel mee op. En gisteren zag je in ieder geval een hele andere mindset bij zo'n elftal. Ze waren echt vol actief met elkaar en voor de winst aan het spelen en naar voren aan het spelen. Maar ik vond het wel hartstikke leuk om te zien. En ik vind ook dat Xavi een hele goede indruk maakt. En dat is natuurlijk je ziet aan alles, dat zie je aan het respect wat hij krijgt van de tegenstander. Dat een van de allergrootste middenvelders is geweest die we hebben gehad. En nou zegt dat nog niet veel over zijn rol als coach, maar nee, het helpt wel. En ik denk dat het wel ook een goede zaak is dat dit gebeurd is op deze manier. En ik denk een hele leuke start. Het verlangt naar meer.
0: Zie je de frisse wind vooral, want je zegt naar voren, hè? Dat is de bekende druk op de tegenstander zetten, op de helft van de tegenstander. Hè? Daaruit blijkt dat je lef hebt, dat je durft, dat je vertrouwen hebt, toch?
1: Klopt. En je ziet ook dat de spelers het leuk vinden. Die vinden dit ook altijd fijn om op deze manier te spelen. En ja, dat is toch een verschil. En het is niet om negatief te doen over de vorige periode, helemaal niet. Maar ja, ik zie wel een verschil. En ik zie ook een inbreng van wat nieuwe jonge spelers die toch op de deur kloppen. Dat is ook het Nederlandse voetbal. Hè. Dus dat je weer jonge jongens op ziet staan die hun kans grijpen. En jongens die gepasseerd waren, die terugkomen, zoals een Veerman.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat dat er goed uitziet voor het Nederlandse voetbal op de korte termijn.
0: Wat mij opviel in de eerste helft, volgens, want dat druk zetten, daar let ik op, hè, sinds iedereen het daarover heeft. Maar ik zag wel dat op het moment dat zij druk zetten, dat het achterin wel helemaal open lag. Het was nog niet helemaal dat je zegt op elkaar afgestemd, zeg maar.
1: Nee, dat kan ook niet na zo'n korte periode van trainen met elkaar. Maar ik vind, ja, dat kan wel een probleem zijn. Hè. Daar heb je gelijk in. Want dan word je ook kwetsbaar achterin. En dat blijkt ook. Als we hebben het wel eens over Van Dijk, maar ook over de jongens die van de Spurs, Van Hek, Van de Ven. Uh-huh. Ja, die hebben wel snelheid natuurlijk. Van Dijk misschien iets minder. Maar om echt met die hele grote ruimtes in de rug te spelen, is ook moeilijk. En dan ga je ook altijd wel een paar kansen weggeven, maar ja, je gaat wel heel erg uit van eigen kwaliteit en dit hoort wel bij het Nederlandse voetbal en dan zal je ook heus wel een keer op je bek gaan, maar het is wel wat erbij hoort en het is wel het initiatief nemen, het is de mensen ook wat vermaken, ja, dat moet je koppelen aan resultaat en gelukkig lukte dat nog op het laatst.
0: En wat leuk, maar dat is leuk voor iedereen, maar ook voor de kenner mooi om te zien dat een Ruben van Bommel en een Max Meerdink eigenlijk klaar zijn voor dit niveau, hè?
1: Ja, dat lieten ze gisteren zien. En heel onbevangen. Ik vond vooral natuurlijk. We hebben het allemaal over de assist gehad. En maar wat ik dan een beetje mis nog in dat verhaal is dat deze bal wordt ook nog gegeven op volle snelheid. Dus de moeilijkheidsgraad is ongelooflijk. En de manier waarop hij die bal dan met buitenkant voet laat vertrekken, precies op maat. Ja, het was een weergaloos doelpunt waar je het hele weekend wel even mee doorkomt. Ja. En Meerdink is natuurlijk ook een spits die we graag zien. Hè, die bezig is. Misschien wel wat in de schaduw. Ook wel straks van Brobby, hè, die het ook uitstekend doet. Die gisteren geblesseerd afhaakt. Maar dat geeft aan dat Nederland ook eindelijk weer een keer spitsen krijgt. Waar je van houdt als supporter ook. Dus dat je gewoon weer met plezier daar naar kijkt. En dat is wel even weg geweest ook.
2: Maar dit zijn spitsen die een bal vast kunnen houden. Die keihard moeten werken. En die eigenlijk moeten zorgen dat de rest kan bijsluiten. Zij lijken wel een beetje, vind ik, op elkaar. Brobby en Meerdink toch in hun speelwijze?
1: Ja. Klopt, zeker. En ik denk dat ze allebei inderdaad goed zijn om in een bal vast te houden. Dat je daar vandaan ook door kan voetballen. Dat is ook heel belangrijk in het huidige voetbal. Maar het begint ook voorin. Hè. Als de jongens voorin die druk zetten op die manier dat hele elftal meegaat, ja, dan gebeurt er ook iets in zo'n team. Dat is ook waar Xavi het over had. Hè. Hij wil dat zien. Hij wil initiatief zien. Hij wil intensiteit zien. Ja, ik snap dat. En het zijn allemaal wel kreten natuurlijk. Het moet op het veld gebeuren. En ik heb het idee dat er iets aan het ontstaan is. En dat zij voor deze coach willen gaan. En dat is een goed signaal.
2: En dat was Fons Groenendijk, trainer en speler in de Eredivisie geweest.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zwaar ongeluk op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Het slachtoffer werd bij Schinner door meerdere auto's aangereden. De politie zoekt uit wat er mis is gegaan en houdt voorlopig meerdere opties open. Wie camerabeelden van het ongeluk heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. De VVD wil zo snel mogelijk bij wet laten verbieden dat mensen gezichtsbedekkende kleding dragen bij demonstraties, schrijft Trouw. Zoiets is niet normaal in een rechtsstaat, vindt de partij. D66 is tegen een verbod, net als burgemeesters. Toch lijkt het plannen te halen omdat een kamermeerderheid het steunt. De Thaise hoofdstad Bangkok is tot rampgebied uitgeroepen vanwege overstromingen. Het regent al dagenlang heel hard en door de rampenstatus kan de overheid lokale organisaties tot actie laten overgaan. Door het noodweer zitten mensen vast in ondergelopen huizen. Ook veel andere gebouwen in de stad staan onder water. En mensen in Hengelo zitten nog wel een paar dagen in de stank. Er wordt sinds gisteravond over geklaagd. De geur komt van een bedrijf met een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarin vindt een biologisch proces plaats waarbij er een vieze geur vrijkomt. Die is niet schadelijk, maar zorgt dus nog wel even voor wat hinder. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route.

0: En kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je €25.000.
7: Moelenmilk, the moo you can't resist.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Goedemorgen, het is even na 8 uur. We praten straks met Jack Nieuwlaat over het feit dat Luc Littler, absolute held in het darts, niet meer naar Nederland wil komen. En Marloes Oldenburg keert terug in het roeien.

0: zaterdagochtend. Goedemorgen. 7 over 8, het is zaterdag 26 september. Die heb je rood omcirkeld staan in je agenda natuurlijk. Omdat er vandaag Grand Prix is, de grote prijs van Azerbeidzjan. Niet op zondag, maar op zaterdag. Omdat morgen een nationale herdenkingsdag is in Azerbeidzjan. En vanaf 1 uur hier op deze zender, GPS Sport Radio, dan horen we Olaf Mol bij de Grand Prix. En hij wordt vandaag terzijde gestaan door Koen Bakker. Dat vanaf 1 uur straks de Koffie en Classics. En tot 10 uur kijken we even terug op de afgelopen week. Halen we even wat interviewtjes terug die de revue hebben gepasseerd hier op de radio. In de vroege ochtend spraken we onder meer over Luc Littler. Hij is natuurlijk de beste darter op dit moment. En hij heeft besloten om een toernooi in Maastricht over te slaan. En dat doet hij omdat hij een hekel heeft aan het Nederlands publiek. Althans, hij stoort zich aan het Nederlands publiek. En dat kan natuurlijk nog wel eens verstrekkende gevolgen hebben voor andere toernooien in Nederland. Als de absolute top daar gehoor aan geeft, aan zijn weigering. En dat ook gaat doen natuurlijk. Maar de grote vraag is, is het echt zo erg? Of wat is nou eigenlijk het probleem van Luc Littler? En wat kunnen we eraan doen? Jacques Nieuwlaat is Viaplay darts commentator. En hij is ook nauw betrokken bij de sport. Al eigenlijk vanaf het moment dat het groot werd in Nederland. Ja, hem toch ook maar even gevraagd. Die Littler en Nederland, waarom is daar ineens een streep door die mooie relatie?
1: Hij is wel een beetje klaar met het Nederlands publiek. Daar komt het in het kort op neer. Hij heeft nu een aantal toernooien gehad waar hij in Nederland speelde. En flink uitgefloten werd door het publiek. En daar is hij wel klaar mee. Ja, en hij hoeft op zich niet te spelen. Dus hij denkt, als ik niet hoef, dan ga ik ook niet.
0: En waar komt dit ineens vandaan? Want het was toch altijd één grote dartsfamilie, Jacques?
1: Ja, maar goed, er is meer prijzengeld te verdienen dan ooit. Hij pakt een heel groot gedeelte van dat prijzengeld. Dus er zal toch ook een deel zijn van de collega's die dat niet leuk vinden. Maar goed, daar heeft hij op zich niet zo heel veel mee te maken. En het publiek ziet dan ook dat één iemand bijna alles wint de afgelopen 2 jaar. Ja, en die keren zich dan op de een of andere manier toch tegen hem. En in Nederland lijkt dat vrij heftig te zijn. In Duitsland was het eerder al vrij heftig. Dus dit jaar heeft hij bijvoorbeeld in Duitsland geen enkel toernooi gespeeld waar hij niet echt hoefde te spelen. Ja. Er zijn een aantal toernooien per jaar waar je echt moet spelen, omdat het voor je wereldranglijst is. En dat zijn grote televisietoernooien, dus er zijn er afspraken over gemaakt. Maar de toernooien waar hij niet hoeft te spelen, ja, daar verschijnt hij dan ook gewoon niet.
0: Maar het is toch jammer als die niet in...
1: Jammer.
0: Ja, want hij is natuurlijk gewoon de absolute top.
1: Ja, hij is by far op dit moment de beste van de wereld. Hij wint nagenoeg ieder groot televisietoernooi waar hij aan meedoet. De laatste anderhalf jaar zo ongeveer. Dus hij is de main attraction in principe in het darten op dit moment. En dat maakt het natuurlijk ook wel vreemd dat het publiek hem uit gaat lopen fluiten. Ik bedoel, als je 10 jaar geleden naar een atletiekwedstrijd ging om Usain Bolt te gaan kijken, dan ga je toch ook niet hem uitsluiten, lijkt mij.
0: Nee.
1: Daar moet je toch een klein beetje mee vergelijken. Dat gebeurt hier dus wel.
0: Maar hij is
1: er gewoon klaar mee.
0: Het is ook wel een beetje in de Formule 1 gebeurd natuurlijk. Hè, waar Max Verstappen natuurlijk alles won. Iedereen dat gewend was. En vervolgens toen Verstappen wat minder ging winnen, werd de rest die wel won uitgefloten. Het blijkt iets Nederlands te zijn in elk geval. Maar wat kunnen we er nou aan doen, Jacques? Wat moet de dartswereld hier iets mee? Wat kun je ermee?
1: Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. En niemand heeft er echt op dit moment een oplossing voor. Dat is ook een klein beetje het probleem. Ze hebben geprobeerd om de scheidsrechter er iets van te laten zeggen. Dat is een paar keer gebeurd. Nou, dat helpt dan kortstondig, maar heel erg kortstondig.
0: Ja.
1: We hebben geprobeerd in de aankondiging aan de voorkant het publiek te vragen om zich met respect te gedragen naar iedereen. In de media worden wel eens wat dingen naar buiten gebracht waarin men ook vraagt om respect voor iedereen. Het werkt allemaal niet in Amsterdam. Afgelopen weekend is Raymond van Barneveld het podium opgestapt. Die heeft het publiek nog even toegesproken. Ja, het zijn allemaal pleisters die heel even helpen. Maar de echte oplossing is er gewoon niet. Ja, wat kun je nog doen? Je zou als spelers het podium af kunnen stappen. Maar ja, wie wordt daar vrolijk van? Dat is ook lastig. Mensen eruit gooien is ook wel geprobeerd. Maar ja, net zoals in Amsterdam publiek. Nou, 2.500-3.000 man, waarvan de helft zit te fluiten. Je kan ook niet de helft van zijn zaal ontruimen. Dat gaat ook niet.
2: Maar komt,
1: dus de oplossing is heel moeilijk.
2: Komt de reactie van het Nederlandse publiek niet ook een beetje voort uit de toch soort van ruzies die hij met Van Veen toen op het podium heeft gehad ook?
1: Ja, dat is dan misschien de oorsprong. Maar goed, dat was zoiets kleins. En dat wordt dan zo groot opgeblazen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop de wereld tegenwoordig in elkaar zit. Iedereen is op zoek naar verhalen. Dus een klein verhaaltje wordt al heel snel een heel groot verhaal. En dat gaat een beetje naar eigen leven leiden. Nou ja, de week daarna wordt hij dan uitgefloten in de volgende venue. Een klein beetje. Ja, en dat lijkt alleen maar een versterkend effect te hebben. Want iedereen lijkt dan te denken, oh, als dit daar op het podium komt, dan moeten we dus klaarblijkelijk hem uitfluiten.
0: Ja.
1: Ja, het is natuurlijk een hele rare reactie. Maar ja, zo lijkt het wel te werken. In de meeste landen, niet overal overigens. En dat zorgt ervoor dat Littler met name de toernooien die hij kan kiezen. Met name op de Europese Tour. Daar kiest hij voor de landen waar hij wel gerespecteerd wordt. Dus hij zal volgend jaar ongetwijfeld wel spelen. In Hongarije, in Tsjechië, in België.
0: Ja.
1: Maar niet in Duitsland en Nederland, denk ik.
0: En is het ook zo dat bij het organiseren van toernooien een grote bond zou kunnen zeggen, nou ja, weet je, dit is onze kampioen. Wij slaan Nederland ook over uit respect voor onze kampioen, of kan dat niet?
1: Nou, dat kan heel makkelijk zelfs, want de PDC is niet echt een sportbond. Dat denken de mensen vaak wel, maar het is gewoon een promotor. Dus ja. Het is eigenlijk gewoon een organisator die daar waar hij het meeste geld aan darten kan verdienen, daar gaat hij heen. En als hij merkt dat Luke Littler niet meer in Nederland wil spelen, dan zal dat ongetwijfeld dus ook zijn effect hebben op de kaartverkoop, om maar iets te noemen.
0: Ja.
1: Als dat dan ook omlaag gaat, ja, dan is zal die bond vrij snel zeggen, ja, jullie hebben er zelf voor gezorgd dat Littler niet meer wil komen. Omdat Littler er niet is, verkopen we minder kaarten. Ja, dan gaan we toch elders kijken of we daar wel meer kaartjes kunnen verkopen. Dus dat is een gevolg dat er ongetwijfeld aan zit te komen. Kijk, voor de televisietoernooien, waar die toch moet verschijnen. Ja goed, dat zullen ze zo laten zoals het is.
0: Ja.
1: Maar met name de toernooien waar ze kunnen kiezen waar ze naartoe gaan. Ja, daar zal Nederland niet meer bovenaan het rijtje staan, denk ik heel snel.
0: Tot slot, mag jij in 1 minuut even een oproep doen? Nou, iets korter kan ook. richting de mensen om al aan te geven, doe het niet meer!
1: Nou, weet je, dit soort toernooien willen we heel graag organiseren in Nederland. En we zijn er ook trots op dat we dit soort grote toernooien in Nederland hebben. Juich voor de spelers waar je fan van bent. Juich voor je favorieten. Dat is geen enkel probleem. Mag de hele avond door. Maar heb respect voor alle andere spelers ook. Ze komen vaak van heel ver weg. Ja. Moeten hier een brood verdienen. En dan verdienen ze ook wel het respect, denk ik, van ons allemaal.
0: Duits commentator bij Viaplay, Jacques Nieuwlaat. Dankjewel voor je wijze woorden. En dat die wijze woorden sprak hij uit afgelopen week, nadat bekend werd dus dat Luke Littler niet meer naar Nederland zou komen. Dit is de GPR Sport Radio met een terugblik op de afgelopen week. Met zometeen roeien.
3: GPR Sport Radio.

0: Wat lekker dat je ook de zaterdag met ons wil beginnen. Goedemorgen, wij zijn GPR Sportradio. We praten hierbij 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Over de sportontwikkelingen, de achtergronden van de sport, maar ook de livesport natuurlijk. Zo hebben wij straks om 1 uur de Grand Prix van Azerbeidzjan. En zit hier Olaf Mol achter deze microfoon om je helemaal bij te praten over die race, zoals elke race hier te horen is. Maar morgenavond bijvoorbeeld ook Servië-Nederland. Vanaf 6 uur helemaal te volgen hier op GPR Sportradio. We spraken eerder deze week ook met roeister Marloes Oldenburg. Zij is bezig met een terugkeer in de boot. Ze heeft hele bijzondere jaren achter de rug. Eind 2022 brak ze haar nek bij een zware mountainbike-ongeluk. En toen leek een terugkeer op het hoogste niveau allesbehalve vanzelfsprekend. Maar ze volgt terug en ze werd wereldkampioen. En in Parijs het hoogtepunt in de vier zonder stuurvrouw Olympisch goud. Nou, daarna nam ze afstand van het roeien. Ze werd moeder. En nu kwam daar het bericht dat ze toch weer gaat proberen de top te bereiken. Ze gaat weer roeien. We spraken haar van de week in de ochtendshow hier op GPR Sportradio. En toen vroeg ik haar zelf, ja, waarom ga je eigenlijk weer roeien? Ja,
1: omdat het leukste is wat er is, roeien. Het is fantastisch. En ja, ik had er wel echt wel weer zin in. Dus ik dacht, ga er gewoon voor.
0: Het is geen verhaal van dat je zegt, ik was het plezier kwijt en ik moest het terugvinden. Je bent het plezier eigenlijk nooit verloren, hè?
1: Nee, ik ben het nooit echt verloren. Tuurlijk, hè, als je zwanger wordt, dan is het, dan is topsport en roeien gewoon wat lastig. Maar ik heb roeien altijd leuk gevonden.
0: Hoe ziet zo'n weg eruit? Want je bent natuurlijk veel kwijtgeraakt, hè, op het moment dat je moeder wordt. En dan bedoel ik eigenlijk je topsportconditie en de levenswijze. Hoe kom je weer terug eigenlijk in het schabloon topsporter?
1: Ja, je moet wel echt een goede keuzes maken. Hè. Dus ik ben ook iets ouder, dus er zit ook wel wat meer uren in de motor. Dus die moeten ook wel weer gedraaid worden. En het is nu wel gewoon echt heel veel rustige uren trainen. Dus mensen noemen het saai. Dat je 5 uur op een fiets moet gaan zitten en dan nog een stukje roeien. Ik kan er ook wel van genieten. Maar het vergt wel even de nodige. Ik kan niet even voor de lol even een uurtje vlammen of bordje sprinten en dat soort dingen. Ja, het is toch wel goede keuzes maken.
0: Ja, want je bent het echt even helemaal kwijt, hè? Ik bedoel, je zit natuurlijk in Parijs zit je op een topniveau. Fitter zal je misschien niet worden in het leven. Ga je ooit weer zo fit worden, denk je?
1: Ja, betwijfel ik. Ik heb er wel, dat vind ik misschien soms nog wel lastig inderdaad. Dat je denkt van, nou ja, word je ooit zo fit en zo goed als je daar was? Ik denk dat het technisch is er echt nog wel, kan het nog beter. Conditioneel, weet ik niet. Het voordeel is dat je natuurlijk wel de beste was. En het is ook nog een teamsport. Dus je moet ook met elkaar, zeg maar, precies goed tegen elkaar in hangen. Want ik doe 1 kant van de boot, iemand anders doet de andere kant van de boot. En als je dat niet tegelijk doet, dan ga je niet rechtdoor. Dus er zijn wel meerdere factoren. Maar het is wel echt wat je zegt inderdaad. Van hoe goed kan je nog worden? En dat vind ik wel een uitdaging. Of dat goed genoeg is. En dat is wel mijn wens.
0: Ja, je wens. Want je hebt het allerhoogste gehaald. Dan zou je ook kunnen zeggen, nou ja, dat heb ik in elk geval gehad. Het is nu meer het genieten. Maar genieten in topsport, dat gaat niet samen. Hè? Je moet een doel hebben en je moet voor het allerhoogste willen gaan.
1: Ja, ik vond altijd zo'n dooddoener. Nou, als je wel eens van die mensen altijd, dan bedoelen ze dan heel goed. Vrienden of familie zeggen, ja, je moet wel genieten. Ja. Dacht ik, ja, ik weet niet hoor. Ik zit hier met een hartslag 200 en lactaat 24. Ja. Weet je hoe zeer dat doet? Dat is echt niks genieten aan. Het is leuk als je over de streep komt en met een medaille om je nek en feesten, dat is genieten. Maar op dat moment zelf is er geen seconde dat ik denk, nou, pol, dat is lekker.
0: Nee, je geniet zelfs niet van het uitzicht, hè?
1: Nee joh, ik denk alleen maar hard werken en zo snel mogelijk van A naar B.
0: Ja, maar wil je weer, ja, je wil weer voor het allerhoogste gaan. En dat is dan uiteindelijk toch te spelen weer.
1: Ja, er is niks hoger dan dat bij het roeien. En dat is ook wel het mooist. Dus dat is wel het doel, ja.
0: Ja, dat is nog wel ver weg, hè?
1: Ja, het is heel ver weg. Het is sowieso natuurlijk ook pas over 1,5 jaar, dus dat scheelt. Maar ik weet ook wel de weg die ik nog moet afleggen. Ja, dat is best wel aanzienlijk, weet je. Dat is echt wel, er is veel werk aan de winkel. En, maar dat is ook een mooie uitdaging.
0: En Marloes Oldenburg is dus bezig met die weg. En wij volgen haar natuurlijk op de voet hier op GPR Sportradio. Er is nog een voetballer die heeft een standbeeld gekregen deze week. Er is ook een voetballer die helaas Alzheimer heeft als diagnose. En daar is een liedje over gemaakt. Ook daar gaan we het over hebben. En er zijn boeken verschenen in de voetballerij. Allemaal nog tot 10 uur in de terugblik op een weekje GPR Sportradio.
2: GPR Sportradio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
7: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
14: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Alleen vandaag bij Bol, de Meirepannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
16: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
17: Vergeet je niet in te smeren.
16: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
21: Echt lekker.
20: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
23: Anders schrijf je mis.
24: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
17: GPR Sportradio.
21: De Sound of Sport.
17: Ronald van der Geer.
23: Goedemorgen. Ja, Curaçao won met 4-3 van Costa Rica. En hoe dat ging en welke omwenteling er was in de wedstrijd hoorden we in de vroege ochtend van de keeperstrainer van Curaçao. GPR.

0: EPR Sportradio, goedemorgen. Het is zaterdagochtend. We kijken terug op een mooie sportweek. Ja, sowieso natuurlijk. Veel over het Nederlands elftal gehad. Hier op EPR Sportradio in alle programma's en alle sporten eigenlijk. Op de voet gevolgd en heel veel live sport ook gehad. Zo hadden we de primeur natuurlijk om voor het eerst een interland te mogen uitzenden tussen Nederland en Duitsland. Hebben we gedaan. En dat doen we morgen weer. Vanaf 6 uur 's avonds en vanmiddag hebben we natuurlijk live de Grand Prix van Azerbeidzjan. Nu even terugkijken op de afgelopen sportweek. Wat deden we allemaal in de programma's? Nou, zo was Dick Advocaat natuurlijk ook actief met Curaçao. Hij heeft er voor een jaar bijgetekend, Dick, met zijn hele staf. En de eerste wedstrijd in de Nations League. Costa Rica was de tegenstander. De reizen naartoe zwaar. Maar de wedstrijd ook, want bij rust was het 3-0 voor Costa Rica. En uiteindelijk, na 90 minuten, was het 3-4. Opvallend was dat alle doelpunten in de tweede helft werden gemaakt door de invallers. Ja, je zou zeggen dat is een goede hand van wisselen geweest. Dick Advocaat was verhinderd, liep daar ergens rond in de catacomben in Costa Rica, maar daar liep ook de keeperstrainer. Dat is Raymond Mulder. En Raymond Mulder was zeker bereid om ons eventjes te woord te staan na afloop van die wedstrijd. Het is echt een half uur na het eindsignaal. Ja, een 3-0 achterstand nadat je een WK hebt gespeeld en toch een beetje met je hoofd in de wolken hebt gelopen. Dat is even een bittere pil, Raymond.
1: Ja, nou, dat was even, denk ik, voor de groep weer even terug op aarde komen. Nou, inderdaad, geweldig WK. Dan gaan we nu aan een nieuwe fase beginnen. En dat resulteerde in een 3-0 achterstand in de rust. Niet goed aan de bal, maar met name verdedigend zeer slordig. Niet dat de tegenstander nou heel veel beter was dan ons, maar ja, 3-0 stond het wel.
0: Hey, en dan kennen wij natuurlijk een kleine Haagse man die dan denk ik toch wel een beetje ontploft in de rust. En dat enigszins wil omzetten, ja, of niet?
1: Ja, dat heeft hij ook gedaan. En de instructies waren helder. Kort, duidelijk en helder in de rust. En in de tweede helft richtte de ploeg zich op. En kwamen we weer tot ons niveau. En dat resulteerde in 4 goals. Dus redelijk uitzonderlijk. Maar wel mooi om te zien. Want het is wel heel treffend hoe wij die tweede helft spelen. Het is eigenlijk wel tekenend hoe de groep van Curaçao in elkaar zit. Dat is een groep met ontzettende lange adem en ontzettend veel vechtlust en mentaliteit. Anders hadden we de WK ook niet gehaald. Ja, en dat kwam hier weer naar boven. En uiteindelijk heeft het ons de 3 puntjes opgeleverd. Dus al met al een prachtige avond in Costa Rica.
0: En moeten ze dan zeg maar in de eerste helft, want dan leef je misschien nog wel een beetje op die wolk van het WK, hè? Dan moet je dan even met beide beentjes op de grond komen. Dus misschien is het wel goed dat je met 3-0 achterkomt ook. En dan beseft,
1: misschien is dat wel de boodschap.
0: We zijn Argentinië niet, bij wijze van spreken.
1: Dat, en wij kunnen niet gewoon even bij Costa Rica komen voetballen om de punten op te halen. We zullen het moeten hebben van heel hard werken. En dan kunnen we heel aardig voetballen met elkaar. En de groep wordt steeds sterker en breder ook vooral. Dus we krijgen steeds meer als staf steeds meer mogelijkheden. Desalniettemin, we spelen een niveautje hoger in de Nations League dan toen wij instapten 2 jaar geleden. Ja, ook dat is aanpassen nu. En laat het dan maar zien. Dus ik denk dat de 3-0 achterstand een hele goede wake-up call is geweest. Voor iedereen van jongens, we zijn weer in een nieuwe fase. En het is gewoon weer ordinair heel hard werken. En dan kunnen we aardig voetballen met elkaar.
0: En het meest opvallende vind ik wel trouwens, dat de goals allemaal gemaakt zijn door invallers. Hè? Dat geeft misschien ook de breedte van de groep wel aan.
1: Nou ja, dat is eigenlijk wat ik net zeg. We krijgen ten opzichte van 2,5 jaar geleden hebben we steeds meer mogelijkheden. De groep is steeds breder geworden. Dan hebben we ook te maken met jongens die niet spelen bij de club of van blessures terugkomen. We hebben te maken nu met dat ze 4 wedstrijden moeten gaan spelen in korte tijd. Dus dat moet ontzettend goed gemanaged en geperiodiseerd worden. En dan grijpt Dick op een gegeven moment in, wisselt de gehele voorhoede en de nieuwe voorhoede maakt 4 goals. Dus ja, dat is uitstekend gezien.
0: Ja, dat is ervaring. Ervaring heet dat, hè?
1: Waarschijnlijk. Ja, zo heet dat. Ja. Ja.
0: Raymond Mulder, helemaal in het verre Costa Rica. Wat is het programma nu, Raymond?
1: Morgenochtend terug naar Curaçao. En daar wacht zondag de volgende wedstrijd met Nicaragua. Dan krijgen wij Trinidad en Tobago thuis. En vervolgens reizen we af naar Trinidad en Tobago om ook daar nog een partij te spelen. En dan is het ondertussen 6-7 oktober.
0: Slecht leven, hè?
1: Ja, Ja. Ik mag niet mopperen. En daarna ga ik weer heerlijk naar Volendam om daar weer aan de slag te gaan.
0: Ja, even alle duidelijkheid. Raymond Mulder is de keeperstrainer van Volendam, die ook bij Curaçao is aangesloten bij de staf van Dick Advocaat. En nu Dick Advocaat een jaar doorgaat, is er voor jou ook nog een jaar een Caribische liefde, zeg maar. Hè?
1: Absoluut, absoluut. Dat kun je wel stellen.
0: Hey, maak Dick even warm voor GPS Sportradio.
1: Gaan we doen.
0: Dat we hem van de week even kunnen spreken. Want we vinden jou leuk, maar we vinden Dick belangrijker natuurlijk, hè?
1: Dat begrijp ik. Ik weet precies hoe het zit.
0: Dankjewel, Raymond Mulder.
1: Oké, jongens.
0: En succes met Curaçao, hè? Ja, dat was mooi. Raymond Mulder vanuit de catacombe in Costa Rica. Zometeen praat Twan van Peperstraten met Joost Luiten. Want die was succesvol deze week in het golf.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio, zaterdagochtend. Het is zaterdag 26 september alweer. Tijd vliegt, we gaan deze maand alweer beginnen aan de maand oktober. En dan hebben wij de eerste maand GPR Sportradio er ook alweer op zitten. Mooi moment om even terug te kijken, in elk geval op de laatste week. En dan kijken we even terug met gesprekken die we hebben gehad. Op de zender natuurlijk, naast alle livesporten die we aanbieden. Ik zeg het nog maar eventjes, straks om 1 uur, Grand Prix Azerbeidzjan. Olaf Mol zal hier aanschuiven en zonder onderbreking de Grand Prix van commentaar voorzien. Een uitstekende prestatie eerder in de week van Joost Luiten. Dat was in het BMW PGA Championship. Even voor alle duidelijkheid, als je denkt, ja, waar gaat dit over? Dit is golf, hè? Ja, hij is in Wentworth knap zesde geworden. En dat, nou ja, tussen allemaal wereldtoppers, toch? Twan van Peperstraat belde hem eerder deze week eventjes. Om hem uiteraard te feliciteren met het behaalde resultaat. En dan ook met name nog met zijn laatste voortreffelijke ronde.
1: Ja, die laatste ronde was top. En ja, daar viel alles samen. En dan ja, ga je in één keer van... waar stond ik? 35e naar de top 10. Dus ja, dat was super.
2: Beleef je dat dan ook allemaal in een roes? En denk je, ga er niet te veel over nadenken. Want dan verstoor ik het misschien.
1: Ja, dat is eigenlijk de kunst. Om als je dan goed speelt. En dan kom je, zoals wij dat in de golf noemen, dus in de zone. Mm-hmm. Ja, en dan moet je in die zone moet je gewoon proberen blijven zitten. En niet te veel na te denken over wat je aan het doen bent. En hoe je het aan het doen bent. Maar het gewoon laten te gebeuren. Maar tegelijkertijd klinkt dat heel makkelijk. Maar is dat ook het moeilijkste wat er is. Maar gisteren heb ik het gelukkig eigenlijk tot het eind vol kunnen houden. En een hele goede stap kunnen zetten.
2: Ja, min 8 gisteren. Uiteindelijk kom je uit op min 14. Je was zelfs nog anderhalf uur leider in het clubhuis. Heb je dan nog weer zoiets van, het zal toch niet?
1: Nou, eigenlijk niet. Want kijk, ik was vroeg gestart. Ik zat in de middag of in de middengroepen. En dan weet je dat die andere jongens, die moesten nog 14, 15 holes. In redelijk makkelijke condities. En de laatste 9 holes zijn ook wel holes waar je kan scoren. Dus ja, ik wist toen ik binnenkwam, stond ik eerste. Maar ik denk als ik in de top 10 kan blijven, top 8 kan blijven, dan moet ik gewoon tevreden zijn. En uiteindelijk is het 6e geworden en ben ik daar heel tevreden mee.
2: Heb je er een verklaring voor waarom het nu eigenlijk zo allemaal samenvalt?
1: Nou, kijk, je bent altijd met dingetjes bezig. Maar ik speelde 2 weken geleden in Zwitserland ook eigenlijk goed. Maak ik ook 64 op zondag. Alleen al een hele slechte zaterdag. Ja, en soms is het ook gewoon de kunst om ja, de slechte dagen te beperken tot redelijke dagen. En dat wist ik eigenlijk dit toernooi wel te doen. En dan af te sluiten met zo'n goede dag. Ja, dan maak je sprongen. En het toernooi wordt niet over 1 dag gespeeld. Dus elke dag telt mee. Dus soms is het ook gewoon zaak als je dan niet lekker speelt op een dag, om dan de schade te weten te beperken. En dat heb ik afgelopen toernooi ja, goed gedaan met uiteindelijk dan een knal omhoog op zondag. En ja, dat is lekker natuurlijk.
2: Vorige week toen trok je nog terug van het Iers Open met een elleboogblessure. Hoe ging het nu?
1: Ja, ik heb een tennis-elleboog. Dat is eigenlijk heel gek voor een golfer. Maar dat heb ik nu eenmaal. En toen in Zwitserland heb ik me daar teruggetrokken. Heb ik veel fysio gehad de afgelopen dagen. Ik speelde de afgelopen week ook met een zo'n speciale band om. Die spier een beetje druk geeft om om de pees te ontzien. Ja, en dat ging eigenlijk wel goed. Het is niet helemaal weg. Maar het is wel iets waar ik op dit moment me nog niet al te veel zorgen om maken. Alleen het is wel iets wat ik gewoon moet blijven managen. En zorgen dat het niet erger wordt dan dat het nu is. En daar zit ik samen met het medische team van me bovenop.
2: Ja, want je twijfelt nog over de Franse Open. Wanneer neem je die beslissing?
1: Nou, ik heb wel besloten om daarheen te gaan. Dus ik spring zo in de auto en dan rijd ik naar Parijs toe. En ik vind ook als je in vorm bent, dan moet je ook juist spelen. Want dan moet je zorgen dat je de punten op het bord krijgt. En als je niet in vorm bent, dan moet je proberen. Of dan kan je die keuze makkelijker maken om toernooi te laten schieten. Ja. Maar ik speel goed. En hopelijk kunnen we die lijn doortrekken in Parijs. En Parijs is ook makkelijk. Ik kan er met de auto heen. Dus dat zijn ook allemaal wat dingen waarvan je denkt, dan gaan we daar gewoon lekker heen.
0: Ja. Parijs is nog ver, ja, zou je kunnen zeggen. Joost Luiten, onze topgolfer, die dus uitstekend presteerde deze week. En daarom even aandacht voor hem. Het geeft eens te meer aan dat wij hier op GPR Sportradio aandacht hebben voor alle sporten, niet alleen de Grand Prix en het voetbal. Maar alle sporten dragen wij een warm hart toe.
3: GPR Sportradio.

0: NPS Sport Radio. Ja, crazy little thing called love. Belangrijk. Zeker geen bijzaak in het leven. Maar dat is sport wel. En dan komen wij om de hoek kijken bij GPR Sport Radio natuurlijk.
1: GPR Sport Radio.
2: Sport Radio.
1: Voetbal update.
0: Ja, even toch maar even kijken naar de actualiteit. Zo even voor 9 uur hier op GPR Sport Radio. Teleurstellend, Jong Oranje. EK-kwalificatie zo goed als verspeeld. Hè. De elftal van Reiziger kwam gisteren in Deventer niet verder dan 0-0 tegen Noorwegen. Wel een veldoverwicht, maar ja, was niet genoeg. De defensie van de Nooren was hecht. Nou ja, door dit resultaat heeft Nederland deelname aan het eindtoernooi niet meer in eigen hand. En afhankelijk dus van andere uitslagen. Dan een mooi moment voor een mooie week eigenlijk wel. Voor de familie van Bommel. Ruben goed gedebuteerd natuurlijk. Bij het Nederlands elftal tegen Duitsland. En ook zijn vader, Mark, heeft een mooi debuut beleefd als bondscoach van België. De Rode Duivels hebben namelijk in de Nations League gisteren voor het eerst in de historie een officiële uitwedstrijd van Italië gewonnen. Notabene in het Hol van de Leeuw. In Stadio Olimpico werd het 2-0. Mika Gods opende de score. Basisplaats voor de oude Ajax-iets en huidige speler van Paris Saint-Germain. 2-0 werd het dus uiteindelijk een uitstekende start. Een kickstart dus onder de nieuwe coach. Wat minder goed ging het met Almere City als we het hebben over de KKD. Een van de competities die wij natuurlijk toch nauwgezet volgen. Almere, pijnlijke nederlaag geleden. Ploeg ging op bezoek bij Dordrecht.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie in Sri Lanka onderzoekt de dood van een Nederlandse vrouw. Volgens de Telegraaf gleed ze deze week in de buurt van een waterval uit en kwam ze op een rots terecht. De waterval is geliefd bij toeristen en die halen geregeld gevaarlijke toeren uit om bijzondere foto's te maken. Of dat nu ook gebeurd is, is niet duidelijk. Het minderheidskabinet praat vandaag verder met verschillende partijen over de begroting. Als Pro langskomt, dan zit ook meteen Volt aan tafel. De twee partijen hebben afgesproken dat ze alleen nog maar samen met het kabinet Jetten praten. Met die twee partijen erbij heeft de coalitie meteen een meerderheid. De A76 bij het Limburgse Schinnen is in noordelijke richting dicht na een ernstig ongeluk vannacht. Iemand werd door meerdere auto's geraakt en kwam om. De politie zit nog met veel vragen en houdt voorlopig alle scenario's open. Wie camerabeelden heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. En modellen van

0: op een AI hebben geprobeerd de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Dat meldt de New York Times. De poging mislukte en OpenAI onderzoekt wat er is gebeurd. Andere media schrijven dat AI ook actief was op 3 andere overheidssites in Amerika. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Breda naar Tilburg... na een ongeluk bij Tilburg Centrum. 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Ze zijn al bezig met bergingswerkzaamheden. En daarvoor is de rechterrijstrook dicht.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
9: Niemand wordt happy van de apping. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera... of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis bij Kaartje to go.
11: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
12: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
16: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Alle verf super voordelig.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest.
0: je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
1: Goedemorgen, er stond al een Aad Mansveld bij het stadion van ADO Den Haag. Er staat nu ook een Lex Schoenmaker. Hoe de betrokkenen het zelf vindt, hoor je zo meteen. En Peter Houtman vertelt over zijn diagnose Alzheimer.

0: Talk Talk. Ja, beter kan ik eigenlijk onze core business niet omschrijven. Hier op GPR Sportradio. Wij praten over sport. Dat doen we met mensen, maar we praten natuurlijk ook bij de sport. En dat doen we vandaag ook. GPR Sportradio is het station van de Grand Prix natuurlijk. En vanaf 1 uur vanmiddag hoor je Olaf Mol hier op de zender praten over de Grand Prix van Azerbeidzjan. Zonder dat hij zal worden onderbroken. Koen Bakker is trouwens degene die in plaats van Jack Ploy zal aanzitten aan de desk. En we hebben natuurlijk ook het Nederlands elftal, maar ook tal van andere sporten. Het Nederlands elftal is morgenavond om 6 uur. De uitwedstrijd tegen Servië kun je ook helemaal integraal volgen hier via GPR Sportradio. Denk even met me mee. Je hebt al Blaise Nkoufo, je hebt Sander Bosker, je hebt Abel Lenstra, Willy van der Kuilen bij PSV. Je hebt natuurlijk Johan Cruijff het beeld. Koemelijn bij Feyenoord. Het zijn allemaal spelers die een standbeeld hebben bij een voetbalstadion. Bij ADO Den Haag stond Aad Mansveld er al, enige tijd natuurlijk. Maar er is een tweetal dat eigenlijk toch heel belangrijk is in de geschiedenis van die club. En dat tweetal, ja, Aad Mansveld en Lex Schoenmaker. En ook van Lex Schoenmaker staat er sinds deze week een standbeeld bij het stadion van ADO Den Haag. Nou, dat maakt de oude middenvelder en aanvaller trots. Hij is overigens ook nog altijd Europese topscorer van Feyenoord. Dat parkeren we even. We spraken eerder deze week eigenlijk met hem. Ja, en de vraag was natuurlijk, wanneer is dit eigenlijk in gang gezet, Lex? Dat standbeeld dat er voor jou moest komen.
1: Nou, het is ongeveer, ik denk iets meer dan een jaar geleden, heeft een supporter de draad opgepakt. En die zei tegen mij van, joh, we willen ook graag voor jou dat er een standbeeld komt. Ik zei, nou, dat is hartstikke lief en aardig en... Nou ja, uiteindelijk is het een jaar later, staat het er. En heel veel mensen hebben daaraan bijgedragen. En ja, dat is natuurlijk wel iets om toch wel een klein beetje trots op te zijn.
0: Ja, als je dat klein beetje weglaat, dan mag het ook heel veel trots zijn. Was het emotioneel, ja. Lex, toen het doek wegging? Want ik zag je, ik kon je net niet in beeld zien.
1: Nee, dat viel wel mee hoor. Want ik bedoel, ik heb het natuurlijk al een jaar mogen aanschouwen. Steeds de vorderingen en zo. En op laatst ben ik wel geweest in Kuik bij de mensen die het gemaakt hebben. En ja, dat was het toch wel leuk. Maar dan zie je het in het echt, hoe het helemaal staat. Ja, dan is het wel iets waarvan je denkt van zo, nou, hebben ze toch mooi gedaan.
0: En nou staan jullie daar, Aad en Lex, rond ja. Het stadion van ADO Den Haag. Toch de iconen. En grotere iconen dan jullie twee zijn er niet, hè?
1: Dat weet je niet. Ik bedoel, voor ons werd er ook gevoetbald en na ons wordt er ook gevoetbald.
0: Zeker.
1: Dus er zullen altijd wel mensen iconisch worden of misschien al zijn, dat weet ik niet. Maar kijk, het is wel heel, heel erg mooi dat er uit de jaren 70, 80 twee mensen daar staan die heel veel betekend hebben voor ADO.
0: Je hebt daar heel lang rondgelopen. Je hebt daar hoogte- en dieptepunten beleefd. Je bent samen met Rinus Israël, maar Rinus werd ziek, ben je gepromoveerd, hè, met ADO. Hebt fantastische dingen meegemaakt. Het grappige is, jij en Aad Mansveld, hè, jullie staan naast elkaar. Ik moet bij jullie allebei toch altijd, en dat hebben heel veel mensen, denken aan die wedstrijd tegen West Ham United. Hè. Dat blijft toch een eenzaam hoogtepunt voor ADO'ers. Hè. Vertel eens iets meer over die wedstrijd nog.
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, Aad en ik, ik was dit jaar teruggekocht van Feyenoord. En Boskov wilde heel graag een goede speler erbij hebben. Nou ja, dat werd ik dan. Ik werd teruggekocht. En die wedstrijd die stond op zich. West Ham was gewoon een topclub met Trevor Brooking, Billy Bonds. Dat was voor ons een stimulans. We hadden natuurlijk nooit verwacht dat we in de rust met 4-0 voor zouden staan. En legendarische opmerking van Henk Verleeuwen was van... dat komt omdat ik iedere dag een broodje pindakaas eet. Maar kijk, 4-0 tegen West Ham. Dat was gewoon top van de Engelse Premier League.
0: Yeah.
1: En ADO was eigenlijk voor hun een soort café-elftal veredeld. Dus uiteindelijk werd het 4-2 en uit werd het dan 3-1. Het is heel erg jammer. Op basis van uitdoelpunten werden we uitgeschakeld voor de halve finale. En het feit is dat ik uit en thuis allebei een doelpunt maakte. En Aad maakte er dan twee, wat betreft, of zelfs drie, volgens mij.
0: FC Den Haag.
1: FC Den Haag. Ja, toen was het FC Den Haag, ja. Dus wij hebben beide bij ADO gespeeld. Beide bij FC Den Haag. En later nog FC Den Haag ADO. Dus ja, het blijft altijd aan ons verbonden, die wedstrijd. En natuurlijk was het legendarisch, die opgooibal van Kluknar.
0: Ja,
1: ja, dat denk ik, joh. Ja, de scheidsrechter die keek. En ja, ik zag het. En hij zegt, joh, spelen. En uiteindelijk was het een mislukte 1-2 met Van Leeuwen dat ik de vierde goal maakte. Maar ja, het was wel legendarisch. En het zal altijd aan ons verbonden blijven.
0: En zo is het. Lex Schoenmaker hoorde je eerder deze week. In de ochtend op GPR Sportradio. Zometeen nog even Peter Houtman. En als het goed is ook Michel van Egmond. Het zijn de sprekers in het laatste gedeelte van dit overzicht van de dag. Op GPR Sportradio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: Giga veel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
7: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
8: GPR Sportradio.
9: De Sound of Sport.
8: Ronald van der Geer.
10: Welkom, mijn laatste half uur in elk geval. Eindsprint van deze show met zometeen nog Peter Houtman en Michel van Egmond. In de komende, wat zal het zijn, 22 minuten.

0: plaatje wat natuurlijk helemaal haaks op de sport staat. Hè? Want voor veel sportwedstrijden is geen script te schrijven. Alles gaat spontaan en niks is voorspelbaar, gelukkig maar. Anders zouden mensen heel rijk worden met het voorspellen van sport. Goedemorgen, GPR Sportradio. Net even over 9:30. Je luistert naar een overzicht van de afgelopen week. En we hebben nog twee dingen te gaan die in de ochtendshow langs zijn gekomen. Elke ochtend zit ik daar zelf. Ik ben Ronald en doe dat samen met Cas. En afgelopen week zagen wij een lied voorbij komen van Peter Houtman. Peter Houtman is de voormalige speaker van Feyenoord, maar daarmee doe je hem tekort. Want hij is niet alleen speaker, hij is natuurlijk 3 keer spits geweest van Feyenoord. Een doelpuntenmaker, een echte kopper. Maar ook bij FC Groningen kan hij zeker niet meer stuk, omdat hij ook daar 3 keer in de punt van de aanval heeft gestaan in periodes. Peter is geen speaker meer van Feyenoord. Hij heeft die functie helaas voor hem neer moeten leggen. En helaas voor heel veel mensen. Omdat de ziekte van Alzheimer bij hem werd vastgesteld. En omdat hij toen nog fit was, wilde hij in elk geval op fitte wijze stoppen met die baan die hij jarenlang heeft gedaan, 23 jaar. En toen bleek wel hoe populair Peter Houtman nog altijd was. Nu kwam er van de week ineens een liedje naar buiten. Dat was gemaakt door de Wannabes samen met Peter Houtman. En dat was vanwege de Nationale Alzheimerdag uitgebracht. De opbrengst van het nummer van de downloads gaat ook zeker naar onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en hoe het te kunnen stoppen en hoe het in elk geval wat minder snel te kunnen laten gaan. Maar het is een ontroerend lied. En Peter Houtman zingt dan dus met de Rotterdamse band. Eerst maar eens even praten met Peter. Deden we van de week in de ochtendshow om te vragen, ja, Peter, zo'n lied, hoe komt dat tot stand?
1: Ja, het is om naar buiten te brengen hoe dat allemaal een beetje in zijn werk gaat. En mensen die daar ook last van hebben, die probeer ik daarmee ook te helpen.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat dat lukt.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ja, verder wel oké eigenlijk. Dus we doen gewoon zoveel mogelijk dingen. Ja, volgens de gewone gang eigenlijk.
0: Ja, en Feyenoord kijken, dat lukt nog zonder dat je erbij hoeft te praten. Dat kan je nog een beetje aan.
1: Ja, dat volg ik wel. En ik probeer ook zoveel mogelijk nog te gaan kijken. En het is allemaal even helemaal anders geworden.
0: Ja. Hey, hoe is dit lied tot stand gekomen? Want dat jouw diagnose Alzheimer er was, dat is ons niet ontgaan. Hè? Je bent overal in alle programma's geweest en gelukkig ook. Maar de band met deze band kende ik niet. Hoe is dit tot stand gekomen?
1: Ja, ik ken die mensen al heel lang van allerlei dingen. Maar sowieso hebben zij dus contact met mij opgenomen om zo'n plaatje uit te brengen. Die hopelijk ook andere mensen kan helpen. Dus zo is het een beetje ontstaan. Ben ik dus ook naar de studio gekomen om dat plaatje op te nemen. En zo gaat het verder.
0: Want jij zegt op het laatst, praat erover. Is dat, want dat heb jij gedaan, hè? Jij bent ermee naar buiten gekomen en dat is belangrijk geweest.
1: Ja, precies. En daarom zeg ik, ik probeer daar mensen mee te helpen. Zodat je inderdaad alles kwijt kan, wat je kwijt kan. En dat heb ik ook zoveel mogelijk gedaan. Hopelijk dat het allemaal wat beter gaat straks.
0: Want wanneer denk je, hey, ik moet erover praten? Want dat zit ook een beetje in het lied, hè? We vergeten allemaal wel eens wat. We laten allemaal onze autosleutels wel eens liggen. Maar het is een apart gevoel op het moment dat het anders voelt. Is dat het een beetje?
1: Het is de diagnose en ja, wacht even, mevrouw zit naast me.
2: Het was
1: niet
2: zo erg, diagnose.
1: Die leeft ook ontzettend mee.
0: Ik begrijp het, Peter, ik begrijp het. Ja.
1: Ja, het is nog niet zo, wat zei Arina?
2: Dat is heel snel de
1: diagnose, dat is
2: toeval.
1: Ja, dat is ook nog eens met toeval gebleken.
0: Ja.
1: Dat ik die diagnose kreeg. En ik ben er zelf geen expert in natuurlijk.
0: Nee.
1: Dus vandaar dat ik er ook een beetje twijfelachtig over praat. Nee.
0: Hey, en heb je veel reactie gekregen op dit lied?
1: Ja, verschrikkelijk veel. Echt uit alle delen van het land. Dus mensen daarvoor bedankt. Het is de bedoeling dat je daarmee geholpen wordt. En dat hebben ze inderdaad goed aangevoeld. Want dat doet je wel goed natuurlijk. Dat er zoveel mensen zijn die je bellen of een berichtje geven. Ja, wat dat betreft mocht ik niet klagen.
0: Je blijft de mensen ook maar dingen geven, hè? Dan is het, dan zijn het doelpunten voor Feyenoord en Oranje. Dan is het je prachtige stem bij Feyenoord en nou weer dit. Wat dat betreft blijf je maar geven, hè?
1: Ja, maar ja, sommige dingen zoals dit, ja, daar ontkom je niet aan. En ik vind het vervelend genoeg dat ik ermee zit.
0: Nee, dat snap ik. Dat snap ik, Peter. Het is, het is tranentrekkend en het is zeer ontroerend. En dat zeg ik, en dan ga ik een persoonlijke noot, omdat ik natuurlijk ook 6 jaar naast jou in de regen heb gezeten bij Feyenoord. En ik ook hoop dat jij dat nooit meer vergeet, maar ik zal het nooit meer vergeten. En dat wilde ik je toch nog even vertellen. Jij als speaker van Feyenoord en ik als de muziekman. En zo hebben we 6 jaar lang lief en leed gedeeld.
1: En op een leuke manier, moet ik zeggen.
0: Dat was het zeker, dat was het zeker.
1: Ja, ja, hey. Nou ja, we hebben prettig samengewerkt. En ik hoop dat we in de toekomst toch weer op een punt komen dat ik wat meer kan gaan doen.
0: We gaan nog vast en zeker weer...
1: Dat maak ik mezelf wijs, hoor.
0: Ja, nou, maar dat moet je ook altijd doen, Peet. Je moet doelen houden in het leven, toch?
1: Ja, zo is het, joh.
0: Je gaat alleen geen spits van Feyenoord 1 meer worden, denk ik.
1: Ik zou het nog kunnen proberen, maar... De leven gaat ook mee spelen. Hoewel ik nog altijd probeer de wedstrijdjes met de oud-fijner te spelen. Ja. Oud-internationals. Maar ja, daar moet ik nu ook even mee uitkijken allemaal.
0: Ja, het gesprek met Peter Houtman eerder deze week. Die vanuit Spanje ons liet weten dat het verder dus op dit moment goed met hem gaat. Maar ja, je merkt er toch dingen aan natuurlijk. Waar ging het dan om, dit nummer? Wat hij samen maakte met The Wannabes. The Wannabes is een typische Rotterdamse band. 3 Rotterdamse jongens die prachtige liedjes zingen. En echt vrolijke liedjes. In dit geval dus de gevoeligheid gezocht bij Peter Houtman. Luister goed naar de tekst. Peter zingt zelf mee en heeft ook het slotwoord.

0: voor ik het vergeet.
1: Blijf niet rondlopen met twijfels over Alzheimer, maar praat erover.
2: Daar word je stil van. Hè? Peter Houtman samen met de Wannabes zingend over Alzheimer. En nou goed, de opbrengst van het liedje als je het downloadt gaat naar het goede doel in de hoop dat er ooit eens een keer een middel komt dat deze achteruitgang kan stoppen. We gaan toch hoe dan ook vrolijk verder. Net als dat Peter gewoon vrolijk verder gaat. Tot slot van dit overzicht even praten met Michel van Egmond. Dat kan nooit kwaad. Schrijver van veel boeken. Waarover twee van der Gijp, twee van Kieft. Over Rob Jans, over Patty Bart. Maar ook over diverse shows en diverse verhalen. En er was twee weken geleden weer een presentatie van een nieuw boek van Egmond. En dat luidt, het wordt toch niks. En dat boek staat inmiddels alweer op de tweede plaats in de bestsellerslijst hier in Nederland. Reden om Michel van Egmond toch ook even te bellen gisteren. En allereerst maar eens eventjes te vragen waar dat nou eigenlijk vandaan komt. Het wordt toch niks.
3: Ja, dat is de titel van mijn laatste boek. En dat refereert aan een opmerking die Wim Kieft tegen mij maakte. Wat is het, een jaar of 3-4 geleden toen ik hem belde met het voorstel om deel te nemen aan een podcast. Yeah. Samen met Rob Jans en René van der Gijp. Toen ik hem dat idee voorlegde, wat ik zelf een vrij briljant idee vond, zei hij, dit wordt toch niks.
2: Ja.
3: En dat, daarna zei hij, wie zit er nou te wachten op die ideetjes van jou? Niemand. Ja. Maar we zijn het toch maar gaan doen. En het was hartstikke leuk om te doen. En het werd op een gegeven moment ook best populair. Luisteren elke week 200.000 mensen inmiddels naar dat geneuzel van ons. En ja, terwijl ik daarmee bezig was, merkte ik gewoon A, dat ik nog lang niet uitgeschreven ben over die mannen. En B, dat zij op de een of andere manier de gave hebben om mij in allerlei situaties te brengen waarvan ik denk, ja, dit moet ik gewoon opschrijven. Dit is gewoon te mooi om te laten liggen. Zo is dat boek eigenlijk een beetje ontstaan.
2: Want het zijn drie mannen waar je ook individueel al een boek over hebt geschreven natuurlijk. En bij Gijp al meerdere boeken hebt geschreven.
3: Twee over Kieft, twee over Gijp, ja. Eentje over Rob Jansen. Ja, ik ben een hele bibliotheek aan het vullen met die mannetjes. Maar ja, daar kan ik ook niets aan doen. Ze intrigeren me nog steeds. En wat ik al zei, ze op de een of andere manier brengen zij mij of op plekken waar je normaal gesproken niet komt. Rob Jans is daar bijvoorbeeld goed in. Die neemt mij dan mee naar plaatsen waar je normaal als sportjournalist of schrijver niet komt. En René en Wim, ja, die brengen mij gewoon in situaties waar ik of verschrikkelijk om moet lachen, waarvan ik denk, ja, dit moet je gewoon opschrijven. Of zoals Van der Gijp zorgt ervoor dat ik een hele dag met Boris Becker kan doorbrengen en zijn vrouw. Ja, dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk, als je sportschrijver bent, moet je dat gewoon op papier zetten en een kaft omheen doen en kijken of je daar andere mensen ook een plezier mee doet.
2: En die podcast, ik heb natuurlijk zelf ook al een paar keer geluisterd. Het is wel niet heel voor de jongere luisteraar. Het is wel voor mensen die al het een en ander hebben meegemaakt in het leven. Hè? Die kunnen naadloos aansluiten bij jullie verhalen.
3: Nou, het gekke is dus, dat zou je zeggen, maar het gekke is dus dat er best veel jongeren naar ons luisteren. Die spreken me er ook wel eens op aan. En dan vraag ik altijd aan ze van, goh, wat ben ik oprecht verbaasd over. Dan zeg ik van, ja, wat vind je er nou zo leuk aan? Want we spreken over voetballers die je alleen misschien van naam kent. Over toernooien die werden gespeeld toen jij nog niet eens geboren was, ja, et cetera. Maar het antwoord is dan dat ze dus bijna niet kunnen geloven dat die voetbalwereld ooit zo geweest is. En dat het allemaal echt gebeurd is. Dat René van der Gijp echt dronken op het veld heeft gestaan tegen Anderlecht. Namens PSV, et cetera. Dus nee, dat ik verbaas me er ook over, maar we worden echt goed beluisterd door jongeren ook.
2: Het is natuurlijk een heerlijke podcast waarin René van der Gijp nooit luistert naar wat jullie zeggen. Wim Kieft altijd wat lastiger uit de woorden komt. En Rob Jansen vaak niet te horen is, zeg maar. Het is een heel raar gezelschap, hè?
3: Of niet aanwezig is.
2: Ja, ook dat. Okay, ook
3: het, is
2: dat
3: een, het is een Rob Jansen initiatief, maar hij ontbreekt regelmatig. Of omdat hij op vakantie is, of omdat hij bij een dokter zit. Wat ook zo, hij heeft twee hobby's, op vakantie gaan en naar de dokter gaan. Dus dan ontbreekt hij wel eens. Maar ja, ik weet niet, het is heel moeilijk om het te verklaren. Ook omdat wij achter die microfoon niet anders zijn dan in het dagelijks leven. Dus het is voor ons verder niet zo heel bijzonder. Maar ja, een hoop mensen vinden het leuk om daar even 3 kwartier naar te luisteren.
2: Hey, en het boek heb je samengesteld aan de hand van de podcast natuurlijk. Is het nou zo dat jullie gaan zitten bij die podcast en wel zien? Of heb jij dan toch wel een soort van draaiboekje waarvan je zegt, nou, dat wil ik dan vandaag wel besproken hebben?
3: Nou, dat zou van een hele grote zelfoverschatting getuigen. Als ik zou vermoeden dat ik enige leiding kan geven aan de heertjes.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat ik natuurlijk op maandagochtend even goed de sportkranten doorneem. En wel wat geen draaiboek maak, maar wel wat steekwoorden opschrijf. Niet zozeer omdat ik dat nou zo graag wil bespreken, maar meer als een soort backup voor het geval de boel stilvalt. Maar dat gebeurt natuurlijk helemaal nooit. Het valt nooit stil bij ons, want ja, we hebben altijd wel iets te vertellen aan elkaar.
2: Hey, en waarin wijkt het boek af van de podcast eigenlijk, Michel? Wat...
3: Nou, ik heb eigenlijk in dit geval de podcast veel meer gebruikt als een soort kapstok om allerlei andere voetbalverhalen te vertellen die ik een keer kwijt wilde. Dus om een voorbeeld te geven. We maakten een keer in de podcast mee dat René opeens emotioneel werd. Toen het ging over Ruud Geels, zijn voormalig medespeler bij Sparta.
2: Mm-hmm.
3: Die was dat weekend daarvoor overleden. En daar waren Wim en René over aan het praten. En ja, René is natuurlijk de man die alles relativeert en overal om lacht. Maar op dat moment niet. En hij werd echt emotioneel. En zo'n momentje gebruik ik dan om eigenlijk een portret van Ruud Geels te schetsen. En daar wat dieper op in te gaan. Dus ik heb eigenlijk allerlei gebeurtenissen in die podcast of rond die podcast gebruikt als een soort startschot voor ook wat andere verhalen. Bijvoorbeeld René van der Gijp die heel graag Boris Becker wilde ontmoeten, omdat Becker was in Nederland om zijn boek te promoten, zijn biografie.
2: Yeah.
3: En was toen te gast bij Vandaag Inside. En René was daar ook. Nou, dan denk ik van ja, er zit misschien wat in, weet je wel, voor het boek. En ja, voordat ik het wist, zat ik een hele dag en een halve nacht met de familie Becker in een busje. En dacht ik van ja, ik weet niet, je zit toch bijna een etmaal breng je door met een van de grootste sporters van de afgelopen eeuw.
2: Yeah.
3: Ja, dat is te mooi om niet op te schrijven.
2: En dat heeft hij opgeschreven. En dat staat in het boek Het Wordt Toch Niks. Inmiddels op de tweede plaats in de bestsellerlijst. We spraken Michel gisteren eigenlijk nog in de ochtendshow. We gaan proberen de komende week, en dat zijn wij met z'n allen. Hè, dat is Rob Spijker, dat is Twan van Peperstraten, Rick van Veldhuizen, Alexander Stevens en ik, om mooie verhalen te maken. En die komen dan wellicht volgende week in het overzicht weer naar voren hier op GPR Sportradio, want wij blijven gewoon lekker praten over sport. Het wordt een mooie dag vandaag. Zometeen de koffie en classics. Rick staat al te roeren eigenlijk en zijn suiker in zijn koffie te doen. Dan hebben we Alexander Stevens. We hebben de Grand Prix van Azerbeidzjan met Olaf Mol vanaf 1 uur. En ook vanmiddag hebben we weer de live sport natuurlijk. En morgen onder meer dus Oranje, niet vergeten, Servië tegen Nederland vanaf 6 uur op GPR Sportradio. En het overzicht is er volgende week zaterdag weer. Ik wens je een fijn weekend.

0: op een lager gelegen rots terechtkwam, schrijft de Telegraaf. Haar lichaam is naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek. De politie heeft vannacht waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in het Brabantse Someren. Er zou iemand bedreigd zijn met een vuurwapen en om de zaak onder controle te krijgen schoot een agent meerdere keren. Niemand raakte gewond. De regionale omroep schrijft dat de aanhouding in een huis was. En Henk Vrezer is zijn klus als bondscoach van Suriname meteen goed begonnen. Zijn ploeg won in de Nations League de uitwedstrijd tegen Honduras met 3-2. De beslissende treffer was een eigen doelpunt van Honduras. Dit jaar miste Suriname net aan kwalificatie voor het WK. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog, met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
3: deals. De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
2: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iris corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
5: En ook vandaag weer zonder de vakantievierende Rob van Zomeren. We hebben de Formule 1 race in Baku, waar Max Verstappen vanaf plek nummer 8 weer het nodige moet gaan neerzetten. En ook heel veel Nations League voetbal.

0: wat er op het einde overblijft van dit liedje, weet ik niet. Beetje alsof je in een oud ijzerzaak op dingetjes staat te rammen. Hé, hey, goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
0: Everything but a girl hoorde je bij GPR Sportradio. En missing. Nou, wat we niet missen is sportinformatie. Want die krijg je volop bij ons. Het wordt weer een prachtige sportdag hier bij GPR Sportradio. We gaan kijken naar de Formule 1 race in Baku. Max start daar van plek 8. Is hij niet blij mee. Verder heel veel Nations League voetbal. En natuurlijk het WK wielrennen. Dat wordt verreden in Montreal, Canada. Deze zaterdagmorgen blikken we eerst terug op de wedstrijd van Jong Oranje. De ploeg van Michael Reiziger speelde gisteren om 6:30... in de Adelaarshorst in Deventer tegen Jong Noorwegen. Een belangrijke wedstrijd in de kwalificatie voor het EK onder 21... dat volgend jaar in Albanië en Servië wordt gespeeld. Nederland begon als nummer 4 van de groep met 5 punten uit 5 wedstrijden. Terwijl Noorwegen met 12 punten de absolute koploper is in die groep. De Nooren hadden eerder dit jaar het onderlinge duel in het Noorse Stavanger met 3-2 gewonnen. Jong Oranje heeft na Noorwegen nog 2 kwalificatiewedstrijden voor de boeg. Dat zijn die wedstrijden tegen Slovenië en Bosnië-Herzegovina. En dan de wedstrijd zelf. Jong Oranje wist van de kansen die het creëerde helemaal niks te maken. 6 schoten, waarvan er 3 op doel. En bij rust stond het daarentegen nog steeds 0-0. Ja, zo lekker ging het. Uiteindelijk eindigde het dus in die 0-0. Daarmee heeft Jong Oranje kwalificatie voor het EK niet meer in eigen hand. En afloop was Givaro Reed ontevreden over wat hij en zijn ploeg in Deventer allemaal hadden laten zien als Jong Oranje.
2: Dat we deze wedstrijd niet winnen. Ja, het is gewoon een grote teleurstelling, denk ik. Het was heel onnodig, we hadden heel veel kansen. We speelden ook wel goed, denk ik. Maar ja, we scoren gewoon niet. En dat maakt gewoon het verschil vandaan. Ja, ik weet niet hoe we het nog moeten doen, maar er is nog een kans. Dus zolang er een kans is, dan gaan we ervoor.
0: Givaro Reed voor de microfoon van ESPN. Ja, dat ziet er niet echt hoopvol uit. En dan te bedenken dat Michael Reiziger ook nog kandidaat was om de bondscoach te worden van het eerste elftal van Oranje. Nou ja, goed. Laten we hopen dat er nog een wondertje gaat gebeuren voor Jong Oranje.

heerlijke muziek op een zaterdagmorgen. Zaterdag 26 september 2026. Earth, Wind & Fire and Love Goes On in Coffee & Classics. Vandaag zonder Rob van Zomeren. Die is met vakantie, maar wel of niet Rob hier aanwezig. Het sportnieuws blijft komen, dus wij blijven het ook brengen. Kijk eerst even naar Formule 1. Coureur Carlos Sainz heeft een gridstraf van 5 plaatsen ontvangen voor de Grand Prix van vandaag in Azerbeidzjan. De Williams-rijder krijgt de straf omdat hij tijdens de kwalificatie te hard reed onder een gele vlag. Diezelfde gele vlag waar Max ook last van had. En door de sanctie zal de Spanjaard de race van vandaag in Baku verder naar achteren moeten gaan aanvangen. Het incident vond plaats aan het einde dus van sessie Q3. En nogmaals, daar zat Max ook in. Waar overigens Sainz als een van de laatste coureurs op de baan was en de regels overtrad en Max niet. Dan kijken we even naar Oranje. Voetbal dus. Bondscoach Sabi die heeft Joshua Siriksee van Manchester United opgeroepen voor het Nederlands elftal. De spits is de vervanger van Brian Brobby, die geblesseerd moest afhaken na de wedstrijd tegen Duitsland. Met nog 3 interlands op het programma kiest de bondscoach er bewust voor om een extra aanvaller aan zijn selectie toe te voegen. Voor Siriksee betekent de oproep een nieuwe kans om zich te mogen bewijzen in Oranje. Terwijl het wegvallen van Brian Brobby voor ons als Nederlands, als Nederlanders en Nederlands elftal toch echt een aderlating is in de aanvalslinie. Geertruida heeft het trainingskamp van Oranje ook moeten verlaten met een lichte kwetsuur. Hij is terug naar PSV gezonden, maar voor Lutzarel Geertruida wordt geen vervanging opgeroepen. Dan nog even voetbal van een ander continent. Alhoewel, het is toch een klein beetje ook weer bij ons horend, maar dan vanuit het verleden bekeken. Het Indonesische voetbalelftal is de FIFA Asian Cup begonnen met een overwinning. De ploeg van bondscoach John Hertman was in de eerste wedstrijd met 2-0 te sterk voor Singapore. De doelpunten kwamen op naam van Ragnar Oratmangun en Ole Romani, die beide in Nederland geboren zijn. Dankzij de treffers van de 2 aanvallers pakte Indonesië meteen de leiding in de groep van het toernooi en wordt daarmee gezien als een belangrijke test voor de deelnemende landen uit die regio. Maar ja, het is ook een soort van half oranje, zullen we maar zeggen, wat daar gebeurt. Laten we nog heel even de paspoorten gaan controleren. Overigens heb ik begrepen dat daar ondertussen wel een oplossing is voor gevonden. Goedemorgen!

0: wel zou bestaan, een wensput, dan heb ik voor vandaag nog wel een heel klein wensje hoor.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: En dat heeft daar alles mee te maken, want vanmiddag om 1 uur is het alweer tijd voor de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De stratencircuit in Baku staat bekend om de chaos. En dat zagen we dit weekend ook al terug met crashes. Vooral bocht 1 was echt af en toe desastreus, vraagt Antonelli. Gele vlaggen en de nodige track limits waren ook aan de orde. Mercedes maakte donderdag aanvankelijk de beste indruk. George Russell was zowel in de eerste als de tweede vrije training de snelste. En sloot VT2 zelfs af met ruim een halve seconde voorsprong op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Maar vrijdagmorgen veranderde het beeld. Max Verstappen was in de derde vrije training namelijk de snelste. En het zat opeens bijzonder dicht bij elkaar. Russell kwam slechts 99.000ste van een seconde tekort. En Lewis Hamilton eindigde op 111.000ste van Max Verstappen. En daarmee leken Red Bull, Mercedes en Ferrari zich te kunnen gaan mengen in de strijd om pole position. Maar vrijdagmiddag was het Russell die overtuigend toesloeg. De Mercedes-coureur pakte pole position met 1.42.5 en was maar liefst 18e van een seconde sneller dan Charles Leclerc. De Ferrari-coureur start vanmiddag als tweede, terwijl Oscar Piastri op slechts 1.000ste van Leclerc de derde tijd noteerde. En misschien wel een grote verrassing was toch Isaac Hadjar, de man van Polsje, weet je nog wel? Hij moest worden vervangen, 3 races, en uiteindelijk is hij weer terug. Hij doet het goed. De Fransman zette zijn Red Bull op plek 4 en staat daarmee zelfs voor Lando Norris en Lewis Hamilton. Norris start als vijfde vandaag, Hamilton als zesde, Pierre Gasly, de Fransman, begint vanaf plek nummer 7, oftewel 7. Ja, en Max Verstappen, die vinden we dit keer terug op de 8e startplek. Ja, dat moet je niet te vaak tegen hem zeggen, anders gaat hij slaan, denk ik. Hij is echt boos, kan ik je vertellen. Heel erg boos. Maar laten we eerst eens even luisteren naar George Russell.
2: I felt really good this weekend. I felt at one with the car. It's been a while where I've been adapting my driving style and trying new things. And it's one of the first weekends where it's just all felt a bit more intuitive, like this new approach that I'm taking. And then when you start gaining a bit of confidence, you're just on this upward spiral. You gain the confidence, you can attack the corners more, and it just all flows.
0: En dat was George Russell met zijn analyse, die overigens vanmiddag voor het eerst dus is zijn carrière vanaf pole position aan de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat beginnen. Maar daarmee is de buit natuurlijk nog niet binnen. De Fransman Charles Leclerc staat naast hem op de eerste startrij en Ferrari weet ook hoe ze moeten winnen. Daarachter heeft Piastri vanaf de derde plek ook een uitstekende uitgangspositie. Terwijl Hadjar, de man van de Polsje, weet je wel, vanaf plek 4 misschien wel voor een verrassing zou kunnen zorgen voor Red Bull. En dan is Baku natuurlijk altijd nog Baku. 1 foutje wordt hier vrijwel direct afgeschaft door de muur. Op het ruim 2 kilometer lange rechte stuk speelt de slipstream een enorme rol. En een safety car kan alle strategieën in één klap doen veranderen. Russell tegen Leclerc, dus op de eerste startrij. Ja, ik denk dat bij mezelf meteen. Ik lees 2 namen, Russell en Leclerc. Daar komt ellende van. Maar goed, we gaan merken of het in tranen eindigt of niet. Met Piastri en verrassend genoeg Hadjar daar dus direct achter op plek 4. De Grand Prix van Azerbeidzjan gaat over 51 ronden. Begint vanmiddag om 1 uur. En is natuurlijk hier te horen met het vertrouwde stemgeluid van Olaf Mol bij GPR Sportradio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alleen vandaag bij Bol. De Meirepannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
12: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
17: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
22: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er worden werkzaamheden uitgevoerd op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Daardoor de 5 kilometer file bij knooppunt Hoevelaken. Je vertraging is 10 minuten. En een spoedreparatie op de 28 vanuit Groningen naar Zwolle. Die wordt uitgevoerd op knooppunt Langhorst. 5 kilometer file daar en ook 10 minuten vertraging.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.
1: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
3: Welkom in deel 2 van uur 1. Zometeen gaan we het hebben over Super Cup Basketball. Oftewel de BNXT Super Cup. Maar ook de Euro Jackpot.

Gotje en Somebody That I Used To Know bij GPR Sports Radio. Goedemorgen, we gaan het hebben over basketbal. Want er staat vanavond meteen een mooie prijs op het spel. In Zwolle nemen Landstede Hammers en Windrose Giant Antwerpen tegen elkaar op in de BNXT Supercup. Een BN, dat staat natuurlijk voor België-Nederland. Oftewel, de landskampioen van Nederland tegen het landskampioen van België. En Landstede heeft de prijzenkast dit seizoen al aardig geopend. 2 weken geleden speelde de ploeg van coach Gaël Boussin namelijk ook al om de Nederlandse Supercup. In eigen huis werd bekerwinnaar Donar met 70-62 verslagen. Donar kwam in de slotfase nog wel terug tot 2 punten, maar Landstede hield stand en pakte voor de 3e keer in de clubhistorie de Supercup. Nelson Haskin werd opgeroepen tot Most Valuable Player, oftewel meest waardevolle speler. Het is sowieso een bijzondere periode voor basketbal in Zwolle. Landstede kroonde zich afgelopen zomer voor de 2e keer in de clubhistorie tot landskampioen. En doet dat nog altijd onder leiding van Gaël Boussin. Boussin vertelde eerder op de clubwebsite van Landstede Hammers dat ze verder kijkt dan alleen het winnen van wedstrijden. Ze zegt, ik ben als coach heel procesgericht. Natuurlijk wil ik ook wedstrijden winnen, maar talentontwikkeling gaat mij ook aan het hart, aldus Boussin. Haar ambitie voor de club vatten ze vervolgens kort samen. Zwolle moet de place to be worden voor jong talent. Maar vanavond wacht misschien wel de zwaarst mogelijke tegenstander uit België. Windrose Giants Antwerp. Die kennen namelijk een bijzonder succesvol vorig seizoen. De ploeg won de Belgische beker, de Belgische landstitel en de BNXT League. 3 prijzen dus voor de ploeg van coach Roel Moors. En Moors weet ook dat het niet eenvoudig wordt om zo'n seizoen nog een keertje neer te zetten. Kort na het behalen van de Belgische landstitel zei hij daarover tegen het nieuwsblad, dat wordt inderdaad heel erg moeilijk, maar we houden bij Giants wel van een challenge en we gaan op zoek naar die bevestiging. De zoektocht naar bevestiging begint dus met een grotendeels vernieuwde selectie. 6 spelers uit de kampioenenploeg bleven bij Giants en daar kwamen verschillende nieuwe gezichten bij. Begin september sprak Moors opnieuw met het nieuwsblad en toen was hij voorzichtig positief over wat hij tijdens de voorbereiding zag. De attitude zit goed, zegt hij, en dat is op dit moment belangrijk, al dus de coach. Maar hij plaatste daar ook direct een kanttekening bij. Er ligt uiteraard nog wel veel werk op de plank. En de eerste resultaten zijn in ieder geval veelbelovend. De laatste oefenwedstrijd tegen Duitse Bochum werd met maar liefst 78-122 gewonnen. En alle 12 spelers kwamen tot scoren en 7 spelers eindigden zelfs in de dubbele cijfers. Jakari White was met 20 punten de topscorer en Niall Pack maakte er 19. Voor Landstede is Antwerpen bovendien bepaald geen onbekende tegenstander. Vorig seizoen stonden de ploegen 2 keer tegenover elkaar en beide ontmoetingen gingen ruim naar de Giants. In januari werd het in Antwerpen 98-71 en eind maart kwamen de Belgen naar Zwolle en toen was het verschil ook groot, 67-98. Er ligt dus vandaag een mooie kans op revanche voor de Hammers. Landstede is inmiddels landskampioen van Nederland en heeft de eerste prijs van het nieuwe seizoen alweer binnen. En Antwerpen wil juist laten zien dat het na die historische treble opnieuw om de prijzen zal gaan meedoen. Landstede Hammers tegen Windrose Giants Antwerpen dus vanavond in Zwolle. En ook wij bij GPR Sport Radio zullen dat nauwgezet volgen met de BNXT Supercup als inzet. Nu Rick Astley.

0: GPR Sportradio. Goedemorgen, het is Koffie en Classics op zaterdag en zondag. Normaal gesproken met Rob van Zomeren, maar die is met vakantie. We gaan het hebben over de Eurojackpot vrouwen eredivisie voetbal. Want daar staat vandaag speelronde 6 op het programma. En krijgen we 3 wedstrijden voorgeschoteld. We beginnen om 2:00 vanmiddag met PSV tegen de Graafschap. En voor PSV is dat toch wel een wedstrijd waarin de ploeg zich zal willen herstellen. De Eindhovenaren kregen afgelopen weekend namelijk een flinke tik te verwerken tegen FC Twente. De koploper kwam op bezoek en vertrok met een overtuigende 0-4 overwinning in Eindhoven. Daardoor staat PSV na 5 wedstrijden op 7 punten en is het gat met SV Twente inmiddels opgelopen tot 8 punten. Nou, helemaal zonder vertrouwen zal PSV overigens niet aan de aftrap verschijnen. Woensdag kwam de ploeg namelijk ook nog Europees in actie tegen het Deense Fortuna Hyoring. En die wedstrijd werd met 1-0 gewonnen door PSV. De tegenstander de Graafschap is bezig aan het eerste seizoen in de vrouwen-eredivisie en heeft na 5 wedstrijden 6 punten verzameld. Afgelopen weekend werd op bezoek bij PEC Zwolle met 2-3 gewonnen. De superboerinnen staan daarmee slechts 1 punt achter PSV. Daar gaan we even door naar 16:30. Want dan worden 2 wedstrijden tegelijkertijd gespeeld. Ajax ontvangt ADO Den Haag. En de Amsterdammers lijken na een kleine uitgeleider de goede vorm wel weer te hebben gevonden. Na 3 overwinningen op rij verloor Ajax verrassend met 3-1 tegen SC Heerenveen. Maar afgelopen weekend volgde een overtuigend antwoord van de Amsterdammers. AZ werd maar liefst 5-1 verslagen. En woensdag ging Ajax vrolijk verder in Europa. Het Kazachse WFC Aktobe, een provincieclub, zullen we zeggen, uit Kazachstan, kwam naar Amsterdam en werd daar met maar liefst 8-0 verslagen. Ajax-trainer Anouk Brauw was vooral tevreden dat haar ploeg, ondanks het grote niveauverschil, de intensiteit telkens hoog wist te houden.
1: We hebben gewoon tegen de meiden gezegd, maakt niet uit tegen wie we spelen, in de competitie of in Europa. Ja, de norm is hoog druk zetten, agressief zijn met elkaar. Nou, dat hebben we wel laten zien.
0: Dat vertelde Brauw, de trainer van Ajax, dus na afloop voor de camera van Ajax TV. En die gretigheid wilde ze zelfs bij een ruime voorsprong ook blijven zien. En na de doelpunten van afgelopen week pakte haar speelsters meteen vaak de bal uit het net om zo snel mogelijk weer verder te gaan, ook tegen een ploeg die veel minder was.
1: We laten echt wel zien op tv dat we gretig zijn, dat we veel goals willen maken. Dus pak die goal uit het net, leg hem op de middenstip en weer gas erop.
2: Waar heb jij nou het meest van genoten vandaag als trainer van Ajax?
1: Nou, een aantal goals wel echt fantastisch hoor. Ook een aantal momenten door de as met Sherida Nadine en Ella die hem dan binnenschiet in de eerste helft. Ja, dan kan ik wel echt genieten van dat soort momenten.
0: En vanmiddag moet die lijn dus worden doorgetrokken tegen ADO Den Haag. De Hagenaars staan na 5 wedstrijden op 7 punten en speelden afgelopen weekend met 2-2 gelijk tegen SC Heerenveen. Ajax staat tweede met 12 punten en kan zich in de achtervolging op koploper FC Twente eigenlijk weinig puntverlies nog veroorloven. Tegelijkertijd wordt er om 16:30 ook afgetrapt in Rotterdam, waar Feyenoord PEC Zwolle gaat ontvangen. Feyenoord kende een behoorlijk moeizame start van het seizoen en kreeg onder meer 6 doelpunten tegen van zowel PSV als van FC Twente. Maar de laatste wedstrijden lijkt de ploeg van Mark Pieters de weg omhoog weer te hebben gevonden. Afgelopen weekend werd FC Utrecht met 0-3 verslagen en woensdag volgde ook een Europese overwinning, een knappe overwinning. Het Noorse Vålerenga kwam al vroeg op voorsprong op Parkenoord, maar Feyenoord draaide de wedstrijd volledig om en won uiteindelijk met 4-1. Resultaat dat volgens trainer Mark Pieters van Feyenoord belangrijk is voor een ploeg die deze zomer flink veranderde. Zo vertelde hij tegenover Voetbal International: we hebben veel spelers met nauwelijks internationale ervaring en dat is zo belangrijk voor ons. Nou, dat lijkt me waarheid als een koe. En dat vertelde hij ook na de Europese overwinning. Feyenoord zag deze zomer veel speelsters vertrekken en kreeg daar ook flink wat nieuwe gezichten voor terug. Toch is de ambitie in Rotterdam duidelijk: de aansluiting blijven verbinden bij de traditionele topploegen. Mark Pieters zei verder nog: we willen de afstand tot de top 3 verkleinen, maar daar helpen dit soort resultaten bij. En dan wacht vandaag PEC Zwolle. De Zwollenaren staan met 3 punten op de 9e plek en verloren afgelopen weekend met 2-3 van de Graafschap. Feyenoord heeft 6 punten en kan met een overwinning dus opnieuw een stap richting de bovenste plekken in de regionen gaan zetten. 3 wedstrijden dus voor vandaag in de Eurojackpot vrouwen-eredivisie. Om 2:00 PSV tegen de Graafschap en om 16:30 tegelijkertijd Ajax tegen ADO Den Haag en Feyenoord tegen PEC Zwolle. En wij blijven het ook hier volgen, natuurlijk, bij GPR Sportradio.

Coldplay. Bombastisch, heerlijk. Feels like I'm falling in love. Misschien wel op GPR Sportradio, dat zou leuk zijn. Jongens, bij GPR Sportradio beleef je de wedstrijden van Oranje hier gewoon live. Afgelopen donderdag hebben we dat ook mogen meemaken. Wij doen het rechtstreeks, het verslag. Ook van de komende interlands van het Nederlandse elftal. Aanstaande zondag speelt Oranje tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Dus met het bord op schoot. Het live commentaar wordt verzorgd door Ronald van der Geer en Jacob van Katwijk. En op die manier mis je werkelijk helemaal niets van de wedstrijd. Gewoon aan in je autoradio of gewoon even het beeld aan. En dan gewoon het geluid uit en dan het geluid van GPR Sportradio aanzetten. Dat is zoveel meer als beleving. Tenminste, dat heb ik afgelopen donderdag wel zo ervaren. Gewoon het beeld aanzetten, het geluid van de televisie uit en dan het geluid van GPR Sportradio aan. Ik heb een heerlijke wedstrijd gehad. Tenminste, het was ook een fijne wedstrijd. Zeker in de tweede helft. Dus, morgenavond dus, om 6:00, GPR Sportradio met het live commentaar van de wedstrijd tussen Nederlands elftal en Servië.

0: Savage Garden. Truly, madly, deeply bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Zometeen in uur 2 van Coffee and Classics blikken wij terug op een Nations League wedstrijd die wij toch wel interessant vinden. De wedstrijd tussen Italië en België. Te meer ook omdat de coach van België tegenwoordig de Nederlander Mark van Bommel is. Hoe is het daar gegaan, ga je straks allemaal horen. Verder blikken we eigenlijk terug, maar ook weer vooruit op het WK wielrennen. Dat wordt gehouden in Canada en Montreal. En morgen is daar een hele belangrijke wedstrijd. Gaat Mathieu van der Poel het doen of niet? En Max Verstappen, hij gaat onderdelen van zijn motor vervangen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Schijnt allemaal wel binnen de reglementen te mogen horen. Maar er moest echt wat gebeuren volgens Max Verstappen. Zometeen dat hier bij GPR Sport Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de Thaise hoofdstad Bangkok last heeft van overstromingen, past de Nederlandse touroperator Riksha Travel de routes voor zijn reizigers daar aan. Het gaat om een paar honderd mensen. Er zijn volgens de organisatie ook delen van Bangkok die niet zijn getroffen door het noodweer, dus kunnen mensen daarheen.

0: onderzoek. En de politie in Sri Lanka onderzoekt de dood van een Nederlandse vrouw. De Telegraaf schrijft dat ze is uitgegleden bij een waterval. Ze zou terecht zijn gekomen op een rots. De waterval is ongeveer 25 meter hoog en is populair bij vakantiegangers. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem is ook knooppunt Waterberg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Klein kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een aanrijding bij Rotterdam Feyenoord. Bergingswerkzaamheden houden daar 3 rijstroken dicht. A28 Groningen-Zwolle. Een spoedreparatie op knooppunt Langhorst. 10 minuten vertraging daar. En door de werkzaamheden aan de A59 file in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. 10 minuten vertraging bij Tilburg-Reeshof. En het rijdt ook langzaam op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij Kromvoort. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood... gaat lukken!
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
8: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
14: What a world! And give you all!
13: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus. Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
16: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

0: of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken. Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
5: In dit uur blikken we terug op de wedstrijd van gisteravond. Italië tegen België. Het België van Mark van Bommel. We hebben het ook over het WK wielrennen in Montreal. En Max Verstappen vervangt onderdelen van zijn...

0: George Michael en The Fast Love. Dan ben ik een beelddenker, dus laat het meteen weer uit mijn hoofd verdwijnen, anders ben ik afgeleid. Laten we het even hebben over iets anders.
1: GPR Sportradio.
0: We gaan naar Canada, want vandaag staat bij het WK wielrennen in Montreal de wegwedstrijd voor de elitevrouwen op het programma. Om 3:00 Nederlandse tijd vanmiddag vertrekken de rensters vanuit Brossard voor ruim 180 kilometer koers, met uiteindelijk de finish in Montreal. Een gemakkelijk zal het zeker niet gaan worden. Na een relatief vlakke aanloop wacht een lokaal circuit rond de Mont Royal. Ja, Montreal, weet je wel? Montreal. Oké, dat ruim 8 keer moet worden afgelegd. En daarin ligt onder meer de Côte Camélien Haute. Dat is een klim van 1,8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8%. In totaal krijgen de vrouwen zo'n 2570 hoogtemeters voor hun kiezen. Voor Nederland zijn de ogen vooral gericht op Demi Vollering. Dat lijkt me helder. Zij is door bondscoach Laurens ten Dam aangewezen als kopvrouw en krijgt een sterke Nederlandse ploeg om zich heen. Ten Dam heeft in ieder geval vertrouwen in zijn selectie en vertelde bij de bekendmaking dat het vooral zaak wordt om alle individuele kwaliteiten van alle renders rondom Demi Vollering samen te brengen en allemaal te richten op de taak die ze hebben. Demi is onze kopvrouw, maar op een WK heb je elkaar nodig om ver te komen, zei Laurens ten Dam. De kunst is om al die individuele kwaliteiten straks als team samen te brengen. En Vollering zelf kwam afgelopen zondag natuurlijk al in actie op het WK. In de individuele tijdrit eindigde ze als 8e. Op bijna 2 minuten achterstand op de Zwitserse wereldkampioene Marlene Reuscher. Geen resultaat waar ze vooraf op had gehoopt waarschijnlijk. Maar na afloop maakte Demi Vollering duidelijk dat haar belangrijkste doel sowieso de wegwedstrijd van vandaag is.
2: For my feeling it was a good time trial I was doing and I had a good rhythm for my feeling. I was actually happy and then I heard Marlon was coming from the back, so I was like, wow, okay, Marlon is flying today like all the other time trial.
0: Mooi hè, dit hoef je niet te vertalen, dit versta je ook zo wel. Ik heb me voorbereid op de tijdrit, zegt Demi, maar ik heb me wel meer gefocust op de wegrit van vandaag. Nu ga ik herstellen en vooruitkijken, zei ze van de week. En we zien wel hoe het op de weg gaat. Nou ja, hallo, mogen we iets meer verwachten. En misschien is die 8e plek ook helemaal geen slechte voorbode. Vollering maakte na de tijdrit zelfs een vergelijking met Tadej Pogacar, die vorig jaar tijdens de WK-tijdrit werd ingehaald door de Belg Remco Evenepoel en vervolgens de wegwedstrijd wel wist te winnen en dus ook wereldkampioen werd. Maar Vollering is natuurlijk niet de enige naam om vandaag in de gaten te houden. Ook tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky die staat aan de start. De Belgische reed het parcours deze week al en weet inmiddels wat haar te wachten staat. Waarna ze ons laat weten, ik heb geleerd al dus Lotte, dat het een hele zware omloop is. Een heel snel parcours met weinig herstelmomenten. En als we de wedstrijden van vandaag bekijken, is het een enorme zware, let op, afvallingswedstrijd. Mooi. Een uitputtingsslag, al dus Lotte Kopecky. Kopecky weet ook dat Vollering een van de vrouwen is naar wie vandaag gekeken zal gaan worden, maar schrijft zichzelf daarbij zeker niet af. Kopecky zegt, ik hoop voor mezelf dat het een topdag wordt vandaag. Frisse benen heb en goed gevoel. Als die topdag er is, dan kan er heel veel, al dus Kopecky bij Circus Daily. Het belooft dus vooral een slijtageslag te gaan worden in Montreal. Ruim 180 kilometer nogmaals. Meer dan 2500 hoogtemeters. Een lokaal circuit met de Côte Camélien Haute steeds opnieuw gaat terugkomen. En dat wordt een scherp rechter, kan ik je vertellen. En voor Nederland ligt het plan in ieder geval vast. Demi Vollering is de kopvrouw, krijgt een prachtige ploeg om haar heen. Maar met onder andere Kopecky aan de start zal het vooral de vraag worden wie er na 5 uur koers nog steeds de benen heeft om uiteindelijk de winst naar zich toe te trekken. De wegwedstrijd voor de elitevrouwen voor het WK Montreal in Canada begint vanmiddag Nederlandse tijd om 3:00. En wij zullen het blijven volgen hier bij GPR Sportradio. Absoluut.

0: Absoluut, bij GPS Sport Radio. We gaan het even hebben over de wedstrijd van gisteravond tussen Italië en België. Niet in de laatste plaats vanwege hun nieuwe bondscoach. Dat is Mark van Bommel. Maar laten we eerst even beginnen met iets grappigs. Want het waren excuses. Excuses van de Rode Duivels aan de Belgische bevolking. Ik heb er echt om gelachen. Niet omdat ze verloren hebben, maar omdat de talentenjacht Got Talent door de wedstrijd Italië-België niet uitgezonden kon worden. Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Luister even.
1: Sorry.
2: We willen ons excuseren.
1: Echt waar. Sorry.
2: Deze vrijdag komt er geen Got Talent op VTM.
3: Welke dag?
4: Deze vrijdag.
2: Er komt wel iets anders.
3: Oké, zo.
2: Het is wel zonder jury.
3: Geen Golden Buzzer.
5: Zelfs geen Koen Wouters.
6: Maar wel heel veel talent.
2: En er is wel maar één act.
3: Dat zijn wij.
7: De Rode Duivel.
8: Sporten voor ons.
9: En dan kijken we morgen samen op VTM naar Got Talent.
0: Kijk, dit vind ik dan weer leuk. Zouden Nederlanders ook moeten doen. Dit geeft aan hoe goed de sfeer is bij de Belgen. En volgens mij zit dat wel snor. Maar of uiteindelijk de Belgen ook excuses hebben moeten aanbieden voor wat er op het veld gebeurde, dat is een ander verhaal, vertel ik je zo meteen. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel speelde gisteravond in Rome tegen Italië. En er was meteen een officieel debuut voor de Nederlander als bondscoach van de Rode Duivels. België begon daarmee aan een nieuwe periode na het WK van afgelopen zomer. Van Bommel koos in zijn eerste selectie onder meer voor debutanten als keeper Jari de Busser. Keeper tegenwoordig bij AZ Alkmaar. En Kiriani Sabe. Terwijl Romeo Laviai en Mike Gods terugkeerden bij de nationale ploeg. Keeper Thibaut Courtois ontbrak deze interlandperiode. En ook Leonardo Trossard moest het duel met Italië missen. Voor Van Bommel was het dus meteen een interessante eerste test als bondscoach. Vooraf had hij aangegeven dat hij niet alleen naar het resultaat wilde kijken. Hij zegt, het is niet alleen belangrijk dat we winnen, maar dat we ook goed voetbal brengen met een herkenbaar idee, zei hij donderdagavond tijdens zijn persconferentie in het Stadio Olimpico in Rome in Italië dus. België wist de wedstrijd met 0-2 te winnen. Doelpunten waren van Mika Gods en Luca Bacchio. Veel tijd om uitgebreid terug te kijken heeft Van Bommel overigens niet, want maandag wacht meteen de volgende grote wedstrijd. Dan komen de Fransen naar België voor het tweede duel in de Nations League. Overigens, de Fransen wonnen nipt met 1-0 in Turkije tegen Turkije. Dus er zijn kansen volgens mij voor de Belgen. België zit sowieso in een pittige groep. Naast Italië en Frankrijk dus ook Turkije. En alleen de beste twee landen plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Voor Van Bommel is er dus meteen aanpoten in zijn eerste weken als bondscoach bij de Rode Duivels. En ook deze pool blijven we volgen bij GPR Sport Radio.

Eurythmics en Sweet Dreams Are Made Of This. Nou, laten we hopen dat die zoete dromen ook uit zullen gaan komen. En dan heb ik het vooral over Max Verstappen. Want voor de Nederlander wordt het vanmiddag vooral een inhaalrace in de straten van Baku. Eigenlijk begon het weekend behoorlijk positief voor Verstappen. Hij zat er vanaf de eerste vrije training vrij goed bij. En Red Bull heeft voor dit weekend bovendien een flink pakket aan updates meegenomen. Maar ja, dat hoor je bijna iedere race. En vrijdagochtend leek alles vervolgens op zijn plek te vallen. Want Verstappen was in de derde vrije training de snelste. Hij hield George Russell op 99.000ste achter zich. En leek daarmee serieus mee te kunnen doen om een pole position. Maar in de kwalificatie kwam die snelheid er niet helemaal uit. Verstappen bereikte wel Q3, maar zijn beslissende ronde werd hij gehinderd door een gele vlag. Uiteindelijk bleef hij steken op 1.44,081. En dus goed voor de 8e startpositie en ruim 1,5 seconde achter polezitter George Russell. Ik herhaal, 1,5 seconde achter George Russell. En opvallend genoeg staat de andere Red Bull een behoorlijk stuk verder naar voren. En dat is de Fransman Isaac Hadjar. Hij keert dit weekend terug na de 3 races die hij heeft moeten missen met een polsblessure en kwalificeerde zich direct als 4e. En hij staat vanmiddag dus op de 2e startrij, terwijl Verstappen vanaf de 4e startrij moet komen. En daarmee is de opdracht van Verstappen duidelijk. Voor hem staat onder andere Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Lando Norris en Oscar Piastri. En hij zal dus flink wat auto's voorbij moeten gaan als hij zich nog wil mengen om de podiumplaatsen. Maar Baku biedt daar wel de mogelijkheden voor. Het enorme rechte stuk, zo richting start-finish, dat zorgt vaak wel voor een leuke slipstream. Biedt kansen ook om in te halen. Tegelijkertijd zijn de foutmarges in het smalle gedeelte van de oude binnenstad minimaal. En kan de safety car de wedstrijd en strategie zomaar doen veranderen. De bandenslijtage leek tijdens de trainingen relatief laag. En daardoor ligt een eenstopper redelijk voor de hand. Verstappen zal dus waarschijnlijk niet alleen op een afwijkende strategie kunnen vertrouwen. En zal ook op de baanplaatsen moeten zien te winnen. Goede herinneringen heeft hij in ieder geval wel eraan. Verstappen won de Grand Prix van Azerbeidzjan al 2 keer. En kan dit weekend de eerste coureur worden die 3 keer wint in Baku. Vanaf de 8e startpositie wordt dat alleen wel een behoorlijk stevige klus. Verstappen dus vanaf P8 vanmiddag. Na de snelheid in de vrije trainingen misschien niet de uitgangspositie waarop Red Bull had gehoopt. Maar op een circuit als Baku in Azerbeidzjan kan er in 51 ronden nog heel veel gebeuren. Maar bovenal, drive safe.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: gigaveel...
3: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Smin.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
12: Smin. Boost yourself.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 100 kilometer file in het land op de A16 Breda-Rotterdam na een ongeluk op knooppunt Terbrechtseplein. Bergingswerkzaamheden daar. Er zijn 3 rijstroken dicht. En dat veroorzaakt 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Prins Alexander. 9 kilometer file daar. Op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch. 10 minuten vertraging tussen afrit Helvoort en afrit Kromvoort. 2 kilometer file.
4: GPR Sportradio.
6: De Sound of Sport. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
7: Ik heb hier nog een stapel korte sportberichten. Die gaan we zo meteen nog even behandelen. En we kijken ook even terug naar de wedstrijd van gisteravond in de keukenkampioendivisie. Tussen FC Dordrecht en...

0: Dualipa en Be The One bij GPR Sportradio. We gaan even wat korte sportberichten behandelen. Dit gaat over Breel Embolo. Wie is dat? Dat is een voetballer. Die speelt voor de Zwitsers elftal. En misschien kan je hem nog wel herinneren als de man die op het WK het veld werd uitgestuurd vanwege een vermeende schwalbe. Nou goed, het gaat lekker met deze man. En Bollo is namelijk uit de Zwitserse selectie geplaatst vanwege een schandaal rondom een vervalst coronavaccinatiebewijs. Hallo, het is 2026, een coronavaccinatiebewijs dat vervals zou zijn. Enkele dagen geleden werd record international Xhaha om datzelfde begrijp ook al uit de nationale ploeg verwijderd. Bondscoach Murat Yakin moet het dus door de incidenten met die vervalste coronacertificaten nu zonder twee van zijn belangrijke spelers stellen in de aankomende interlandperiode. Zwitserland speelt vandaag zijn volgende wedstrijd. Sterkte, en dat corona je nog steeds dwars kan zitten. Dan de loting voor de eerste ronde van de KNVB-beker. Dat heeft direct een aantal mooie affiches opgeleverd. Zo staat met Sparta Rotterdam tegen Fortuna Sittard het enige eredivisie onder onsje op het programma. In het noorden springt FC Groningen tegen de lagere divisionist FC Emmen eruit. Terwijl Helmond Sport tegen Willem II een interessant Brabants duel gaat worden. Ook Roda JC tegen De Graafschap en VVV Venlo tegen Vitesse zijn aansprekende wedstrijden tussen clubs uit de keukenkampioen divisie. En voor de amateurs zijn er bovendien een paar echte bekeravonden in aantocht. Kozakken Boys ontvangt FC Utrecht. JOS Watergaasmeer krijgt NAC Breda op bezoek. En Excelsior Maassluis speelt thuis tegen SC Heerenveen. En de trainer van JOS Watergaasmeer, dat is Richard Plug, zat gisteren in het programma bij Hein Keizer. En hij vertelde het volgende over de loting van zijn ploeg.
1: Ja, wij spelen tegen NAC thuis.
2: Kijk.
1: Nee, dus ja, dat is een mooie loting, hè.
2: Ja, dat vraag, dus vraag ik me altijd af, hè. Als amateurploeg in de KNVB-beker, ben je dan blij dat je zo'n ploeg loodt? Of had je liever een andere amateurploeg geloot in die eerste ronde?
1: Nou ja, goed, kijk, als je heel eerlijk bent, wij zijn geloof ik de laagste geclasseerde ploeg, hè. De enige uit de vierde divisie. Nou, we hebben Van Dongen gewonnen, derde divisie. Van de week van Tech gewonnen. Mm-hmm. Ja. En drie keer winnen van een amateurclub die hoger speelt als je.
2: Ja.
1: Ja, dat maakt het allemaal niet makkelijker natuurlijk. Nee, dus dan, ja, als ik dan heel eerlijk ben, dan vind ik dit eigenlijk wel een stuk mooier.
0: De wedstrijden in de eerste ronde worden gespeeld op 27, 28 en 29 oktober. Dan weet je dat ook weer. Gaan we even door met het verhaal over Manchester City. Dat zou volgens diverse Britse media schuldig zijn bevonden aan het overtreden van de financiële regels. De club, let goed op, zou op 114 van de 115 aanklachten van de Premier League schuldig zijn bevonden. En de beschuldigingen houden betrekking op de financiële huishouding van de club over een langere periode. Hoewel het nieuws nog niet officieel is bevestigd door de competitie of door de club zelf, wordt er gespeculeerd over een mogelijk zware sanctie voor deze Engelse topclub Manchester City. Denk daarbij aan puntenvermindering, een boete of zelfs, ja let wel, of zelfs uitsluiting van de Premier League. De kans is groot dat een echte uitspraak nog heel even op zich laat wachten, aangezien de Citizens hoogstwaarschijnlijk in beroep zullen gaan tegen al deze aanklachten. Dan nog even Formule 1. Red Bull Racing heeft diverse motoronderdelen vervangen bij de auto van Max Verstappen. De ingreep volgt na een teleurstellende kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, waarin de coureur kampte met motorproblemen, maar ook een beetje met een gele vlag. Hierdoor kon hij geen serieuze poging wagen voor een pole position. En door die problemen zal Verstappen de race van vandaag vanaf de 8e positie moeten starten. Omdat de motoronderdelen in de zogeheten pool zaten, is er dus geen gridstraf uitgedeeld. De start van de Grand Prix in Baku is zo meteen om 1 uur. Natuurlijk met Olaf Mol hier bij GPR Sportradio.

Noem het liefde, noem het wat je wil, als je er maar vooral van geniet. Een van de belangrijkste dingen in het leven. Na sport natuurlijk, hè, dat is duidelijk. We gaan even naar de keukenkampioendivisie, waar FC Dordrecht gisteravond Almere City ontving. En voorafgaand aan die wedstrijd konden de verschillen eigenlijk nauwelijks groter zijn. Dordrecht begon de avond als de nummer 19 met slechts 4 punten en had de laatste 5 competitiewedstrijden alleen maar verloren. Almere City stond juist tweede met 16 punten en had tot gisteren pas 4 tegendoelpunten geïncasseerd. Het minste van de hele competitie. En dan ook de onderlinge cijfers. Die spraken bepaald niet in het voordeel van de schapenkoppen, zoals de mensen uit Dordrecht ook vaak worden genoemd. Dordt had al 10 wedstrijden op rij niet meer gewonnen van Almere City. En de laatste overwinning dateert uit april 2019... toen het aan de Krommendijk 3-2 werd. En dan de wedstrijd van gisteravond zelf. Aan de Krommendijk begon het al snel met een achterstand voor de schapenkoppen. Olivier de Nijs maakte in minuut 10 de openingstreffer voor Almere City. De voorsprong bleef echter niet lang staan. Linksback Mpansu die wist met een prachtige streep de stand weer helemaal gelijk te trekken. En door een doelpunt van Stan Hendricks wisten de Dordtenaren zelfs een voorsprong te behalen. Echter wist Joey Jacobs in de dying seconds de bal voor Almere City binnen te koppen. Binnen de 5 meter en ja, dat was dan 2-2. Ja, dus iedereen dacht, nou, dan gaan we dus op een gelijke stand af. Totdat Ouarzji voor Dordrecht vanaf een metertje of 25 de tweede wereldgoal van de avond maakte. En zo werd het tegen alle verwachtingen 1 weer 3-2 aan de Krommendijk. Zoals dat ook gebeurde in april 2019, toen ze wonnen ze ook met 3-2. Dus daar hebben ze al met al zo'n beetje 7 jaar op moeten wachten. Maar het is een feit. Gisteren eindigde dus de wedstrijd Dordrecht tegen Almere City. De stand van 3-2. En je hoorde hem ook gisteren hier bij GPR Sportradio.

Malone. Chemical. Even te kijken naar wat berichten die komen vanuit Montreal in Canada, waar het WK wielrennen aan de gang is. Zo leuk, ze zijn elkaar dingen aan het toeschuiven. Want wielrenner Remco Evenepoel ziet Mathieu van der Poel, leuk hè, van der Poel, als een van de voornaamste kanshebbers voor de wereldtitel op de weg. Voor de wedstrijd van morgen legt de Belgische wereldkampioen van 2022 het initiatief bewust bij de andere landen. Evenepoel stelt dat Van der Poel op dit parcours iedereen kapot kan maken. Samen met zijn ploeggenoot Wout van Aert vertrouwt Evenepoel op de sterke sprint die beide Belgische kopmannen in de benen hebben, mocht de koers uitdraaien op een finale met een kleine groep. Maar vooralsnog heeft Evenepoel zeg maar de joker doorgeschoven naar Mathieu van der Poel. Morgen weten we het pas, maar het is wel weer een heerlijk sportweekend en daar hoor je alles over hier bij GPR Sportradio.

en Zion, Bob Marley en de Wailers bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Het is nog een heel klein stukje morgen. Zometeen wordt het vanzelf middag. Het is een beetje een raar Formule 1 weekend, hè? Want we begonnen donderdag al met vrije training 1 en 2. Dat was heel raar. Gisteren hadden we dan vrije training 3 en de quali. En vandaag, zometeen zelfs, al om 1 uur... een live coverage van de Grand Prix van Azerbeidzjan met Olaf Mol en Koen Bakker hier bij GPR Sport Radio. Ja, spannend gewoon. Even anders. En daar houden we van, een beetje reuring in de tent. Over reuring gesproken, zometeen de man die daarvoor gaat zorgen tussen 12 en 1. Dat is Alexander Stevens. En ik wens jullie allemaal nog een heel fijne zaterdag. Morgen ben ik er weer. Dus wat mij betreft graag tot dan, maar blijf luisteren. Want na de Formule 1 hebben we ook nog hier Pieter Tammens. Er is nog zoveel sportief te beleven bij GPR Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Veel Nederlanders willen dat elke demonstrant die zich niet aan de wet houdt strenger wordt aangepakt, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Maar we vinden bijna allemaal hetzelfde over de Hitlergroet. Die is voor vrijwel iedereen taboe. Officieel is die niet verboden, maar dat zou voor driekwart wel zo mogen zijn. De politie heeft vannacht in het Brabantse Someren twee verdachten opgepakt voor het bedreigen van iemand. Ze vluchtten met een auto en reden bijna een agent aan. Die loste een waarschuwingsschot. Na een zoektocht werden de twee verdachten aangehouden. Nederlanders die op reis zijn in de Thaise hoofdstad Bangkok hoeven daar niet per se weg vanwege de overstromingen. Reisorganisatie Riksha Travel heeft mensen omgeboekt naar delen van de stad die niet zijn getroffen door het water. Wie nog naar Bangkok toe gaat, komt sowieso niet in de overstroomde gebieden, zegt Riksha. En oplichters vallen nu al inwoners van het Twentse Oud-Marsum lastig, omdat daar volgend jaar de Passion is. Ze worden gebeld door iemand die net doet alsof hij bij KRO en CRV werkt. Die vertelt dat hun woning is uitgekozen als kleedruimte voor de acteurs, meldt RTV Oost. Gaan er nooit op in, ook niet als ze aan de deur staan, zegt KRO en CRV. In het noorden nog kans op wat regen. Verder droog en vanuit het zuidoosten op steeds meer plekken wat zon. Het is ongeveer 20 graden. Na het weekend tijdelijk warm nazomerweer.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein. Een kwartiertje vertraging voor knooppunt De Nieuwe Meer. Op de A16 Breda-Rotterdam gebeurde een ongeluk bij Rotterdam Centrum. De weg is weer vrij, de vertraging nog een klein kwartiertje daar. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam een kapotte auto bij afrit Numansdorp op de linkerrijstrook. Die rijstrook is dicht, daardoor 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Na een ongeluk op knooppunt Grijzoord zijn daar 2 rijstroken dicht.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
1: geeft ruimte.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staaloutlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
6: Fans van lekker veel voordeel opgeleverd.

0: Net, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Alleen vandaag bij Bol. De Meirepannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
6: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
7: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
7: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders ga je mis.
13: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
14: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
15: Het is 9 minuten over 12. Het is je zaterdagmiddag. In het wielrennen bij de WK in Montreal, Canada, doet zich een opmerkelijke situatie voor. Een masseur van de nationale ploeg gaat fietsen. Zometeen meer.

GPR Sportradio 13 over 12. Straks gaan we rond 1 uur natuurlijk richting Azerbeidzjan, Baku, als het gaat over de Formule 1 race, want het is zaterdag. De Grand Prix is aanstaande. Zometeen hoor je Olaf Mol en Koen Bakker. Zij zijn zich op het ogenblik aan het voorbereiden. In dit stukje voorbeschouwing Formule 1, maar zeker ook het voorprogramma, gaan we het ook over andere sporten hebben. Met name bijvoorbeeld ook wielrennen, want het WK in Montreal is dit weekend. Dames vandaag, mannen morgen. Morgen een opmerkelijke situatie, want de Slovaakse wielerbond heeft besloten om de masseur van de nationale ploeg te laten starten voor de wedstrijd. Morgen, zijn naam Vladimír Kovačič. De maatregel is genomen nadat een reeks afmeldingen van Slovaakse renners aan de orde waren. En de bond, en dan hebben we het over de Slovaakse wielerbond, benadrukt dat de deelname van deze masseur als wielrenner vooral een formaliteit is om toch aan de start te kunnen verschijnen. De wegwedstrijd, je weet het, voor het WK staat morgen op het programma. En het kan spannend worden. Want Mathieu van der Poel staat ook aan de start. Zometeen gaan we het hebben over Manchester City, de Engelse voetbalclub. Er is wat te doen over de financiële regels van de Premier League. Zij zouden zich schuldig maken aan overtredingen. En ze zijn zelfs al veroordeeld op 114 van de 115 aanklachten. En wat zijn dan die aanklachten en wat houdt het inhoudelijk allemaal in? Je hoort het op je zaterdagmiddag om zo'n beetje 12:15.

EPR Sport Radio 10:30 met Bananarama en I Heard a Rumor. In het Engelse voetbal is Manchester City schuldig bevonden aan het overtreden van de financiële regels van de Premier League. De club is veroordeeld op 114 van de 115 aanklachten. De uitspraak zorgt voor veel onrust, waarbij Britse media speculeren over een mogelijke degradatie zelfs. De middenvelder van Manchester City, Rodri, heeft fel gereageerd en stelt dat niemand de prijzen kan afpakken die het team heeft gewonnen. Ondertussen eisen wel oud-spelers van rivaliserende clubs op social media met terugwerkende kracht titels op. Dit krijgt vast en zeker nog wel een staartje. We hadden het net al over het WK wielrennen in Montreal. Morgen dus, de mannen op de baan, vandaag de vrouwen. De Belgische ploeg heeft een creatieve manier gevonden om het verbod op de oortjes te omzeilen. De renners krijgen namelijk bidons waarop tactische instructies zijn gedrukt. Een soort speakbriefje, zeg maar. Dat werd vrijdag tijdens de beloftewedstrijd opgemerkt door de Belgische omroep VRT. De methode telt de ploegleiding in staat om toch aanwijzingen door te geven aan de renners tijdens de koers, zonder dat formeel regels worden overtreden. Zoals ik al zei, de wegwedstrijd voor de mannen is morgen. Vandaag zijn de dames aan de beurt. Zometeen gaan we met je nog even voetbal doornemen. Lionel Messi, ja, zijn afscheid bij het nationale team van Argentinië nadert. En we gaan het nog hebben over Ferrari in de World Endurance Championship. En uiteraard, een schuine blik gaan we ook al besteden aan de grote prijs van Azerbeidzjan in Baku. Want je weet het, zo dadelijk om 1 uur, iets voor 1 uur, schakelen we over naar Olaf Mol en Koen Bakker voor het commentaar daar. Je hoort het hier bij GPR Sport Radio. We'll be right back.

0: GPR Sportradio, iets voor 12:30 met Pearl Jam en Just Breathe. Is het lekker weer om te gaan sporten dit weekend? Nou, ik denk het wel. Zonnige periode vandaag, wel een beetje kans op bewolking. Het allerbelangrijkste, het blijft droog vandaag. Temperaturen 17 graden in het noorden tot 25, zo'n beetje maximaal, in het zuiden van het land. Morgenmiddag opnieuw een dag dat het droog is met volop ruimte voor de zon. Af en toe kans op een wolkje, maar het wordt wel vrij warm voor de tijd van het jaar. Temperaturen kunnen oplopen morgen richting de 27 graden. En goed nieuws, want komende week, zeker op dinsdag en woensdag, uitermate zonnig zomersweer. Geniet ervan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders ga je mis.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
11: Giga veel.
10: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
12: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.

0: of doneer.
1: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a walk! And give you a walk!
2: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Alle Sigma Verf bestaat.

0: €1,79.
1: Lidl, je verdient het.
2: Lidl, Lidl deals.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
12: GPR Sportradio. Verkeer.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is voor een zaterdag behoorlijk druk op de weg. 150 kilometer file bij elkaar. Door de werkzaamheden op de A9 file op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein. Binnenring van de A10 Zuid. 10 minuten vertraging voor knooppunt de Nieuwemeer. 20 minuten op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Langzaam rijden over 10 kilometer daar tussen de grenzen en Duiven. Half uur vertraging nog op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Nasleep van een pechgeval bij Numansdorp is dat. Staat nog 4 kilometer file vanaf Willemstad. En op de A58 Breda Tilburg. Kwartiertje vertraging tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. 8 kilometer file. Ze extra druk op de A58 doordat de A59 dit weekend dicht is.
12: GPR Sportradio.
14: De Sound of Sport.
12: Alexander Stevens.
15: Goedemiddag, 3:30. Wielrenster Demi Vollering is vandaag de enige kopvrouw van de Nederlandse ploeg bij de wegwedstrijd op het EK wielrennen. Zometeen meer daarover.

Voor 1 uur schakelen we over naar de commentaarpositie van Olaf Mol en Koen Bakker. Dan zenden we hier live uit de grote prijs van Azerbeidzjan in de straten van Baku. Eerst gaan we het nog even hebben over het WK op de weg in Montreal, Canada. Straks om 3 uur is de wegwedstrijd voor de elite vrouwen. Demi Vollering is vandaag de enige kopvrouw van de Nederlandse ploeg bij de wegwedstrijd. Een duidelijke strategie moet hier natuurlijk ervoor zorgen dat zij met de hoofdprijs aan de haal gaat. Hopelijk is de strategie dusdanig dat de beste renster, in ieder geval van de beste renster van het huidige seizoen, wordt geholpen aan een nieuwe wereldtitel. De bondscoach heeft ervoor gekozen om alle kaarten op Vollering te zetten, in de overtuiging dat de concurrentie reden genoeg heeft om bang te zijn voor haar vorm. De rest van de Nederlandse selectie zal in dienst van haar rijden. En waar gaat het dan over? Het gaat over 180,4 kilometer straks om 3 uur. En daar zit toch nog behoorlijk wat hoogtemeters bij ook. Ruim 2500. Wie rijdt er dan in dienst van Demi Vollering? Nou, onder andere Amber Kraak, Rianne Marcus, Lieke Nooyen, Puk Pietersen, Carlijn Swinkels en Femke de Vries. De start is in rondom Montreal, in Brossard. En de finish ligt bij het park Jean Mancé in Montreal. En de aankomst is waarschijnlijk iets over 8 uur vanavond. We houden natuurlijk alles voor je in de gaten en alles voor je bij. Wij zijn GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio. Formule 1 update.
1: We gaan eens even kijken hoe het staat in voorbereiding met de grote prijs van Azerbeidzjan. Dat is in Baku. Dat betekent dat Koen Bakker even aanschuift. Hakoen.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hoe is het met jou?
2: Ja, prima. Ik heb er weer heel veel zin in natuurlijk.
1: Goed zo. Nou, dan gaan we eerst Formule 1 doen.
2: Juist, exact. Precies hetzelfde als wat je vanmorgen zei.
1: Ja, ja, die grap kunnen we gewoon de hele dag herhalen. Kimi Antonelli, gisteren tijdens de kwalificatie gecrashed.
2: Oei, ja, dat was een stom moment, zeg. Ja. Als we heel eerlijk zijn.
1: Hoezo stom?
2: Nou ja, het is niet nodig in Q1 om daar het risico zo te nemen. En dan sta je in de muur. En dan heeft hij nog geluk dat hij Q2 gewoon haalt.
1: Ja.
2: En daar blijft het dan bij natuurlijk. Dus dan ja, vanaf plaats 16. Dus dat is wel hetgeen waar we een vergrootglas op gaan hebben vandaag.
1: Logischerwijs. Als we kijken naar Italië, starten die ook helemaal achteraan. Dat wordt hier wel even anders, denk ik, hè?
2: Ja, aan de andere kant kun je hier ook goed inhalen.
1: Het lange rechte stuk bedoel je?
2: Ja, exact. Je kan er goed inhalen. Alleen, het zal wat lastiger gaan dan in Italië. Ja, dat verwacht ik wel. Alleen, ja, goed, het zal met het lange rechte stuk wel goed te doen zijn.
1: De outsider van vanmiddag.
2: Oeh, dat vind ik een lastige. Ja, misschien dan toch de Leclerc. Maar laat ik het zo zeggen, het is vandaag aan George Russell om hem te verliezen.
1: Ja?
2: Ja. Ja, die was gisteren oppermachtig. Het hele weekend al oppermachtig. Dus het lijkt me heel gek als er geen Mercedes wint. En ja, dan noem ik Russell in het bijzonder. Want die start natuurlijk helemaal vooraan vanaf straks.
1: Ja, Max Verstappen?
2: Ja, plaats 8, hè. Dus dat wordt gewoon lastig. Maar
1: hoe is zijn auto? Want er is behoorlijk wat veranderd.
2: Er is van alles veranderd. Ja. Gaan we straks allemaal uitleggen. Gaan Olaf en ik natuurlijk allemaal bespreken tijdens de wedstrijd. Dus dat wordt vechten tegen de bierkaai misschien wel. Maar ik verwacht wel dat hij in ieder geval naar voren kan gaan komen vandaag.
1: Baku is eigenlijk regelmatig het toneel geweest van bijzonder spannende races. Met uitzondering van de allereerste, want die was heel saai. Maar daarna werd het wel heel spannend. Hoe is de situatie vanmiddag? Wat verwacht jij?
2: Nou ja, ergens, Olaf zei het gisteren ook tegen mij. Het kan wel eens een hele gekke middag worden, hoor. En dat gevoel bekruipt mij ook als ik gewoon kijk naar het hele idee. We zitten aan het begin van 3 triple headers, hè. Vergeet dat niet.
1: Ja.
2: Het moet vandaag echt gaan gebeuren voor George Russell. Antonelli zal waarschijnlijk niet te veel willen verspelen. Dus er staat ook best wel wat druk op bij dat soort jongens.
1: Mm-hmm.
2: En misschien dat Hamilton zelfs een kans nog heeft om het kampioenschap te winnen. Nou ja, goed, dan al met al. Er moet vandaag heel veel gekke dingen gaan gebeuren. En dat zal wellicht dus ook gaan gebeuren.
1: Voldoende ingrediënten voor een hele 100%. Spannende middag hier zometeen. Jij heel veel succes, dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Zometeen Koen Bakker samen met Olaf Mol hier vanaf iets voor 1 uur. Het commentaar voor de grote prijs van Azerbeidzjan.

Yo met Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Het is ruim 13:45. De trainer van de Argentijnse nationale ploeg, Pochettino, heeft aangekondigd dat hij vooruitkijkt richting het afscheid van Lionel Messi. Want dat zit eraan te komen namelijk. En dat is vrij bijzonder te noemen. De wedstrijd wordt gespeeld op 6 oktober in Buenos Aires. En dat betekent natuurlijk dat heel veel mensen die wedstrijd willen gaan bijwonen. We gaan je daar later vanmiddag nog over bijpraten. Want eerst is natuurlijk aanstaande de grote prijs van Azerbeidzjan.

0: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk. Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
11: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
15: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Alleen vandaag bij Bol. De Meijer pannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
17: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybrid. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
20: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij GPR Sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Koen Bakker.
0: En wij zijn hier voor jou voor 51 ronden van de Formula 1 Qatar Airways Azerbeidzjan Grand Prix 2026. En die wordt gehouden in de straten van Baku in Azerbeidzjan aan de Kaspische Zee. Op de zaterdag dus, deze wedstrijd. Omdat er morgen een nationale herdenkingsdag is al daar. 51 ronden, lengte van de baan, 6 kilometer in 3 meter. Laatste winnaar heette M. Verstappen. Daar zal hij dit jaar flink wat voor moeten gaan doen, als hem dat wil lukken. Want ja, hij komt niet van de eerste 7 startplekken, dus we gaan het wel zien. Dit is wat Pirelli bij zich heeft aan rubber. Een compound zachter dan vorig jaar, toen iedereen op de medium en de hard. Dus zullen het nu wel veel soft en mediums worden, want dat zijn feitelijk dan weer dezelfde banden als dat ze vorig jaar hadden. Snap je het nog? Ja, komt wel goed. Dit dus. En dat betekent dat er eenmaal een ding belangrijk is. Dat is de startopstelling voor deze wedstrijd. Zeer waarschijnlijk een eenstopper, want er is weinig degradatie. Lance Stroll kreeg weer eens een straf. Ja, en een fijne wat dat betreft ook weer. 20 plaatsen gridstraf en staat naast Fernando Alonso, die er maar liefst 30 plaatsen gridstraf kreeg. 20ste plek voor Checo Perez. Ook hij een straf gekregen. En dan komen we bij de 19e van Valtteri Bottas. Aston Martin kennelijk dus achterop. Dan Audi, slecht. 18e Hulkenberg en 17e Nico Gabriel Bortoleto. Antonelli crashte in Q1, moet vanaf P16 komen. Lindblad voor het eerst in 7 wedstrijden geen top 10. En Carlos Sainz stond in de top 10, maar kreeg een straf vanwege niet te langzaam rijden bij geel. Esteban Ocon, snelste in de speedtrap. 12e Alexander Albon, blij met die straffen van de anderen, want daardoor staat hij wat verder naar voren. En Liam Lawson stond hier, nog derde in 2025. Oliver Berman, ook 1 plek naar boven gezet vanwege de straffen. Franco Colapinto, 2 Alpines in de top 10 weer eens. Max Verstappen ongeveer alles vervangen wat hij kon vervangen zonder straf. En Pierre Gasly is een tweede top 10 van 2026. Lewis Hamilton, beste kwalificatie op dit circuit. Jawel, Lando Norris, beste kwalificatie op dit circuit. En dan komt de volgende, Isaac Hadjar, beste kwalificatie op dit circuit. Oscar Piastri staat als derde, kwam een 1000ste tekort op Charles Leclerc, die voor de 5e keer vanaf de eerste startrij komt. En de 5e pole van 2026 met een big, big margin was voor George Russell en zijn Mercedes. Ja, dat dus. Ja, je moet even door, Jassie, bij zo'n startopstelling. Maar ja, goed. He? Heb je uiteindelijk.
1: Dan heb je al wat.
0: Hoe is het met de temperaturen ter plekke? En is er al wat bekend over de banden waarop de mannetjes gaan starten?
1: Jazeker. Eerst maar even de temperaturen ietsje warmer dan gisteren. 26,5 graad buiten. Maar vooral de baan is ietsje warmer. Komt door de zon uiteraard, die je daar ook boven in beeld ziet. Mocht je meekijken, 47,1 graden Celsius is de baantemperatuur. En dan de jongens die starten op de compounds. De harde band wordt niet gebruikt bij de start. Dat betekent dat we dus heel veel medium en soft zien. Waaronder de pole zitter George Russell. Hij gaat starten op de medium compound band. Hij had geen nieuwe meer over, maar nu hebben ze in de derde vrije training de mediums gescrupt. Dus dat zijn de gescrupte banden waarop hij zal gaan starten. Verder Leclerc, Piastri en Hadjar op soft. Dan weer Norris op plaats 5 op de medium compound band. Hamilton weer op soft. En dan Gasly, Verstappen en Colapinto. Alle drie op de medium compound band. Dan Vierman op de zachte band. Berman, Lawson, Albon, Ocon. Verder het hele zwikkie op mediums op de Aston Martins na. Alonso en Stroll de laatste rij op de zachte band.
0: Nou, lekker dan. Dank je wel daarvoor. Ja, slim. Het is een korte run hè, van 153 meter geloof ik naar bocht 1. Dus dat is allemaal niet zo heel spannend. George Russell riep al van ja, wellicht dat die Ferrari die bij mij aan de binnenkant komt duiken. Maar daar heb ik niet zoveel problemen mee. En Russell liet ook nog opnoteren. Vond ik wel weer grappig. Ja, we hebben wel de pace. Maar ja, Verstappen. Hè, die heeft ook een beetje dat Nico Rosberg. Ik ben bang voor Verstappen syndroom.
1: Ja, een beetje wel ja.
0: 2 keer woordwaarde, 3 keer letterwaarde in het spelletje. De klok, lokale tijd. 3 seconden, 2 seconden, 1 seconde. En daar gaat hij. Kaboom, na 3 uur lokale tijd in Baku, Azerbeidzjan. Vervelend feit wat we gisteren hebben geprobeerd te omzeilen. Het woord rode vlag. Nou, ik heb nieuws voor je. De laatste.
1: Nou, komt-ie.
0: 2 van de laatste 3 wedstrijden die hier gestart zijn, waren in de eerste ronde een rode vlag. Maar door hem niet te jinxen, hebben we hem in de kwalificatie eruit weten te houden.
1: Juist.
0: Dat vond ik wel. En wel prettig.
1: Iedere statistiek heeft zijn keerzijde. 4 van de laatste 9 wedstrijden waren hier. En van de 9 wedstrijden überhaupt hier waren zonder safety car.
0: Ja. Dat waren dan ook niet de meest spectaculaire wedstrijden.
1: Nee, exact. Je weet nooit wat je hier gaat krijgen. Ja,
0: precies. Lando Norris vandaag trouwens op zoek naar zijn 50ste Formule 1 podium. En dit zijn de strategieën. Mediumband ergens zo'n 29 rondje. En dan afmaken met 22 op een soft. Ofwel soft naar een hard. Zou ook nog kunnen. En die Hart moet dan 32 ronden meegaan. Het heeft ook allemaal te maken met baanpositie. Je zult hier als team ook snel moeten reageren op allerlei momenten en acties.

0: gebeurt, gaan we tenminste tegelijkertijd naar binnen. Maar ja, aan de andere kant zeggen ze tegen de Formule 1-coureur en een team... joh, als je 15 seconden voorsprong zal pakken, waarom zou het niet doen? Nou, dat komt in een woordenboek niet voor, hoor.
1: Nog even wel waard om te vermelden. De C4, dat is nu de medium compound band. Werd vorig jaar ook gebruikt. Toen ging hij 49 rondes mee. Dat is bijna de hele wedstrijd. Ja. Want in totaal doen we 51 rondes hier in Azerbeidzjan. Nu zijn de banden wel wat anders. Maar ja, verwachting is wel gewoon een
0: indruk. Degradatie op alle banden hier is vrijwel nihil. En dat betekent dan ook weer dat jongens die in de eerste ronde wat meemaken... meteen gewoon bam... Als je in de eerste ronde hier iets meemaakt, je loopt achterstand op. Dat is het enige wat je kunt doen, is een harde bandronde gooien en zeggen, we jassen hem uit. En het kan zelfs, denk ik, als je het zou willen, op een mediumband.
1: 100%. Dus wat dat betreft is starten op soft misschien nog wel de strategie.
0: Russell en Leclerc dus op startrij 1. Piastri en Hadjar op startrij 2. Dan Lennon Norris, Lewis Hamilton. Ik ben eigenlijk wel blij dat die Carlos Sainz verdwenen is achter Verstappen. Want Carlos Sainz in de openingsfase is vaak nog wel... Nou, ik zeg niet een bowlingbal, maar hij heeft wel zijn momentje dat hij af en toe eventjes niets helemaal doet. Dan hebben we ook nog een keertje dat Oscar Piastri natuurlijk hier vorig jaar eraf ging. Hij was laat bij de lampjes en had hij nog een, hoe noem je dat? Een pickstart. Dat was ook niet goed en toen ging hij er ook nog gewoon af. En ja, dat was even niet helemaal gezellig.
1: Ja, wat dat betreft zal Antonelli het beter willen doen om terug te geraken. Natuurlijk, hij start op plaats 16. Daar gaan we natuurlijk de schijnwerpers op richten. Ook moeilijk tijdens deze wedstrijd.
0: Ook druk. Hij komt niet in de eerste fase jongens tegen waarmee hij 3-4 seconden sneller is. Hij zit meteen in de groep waar hij 1,2 seconden sneller kan zijn. Dat is precies het randje om een goede overtake te kunnen maken en weer door te lopen. Dus hij zal wellicht niet als een warm best door de boten gaan. Maar goed, alles valt en staat bij hoe de start... van de Formule 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 aan het wachten is op de groene vlag. Dan gaan we kijken naar de lampen en gaan we zien hoe deze wedstrijd zich gaat ontvouwen. Daar is de groene vlag, daar is dan ook lampnummertje. Toer eerst omhoog. Aha, hoort er allemaal bij. Allemaal groene lampjes aan de zijkant. 1 lamp, 2, 3, 4, 5 lampen. Lang wachten en we zijn onderweg. En heeft Charles Leclerc een hele goede start? Nee, dat heeft hij zeker niet. Want de McLaren van Oscar Piastri is beter weg. En Leclerc zit daar nu aan de binnenkant. Verstappen zoekt ook de binnenzijde. Want daar kun je nog wel wat doen. Die zit volgens mij al in de buurt van Lewis Hamilton. Zo heeft hij Gasly al te pakken. Maar Gasly is ook niet makkelijk in de openingfase. Gasly zit daar nog wel. Verstappen heeft daar wel een iets betere exit. En zal dan nu, als het goed is, richting de volgende knik... Gasly te grazen moeten zien nemen. Dus allemaal nieuwe motoronderdelen bij Verstappen. Tot en met een internal combustion engine. En dat is het. En Max zit inderdaad nu achter Lewis Hamilton en voor Pierre Gasly. Dan heeft hij dat in ieder geval alvast gekleerd. Nou is Hamilton niet de makkelijkste om voorbij te gaan. Dus daar zal hij zeker het een en ander voor moeten gaan doen. Maar Russell heeft gewoon de kopstart. En de beste start is er dan in dit geval voor Oscar Piastri. En Leclerc, de Ferrari met zijn goede start, heeft het niet voor elkaar weten te boksen. En daar zien we Alexander Albon die een beetje aan het duwen en trekken is. En zichzelf een beetje breed houdt. Lijkt een beetje te brullen om grip. Wat hij niet heeft. In de achtergrond gaat dat allemaal wel goed daar met die Aston Martins en die...
1: Antonelli. Ja. Antonelli een plaatsje verloren ten opzichte van hoe die begonnen is. Ten opzichte van... Nico Hulkenberg is dat geweest.
0: En zit nu achter Sainz.
1: Ja, ook Sainz verloren bij de start.
0: Ik denk dat Antonelli extreem voorzichtig geweest is in die eerste bocht. Want zoals je zegt, je kunt hem hier makkelijker in bocht 1 verliezen dan dat je hem daar even wint. En nu is het een kwestie van ritme opbouwen. En hopen dat we met z'n allen door die eerste ronde heen komen. Want dan zijn we al beter af dan de laatste 2 jaar geleden. Formule 1 op zaterdag in Azerbeidzjan. Deze wedstrijd zal zich moeten gaan ontvouwen en zal ons spektakel moeten gaan bieden. Want daar hopen we toch op. En dan is de grote vraag, kan Oscar Piastri een beetje bij Russell aanhaken? Of zegt Russell zo dadelijk, grote stappen, goudhuis.
1: Juist, Hadjar die daar leek een run te hebben ten opzichte van Norris. Richting bocht 1 zit daar redelijk in de slipstream hoor. Kijk eens. En dan komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Norris verdedigt aan de binnenkant. Via de buitenkant zal dan moeten voor Isaac Hadjar. Kan dat? Nee. Maar moet dan terugkruisen. En de deur blijft voorlopig even dicht. En zodoende Hadjar gewoon op 5. Plaatsje verloren dus ten opzichte van waar hij is begonnen. Norris dus naar 4. En ook Verstappen is aan het dringen bij Lewis Hamilton. Dat gaat dan weer om plaats 6 in de wedstrijd. En de Alpines lijken de boot een beetje te missen. Oh. Kunnen niet echt mee. Wow, Verstappen aan de binnenkant van Hamilton. Ja,
0: Lewis Hamilton zat even te kijken. En Verstappen doet op een punt waar je denkt... Nou, dat zal er niet gaan. Hè? Daar tussen bochten 3 en 4. Ja hoor, dat gaat. Beetje exit gepakt. Moet hij nu het alleen opletten dat hij niet te veel op zijn electropower gedaan heeft. En Verstappen kan natuurlijk nu ook meteen, als hij dat zou willen, bij het team gaan aangeven van... Hallo, Hadjar rijdt voor mij, leuk en aardig, maar ik heb meer pace. Laat mij even die kant op gaan. Dus

0: Hij heeft voorlopig al het een en ander geneutraliseerd. Hier zijn we aan boord. En de geluiden daarbij ook van Isaac Hadjar. Richting het smalste deel in Baku. 7,6 meter concentratie moet hier hoog zijn. Beste start van het veld. Nico Hulkenberg. 3 plaatsen gewonnen. Rijdt nu 15e. Uitkomen 15. Hoe staat de wind? De wind staat schuin van achter, dus je hebt er niet zoveel last van. De rondetijden moeten nog gaan vallen, want ja, daar gaan we weer. Fombleman heeft weer zijn probleem. Er komen geen rondetijden op de FOM page 5.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja, helemaal rechts wel. Ja, juist.
0: Nu komen ze pas. Pas na 2 rondjes. Nou, oké, maakt het allemaal niet uit. Ja, run van Hadjar. Nu wel aan de goede kant. Maar dan moet hij wel van goede huizen komen. Ja, hij heeft de power, hij is erdoor. En daarmee zorgt hij ook weer voor dat Red Bull minder makkelijk kan roepen. Je moet even aan de kant. Dus de Red Bulls zitten op dit moment niet in een slechte situatie. De snelste raceronde wordt neergezet door Mark Verstappen in een 1.49.236. En Kimi Antonelli zwemt nog steeds op die 17e positie.
1: Daar wilde ik net naartoe. Antonelli, ja, je zei het al.
0: Waar denk jij dat Antonelli rijdt?
1: Ja, plaats 17.
0: Yo.
1: En het houdt allemaal nog niet over. Het warme mes door de boter. Die moet nog even opgewarmd worden.
0: Verstappen.
1: Ja hoor. Verstappen inderdaad voorbij ten opzichte van Lando Norris. Plaats 5 in de wedstrijd. Dan had hij dus de snelste rondetijd rijdt van het hele Zwicky. Ah, lekker bezig.
0: Ja. Ja, geef hem een auto die half goed is en hij doet er goede dingen mee. En dat hij natuurlijk gisteren zich als 8e kwalificeert was natuurlijk dramatisch. Maar ja, dan weet je ook als Hadjar op eigen kracht een halve seconde sneller is. Dat is niet puur op zeg maar, het poppetje achter het stuur. Dat heeft te maken met dingen. En die waren er dan ook. En Max was hard voor zijn team. Die riep er is elk weekend wel wat. Is het de vloer niet? Dan is het de ophanging. Is het de ophanging niet? Is het dat? Hij heeft die auto volgens mij al van alles genoemd. Dit weekend was die auto een springende kangaroo. Dus ja. Een kangaroo. Dus dat mag ook wel een keertje.
1: En nu was dus de motor. Heeft hij van alles op aangepast. En voorlopig loopt het nog wel lekker.
0: Ik heb het opgeschreven. Internal combustion engine turbo. Het hele uitlaatsysteem. En wat wij vroeger het kerstsysteem noemden. Oftewel hoe de oplading richting de batterij gaat. Maar de batterij zelf heeft hij dus niet vervangen. Opkomen recht een stuk voor de einde van 3 van in totaal 51 ronden. Bocht nummer 18 is voor ons een bocht voor teams. Omdat hij vol gas is, wordt dat gewoon gezien als een vol gas situatie. Antonelli loopt wel schade op hier. En dan heb ik het alleen maar over zijn rondetijden. Tja, hij rijdt 51.6 en aan de kop rijden ze 48.8. Daar komt de volgende aanval en de volgende poging. En ze gaan het weer proberen. En ze zitten bij Leclerc te fratsen. Hadjar en Leclerc. Isaac Hadjar is on fire. Dit gaat hem. Nee, ik wou zeggen, hier gaat hij niet winnen. Voordeel ook voor Verstappen. Hadjar moet wel opletten. Leclerc is niet de makkelijkste om voorbij te gaan. Laat dat duidelijk zijn. Antonelli inmiddels weer 1 plaatsje hoger. Rijdt nu op P16. En daar is dan de exit van Hadjar. Heeft hier gewoon gebruikt zijn batterijpower. Dat doet hij wel heel slim hoor. Maar voor Verstappen is dat natuurlijk ook wel handig om te zien. Hey, als hij daar aanvalt is het dat. En oké, dan heeft Leclerc daar wat verbruikt. En dan, ja, dit is niet inhalen op de macht. Dit is inhalen op de kracht. En dat is helaas jammer, maar het is niet anders.
1: Ja,
0: snelste ronde ook voor Hadjar.
1: Ja, zeker. Lando Norris, overigens, 1.50.9, is 1,6 seconden langzamer dan achtervolger Lewis Hamilton. Maar ook de Alpines komen eraan, want die kunnen gewoon mee in de snelheid van Lewis Hamilton. Dus Norris valt een beetje terug op dit moment.
0: Nee, die 50.9 is een moment. Die 50.9 is een momentopname, omdat hij aan de kant moest. Die heb je, Astrid.
2: These Red Bulls can be a problem fighting your clerk now. We want to try and keep them out of range.
0: These Red Bulls can be a problem aan Oscar. Ze zijn nu met Leclerc bezig. Maar ja, we moeten wel zorgen dat die jongens niet te dicht bij ons in de buurt komen. Nou, dat weet Oscar wat hij moet doen. Het gat inmiddels tussen Piastri en Hadjar is 1,7. Verstappen zit daar zo'n 3 seconden achter. Dus ja, wel leuk.
1: Zeker, je zou wel weer in zijn run kunnen komen. Dat is misschien net te ver weg ten opzichte van Leclerc. Voor Max Verstappen. Maar hij heeft net gezien dat het in bocht 3 wel zou kunnen.
0: Nou,
1: ja, precies.
0: Ja, wat verbruikt hij dan? En dan weet hij me net voorbij te poeren. Ja, dat is wel goed. Leclerc zit in dak. Verstappen zwaait nog net niet, maar zegt wel dankjewel. En ligt op plaats 4. 1 Russell, 2 Piastri, 3 Hadjar, 4 Verstappen, 5 Leclerc. En het enige is dat Russell en Verstappen zitten op die mediumband, hè? Dat is nu de snelste raceronde, 48.6. Wat is hier los van Piastri? 2,6 seconden. Zijn rondetijd 48.6. Piastri 40.0.
1: Ja, en Antonelli zit maar vast achter Carlos Sainz op plaats 16.
0: En even terug naar Lando Norris van jou zojuist. Hij rijdt nu gewoon weer een 49-4.
1: Je hebt helemaal gelijk.
0: Dus dat zijn allemaal van die...
1: Ja, fluctuaties eigenlijk, hè?
0: Ja, er zit logica achter waarom die ronde niet goed was. Ja. Speedtrap, 348 km per uur voor Olly Berman. 345 km per uur aan topsnelheid voor Kimi Antonelli... die inmiddels wel weer naar de 15e plaats gaat. Als hij gestaag doorgaat, ga ik nu zeggen... Ik dacht in het begin, ga ik nu wel zeggen... als hij dit zo doet, doet het goed. Maar als je 5 ronden nodig gehad hebt... om ten opzichte van je startpositie 1 plek te winnen...
1: Juist.
0: Dan is de rekensom niet de jouwe.
1: Schiet niet op die manier.
0: Ferrari, Leclerc sinds de start 3 in de achteruit. Hamilton 1 in de achteruit. En heel veel van deze jongens, fout, aan de pitmuur en in de pitboxen zitten te wachten en te kijken. Wie is de coureur die de eerste fout maakt? Normaal gesproken op straat als ik iets weet je, er wordt met de duim onder de kin gereden. En het gaat er allemaal op, het gaat er maar al op. En je gaat zeggen, nee dat zal er niet. Jawel, ook bij deze jongens... We hebben een triple header, dan een week niks. Dan weer een triple header, dan weer een week niks. Dan weer een triple header. Je kunt je bijna niet veroorloven om een volledige auto in de schade te rijden. Ja, de spullen zijn er. Ja, ze krijgen hem al in elkaar. Maar dan moeten op de fabriek de spullen voor de race daarna alweer gestuurd worden. Weet je?
1: Ja, dat kan inderdaad niet. Ik doel het ook vooral op de uitspraak van Fernando Alonso. Die zei, ik wil hem gewoon heel houden vandaag. Ja,
0: heel verstandig.
1: Antonelli heeft een run op plaats 15. Overigens, de twee Red Bulls zitten heel dicht bij elkaar. Maar nu naar plaats 14 voor Kimi Antonelli. En Verstappen heeft snelste raceronde. En zit nu nog maar een halve seconde achter zijn teamgenootje Isaac Hadjar.
0: Gat tussen Verstappen en Hadjar. Dus wat is het, een halve seconde inderdaad wat jij zegt? Dan zitten we... Leclerc is gewoon op 1,8, 1,7 seconden gelezen. Juist, dit is het onboordgeluid vanaf de auto van Verstappen... die het duidelijk beter doet dan gisteren. Nou, wat Verstappen eigenlijk zou willen... is dat Hadjar zoveel overpace heeft op Oscar Piastri... dat hij eerst Piastri kan aanvallen. Dan weet hij van, oh kak, daar komen die Red Bulls... waar ik zojuist voor gewaarschuwd was.
1: Ja. Juist.
0: En dan kan hij het daarna weer proberen.
1: Ja, en niet te onderschatten, en ook in de Formule 1 is dat gewoon een ding... dan zou het daarna 2-1 zijn ten opzichte van George Russell... als ze dat aankunnen qua pace.
0: Hoe lang is dat geleden? Dat Red Bull met 2-1
1: ja.
0: In een kampioenschap? Nou ja,
1: ik kan het me niet heugen, maar als er een plek is, is het Baku.
0: Nee, de minister of defense van Checo Perez in 2021. Klopt. Dat was de teamplay all over the place. Maar zoals het nu lijkt, hè, en Hadjar stapt fantastisch in na zijn blessure... Verstappen wordt dan voor de 5e keer in zijn carrière hier door een teamgenoot outqualified. Vindt hij ook allemaal niet erg, want hij weet, die race is van mij. Max is in principe over een hele wedstrijd altijd 2-3 tiende sneller. En hier gaat de eerste aanval komen van Verstappen aan het adres van Hadjar.
2: So, Verstappen car behind. Remember, race time is priority here.
0: Kijk,
1: ja, goed.
0: Gaan we met je mee. En dit is ook waarom ze blij zijn met Hadjar. Die gaat hier niet overlopen griepen. Die denkt gewoon van, oké, ik ga wel mee in de vaart der volkeren. En zo hebben we 1 Russell, 2 Piastri, 3 Verstappen, 4 Hadjar, 5 Leclerc, 6 Norris, 7 Hamilton en 8 Gasly. Het enige gevaar wat er nog zou kunnen zitten is dat Verstappen die mediumband heeft, maar die heeft Russell ook. Die van Verstappen was nieuw, dus het leven van de band van Verstappen is wat beter dan dat van George Russell. Maar aan de andere kant, we weten ook, het is een eenstopper. En die eenstopper gaat wel belangrijk worden. Ga je hem nemen als je hem moet, of kun je hem nemen als je hem kan? Ik zeg tegeltje.
1: Dat is zeker een tegeltje.
0: Ja, maar dat is het. Weet je, ben je aan het rijden en zegt... bam, nu moet ik hem hebben. Of komt er een virtual safety car of iets anders? Herhaling van de start van boven gezien.
1: Oh, Leclerc slecht weg, zeg.
0: Ja, of Piastri heel goed. Dat is natuurlijk ook altijd het perspectief, hè?
1: Dat is ook zeker zo.
0: Als Piastri een hele goede start heeft, dan lijkt het... alsof Leclerc een slecht heeft. En Hadjar zit daar meteen te poeren. Hamilton en Gasly Verstappen die daar de slimme binnenlijn kiezen. Daardoor Gasly al te grazen had en heeft.
1: Ja, Verstappen had initieel... echt geen hele goede start. Werd meteen eigenlijk te grazen genomen door Colapinto. Maar daarna door die lijnen kon hij zelfs Hamilton eigenlijk aanvallen. Niet gebeurd. Dat gebeurde een halve ronde later.
0: Leclerc had dus een slechte start, 3,2. En die van Piastri was dus berengoed, 2,9. En dan zie je dus in beeld wat er gebeurt.
1: Versterkt elkaar.
0: Ja, ja, de een was echt goed en de ander was echt druk. Sector 1, snelste tijd voor Oscar Piastri. Die gaat antwoord geven op wat het team hem had... Let's handle them together now, zegt Max. Wow. Well done. Goed voor. Ja, dit is dus van eerder, hè?
1: Ja.
0: Dit is dus van eerder. Laten we het samen maar proberen. Maar het is wel lekker. Ja, en ik heb nu alweer medelijden met de Ferrarissimi van deze wereld. Dit zou je toch niet verwachten. De pole positions die Leclerc hier getraind heeft, nooit iets gewonnen. Ferrari, nooit iets gewonnen hier. En dat in het seizoen waar ze hier naartoe komen met een man die mee moet doen voor het wereldkampioenschap.
1: Ja. En de man, Leclerc heb ik het dan over, daar, ja, die lijkt toch een beetje af te haken. Piastri, I'm starting to struggle with the rear tires. De achterbanden beginnen te begeven. Steeds ietsje meer.
0: Omdat hij onder druk staat. En dat heeft Red Bull goed gedaan. Want het is heerlijk als Red Bull zijnde als je niet te veel tegen je coureurs hoeft te zeggen. Die zetten Piastri onder druk. En ook zij horen die boordradio. Oscar, we moeten even die twee Red Bulls. Want die zijn al bezig met die verruiming. Oh, weet je, dat is allemaal zweet. Acne op plekken waar je het niet verwacht. En de onzekerheid die Piastri toch al in zich heeft. Wordt wat groter. Niet als hij in de auto zit hoor. Ik bedoel, als hij nu aan het rijden is, dan speelt dat allemaal niet mee. Maar ja, zo'n boordradio, je denkt toch gewoon, oh kakken, komen ze aan. Ja, dat hebben ze in het verleden ook wel gehad. Maar we moeten ook weer reëel zijn, het was 16 en het is nu 1,1 seconde. Hè. Dus het, hij is de boel wel aan het opvreten. Maar ja, wat Verstappen ook weet, dat als de slijtage doorgaat zoals hij doorgaat, en die is niet heel groot, dan moet in de basis Piastri eerder naar binnen.
1: Juist.
0: Maar ze kunnen wel meeklappen. Ik ken Verstappen goed genoeg, die hebben ook de lef om er een andere cut op te plaatsen. Dus je hebt een compound harder. Je denkt die gaat langer doorrijden. Dan is Red Bull degene die af en toe zegt, ja, we hebben een compound harder, maar we zitten nu in de plek om een andere cut te plaatsen. We doen het gewoon. Dat je denkt, waarom dan? Je kan. Ja, nee. De situatie is er. En dat vind ik het mooie van Red Bull. En wij zijn daar meer op gefocust dan bij andere teams. Daar moeten we ook reëel in zijn. Zij zijn daar heel slagvaardig in.
1: Die zachte band gaat het denk ik ook echt wel houden vanaf nu ongeveer in de streep. Geel, wie, wat, waar, waarom? Stroll, bocht 15.
0: Yo, Lance Stroll, je zou het niet verwachten. Stop the car, we have an issue. En wordt dit dan een virtual? Want hij staat niet op een hele fijne plek. En is dan 9 ronden te vroeg? In principe zeg ik, ja, dat is te vroeg. Hij staat op een heel raar punt. Wachten wat de wedstrijdleiding doet. Ik zie nog niet dat ze virtual doen. Op de driver tracker staat hij heel raar tussen 15 en 16. Als hij bij 15 gewoon staat op de uitloopstrook, is er niet zoveel aan de hand.
1: Ja, als hij hem daar inderdaad geparkeerd heeft en dat lijkt en zo
0: roepen,
1: te zijn.
0: Als ze roepen stop the car, dan lijkt het me toch niet dat je hem midden op de baan gaat neerzetten.
1: Nee, precies. Dus
0: ik denk ook met je eens, Koen, denk dat de driver tracker, even kijken, links, ja, hij staat op het goede puntje. Kijk maar. Hij staat in het kleine links in de balk. Als je met ons mee zou kijken, dan zag je daar nog net het wiel. En dus komt er ook geen virtual safety car. Zal er wellicht alleen daar geel hangen. Sector 15 ook niet eens. Dus nou, Lance, je hebt wat goed gedaan vandaag.
1: Hij staat daar inderdaad waar de Red Bulls nu langs gaan.
0: Ja.
1: Daar staat hij prima ingeparkeerd, noem ik het maar even.
0: Zeg Lance, je hebt wat goed gedaan vandaag.
1: Ja, zo is het wel.
0: Na 9 wedstrijden klaar. Je hoeft niet eens te douchen. Je kan lekker zeggen, doe mij een privévliegtuig, dan vlieg ik hier weer weg. Gezellig, ingeschreven, meegedaan en voor de rest voor Jan Lul naar Baku gekomen.
1: Op naar Maleisië.
0: Ja, daar kijk ik wel naar uit.
1: Ja, Sepang, dat is altijd wel een mooie.
0: Ah jongen, daar wedstrijden, herinneringen. Prachtig. Fantastisch, echt superleuk. Ik hoop dat het goed gaat daar met de regen, dat het niet al te zwaar wordt. Ik moet toegeven dat ik Rio Marquez, de huidige wedstrijdleider, nogal wat voorzichtig vind. En dan zeg ik het heel voorzichtig, daar waar het gaat om omstandigheden. Ik zal me nooit herinneren die wedstrijd. Ik nooit vergeten die wedstrijd in Spa, waar hij zo lang wachtte dat hij uiteindelijk een heel set medium oversloeg, bij wijze van spreken. Hadja komt weer dichterbij Verstappen trouwens. Dat moeten we ook even in de gaten houden. En Antonelli inmiddels naar plaats 11. Hij is dus bezig
1: 13.
0: Sorry, excuseer. Hij is dus bezig met wat we verwachten met twee T's. Rustig en gestaag. En ik denk wel dat hij het idee heeft dat hij een lange eerste stint wil rijden, zodat hij. Hij zal gaan proberen om Gasly, Colapinto, Berman en Lawson te clearen in de pitstops. En dan wordt hij dus best of the rest. Wat zegt Max?
3: That's what he's feeling, so very good.
0: Codetaal.
1: Ja, moet wel, toch?
0: Nee. Koen, hoe vaak hebben we deze al gehoord?
1: Nee, zeker.
0: Deze hebben we al zo vaak gehoord. Dit is niet letterlijk wat hij zegt. En wat hij er onderhuids mee zegt is eigenlijk van, als je me binnen wil halen, vind ik het prima. Want, dubbele punt, comma, these mediums don't feel very good.
1: Juist, de undercut.
0: Kan.
1: Precies.
0: Ja, maar
1: kan als een besproken strategie zijn.
0: Je ziet ook hoe het jojoot, hè, met Piastri en Verstappen. Dan zit het ene keer zit het dicht bij elkaar. En dan zie je hetzelfde met Hadjar net op 0,5, nu weer op 0,4. Maar we hebben 10 van 51 ronden gereden op het stratencircuit in Baku aan de Kaspische Zee in Azerbeidzjan. Prachtig zonnetje, 26 graden. Het, het weerbeeld is een beetje te vergelijken aan de Spaanse Costa. Het is ook als je horizontale streep trekt ongeveer hetzelfde. En, alleen het waait daar wel, hè, City of Winds waait daar wel veel harder. Het wordt ook wel de City of Flames genoemd, omdat ze natuurlijk heel veel gas en olie hebben. En dat fakkelen ze dan af, zoals dat dan heet. Verstappen zit zich nu wel weer klaar te maken om te kijken waar er wat kan. Wat zal die Hamilton zich dit... Nou, ik zeg niet ja. Of de tandjes geschrokken zijn, ja. Of de balen ervan hebben. Om niet te zeggen de scheid eroverheen hebben. Verstappen hem daar gewoon tussen bocht. Wat was het? Tussen 3 en 4. Haalt hij hem gewoon in. Kan helemaal niet. Maar je kunt hier wel... Kijk, het voordeel is, je kunt hier, en ter verdediging natuurlijk, je electropower gebruiken. Maar je kunt hier aanvallend je electropower verbruiken. En dan zeg je dat, normaal doe je dat dan in bocht 5 en dan heb je tot bocht 9 niks meer. Maar hier heb je bocht 6 aanremmen, bocht 7 aanremmen. En dan is die power die je net verbruikt hebt, is weer terug. Alleen, dankjewel, Vom, wij zien dat niet.
1: Nee, exact.
0: Laat dat nou zien.
1: Ja, à la dat keursysteem. Vroeger hadden ze zo'n mooie graphic daarvan. Zoiets dat, zou vrijdag ook prima zijn.
0: Op vrijdag was hij ook gewoon het batterijtje wat je leeg ziet gaan. Ja. En het is prachtig te zien dat hij bij bocht 16 gewoon vol was. Ja, opkomen rechtstuk, daar moet hij vol zijn.
1: Juist.
0: En dat je ook ziet dat als ze van hun gas afgaan, dat hij even bijlift. Dat hij normaal gesproken in de ronde half vol is. Bij het aanramen gaat hij naar 3/4. En een rondje later met langere aanrenzones loopt hij weer naar 90% en 99%. En zo is het wat het is.
1: Even over de opmars van Kimi Antonelli. Die is tot vooralsnog gestaakt op plaats 13. Ja. Lawson en Albon hebben het met z'n tweeën ook aan de stok. Dat helpt altijd niet, hè? Als er
0: altijd niet.
1: Ja, nooit eigenlijk. Ja. Als er twee man met z'n tweeën vechten voor je deur.
0: Dat is
1: Belgisch, niet heel lekker.
0: Zal toch wel niet? Dan denk ik, ja, wat is het nou? Wat zal dat
1: allee,
0: dan helpt altijd nog niet. Ja, dit is de groep waar Antonelli nu tegen aanrijdt. Waar hij moet gaan beslissen. Ga ik hier nog tijdverlies pakken? Ik denk dat ik hem al aandurf. Antonelli gaat vandaag niet zomaar met een ABC'tje naar het podium.
1: Nee, dat lijkt het niet.
0: Kans is klein.
1: Kans heel klein.
0: Maar het is Baku, het is autoracen. Zomaar kan de zogenaamde vlam in de pan komen. Russell trouwens, we hebben hem even laten varen. Dat vind ik op zich ook wel leuk. 6 seconden los.
4: Lando, race picture update. Perez is in P19. He is 21.8. The field is very tight.
0: Oké, waarom zeggen ze dit? Picture update, he is 21.8. Dat heeft te maken met als hij een pitstop zou moeten maken, waar hij terecht komt. Dus ze vertellen hem nu hoe het achter hem zit, want je verliest gemiddeld 19 met een pitstop. Ik denk dat daar de stoptijd nog bij komt, maar dat heb ik niet helemaal op mijn...
1: Ja, volgens mij was het 20.5-21 waar het uiteindelijk op uit zou komen ongeveer.
0: Ja, 20.5, ja precies.
1: Ja.
0: Dus 19 is de basistijd en dan 2 en een beetje voor de stop.
1: Wil je nog een leuk feitje over Stroll horen trouwens, even tussendoor?
0: Weet jij nog een leuk feitje, Koen, over Lance Stroll, waar ik eigenlijk verder niks over zou willen horen vandaag. Maar goed, ja, je zit hier nou eenmaal, jouw microfoon staat open.
1: Doe het maar. Juist, exact. Nog nooit dit seizoen een wedstrijd uitgereden. Altijd gelapt of daadwerkelijk uitgevallen. En het is zijn 11e DNF vandaag uit 15 wedstrijden dit seizoen. Slechter dan Adrian Sutil die het record had in 2008. Auw.
0: Punt. I rest my case. Ja, het is niet normaal.
1: Heel matig. Ja.
0: Nou, het grote probleem wat ik ermee heb is, ik zie totaal geen zin motivatie. Dat vind ik vervelend.
1: Dat heeft hij nooit uitgestraald, maar
0: nee,
1: ever. Dit jaar is misschien nog wel erger.
0: Het is het schouder ophalen van ja, het is wat het is. Ja, ik moest hier toch zijn. Ja. Oh, ja. Ja, die rij 51, dat is wel lang, zeg. Ja, nou ja, misschien gaat hij wel stuk. Hij gaat stuk. Ach, wat ja, jammer zeg. Joh.
1: Rotje bal.
0: Waar vliegen we vanavond naartoe? Nee, maar weet je, ik lijk te chargeren, maar dat doe ik helemaal niet. Want dat is zo.
1: Terwijl Antonelli naar 11 gaat.
0: Ook in de interviewpen, dan kwam hij binnen. En dan moeten die press officers, die vragen dan zo van, wil jij hem hebben? En dan was je bezig en dan deed je even zo van, nee, liever niet. Maar iedereen deed liever niet. Want dan kwam die, ja, Moschala zei. En dit en dat.
1: Ja, zat 2 zinnen. Ah, hier hebben we een batterij.
0: Nou, het batterijtje is in beeld. Onderop de halo. In dit geval van Hadjar. Ik heb niet gelogen. In het bochtige gedeelte zitten we op een half batterijtje. uit de accelerator verbruikt hij wat, komt hij aanremmen. Gaat het batterijtje weer naar 70-80%. Kijk, zie je? Dus het mega superclippen hier heb je niet, omdat hij tot aan het begin van het rechte stuk bijna altijd wel opgeladen kan worden. Kijk, hier zit hij bijna nu al met een volle batterij. En dan zit hij nog maar in bocht 12 uit accelereren. Verbruikt hij weer wat? Want dat kan allemaal. Want wat hij hier verbruikt, krijgt hij dus weer gratis terug als hij... Ja, fijn dat we onboord blijven. Hier gaat aanremmen.
1: Juist, exact.
0: Piastri 1,1 op Verstappen. Hadjar zit dichterbij Verstappen dan dat Verstappen dat bij Piastri zit. En George Russell heeft een eenzame middag. En dan vind ik het op zich wel prettig dat de regie ook denkt van... Ja, waar zit het eventuele mogelijke gevecht? Ja, er zit wel een echt gevecht bij Albon en Ocon. Maar ja, daar durven ze niet naartoe te gaan. Want dat is de enige plek waar er echt gevochten wordt. Lawson heeft op 17e Albon, dan op 17e Ocon. Dan zit er wel een gaatje van 2 seconden in Lindblad. En Antonelli is dus toch door die jongens heen aan het rijden. Doet hij goed. Komen ze weer.
1: Ja, de volgende in zijn opmars is Oliver Berman. Ja. Die plaatst 10 in handen. Dus dan gaat hij in ieder geval de punten in. Als hij die zou pakken. Maar dat is nog wel even een stukje hoor.
0: Ja, maar Koen, tussen Antonelli. Oh, even hoor wat je zegt. De punten in met de Mercedes in dit veld. Dat is toch het minimale, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat is het minimale.
1: Maar de fout is gisteren gemaakt en nu moet hij gewoon repareren.
0: Jawel, maar we hebben natuurlijk eerder gezien dat hij achteraan kon starten. We konden hem gewoon binnen. Maar daar wisten we al van dat zal hier niet zomaar gebeuren. Ja, als deze er straks met z'n drie allemaal vanaf klappen. We hebben nog 2 code roods. Wat is er met Carlos Sainz gebeurd aan het einde van het lange rechte stuk? Sainz denkt van, nou, waar is Gabriel Bortoleto? Ah, daar is Gabriel Bortoleto. En Sainz denkt, binnenkant is van mij paraplu. Daarmee is hij op dit moment terug naar de 17e positie. Situatie in Baku na 14 van 51 ronden. 1 Russell, 6 seconden los. Ten opzichte van ons Capiastri die redelijk achter zich aan Verstappen en Hadjar heeft op 3 en 4. Dan Leclerc, 2,9 seconden achter Hadjar. Dan Lando Norris, ga ik het nog erger maken, 13 seconden van de kop. Hallo. In 14 rondjes, hè?
1: Ja, dat is gewoon een seconde per ronde.
0: In race trim. Kijk, de McLarens, ik moet ze toegeven. Gelukkig had ik gelijk gisteren. Dat ik zei van ja, ze gingen niet lekker op vrijdag. De derde vrije training ook niet. Die staan er wel bij. Dat is gelukt. Dat weten ze voor elkaar te krijgen. Het One Lap Wonder weten ze wel uit die auto te halen. Maar hij is op race pace nog niet waar ze hem hebben willen. En waren er dus verhalen van ja, Verstappen heeft een paar jaar geleden ook 110 punten in het WK gereden. Hij staat nu geloof ik op 106 punten in deze Lando Norris. Ja, kan het dan nog? Ja, dat kan wel. Maar dan zul je dus wel op de dag dat Kimi Antonelli er even niet bij is, zul je wel nu tweede moeten rijden of aan de leiding moeten rijden.
1: Dan moet je pieken.
0: En als jij nu zesde rijdt en Kimi Antonelli rijdt nu al bijna in de punten, ja, dan ga je daar niet te veel van terugpakken. Dit was een gouden mogelijkheid geweest van Lando Norris om een hap terug te pakken uit de achterstand die hij heeft ten opzichte van Kimi Antonelli in het kampioenschap.
1: Ja, en 8 punten, want daar rijdt hij nu theoretisch gezien en virtueel op. Ja, dat is gewoon te weinig. Dat is gewoon niet best. Verstappen op dit moment de man met de grootste opmars als we Kimi Antonelli buiten beschouwing laten. Verstappen op dit moment op plaats 3.
0: Gaan we wat gek zeggen.
1: Zit vast achter Piastri. Dat is dan wel weer knap.
0: Nou ja, dat wilde ik net zeggen. Zit hij vast achter Piastri? Of weet hij? Max weet nu al, deze wedstrijd ga ik niet winnen.
1: Ja.
0: Simpel. Sorry dat ik het zeg, daar ken ik hem er goed voor. Hij weet gewoon niet zo. Deze ga ik niet winnen. Oké. Ik heb vanaf een rukpositie op de grid zit ik nu op een podiumplaats. Mooi. Dat is al prima. Mijn teamgenootje zit bij me in de buurt. Ik heb rugdikking. Dat is ook prima. En ik rijd op een compound harder dan Oscar Piastri. Ik kan hem makkelijk bijhouden. Dus ja, laat ik de drukte bij hem ophouden. Misschien gaat hij eerder naar binnen. En dan zien we wel weer. Ik denk dat hij helemaal niet bezig is met heel ver vooruit kijken. Wat moet ik nog wegrijden om nu meteen Oscar Piastri voorbij te rijden? Ik denk dat hij gewoon denkt, die valt nog wel in mijn schoot. En dan word ik tweede vandaag en heb ik het goed gedaan.
1: Ja, exact. En misschien zal dat ook wel hetgene zijn wat het maximale haalbare is. Russell, de wind felt very gusty this lap.
0: Ja, hij moet wat
1: veel windvlagen. Ja, Russell zal weinig te klagen hebben. Weinig te melden hebben ook op de boordradio. En het gat tussen hem en Piastri is prima hoor. 7 seconden op dit moment.
0: Als het een kerel is, dan zegt hij, zit me hier dood te vervelen, vrienden, is er wat. Die boordrijders hebben van Verstappen ook wel eens gehoord.
1: Ja, zeker.
0: Dat doet hij niet. Nu gaat hij maar over de wind beginnen. De wind feels very gusty.
1: Zei hij tegen Gianpiero Lambiase, blijf je wakker.
0: Ja, nou, heb ik nieuws voor je, Koen. De wind is op dit moment 0 meter per seconde. Ja, dan maar.
1: Ja.
0: Ja, het is nou niet dat de uiers dwars onder de koeien waait.
1: Nee, zeker niet.
0: De pannen van de dakken blazen.
1: Zeker niet.
0: Nee. dat soort dingen.
1: Ik vind het ook ten opzichte van gisteren echt wel heel erg weer meevallen. Gisteren zagen we echt wel wat windvlagen over het circuit. Maar vandaag valt het volgens mij best wel heel erg mee.
0: En er zijn er mensen die kijken naar de shot waar nu Lewis Hamilton vlak achter onze vrolijke vriend Norris aan begint te rijden. Ja, maar ik zie bij die bomen zie ik het toch bewegen. Ja, dat komt voor de luchtverplaatsing die Formule 1-auto's op de achtervleugels hebben.
1: Natuurlijk.
0: En dan denk je, ja, maar het waait. Ik zie die blaadjes bewegen. Ja, dat klopt, dat doen ze zelf. Maar we kunnen nou niet zeggen dat het heel hard waait. Het is over het... Oh, foutje van Norris. Hamilton, ja. Hamilton, kom erbij. Sla je slag en zeg wat je wil, maar Norris is slim. Hij dook even iets te ver door daar, Lando Norris, bij het insturen van, wat is het, 4, 5? Ja, bocht 5, 6. En Hamilton dacht daar even een moment te hebben en denkt, Kip, ik heb je. En Kip Norris zei, no fucking way, ga maar naar de KFC.
1: Ja, dan zit je net op het smalste gedeelte van het circuit. Dat is net even pech voor Lewis Hamilton.
0: Bij Lewis.

0: belangrijke vraag zal zijn: heeft Norris wat vuil opgepikt bij dat momentje half offline? Ik zag niet of hij dacht niet dat hij de baan echt afstak, maar hij zat wel even te ver op die curbs. Hij is wel te diep erin gedoken. Lewis Hamilton gaat het wel proberen, hoor. Wat zegt Hadjar?
1: Isaac, if you had three air, how much faster could you go?
2: 2/3 only. Well, I'm happy to stay here honestly, otherwise we're just gonna lose time.
0: Zo, 10 punten erbij voor Isaac Hadjar, hè?
3: Jazeker, en Lewis Hamilton gaat voorbij aan Lando Norris. Zeer zeker. Patsboom, bocht 1. Ja, ik denk dat het gat op het rechterstuk wat je wil hebben als je erop komt, zo ongeveer iets meer dan een halve seconde is. Dan zou je er echt naartoe kunnen gaan. Kijken ook naar Kimi Antonelli. Komt aan en gaat voorbij aan Oliver Berman bij bocht 1. Jazeker. Dus Antonelli nu op 1 schamelpuntje. Maar het is toch een puntje. Dat Hadjar. Ja, Hadjar natuurlijk. Die zegt zojuist van, nou, ik ben best oké om hier te blijven. Want ja, ik leg de vraag, hoeveel sneller kun je gaan?
0: Hoe harder kun je gaan in vrije lucht? En geweldig antwoord. I'm happy to stay.
3: Ja, geweldig.
0: Prima waar ik zit. Hier dat moment waar Lando Norris net even een klein foutje maakte. En dat werd hem dus aan het einde van het lange rechterstuk. Werd hem dat, nou, fataal moet je niet zeggen. Maar ja, kostte hem wel een plekje. Dus we hebben een Mercedes, een McLaren, dan 2 Red Bulls, 2 Ferraris, dan de volgende McLaren, dan 2 auto's van Alpine. Die zitten ook wel handenwrijvend in de pitbox nu, hoor, met mannetje op 8, mannetje op 9.
3: Niks mis mee.
0: Ik heb dat gisteren ook al gezegd. Reken dat dat wat gesprekken geweest zijn, hoor, om daar die Renault-motoren weg te halen. En voor die Mercedes-motoren te gaan, of trouwens Alpine, maar ja, dat is Renault, dat komt uit Viry Châtillon. Berman op 1.7. We zien geen gekke dingen gebeuren met het instorten. Hadjar gaat trouwens instorten van banden en snelle rondetijden. Hadjar rijdt trouwens wel persoonlijk snelste race ronde net van 47.8. Nu rijdt hij 47.9. Dus hij zit wel in een echt, echt lekker ritme. Max rijdt dan ook weer 47.6 en 47.5. Russell is de snelste man op de baan met 1.47.4. Verstappen 1.47.5. Leclerc als snelste tijd 1.47.8. En Hadjar dus zojuist ook met een 1.47.8. Ja, ze kunnen het wel.
3: Ze kunnen het zeker.
0: Ik denk dat de Red Bulls, zoals ik eerder schetste, hier gewoon zitten. En denken, het is best zo. Dan hoor ik ook weer mensen denken, ja, maar het was toch vroeger altijd zo dat als je achter een ander reed, dat je voorbanden te heet en onderstuurig. Dat ja, op een stratencircuit is dat A wat minder en B ook. En je hebt hier natuurlijk wel dat lange rechterstuk waar je, als je dat zou willen, een beetje offline kan rijden. Waardoor je de koeling weer een beetje op orde kunt krijgen. En waardoor je gewoon lekker verder kan. Onboordgeluid van Verstappen. Zeg je? Ah. Heel gek. Batterij bij Verstappen mede in beeld. 18 van 51 ronden. Aanremmen voor 15. Batterij op 80-90%. En dan zou hij hier toch, ja, gaan ze weer wegschakelen. Fijn, dankjewel.
3: Zonde.
0: Ja, ja, ze doen het gewoon.
3: Ja, je weet ook dat ze het gaan doen eigenlijk. Toch hoop je er iedere keer weer op, hè?
0: Trouwens even grappig, die George Russell, die had zojuist eens, wat was het, 6,6 seconden. Dat was precies de voorsprong die Lando Norris had toen de virtual safety car eruit kwam in Madrid. Dus als Russell nu niet verder wegrijdt en denkt, nou, ik hou hem wel een beetje op die 6, 7 seconden, dan zou het best kunnen zijn dat ze er aan rekening mee aan te houden zijn. En dat kun je ook oplossen hier.
3: Ja,
0: hè?
3: Zeker.
0: Gewoon in een paar stukken, ja, laat die voorsprong maar even een beetje wegbloeden. Dan kan je in ieder geval met deze jongens mee.
3: Ja, de pitlane delta is 11,5 seconden als er een safety car of virtual safety car is.
0: Ja, dat is iets korter. En dan zie je dus normaal 22. Plus de stoptijd. Kijk naar achter vanaf de auto van Oscar Piastri. Die, moet ik zeggen, tot op heden, nou, sowieso een betere Grand Prix van Baku rijdt dan vorig jaar. Maar ook tot op heden denk ik wel een van zijn betere Grand Prix van dit jaar aan het rijden is.
3: Ja, die idee heb ik ook wel. Vorig jaar natuurlijk, hè, wat hier gebeurde. We noemden het al eerder. Crashte hier. Dat was zeker niet top als kampioenschapsleider. En ja, nu, ja, dan gaat het gewoon prima. Podiumpositie in handen. Goede start gehad. Nu houdt hij Max Verstappen toch al sinds de openingsfase van deze wedstrijd achter zich.
0: Ja, ik kijk daar nog eens tegenaan, dat weet je. Max Verstappen doet geen poging om hem in te halen. Dat is wel een verschil.
3: Zeker waar, ja. In zijn hoofd houdt hij hem achter zich natuurlijk.
0: Ja, hij rijdt zo hard als hij kan.
3: Ja.
0: degradatie van de softband, zegt men bij AWS, is lager dan verwacht. Het is best interessant, want wij riepen vooraf, geen van de banden hebben hier last van degradatie. Dus het is wel knap dat zij er nu na 19 rondjes achter. Oh, die softband, man. Want ja, Pirelli had toch geroepen, na 18 ronden moet je naar binnen. Nou, we zitten in de 19e ronde, er is nog helemaal niemand binnen. Wauw, wat gaat die softbandland mee? Ja, dit is dus allemaal, moet ik even zeggen, voor de Europese luisteraar. Die hebben wij, ga ik vanuit. Allemaal voor die Jenken, die echt nog geen bal snappen. Hebben Stefano Domenicale van de week gezien met Jimmy Kimmel? Zit hij bij Jimmy Kimmel of bij die ander? Nou, whatever.
3: Ik heb volgens mij dat vroeg moment wel gezien. Zat het helemaal te verkopen, zat hij.
0: Ja, het is gewoon marketinggelul. Oh. Hey.
3: Hadjar, Verstappen?
0: Ja.
3: Dit is even laten weten Ricciardo, dat ik er nog ben.
0: Ricciardo, Verstappen?
3: 2018, doelen we dan op.
0: I'm happy to be here. Ja, maar ja, 1,1 seconde. Ik vind het wel vet hoe hij dit doet, hoor. En dan heb ik het over Isaac Hadjar. Je zag dat Verstappen echt moest verdedigen. Wat zegt hij? Weer, these tires are not good.
3: Weer de codetaal.
0: Kan weer zeggen, kom maar op met die stop. Ik durf hem al aan. Waar gaat Verstappen naartoe terugvallen als je nu gaat stoppen? Ja, dat wordt nog wel een pijnlijke. Want daar zitten ze op te rijden. Hij zal net achter Lando Norris terugkomen, is mijn inschatting. Dus plaats 7. Misschien 8.
3: Ik denk nog verder. Ik denk bij Antonelli in de buurt. Hadjar.
2: Tell him to keep pushing.
0: Lekker ventje. Ik vind dat geweldig, jongen. Tell him to keep pushing.
3: Blijf hem vertellen dat hij door moet rijden.
0: Wat een gastje.
3: Een mooie kerel.
0: Ja, het enige antwoord dat een engineer zou kunnen geven. Ja, maar jij hebt een softband en een mediaband. Oh ja, weet je. Jij denkt achter Antonelli, hoezo?
3: Ja, plus 20. Ja? Een beetje. Ja, dus dan kom je uit op 29 seconden.
0: Oh, hij zit op 9. Excuseer, ik keek van de top. Ja, je hebt gelijk. Als Russell nu stopt, dan komt hij voor Norris.
3: Juist.
0: Dan gaan ze hem zeker nog niet naar binnen halen. Dat is te veel verkeer.
3: Nee, en daarbij, ja, je hebt op een straatcircuit gewoon het risico dat er ergens een safety car natuurlijk komt.
0: Ik moet zo lachen om die Hadjar. Tell him to keep pushing. Geweldig. 2 jaar geleden zou je gezegd, hoe haal je het in je hoofd?
3: Ja.
0: Vind wel mooi. Komt ie.
2: Is he struggling now?
1: Yeah, he's going through a bad phase of these tires. He's going through a bad phase of these tires.
0: Heeft hij een probleem of wat? Ja, hij gaat even door een momentje dat zijn banden op dit moment niet helemaal doen wat ze doen. Bad face. Wat mij ook weer aangeeft dat ze het weten en dat ze hem daardoor heen willen halen. Dus dat ze hopen dat die medium band daadwerkelijk wel weer terug gaat komen. We hebben een medium band aan de leiding. Een softband op P2 en een medium band op de derde plaats. Dan 4 mediums op plaats 7, 8, 9 en 10. De rest is allemaal op de softband. Ja, maar het geeft ook aan in welk ritme Hadjar zit. Die rijdt gewoon zijn eigen pace, die rijdt zijn ritme. En denk, ja, maar wacht even, heb ik die Verstappen eens voor me zitten?
2: Oké, but I have pace. Just in pace.
1: Yeah, copy.
3: Ah, wel mooi hoor dit.
0: Nou, hij riep er net terecht, nou ja, ik ben happy om hier te blijven. Maar ja, nu ziet hij dat Verstappen in zijn schoot valt. Ze roepen waarom. Maar hij dwingt het ook niet af. Hij zegt, joh, één ding, ik heb wel snelheid, hè. Als het nodig moet zijn, just in case.
3: Exact, en dat is precies eigenlijk hoe je het moet doen. Over de medium compound band. Bijvoorbeeld Pierre Gasly rijdt afgelopen ronde zijn snelste ronde. 1.48.1. Die zit op zo'n medium compound band.
0: Berman dus ook. Er
3: zit
0: is
3: zeker
0: binnen.
3: Nog wel leven in die band. Hey, Sainz, dat is de eerste. Die gaat zijn mediums in ieder geval inleveren. En voor welke zal dat zijn? Dat is de zachte band voor Carlos Sainz.
0: Zo, stoer. Hij gaat gewoon 30 rondjes op soft rijden. Dat zijn er best veel.
3: Is je best doen.
0: Ja.
3: Aan de andere kant denk ik dat het wel kan. Dat is een beetje mijn verwachting. Maar goed, werk weer niet bij AWS, hè.
0: Bottas en Alonso waren met elkaar. Alonso is ook naar binnen gaan.
3: Alonso is nu binnen. Alonso is echt nu binnen. Komt nu binnen. En gaat zacht dus inruilen. Dat gaan we niet zien. Dus we gaan zien straks als hij over de streep komt. Uitkomen pitstraat. Welke band hij dan rijdt.
0: Ik lees er wat meer dingen van, hoor. Regie technisch naar Alonso gaat uitvallen. Klaar. Ja, ziet eruit als een end of story.
3: Down and out.
0: Ja, dan kunnen ze allebei hetzelfde vliegtuig weg naar Maleisië.
3: Als hij er nog is, hè, Stroll.
0: Ja, die is er nog wel. Hij moet namelijk naar het vierkantje, dat is verplicht.
3: Ja, klopt, ja.
0: En Alonso ook, dus. Het is echt niet zo dat je kunt wegrennen. Nou, een not so lekker weekend voor het team van Aston Martin is een dramatisch weekend geworden. Hoe ga je fans opbouwen?
2: I copy.
0: Hij heeft nog wel, dat is wel grappig ook, jongeren. Antonelli heeft dat ook wel mee. Ze zijn nog steeds over de boordradio een beetje hype. Thijs, oké, do you copy? Weer met me eens, weet je? Terwijl de gevestigde orde Verstappen is over de jaren ook veel rustiger geworden op zijn boordradio. Ja. erg grappig. De enige die ook nooit rust is, de boordraad. Nou, meestal niet. Pierre Gasly. Die gaat ook gewoon echt serieus als een roodkoperen populiere pijpen door de kerstkamer. Ja, ze zijn die gasten. En ik vind het grappig. En voorlopig doet hij het geweldig, hè?
3: Ja, en het maakt wel een lekker showtje wat dat betreft, die boordradio's.
0: Hij kon wel de leukste Fransman worden die ik ken. Dat is voor mij heel wat, hè?
3: Dat is voor jou heel wat dat je dit zegt.
0: Dat was Charles Aznavour, maar die is er niet meer. Dus ja.
3: Dan moet je een nieuwe.
0: Ja, dan kies ik er uit de racerij.
3: Juist.
0: Trouwens, by the way, dat is officieel ook. Gasly is ook echt een oké gastje. Serieus.
3: Zo komt hij ook altijd wel over.
0: Ja. En dan komt buiten de auto ook. In de auto is een absoluut echt een teringleier.
3: Ja. Ocon er natuurlijk uitgezet, hè? Als in geen stoeltje. Free agent noemde hij zelf voorafgaand aan het weekend.
0: Ja, hij zit er nog.
3: Hij zit er nog, zeer zeker. Hij maakt dat seizoen natuurlijk wel af bij Haas.
0: Russell gaat versnellen. 47-1. 9 seconden op Piastri nu.
3: Ja, dat schiet lekker op. Pakt 14 de afgelopen ronde. Wat dat betreft is hij gewoon ronde na ronde 10 dus aan het wegsnoepen. En uiteindelijk...
0: Nee, want Piastri zet ook zijn persoonlijk snelste race onder.
3: Ja, zeker. 1.47.5. Betekent dat natuurlijk ook logisch dat de auto's lichter worden. We zagen al in de kwalificatie dat de bandendegradatie...
0: Antonelli
3: dan
0: met een inhaal op Colapinto.
3: Plaats 9 in de wedstrijd.
0: Antonelli naar 9. That's what it is. Gaat Russell straks naar 15 seconden. Komt er een virtual safety car. Is hij de pitstraat voorbij, zit het allemaal weer kwijt. Dat zou het zijn, zeg. Nou, dan gaat Toto Wolff natuurlijk, die springt dan op de barricades.
3: Ja, die is er niet dit weekend, dus dat scheelt. Ja.
0: Nee, maar dan, die gaat wel bellen. En,
3: waarschijnlijk wel.
0: Ik vond trouwens van de week ook wel weer een beetje jammerlijk, moet ik dan weer zeggen, dat Toto Wolff bekend maakte. Ik denk nog elke dag aan 2021. Dat kan, dat mag, maar get over it. En daarna kwam iets en toen werd het wel wat duidelijker waarom hij zo boos was. Hij deed een beetje, er kwam een bericht dat Michael Masi weer in Australië bij een van de race-serie race director aan het worden is. Mm. En toen kwam er een bericht die zei, ja, ik heb in zijn periode Michael Masi een beetje geholpen en opgevoed hoe je na moet denken en hoe je om moet gaan met dit en hoe je om moet gaan met teambaas. En dan denk ik, ja, je hebt gewoon gedacht, ik word vriendjes met die gast en die zal maar wel een keer een mazzeltje doen. Juist. En dat was geen mazzeltje.
3: Nee.
0: Ik vond het niet heel fijn. Russell naar 47-1. Gaat wederom harder. Zou hij dan richting zijn pitstop gaan? Kan dat ook, hè? Dat ze zeggen, oké, free to go. Rij ze maar naar de vaantjes. En dan zien we het zo dadelijk alweer. Wie zal het zeggen? Geen idee. Piastri, Verstappen, Hadjar als aan een lijntje. De banden van Verstappen zijn weer teruggekomen. Want hij rijdt zijn persoonlijk snelste race 147-3. Is daarmee 2/10 sneller dan dat Oscar Piastri is. Een 10 sneller dan dat Hadjar is. Want ook Charles Leclerc. Ik zeg niet dat hij dichterbij komt. Het is 3,8 seconden. En die blijft ook wel een beetje hard. Maar die is ook zojuist wel bezig met een redelijk oké rondje. En Hamilton begint echt een beetje in te kakken. Die zit nu op 48 rugs. En Hamilton rijdt inmiddels op 21 seconden. Van de absolute koploper in deze wedstrijd. En dat is nog steeds Georges Roussel. Zeggen de Fransen. Georges Roussel.
3: Hadjar krijgt te horen dat hij waarschijnlijk op de beste race tire zit. Via de boordradio. Huh? Een beetje rust, een beetje kalmte daar in het team. En misschien is het ook een mooi Hadjar juist een beetje te kalmeren.
0: Waarom zou je dat zeggen? Hadjar krijgt te horen dat hij op de beste race tire zit. Als ze hem dat nu vertellen, dan betekent dus... Ah, vriend, na je pitstop krijg je een mindere band.
3: Ja.
0: Dan gaat hij niet vertellen.
3: Beetje wel, ja.
0: Ja, dat is, nee, dat zeggen ze, Koen.
3: Ja, zeker. Zo kun je hem ook zeker lezen.
0: Nee, zo lees ik hem. You're on the best race. Hoe wil je hem anders lezen dan?
3: Nee, zeker. Ja, het is meer... Ja, ik denk dat even rust voor Hadjar nu. Zo van, ja, Verstappen zit op de medium compound band. Die komt er wel weer doorheen. En dat zagen we ook zojuist op de tijdenlijst.
0: Ja, maar het ging over Piastri, zei je?
3: Nee, Hadjar.
0: Oké, ook goed. Maar hetzelfde verhaal.
3: Hetzelfde verhaal.
0: Als dit je beste raceband is, ja, nou, veel succes dan later in de wedstrijd. Ze zijn wel...
3: Finish erbij bij Verstappen nu.
0: Ja. Nou, wel met z'n drietjes, wel echt los van de rest ook, hè? Pijnlijk week voor vrij. Er was trouwens nog een verhaal in de Gazzetta della Sport. Dat vond ik dan weer ook. Het zit nog wel in de geruchtenmolen, zeg ik dan even voorzichtig. Dat ze Fred Vasseur een uitweg bieden om de plek die hij nu heeft vrij te maken, zodat hij wat anders kan doen binnen Ferrari, waar het minder bla bla bla. En het grappige is, niet 24 uur later, zegt Christian Horner, die zal er wel lucht van gekregen hebben. Ferrari is mijn dreamjob als teambaas. Dat wil ik doen. Dat is ook het enige team waar ik naartoe zou gaan zonder dat ik er eigenaar van wil zijn. Dus er is een spelletje gaande. Russell.
1: Right side. Maybe with the wall. Right hand side. Feel okay.
4: Copy. So pressures look good.
1: Didn't feel quite right. I don't think. Just keep it on pressures.
3: Ja, Russell die de muur licht getoucheerd heeft, zegt ja, check even de pressures alsjeblieft. Ja, het is allemaal oké, krijgt hij te horen vanaf de boordradio. Ja, je moet wat hè, als je aan de leiding ligt. Dan kan het uit verveling allemaal misschien een keer gebeuren.
0: Maar concentratiedingetje.
3: Maar het zal wel een concentratiedingetje zijn.
0: Ja. Maar ik vind het woord nibbel vind ik wel grappig.
3: Ja, daar, hij heeft sowieso wel goede Porsche woordkeuzes, vind ik altijd.
0: Geknabbeld. Ja, als ik een Engelsman nibbel hoor zeggen, dan denk ik aan sabbelen. Maar dat is weer een ander verhaal. Het kan ook sappelen zijn, weet je, ja. van hard doorwerken.
3: Ja, zeker.
0: Russell, 9,5 seconden los van Oscar Piastri, die nu Verstappen weer op 1.1 heeft. Dat jojoot als een gek. Ik ben ook blij, Koen, dat met wat we hier hebben aan Super... Wij zien geen jojo inhalen, hè? Dus er is geen jojoing vindt er plaats. Dus dat betekent eigenlijk dat het hele superclipverhaal hier nog wel meevalt. Waar komt dat momentje van nibbling the ball? Dat is 15. Tuk, tuk.
3: Ja.
0: Je hoort hem op het onboard, hè?
3: Ja, pop, dat pop. Wel, ja.
0: Ja, je moet een laag shot hebben, Simboos.
3: Ja, een hele lichte touché inderdaad. Deze hebben we heel veel in de kwalificatie wel gezien. Dit wil je natuurlijk niet ieder rondje in de wedstrijd. Maar het kan een keer gebeuren. Voor George Russell, uitkomen van bocht 15. Die op dit moment 10 seconden los is van Oscar Piastri.
0: Ocon is aan het vechten met Alexander Albon. Dat gaat om plaats 12, zeg maar. Want Ocon zit daar niet ver vandaan. De opmars van Antonelli is hem dus wel nu gelukt dat hij de top 10 binnengekomen is. Maar ja, ook daar zit hij nu. Zit hij 5 seconden achter Gasly. Zijn rondetijd is ten opzichte van Gasly 48-2, 48-9. Dat is 4/10. Hij komt wel dichterbij, maar het is nou niet dat je zegt... we hebben een rempaard op Duindicht losgelaten. En takkadadap, takkadadap, takkadadap, daar komt hij aan.
3: Here we go.
0: Juist. Yippie-yay.
3: Het valt nog redelijk mee zijn opmars.
0: Leider in de wedstrijd is in beeld. Ja, hebben we ook wel eens gehad in het verleden. Weet je nog, dat Mercedes de dominant was. Daarachter allemaal gevechten. Dat Toto Wolff ging roepen. Ja, is het belangrijk. We zijn helemaal niet in beeld. We winnen wedstrijden, we zijn niet in beeld. Ja, vriend, dat zorgt dat je bij die anderen in de beeld rijdt. Hier word je voor betaald. Voor Russell is er geen notting on the hand, zou ze kunnen zeggen. Geen vuiltje aan de lucht. Het beeld wordt een beetje mooi goudkleurig. Hè, dat lange rechte stuk. Lewis Hamilton.
2: Ja, yeah, I've got no front name. So, front center car, struggling.
0: Probleem met de voorkant van de auto. Ik kan de auto niet insturen. En Verstappen is weer aan het verdedigen. Ten opzichte van Isaac Hadjar.
3: Ze maken er een mooi showtje van. Maar inderdaad, bij ieder shot dat Hadjar daar een klein beetje aanvalt... dan gaan de gedachten. Dat is natuurlijk naar 2018... toen Ricciardo en Verstappen elkaar daar raakten. Hadjar.
2: Can I go for it or what?
1: Gotta keep it clean.
0: Oh.
3: Oké. Okay.
0: Ook lekker. Mag ik ervoor gaan? Geen ja, geen nee. Just keep it clean. En dan komt het erop aan dat Hadjar moet kunnen lezen... en dat heeft hij nog niet vaak meegemaakt... hoe Verstappen verdedigt. Hé, gaat hij aan de kant? Gaat hij aan de kant? Gaat hij aan de kant?
3: Denk ik.
0: Mag het toch hopen? Ja.
3: Dus de eerste is Bottas.
0: Ja. Ook categorie spekbonen en ik doe wel lekker mee. Oh. Maar dus geen ja, geen nee. En dan komt het dus op aan, voelt hij aan wat Verstappen doet. En daarom dat je nu al Max, terwijl hij weet, hij kan me niet inhalen. Max, zie je nu al die bewegingen maken. Het zijn allemaal waarschuwende vingertjes. Richting Hadjar, let op vriend. Als je het gaat doen, zul je van goede huizen moeten komen. Can I go or what? Ja, voor Laurent Mekkies en alles wat Red Bull lief heeft, is het natuurlijk wel geweldig. Hè? Want dat is toch lang. Nou, sterker nog, ik heb het nooit echt gezien. Dat je zou kunnen zeggen dat Verstappen onder enige druk zat van zijn teamgenoot. Er is wel een situatie geweest dat hij erachter zat. Of dat hij, dat is het Checo, zat hij voor Checo in Brazilië. Checo, ja, hij moet mij voorbij laten. No way. Forget about it. Vraag me dit nooit meer.
3: Daarom doen ze dat waarschijnlijk nu ook niet. Bij Verstappen. Ja, Hadjar zit wel weer binnen een seconde.
0: Ja,
3: maar hij zit denk ik nog wel te ver weg.
0: Heeft hij de overtake? Ja, maar is 2,2 kilometer, hè? Russell verbetert maar weer zijn snelste ronde. Brengt hem maar in 47.058.
5: Het is softer cool of the half of the race.
6: I understand, Max. But it's track position and risk it. Just be patient.
0: Ja, deze banden kunnen makkelijk de half... Hij zegt, dit is eigenlijk... Misschien heeft hij een discussie gehad, terwijl Bottas binnen is. Discussie gehad van, ja, we moeten op die softband. Ja, maar die haalt de helft van de wedstrijd niet. Dus hij zegt, die softs can do half of the race. Ja, maar het is track position en bla, bla, bla, bla, bla. En het feit dat zij zeggen track position... is dus ook weer het antwoord op de vraag die jij en ik elkaar stelden net. Is Verstappen aan het aanvallen bij Piastri? Nee. Hij zit waar hij zit en denkt, we gaan wel kijken. Maar had wel in zijn hoofd gedacht dat deze band... er al aan zou gaan, de softband. En dat is dus niet gebeurd. Dat is wat ik hier hoor, ook in zijn toon van het zeggen.
3: Ja, zeker. Ocon en Albon hebben het lekker aan de stok, hoor, trouwens. Links in de balk, mocht u meekijken. Jongen, zeg, zijn echt lekker aan het vechten al drie bochten lang nu. Met z'n tweeën komt weer een run van Ocon. En nu via de buitenkant. Kan dat. En Ocon naar 13. Oh, daar gaat Albon weer voorbij. Albon... links in de balk was dat te zien. Is dus voorbij gegaan. Weer terug aan Ocon. Dan de twee Audi's. Bortoletto en Hulkenberg. Ah, Hulkenberg laat hem voorbij. Ja. Oké, check.
0: Duidelijke call geweest. Ja, dit zou Hadjar ook wel willen. Alleen doen ze dat duidelijk niet. Maar even eerlijkheid gesproken. Audi dit weekend. Matig. Groot updatepakket meegenomen. Dat werkt dus nog niet. Laat dat duidelijk zijn. En dan zitten we ook in de situatie dat ook de Racing Bulls normaal gesproken wel... met één auto in die top zou kunnen rijden. Russell gaat vier en vrolijk verder. En heeft zijn voorsprong inmiddels uitgebouwd naar 10 seconden. En dat alles in 30 rondjes. Dus ja, best goed gedaan. 0,3 per rondje. De rest van het veld. Piastri 47.3. Verstappen 7. De rondetijd van Piastri was de afgelopen ronde 4.000ste sneller dan die van Max Verstappen.
3: Kijk.
0: En Hadjar was een tiende sneller.
3: Het schiet niet op. Maar ja, wat dat betreft...
0: Nee, dit is gewoon status quo.
3: Precies.
0: Dit is...
3: bij elkaar in de buurt blijven.
0: Misschien gaan we het zien. Dit is WK wielrennen. Het rijdt er even op. En er zitten drie achtervolgers achter. En die zijn aan het uitmaken of ze het nou met elkaar eens zijn of niet. Nou, bij wielrennen ga je dan kop over kop. Ja, dat doen ze hier dus niet. Maar dit is een beetje de situatie waarin we zitten.
3: Is inderdaad hoe het is. Herhaling van wat er bij Verstappen gebeurt.
0: Ja, weer 15.
3: Bocht 15.
0: Ja, ik zag hem ook net wel heel dicht. Beetje onderstuur.
3: Ja, nee. Wel heel dicht bij de muur. Maar inderdaad, dan gaan we nu een slow-mo zien. Ja, joh, 9 centimeter. Ja, gisteren was er ook zo'n moment, hè, Olaf? In kan de kwalificatie.
0: Kan gewoon op de middag gezaagd het af tussen, man.
3: Juist.
0: Simpel zat. Dit is het spannender maken dan het is. Nou, het is wel een fractietje onderstuur. Maar ja, als iemand roept, deze banden zijn niet helemaal tof.
3: Nee, het lijkt dan heel dichtbij vanaf dat onboardshort. Maar dat is, als je ziet vanaf de zijkant, echt, daar zit nog heel veel tussen.
0: Ik vind het wel weer verrassend. Hij blijft trouwens dicht langs de muur rijden. Wel heel verrassend dat het zeker niet de eerste wedstrijd is dit jaar... waarin we zien dat de Pirelli-banden geen enkel... met deze auto's, moet ik er meteen bij zeggen... geen enkel probleem met de raceafstand.
3: Nee.
0: Waarbij je dus zou kunnen zeggen... ja, zijn ze niet veel te veilig en te veilig en te veilig... gaan met wat ze met deze banden willen? Dubbele punt, komma, nee. Want wat er gebouwd is, is door de teams gevraagd.
3: Juist.
0: Dus dan zitten die teams af en toe in de PR... ja, jammer hè, al die eenstoppers en allemaal dit... Daar hebben ze precies zelf voor gevraagd. Want zij hebben geroepen als het rubberharder zei... nee, het moet een beetje meer dat, een beetje meer dat. En dat zit allemaal aan elkaar verweven. Dat is allemaal één groot politiek steekspel.
3: Juist. Het zou voor de sport wel lekker zijn... als we 2 of zelfs 3 stops verplicht krijgen in de Formule 1. Denk ik, hé, hey, voorin. Oké, okay, hey, Norris.
0: Lando.
3: Linksvoor, was dat een lock-up?
0: Concentratiemomentje. Korte gele vlag.
3: Daar, Gasly gaat er nog voorbij.
0: Ja.
3: En Antonelli ook, juist, dat dacht ik al. Zak terug naar 9. Oei, Lando Norris.
0: Einde rechtstuk, aanremmen. Even niemand thuis. Flinke blokkade, komt hij aan. Luister naar het gepiep. Die hoor je niet, want de microfoon is op een andere plek in de McLaren. Daarom klonk hij van de week ook al zo dof. Nou, hij heeft wel een flinke vlakke kant op die linkervoorkant zitten, hoor. Wel, wordt mij nog tandarts vrolijk van als de vullingen eruit rollen.
3: Ja, in het geval van Norris kun je dan meteen overwegen om een pitstop te maken. Maar goed, waar gaat hij dan terugzakken? Ah, tot achter Lindblad, denk ik. Ah, dat is niet tof,
0: ja, maar
3: hoor.
0: Nu moet je die... Ja, nu moet je die stop niet maken, want die hebt dus en al een slechte ronde. En dan ga je ook nog een stoptijd er tegenaan gooien. Dus hij moet juist hopen dat die band een beetje in leven blijft. Hardjaar lijkt. Nou, daar komen de pitstops. Daar komt de safety car. Als het geen code rood is, Albon. Alexander Albon staat daar in de Tech Pro Barriers. En Albon staat daar niet zo fijn. Dat is bocht 6. I'm okay, roept hij. Ja, dat klopt. We hopen dat dit blijft bij een safety car, virtual safety car. Kijk, en als ze nu virtual safety car gaan doen, de kop is er al voorbij.
3: Ja, dit zal denk ik een safety car situatie worden.
0: Nou, ik ben bang voor categorie andere kleur. Daar staat toch gewoon. Ja, hij is nu safety car, dat klopt. Het zal even belangrijk zijn, is er een kraan in de buurt?
3: Klopt.
0: Kunnen ze hem daar snel weghalen? En hoe zit het met die Tech Pro Barrier? Want dat hebben we in, hoe heet het daar? Madrid gezien.
3: Ja, Madrid, ja.
0: 40 minuten, hij is er in ieder geval uit. Ja, maar het gaat mij even om die Tech Pro Barrier. Hoe komen die als de auto er achteruit weer uitgetrokken is? Ik weet niet of Formula One Management dit prettig vindt. Ja, en daar zijn natuurlijk de mannen die binnen gaan komen. Zie je, dat zei ik al, deze duiken nu naar binnen, terwijl die andere al die pitstraat voorbij waren.
3: Antonelli onder andere.
0: Ja.
3: Kan hier misschien gaan profiteren. Ik vraag me af of dit met Ocon was. Die waren met z'n tweeën in gevecht.
0: Zij zitten er zo ver voor dat Antonelli hier waarschijnlijk geen plaatswinst op gaat krijgen. Ja. Norris nu ook naar binnen. Dus dit is voor Norris wel een mazzeltje met wat hem zojuist gebeurde. Dus het is Virtual Safety Car Lap 31. Nou, gaat voor 20 rondjes. Kun je ook nog een andere keuze maken. Maar Antonelli ga ik even bijzetten. VSC bij zijn pitstopje.
3: Juist.
0: Oliver Berman binnen, VSC.
3: Ocon ook. En Lindblad, zo te zien, gaat ook komen.
0: Ja, de rest gaat zo dadelijk komen. Omdat juist. Die natuurlijk daar naartoe
3: kun je
0: gereden worden.
3: Rondje 31 overal opschrijven.
0: Stop van 3.3 was niet zo fijn. Hier Lindblad. Mwah. 3.8, ook niet zo fijn. Laat Bortoletto dan mensen vrolijk maken. Russell wel naar 14 seconden. Piastri is dan toch voorzichtig ook, hè? Het was 11 en het is op de tracker nu 14, hè?
3: Pah. Ja, maar goed, ja. Dit wordt één lang lint, zo.
0: Piastri,
3: ja. Xbox. Nee, ja, dat wordt wel een gevecht
0: allemaal.
3: Met Red Bull natuurlijk.
0: Allemaal. Nee, Hadjar moet nu, want dat mag hij. Hadjar moet nu gewoon een gaatje laten vallen, dat ze hem dubbel kunnen stekken.
3: Juist.
0: Als Hadjar nu heel dicht achter Max blijft, ja, dan heeft hij vanzelf een probleem. Dus.
3: Maar tussen Piastri en Verstappen voor de plaats 2 ja, in de wedstrijd wordt natuurlijk een spannend gevecht.
0: Tuurlijk. Leider in de wedstrijd binnen, ronde nummer 31, zo dadelijk nog 20 te gaan. Virtual safety cars tops, fout safety car stops. Dat is nog hetzelfde. Goeie stop. Niks mis mee. En hij blijft daardoor dus aan de leiding.
3: Wat naar achter. Ja, Verstappen en Piastri.
0: Nee, maar als Max daar 2/10 kan winnen.
3: Ja, precies, moet hij het doen.
0: Dan kan hij hem onder druk zetten.
3: En Hartjaar heeft dat gat laten vallen, zie je dat?
0: Ja, dat is het enige wat hij kan doen. Kijk, boom, klaar. Ho, goed te zien. Wauw. Max net weg. Ja, slecht geschakeld, maar Max net weg. Beetje chaos. Ze springen van links naar rechts. Je kunt dan niemand zijn tijden zien. Dus doe het dan de half goed. Leclerc 3.1 is geen fijne stop.
3: Piastri zit er gewoon nog voor.
0: Ja, ja. Belangrijk ook zo dadelijk. Waar ze naartoe gedoken zijn. Hartje uiteraard naar de mediumband.
3: Ja, allemaal contra. Dus degene op softs zijn naar de medium gegaan. En degene op de medium zijn weer naar softs gegaan. Dat betekent dat de harde band gewoon niet gebruikt wordt.
0: Nee. Maar als je geen bandendegradatie hebt, Koen, dan heb je een harde band niet nodig.
3: Zeker waar.
0: En als je een softband hebt die het A langer uithoudt en B ook. En je kunt nu naar een softband gaan voor 20 rondjes. Die softband komt op een baan waar dus al 20 rondjes op gereden is. Er ligt veel meer rubber en dat soort dingen. Ik ben blij dat ze doen wat ze doen tot op dit moment. Maar het zal erom gaan hoe blijft die

0: Bis demain.
1: Bleek hij gewonnen voor Ocon.
0: Wel mooi schoon pak nog, hè, die Albon. Zie je dat?
1: Ja, goed wit nog.
0: Hij is niet geschrokken, er zit geen bruine streep op.
1: Nee.
0: Enige voordeel van de virtual safety car ten opzichte van fout van de safety car ten opzichte van de virtual safety car is dat de voorsprong van George Russell teniet gedaan is. Dus hij moet overnieuw beginnen. Heel blij met de keus.
2: If Max can't get the win, I'm gonna need his help with gesturing.
3: All understood, mate. All understood.
0: Als Max hem niet kan winnen, I'm going to need his help with Piastri. Oké, even luisteren wat hij hier zegt. Hij gaat ervan uit dat Max Verstappen Oscar Piastri inhaalt.
1: Juist, dat was inderdaad mijn eerste.
0: Als hij dan daar zit en hij kan niet winnen, dan moet hij zorgen dat hij mij helpt door Piastri in mijn schoot te laten vallen. Dit is gewoon wat hij hier zegt en vraagt. Ja, ik vind het geweldig.
1: Ja, ik hou er ook wel van.
0: Ja.
1: Vraag is wel of Verstappen dat gaat doen. Maar goed, wat ik heel mooi vind is dat Hadjar bezig is, al de hele wedstrijd lijkt wel, met gewoon de teamgame.
0: Vooruitdenken.
1: Juist, ook
0: vooruitdenken. Hier.
1: Hier dat moment van Verstappen.
0: Ja, tuurlijk. Maar hier kun je wat winnen. Hoppa. En deze bezet band heb je niet meer nodig. Weet je wie ik dit... Weet je wie ik dit 100 keer heb zien oefenen? En de eerste die het deed op deze manier? Michael Schumacher. 4 geblokkeerde wielen en het ding precies op tijd stilzetten. Bam, daar is hij. Dus hij heeft wel degelijk... Letterlijk daar gewonnen.
1: Ja, zeker.
0: Maar hij komt dichter achter me naar buiten. Want Hamilton dan ook nog een slechte stop. Zo te zien wel, want er komt de slow-mo. Dan lijkt alles slechter. Moet je jezelf maar zien wandelen in slow-mo. Nou, dit is wel een slechte stop, hoor.
1: Ja, hij komt er niet in één keer op, deze.
0: En ook niet in 2 keer.
1: Geen plaatsje verloren voor Lewis Hamilton. Van 6 naar 6.
0: Nee, veiligheid was er wel. En dit scheelt natuurlijk ook tijd.
1: Maar dit is wel een gelukje, Olaf, voor Kimi Antonelli. Want ja, die gaten waar we het net dus al over hadden... van niet alleen George Russell verdwijnen... maar dus ook van Gasly naar Antonelli. Van de Ferraris naar Antonelli. Dus wellicht dat Antonelli wel weer wat plaatsjes op kan gaan schuiven. Op dit moment de plaats 8 in de wedstrijd. We hebben nu Russell, Piastri, Verstappen dan de top 3. Dan Hadjar, Leclerc, Hamilton. Gasly, Antonelli, Norris en Colapinto op plaats 10.
0: Oké. Okay. Even kijken of de VIA al wat zegt over die techno barrier.

0: en over Norris. Dat momentje heeft hem uiteindelijk 11 seconden gekost. En dus ook 2 plaatsen.
1: Ja.
0: Auw.
1: Auw. Ja, je zou nu kunnen zeggen, ja, mooi, Verstappen heeft nu het gat naar Piastri kunnen dichten. Nee, hij reed daar uit luxe. Hij had daar veel makkelijker en meer kunnen doen. Het enige ben ik nu benieuwd of hij op die softband ook echt denkt van, ja, nu valt er wat te halen in die eerste paar rondjes. De softband is vriendelijker en vrolijker op dit moment dan dat hij was aan het begin van de wedstrijd. Laat dat duidelijk zijn.
0: Ja.
1: Kimi Antonelli zit inmiddels op plaats 8. Hoeft eigenlijk nog maar 1 plaats te winnen om best of the rest, althans, dat zou je dan normaal gesproken Gasly moeten noemen, maar om van de top 4 grote teams op die achtste plaats te komen. En dat is, gezien de pace die zij vooraan rijden, is het meest normale.
0: Ja, heeft Norris natuurlijk van die topteams eigenlijk al te grazen genomen.
1: Zitten er wel al 3 ronden achter nu, hè, met die virtual NAR safety car. Dus dat was rondje 31.
0: Ja, maar een lange safety car is uiteindelijk minder erg dan die olifant in de kamer, waar we het gisteren niet...
1: Nee, we gaan het nu gewoon benoemen, die code rood, want dan was hij er al geweest.
0: Juist.
1: Ik denk dat ze wel geleerd hebben van wat er in de Madring gebeurde. Toen ze met de 3 poppetjes dachten een ding van 2200 kilo wel even te kunnen verschuiven. Ja, ja, dat is heel handig.
0: Nolt.
1: Ja, nou heb je wel zelfvertrouwen.
0: Dat wel.
1: Ja. Situatie na 34,51. We rijden onder de safety car tijdens de Formule 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026. Waar wij nu de lapped cars mee overtaken, denk ik.
0: Ja, dat is alleen Valtteri Bottas. Ja,
1: nou, heeft hij ook zijn moment of fame.
0: Dus die gaat de ronde teruggrijpen.
1: Maar als ze dat nu doen,
0: juist,
1: dan zijn ze er al bijna. Hartjar.
2: So we do see some vibration in the gearbox. Nothing on tires at present. Nothing on brakes.
3: Yeah, I feel this. Also going into turn 2. Hope nothing too bad, because it doesn't sound really good.
2: Okay, copy that. It could be from the slow mode settings as well. I'll keep you updated.
1: Isaac, we zien wat vibratie in de versnellingsbak. En niet in de achterwielen en dergelijke. Ja, ik voel dat ook. Het is niet heel fijn in bocht nummer 2. Ja, we hebben het in de gaten. Maar we zouden ook nog een slow mode kunnen doen.

0: doen. En de slow mode is dat hij minder snel en heftig gaat overschakelen. Maar ja, dat is pas als hij niet meer aan het aanval is. We zagen een shot van de Tech Pro Barrier. En dat zag er okidoki uit.
1: Zeer zeker.
0: Dat is mooi. Dan zijn we blij dat de crash van Alexander Albon, die ervoor zorgt dat we 3 uitvallers hebben in deze koers, Stroll aan zo'n Albon zelf, geen code rood veroorzaakt heeft. En dat we zo dadelijk een sprint, zo zou je het kunnen noemen, krijgen tot aan de vlag.
1: Ja, ik denk dat we nog 1 rondje doorgaan. Nog geen bericht van de wedstrijdleiding dat de safety car naar binnen zou gaan.
0: Dus puur om dat gebeurt pas als ze licht uitgaan. Het is 2,2 kilometer. Ja. Hè? Dus daar hebben ze echt serieus. Dat is voor
1: daar
0: hebben
1: ze altijd voor, stuur. Ja.
0: Ja. Maar ze willen wel dat iedereen geprepareerd is. Hoor. Dus als die in Amerika reizen, zo'n pacecar reizen, dan tot aan de rand van de pitsingang en dan toen steekt die schuin over. Ik heb er wel eens even zijn bek gegaan, die terwijl
1: zeker.
0: Maar hier het feit dat hij hier nog rijdt, kijk, safety car, ja, dat weten we. Lekker geluid.
1: Ja,
0: dan.
1: Die melding hadden we al moeten hebben. Ja, ik denk dat ze gewoon een klein beetje wachten op Bottas. Want anders komt het veld hem wel heel snel weer tegen. Rijdt nu pas bij bocht 3, Valtteri Bottas. Terwijl het veld aankomt straks bij start-finish.
0: Valtteri Bottas zit als een gek te trappen om de safety car voor te blijven. En dan een gat te creëren. En het lukt niet. Valtteri Bottas komt niet weg bij de safety car. Ach, man. Ja, het is triest wat het is. Ja, maar ja, daar gaan ze bij Cadillac toch wel over nadenken hoe dat gaat, hoor. Ik bedoel, goed begrepen dat ze dus inderdaad nog even doorgaan met die Ferrari-motoren. Dat scheelt dat ze daar geen kopzorgen over hebben.
1: Juist.
0: En dan vind ik het wel interessant dat er in 2030 een nieuw motorreglement gaat komen. Want dat betekent dat ze een nieuwe motor aan het bouwen zijn onder dit reglement, dat ze die in 2 jaar tijd moeten gaan afschrijven.
1: Ending, Olaf. Dus we gaan weer beginnen aan het einde van deze ronde.
0: Ja, het is ook wel slim, want Bottas rijdt bij bocht 12, de rest rijdt bij bocht 3. Alleen ja, Bottas komt zo dadelijk op het rechte stuk, terwijl zij nog in de bochtgedeelte zit. En dan blaast hij hem wel ver. Althans, dan blaast hij hem wel weg.
1: Ja, zeer zeker.
0: Russell, Piastri, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Hamilton, Gasly, Antonelli, Norris en Colapinto op dit moment in de top 10. Geen heel fijn weekend voor Lando Norris. En voor Piastri, en voor Antonelli, maar dat was natuurlijk een crash, dat weten we. Nu zal het wel belangrijk worden wat Kimi Antonelli gaat doen. En wat Oscar Piastri gaat doen. En wat Verstappen ten opzichte van Piastri. Nou, fijn. Er komen allemaal lekker vragen op. En allemaal antwoorden die wij voor jullie moeten gaan zoeken. Men weet dus al dat safety car ending is. Maar hij zal nooit hier zijn lampen uitgooien. En ja, dan is de vraag. Wat gaat Russell doen? Gaat hij straks bij bocht 16 zeggen. Pwah! Gaat hij de hele rest een natuurlijke slipstream geven? Of heeft hij het lef? En ik heb Verstappen dat wel eens zien doen op een circuit. Dat je zegt van ja, was volgens mij in Rusland. Nee.
1: Of volgens mij ook hier.
0: Ik weet niet of het hier was. Gewoon langzaam blijven rijden tot aan start-finish. Want ze mogen hier voor start-finish niet inhalen.
1: Daarom.
0: Het gevaar daarvan is, als ze achterop niet opletten, dat er daar van die jongens gewoon met een bloedgang aankomen en op elkaar
1: klappen. Jello is dan natuurlijk het voorbeeld wat we ooit
0: zeker
1: gehad hebben.
0: Heel goed. Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Maar de safety car gaat denk ik ook niet zo heel vroeg aan de kant. Dus kijk,
1: ja, we hebben
0: je
1: in het verleden dat wel gezien, dat die vroeg wegging toen Vettel en Hamilton elkaar raakte.
0: Hier is het licht pas uit weg. En het is al op het rechte stuk, dus het zou onlogisch zijn. Hij kan natuurlijk ook gebruik maken van 19, waar we nu zijn. En dat doet hij niet. Hij blijft slingeren. Ja, dit is verstandig. Dit moet je ook kunnen, hè. Hier moet je zoveel rust hebben. En je moet weg kunnen springen. Verstappen is wakker, hoor. Verstappen is echt wakker.
1: Piastri ook.
0: Nee, want die slingert niet, dus die laat de temperatuur uit zijn banden schieten. Russell slingert. Vanaf start-finish mag het.
1: Wow, nou, daar gaat hij.
0: Gaan ze. Verstappen zit dichter op Piastri. Verstappen gaat aanvallen bij Piastri. Die tweede plaats van Piastri gaat eraan. Ja hoor. Hij was wakker.
1: Colapinto.
0: Hey, ja. En crashes en yellows. En daar komt de volgende safety car. Komt de volgende en Verstappen.
1: Twee Alpines raken elkaar.
0: Ja, maar hij heeft wel die tweede plek te pakken.
1: Norris ook. Norris zit erbij.
0: Dit wordt weer wat. Norris ook nog.
1: Ja.
0: Ai, ai, ai.
1: En Lawson met z'n vierde.
0: K-netters. Gele vlag geven ze nu nog. Ja. Ja, je weet niet wat er nog weg kan rijden. Er is natuurlijk gelukkig heel veel ruimte. Maar ik zag ook wel wat auto's en onderdelen door de lucht vliegen. Daar is Carlos Sainz even bezig.
1: Dat is inhalen onder geel. Wat ik zojuist zag van Carlos Sainz.
0: Ligt
1: want overal is geel.
0: Ja, overal geel. Je hebt gelijk. Nou, daar heeft Sainz zich goede motivatie van. Nou, want hij dacht
1: terug
0: dat het valt wel mee. Ja,
1: geef hem terug.
0: Hij moet hem ook teruggeven. Even terug. We hebben nog geen
1: safety
0: beeld.
1: Safety car, links in beeld. De borden met SC. Staat niet boven in beeld.
0: Dan is het een marge niet te vroeg geweest. Want ja, hij is nog nergens. Of die had het bord nog van de safety car.
1: Dat zou ook kunnen. Nog niet naar binnen getrokken.
0: Ik heb dat bord buiten hangen. Dan laat ik het lekker buiten hangen ook hoor. Ik sta hier niet de hele dag met het bord Jan Joker. Ze blazen nog redelijk door hier. Bij de Ferrari is nu weer naar 5 en 6. Dat houdt de schade wel weer wat beperkt.
1: Ja, safety car.
0: Nu is hij er wel weer. Safety car causes safety cars. Dat wordt wat dan, hè, binnen Alpine. Als we daar misschien Gasly en Ocola pinten. Want dat was natuurlijk vorige Grand Prix ook zo. Is een akkefietje geweest. Oh ja, hier die Tech Pro Berry. Ja, ze hebben wel een dikke kraan. Lando Norris, out.
1: Ja, Colapinto die verremde zich.
0: Auto door de pitstraat.
1: Laat zich eigenlijk gewoon opvangen door Pierre Gasly. Dus raakt Gasly, die raakt op zijn beurt weer Norris. Norris kon er volgens mij weinig aan doen, maar dat gaan we straks in de herhaling wel zien. Colapinto op dit moment wel zijn weg aan het vervolgen, maar wel heel traag.
0: Ik heb er van die crash niks kunnen zien wie de aanleiding of whatever was. Het vind ik bijzonder als jij wat ziet, want ik zag het gebeurde allemaal in de achtergrond, een soort coulissenwerking.
1: Dat heet contra kijken, toch Olaf? Dat proberen we te doen zo goed mogelijk.
0: Dus jouw stelling was, Colapinto kon er niks aan doen. Ja. Die kon er niks aan doen.
1: Gasly en Norris konden niks aan doen. Colapinto was degene die zich verremde.
0: Oké, okay. We'll see.
1: Here we go.
0: Lekker tegenlicht. Goed tussen kleuren te zien met het tegenliggende zonnetje.
1: En op de tweede Alpine, dat is Colapinto.
0: Ja, die verremt zich.
1: Toink,
0: met z'n drieën.
1: Ah, en Lawson dan met Lindblad, met z'n tweeën.
0: Maar Lindblad schrikt.
1: Ja.
0: En Lando is gewoon de enige die erachter blijft. Komt hij aan. Aan de binnenzijde. Ja, te enthousiast gekozen. Ai, ai, ai, ai, ai. Dus nu gaan de Fransen Colapinto aanpakken. Dan moet Flavio weer roepen tegen de Franse fans rustig aan. Dit is Franco Colapinto. Hier denkt hij van, hey, dit komt goed. Ik heb nieuws voor hem. Dat komt het niet. Oh, je gaat hier een douw voor krijgen hoor. Je krijgt je punten voor op zijn licentie.
1: En een gridstraf.
0: Ah, hij komt ook niet weg trouwens.
1: Nou, hij rijdt nog heel langzaam, maar wel richting pitstraat.
0: Wow, heeft die Antonelli ook mazzel?
1: Zo!
0: Maar die wordt ook wel op zijn bargeboard geraakt, hoor. Dus ik weet niet door wie dat dan precies is. Dat zou dan Ocon kunnen zijn.
1: Hier dat moment van Lindblad en Lawson. Ja. Lawson aan de buitenkant. Oh, wordt gewoon geraakt door Lindblad.
0: Lawson stuurt gewoon in.
1: Ja.
0: Lawson elimineert zichzelf.
2: Man, I love getting taken up on my teammate.
0: Nee.
2: That's pretty sick.
0: Ja. Dit is altijd, de een ziet het zo, de ander ziet het zo. Maar als je ziet waar ze rijden, waar de hij is. Waar moest Lindblad heen? Dat is de kijk. Exact. Daar zit ook, kom. Lindblad kan hier nergens heen.
1: Sowieso de twee hazen, de twee grote profiteurs van dit alles. Hey. Oh.
0: Ja, Ocon die ramt wat weg van de vloer van Kimi Antonelli. Antonelli heeft schade op zijn vloer.
1: Dat is Berman volgens mij.
0: Berman inderdaad. En Ocon die haalt hier dan Berman in.
1: Juist.
0: Maar als er nog een geel hangt, kan hij dat? Nou, dit ziet er wel oké uit. Nou jongens, duwen. Niks duwen. Huppatee, rechts zetten. Die handel tussen de binnenkanten. Van de buitenkant. Dan is het weer de binnenkant. Dan is het wel aan de buitenkant. Maar die mannen staan aan de binnenkant. Heb je hem? Ja, ik heb hem.
1: Het is Colapinto. Die komt nu de pitstraat in. En gaat naar zijn Alpine laten kijken. Ja, zal een bak schade hebben. Achterkant. Ah,
0: crap.
1: Oh, dat rechter. Is helemaal scheef.
0: Rechter achterwiel op hardes.
1: Klaar.
0: Kruis erdoor bij Colapinto. Eigen schuld, dik en bult. Jazeker. En dan wat een mooie negende stek. Wordt uiteindelijk 0 points. En hebben we mee samen met Lando Norris nu de vijfde uitvaller. Ja. Hallo. Zal toch niet? Ja.
1: Oh.
0: Even opletten, mannen. Dat wiel staat. Ja, hè? Holy shit. Is er dan niemand daar die aan de Pipmuur TV kijkt?
1: Die het al gezien heeft.
0: Dat komt Bakker en Olaf van roepen. Nou, dat gaat er niet meer worden. Ja, kom maar. Nee. Wat nee? Nee. Dat kan niet.
1: Ja, ze mogen altijd bellen.
0: Nee, maar dit is ook. Dit is gewoon zeg maar. De focus en de blindheid van die gasten. Er komt een auto binnen en er moet een wiel gewisseld worden.
1: Juist.
0: Terwijl die man rechtsachter natuurlijk denkt: van, hey, dat ding gaat er niet. Want ik moet het zo erin steken, want de wiel staat scheef.
1: Hier, ik heb vanaf Gasly gezien. Rijdt achter de Ferraris. Volgens mij best een goede herstart, initieel.
0: Slim, want hij was bijna Hamilton te vroeg voorbij. Oep, komt hij van links. Tonk, frot. Ja, het grootste slachtoffer in dit geval is echt Lando Norris.
2: Oh my god. Cannot believe it. Cannot believe it. So many points gone.
0: Dat is waar.
3: I'm sorry about
0: him. Ja, so many points gone. Dat is waar. Ja. Trouwens, als je de foto hebt of het beeld op het goede moment stilzet, is het wel super vet. Safety car ending, safety car ending. Dan staan ze dus met z'n drieën allemaal. Je hebt dus het veld wat gewoon die bocht neemt. En dan zie je dus drie man. Die staan er gewoon met z'n drieën in lijn. Haaks op.
1: contra. Ja, Gasly had het over de punten. Gone, logisch. Ja, reed op plaats 7. Is 6 punten waard natuurlijk.
0: Nee, voor het team. Twee auto's
1: voor het
0: in de
1: team
0: punten.
1: Inderdaad.
0: Hallo.
1: Ja,
0: dat doet echt wel een beetje pijn hoor.
1: Zit achter de Racing Bulls. Maar echt een slag aan het maken vandaag.
0: Ja.
1: Colapinto. Sorry. Naar alles en iedereen binnen het team. En Pierre in het bijzonder.
0: Ja, maar daar koop je geen boot voor. Je bent gewoon een bowlingbal in een Alpine. Dat is niet heel handig. Ja, Alpine blijft op 68 punten steken. En de Racing Bulls gaan er nu nog een puntje bij pakken. Komen op 78. Dus ja, daar hadden ze wel zaken kunnen doen. As we speak, hè, dat is ook weer grappig. En ja, we kijken naar een wedstrijd. Gaat Verstappen hem zomaar winnen? Nee. Maar constructeurswise pakt Red Bull Racing 30 punten. Mercedes 31 punten. Maar die winnen de wedstrijd. Ferrari maar 18. McLaren maar 15. Dus ja... Goed bezig.
1: En dus moet Russell het opnieuw doen.
0: Nee, Russell heeft wel de speed. Tenzij hij dom gaat zijn.
1: Gaat hij het weer laat doen?
0: Nou,
1: keer?
0: Ik vond hem net, als hij slim is net... Hij was net eigenlijk te laat. En daar had hij nog, als buffer had hij daar nog Piastri zitten. En hij riep voor de wedstrijd... Er is er maar één waar ik een beetje bang voor ben. Die heet Verstappen. Nou goed, hij heeft Verstappen één keer laten zien hoe het zit. En heeft Piastri één keer laten zien hoe hij zit... te piepelen. Van dit slingeren was Verstappen ook altijd goed. Hè? Die keek in zijn spiegel als hij voorop rijdt. Daar gaat hij al. Hij gaat al eerder. Ja, ja, hij heeft ervan geleerd. Ja, hij moest wel. En nu gaat Hadjar aanvallen bij Piastri. En buitenom gaat dan normaal gesproken niet. En dat gaat nu ook niet. Dan is er ook geen ruimte om terug te kruisen. Moet hij opletten dat hij niet te veel verliest. En dat hij dan meteen Leclerc en Hamilton in zijn, in zijn achterzak krijgt. Dat wil je liever niet. Maar Russell... De komende 2-3 ronden zullen bepalend zijn of Verstappen de tweede plaats gaat verdedigen of de eerste plaats gaat aanvallen.
1: 100%. Daarachter Antonelli gewoon achter de Ferrari's aan. Dus blijven plaats 7. De twee hazen.
0: Zit waar die zitten moet, hè?
1: Investeren zich prima in die top 10, 8 en 9.
0: Zit waar die zitten moet, Kimi Antonelli. Door het wegvallen van Lando Norris. Van de 4 topteams is hij de achterste van de 4. Maar hij moest ook van het verst komen. Dus...
1: Ja.
0: En hij kan er wel wat winnen. Maar hij moet wel even wat moet hij dichtrijden. Nou, 3-4 tiende. Zou wat zijn voor Ferrari als Kimi Antonelli in deze fase nog die twee mannen voorbij rijdt.
1: Ja,
0: hello.
1: Ik sluit het niet uit.
0: Hello.
1: Bortoletto is de enige die plaats heeft verloren bij die herstart aan Perez en Lawson. Perez nu plaats 13. Ja, we weten voor de Cadillac, zij hebben een gekke wedstrijd nodig om eventueel punten te scoren. Ja, op dit moment zijn er al 6 mensen met een DNF achter de naam. Een did not finish. Ja, zoiets hebben ze wel altijd nodig, heb je het idee.
0: Flavio Briatore krijgt een drukke middag. Ik heb echt nieuws voor je, want dit vindt hij niet fijn. Hè? Hij heeft vorige keer natuurlijk Colapinto zijn fans en Gasly moeten verdedigen. Nu zal die Colapinto moeten aanvallen. Dus ja, hier gaat hij echt niet vrolijk van worden. Misschien gaat hij doen wat Toto Wolff ooit deed. Je moet zelf de schade betalen. Yo, daar worden die gasten ook niet van, want jij betaalt mijn salaris. Dus jij betaalt ook mijn schade als ik het dan aan jou moet betalen. Dat is... Oh, goeie. Ja,
1: en ook
0: zit,
1: Hadjar.
0: Ja, nee.
1: Oh.
0: Piastri. Ja, daarom zei ik. Piastri gooit hem ook weer in het putje.
1: Ja, en komt ver terug, zeg. Achter Bortoletto, denk ik.
0: Je hebt net een safety car gehad. Het hele veld zit binnen 10 seconden van elkaar. Dus dat is toch logisch? Als je zijn fout niet moet maken, moet je hem daar niet maken. En vanwege het tegenlicht was ik aan het twijfelen. En ik dacht eigenlijk dat Verstappen heel dicht bij George Russell kwam. Maar dat is hij ook aan het doen. Die zit op een halve seconde met nog 11 ronden te gaan. Dus we zijn er nog niet, hoor. En George Russell, die met 2 vingers in de neus het eerste deel van deze wedstrijd kon rijden. Oscar. Dit zijn ook dure punten, jongen, voor McLaren. Ja, en in zijn uppie eentje, hè?
1: Ja, natuurlijk wel onder druk van Hadjar, maar inderdaad, ja.
0: En wachten. En wel goed ingevoegd. Ritsen.
1: Ja.
0: Daar zijn bij Rijkswaterstaat blij mee als je dat doet. Kijk, hier trekt Russell weer een enorm gat. Russell heeft een lijn te pakken bij dat kasteel. Dat hij vanaf het moment dat hij instuurt in één streep door kan trekken. Hadjar.
4: En offset forward for middle sector.
2: Oké,
0: Mooi, ik ben net aan. Ik word gewoon fan. Offset. Dus hij moet, denk ik, de balans wat naar voren gooien voor de middensector. Ja, komt goed. Hey, Verstappen en Hadjar voorlopig op podiumkoers. Man, oh man, oh man, oh man. En bijna roepen, ja, gaat hij binnen vandaag? Ik weet het niet. Ik denk het nog steeds niet. Maar George Russell zal er alles aan moeten doen. Hadjar heeft een marge. Dat is, moet toch heerlijk zijn. Hij heeft 1,1 seconde op Leclerc. Dus hij zal er voor moeten rijden, dat weet hij ook. Maar hij weet, hij hoeft niet naar voren te denken. Kijk, dit is wat ik met het tegenlichter straks zag. Ik denk, zit hij er nou zo dichtbij? Ja, hij zit er zo dichtbij. En daar komt de eerste aanval van Kimi Antonelli wellicht. Er zijn al wat verdedigende acties van Lewis Hamilton... die een beetje die beweging maakt van... ja, niet aan deze kant, vriend. Ja. Hamilton ziet nog steeds dat Kimi in zijn oude auto rijdt. Hè? Dat zegt hij ook regelmatig. Wat Kimi goed gedaan heeft vandaag, Antonelli... op de plaats, op de zesde positie... tot op heden, los van het tikje wat hij kreeg van... Ocon, ja, was Ocon. Zelf geen fouten gemaakt. Russell brengt de snelste race ronde naar 1.46.039. Verstappen rijdt dan 46.1. Allebei op een softband. Van allebei de heren was het een gebruikte soft. Dat is wel verrassend, zeg ik dat. Ja, dat vind ik wel verrassend, want Max had nog twee nieuwe. Nou, door die safety car is natuurlijk dat ze na die safety car herstart hebben... krijgen ze allemaal van zo'n dingetje erachter. Ze zijn al eerder dan de safety car gebruikers. Zijn wel met nieuwe begonnen.
1: Ja, zeer zeker. Red Bull dus op dubbel podiumkoers. Want Verstappen 2, Hadjar 3. De laatste keer was in China 2024. Toen Verstappen eerste werd en Perez derde voor het team van Red Bull.
0: Ja, wat dacht je van de twee hazen?
1: Zo. En ook Haas inderdaad. Lekker bezig. 7-8 op dit moment. Zo
0: dat is,
1: zeg.
0: Dat is daar echt goed nieuws hoor.
1: Dat is daar feestje waardig. Zeker.
0: Ja. Ja. Los van het feit dat die jongens waarschijnlijk vannacht om 3:00 allemaal wel richting Maleisië gaan vliegen. Dan kunnen ze nog een beetje slapen in het vliegtuig.
1: Lindblad en Lawson under investigation. En natuurlijk het incident ook noted van Colapinto en Gasly en dergelijke.
0: Zouden we, maar dat is een open vraag. Zouden we, als het interteam is, twee teamgenoten die elkaar raken van de baan. Dus moet je niet roepen, zoek het lekker uit. Je hebt het zelf gedaan binnen je eigen team, geen gezeik.
1: Antonelli bij het Hamilton. Oh, Hamilton verdedigt wel hoor.
0: Met
1: hand en tand.
0: Maar ik stelde een vraag.
1: Ik heb zelf zoiets van laat ze inderdaad maar racen. Maar ergens kun je het ook...
0: Nee, daar gaat het niet over. Als er een crash is tussen twee teamgenoten, ja. Zoek het lekker uit.
1: Ja, nee. Want in dit geval zit Norris daar natuurlijk bij.
0: Ja. Eens.
1: Dus ja, daar moet wel straf voor volgen. In mijn ogen.
0: Ik zou eigenlijk altijd voor een straf pleiten als je een ongeluk veroorzaakt... waarbij jij door kunt rijden en de ander niet door kunt rijden. Dan vind ik dat je daar een regel voor moet verzinnen... dat je dat sowieso 5 plaatsen moet laten terugzakken of zo. Ja, dan krijg je wel allemaal groene tafelverhalen, dus laat maar ik gaan. We beginnen net een beetje te wennen aan het feit... dat die wedstrijdleiding niet zo heel erg hard op zoek is naar zijn eigen werk.
1: Ja.
0: Moeten we ook al blij mee zijn. 42 van 51, de start van de Formule 1 Qatar Airways Azerbeidzjan Grand Prix 2026 komt eraan. Niet het verwachte spektakelstuk, zeg maar, tot en met ronde nummer 31. Toen in rondje 36 was er wel het een en ander. Eerst was er een crash, daarna waren er 3 spinnetjes. En ja, daar is uiteindelijk Franco Colapinto, Pierre Gasly en Lando Norris het slachtoffer van geworden. En Russell opent uw gat, hè. 19e. Dus hij heeft nog wel die overtake. Maar die pakt hij ook wel. Hij loopt wel hard hier. Hè? Zie je dat? Poepapie. Maar dat laat Russell ook gewoon gebeuren. Russell verliest dus op dit rechte stuk nu ten opzichte van Verstappen bijna 14e van een seconde. En zet Max ook de snelste race onder. En daar bij de Ferrari's.
1: Antonelli bij Hamilton.
0: Antonelli bij Hamilton. Ja, want hij is natuurlijk... Leclerc is wel even weg daar. Zeg ik dat goed? Is Leclerc daar weg? Ja, Leclerc staat wel. Leclerc zit 3 seconden voor Antonelli.
1: Koekoek.
0: Ja, die heeft, Antonelli kan nog 1 plaats proberen te winnen. Maar dat gaat het niet worden. Dus hij moet hier Hamilton verdedigen. Hij heeft hem net keurig gepakt. Russell speelt met Verstappen, zo ga ik het zeggen. Hij heeft er totaal geen moeite mee dat hij hier dichterbij komt. Russell natuurlijk ook niet wakker dat Verstappen in bocht 4... in het begin van de wedstrijd Lewis Hamilton pakte. Dus als hij daar niet wakker op is, dan krijgt hij hem. Denkt hij, oh, maar kom hier, kan me Tony in. Nou, later is hij al.
1: Juist, exact. Als Max een gat ziet, dan gaat hij ervoor. Reed zojuist de snelste race ronde, 1.45.389. Maar ook Russell is aan het stampen hoor. Snelste eerste sector van de wedstrijd. In deze ronde weer.
0: Nieuwe banden ligt de auto korte afstand.
1: En zo is het.
0: Pure logica.
1: Toch het vermelden waard.
0: Mooi hoe je die auto's over die vooras ziet stuiteren als ze uitkomen van 15. Je ziet ze ingestuurd zijn en je ziet ze nog steeds drie stapjes naar buiten maken. En dan komen ze nog precies goed uit voor die muur. Gaat er een kans komen voor Max Verstappen in die laatste fase van de grote prijs van Azerbeidzjan? Vorig jaar de winnaar. In kwalificatie een zeepert dit jaar. Nou, niet in Q1 en niet in Q2. Hij zat er in de vrije training ook steeds goed bij met die top 3. Ik denk, oké, lekker bezig. En dan zie je de racecraft. Die geeft hem een gerepareerde auto die weer doet wat hij moet doen. En dan komt hij op eigen kracht naar waar hij wezen moet. Is dat niet gegaan door het safety car, zijn virtual en allemaal andere dingen. En dan kan hij naar het podium. En dan tikt hij er gewoon weer een podium bij.
1: Ja, derde op een rij zou het zijn. En ja, we moeten niet vergeten, wellicht dat er wellicht een overwinning in zou zitten. Want ja, zit binnen een seconde van het George Russell. En nu is het inderdaad zo dat het lijkt alsof Russell hem onder controle heeft, maar hij moet wel wakker blijven.
0: Ja,
1: zeker zo richting het einde.
0: Elke fout van Russell wordt natuurlijk knetterhard afgestraft. Spanje ook het podium, hè, voor Verstappen.
1: Ja. Italië ook.
0: Ja, echt heel goed. En weer een jaar waarin Red Bull dus... slecht wil ik niet zeggen. Hoe minder competitief de auto ook was aan het begin van het jaar. Dat ze na al nog lang het jaar voordat... weten zij altijd tijd terug te pakken. Altijd tijd. Hè? Tijd altijd voor tijd. Voor mannen. Altijd terugpakken. Ja, prima.
1: Nee, dat is toch altijd bijzonder.
0: Altijd.
1: Altijd.
0: Ja,
1: okay. Altijd.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Russell op 19e van Verstappen. Daar zijn ze bezig. Is er nog een ander gevecht? Jawel, Berman en Lindblad op 17e. Maar Lindblad heeft natuurlijk dat uitroeptekentje. Dat weet je nooit. Er zit Hulkenberg nu weer dichtbij. Hulkenberg toch ook weer naar de punten gereden. Sainz daar niet al te ver weg op P11.
1: Ja, over dat uitroeptekentje achter de naam van Lindblad. No further action.
0: Ah, mazzel.
1: Tussen de twee.
0: Uitroepteken weg. Ja, interteam. Laat maar lekker gaan. Ze hebben er allebei pijn van gehad. ZHU, zoek het uit. Ik ben benieuwd wat Russell gaat roepen na afloop van... Poeh, ik vond het nog wel even wat in die laatste stint. Of dat hij zegt, ja, ik had het allemaal onder controle. Ik verwacht het tweede. Zoals ik zie hoe hij nu rijdt, denk ik het eerste. Verstappen was 300 sneller de afgelopen ronde. En dan weet je het wel.
1: Schiet op.
0: Nee, joh, die vindt dit heerlijk. Je hebt gewoon op dit circuit gewoon een hele wedstrijd mensen om zich heen gehad. Wat zegt Russell?
5: Ik denk dat ik het niet meer te veel kan.
0: Kijk, ik denk dat we naar strat 7 moeten, strategy 7, om sneller te zijn in de laatste sector, zegt hij nu, hè? Ja, ik zeg dus weer, maar die teams zijn er niet zo mee bezig. Verstappen incident, failing to follow race director's instructions, noted.
1: Oké, dan gaan we achteraan.
0: Oh jee. Ja, die hebben we heel vaak gezien in vrije trainingen.
1: Ja.
0: Even terug naar die Russell.
1: Dat eerst inderdaad.
0: Je mag... En Mercedes had vroeger de party mode. Je mag niet de power van je motor veranderen tijdens een wedstrijd. Dus noemden ze het strat. Maar als hij nu zelf dit koppelt aan, dan ben ik sneller in de derde sector. Dan zou je als ander team kunnen zeggen, maar wacht even. Wat doen ze dan? Ja, dan krijg je natuurlijk tegenwoordig een discussie. Nee, we doen niks aan de motor. We doen wat aan de deployment. Dus ze komen er wel mee weg. Maar dit zijn de dingen waarvan ik vind die er weg moeten uit
1: juist,
0: de sport.
1: 100%.
0: Hij moet nu maximaal moeten rijden met zijn auto. En niet moeten zeggen, heb ik nog een knopje waardoor ik daar net dat kan doen? Want dan kan ik het net redden.
1: Exact.
0: Dat zou niet moeten mogen.
1: Moet hij mogen inderdaad.
0: Precies, moest niet mogen.
1: 16:18, dus zo'n 13 minuten geleden is dat van Max Verstappen gebeurd. Dat zal dan denk ik tijdens de safety car situatie zijn geweest.
0: Ja, je hebt safety car lines, je hebt dingen met geel. Soms doe je wat om iemand niet in de weg te willen zitten. Ja, we gaan het zien.
1: Ah, misschien heeft Toto wel gebeld.
0: Kan ook nog, ja. Maar ja, als je dus ten opzichte van Lawson en Lindblad... waar auto's spinnen en elkaar raken, zegt no further action... ja, dan ga je hier bij de FIA komen bij het veiligheidsaspect. Ja, als dat met de gele vlag te maken heeft. Maar race director's instructions is vaak van... blijf voor safety car line 1 dat. Doe dit, doe zus, doe zo. Je mag niet harder dan dit. Kan ook dat hij bij die pitstop gedacht heeft... ik wil Hadjar helpen door een gaatje te trekken... daar iets te snel geweest is ten opzichte van de Delta. Noem het allemaal maar op. Maar 9 van de 10 die we zien... failing to follow race director's instructions in kwalificatie... die worden uit de door gehaald. Omdat dat vaak mensen zijn die te langzaam gereden hebben. Om een ander niet in de weg te zitten. Maar ja, juist. Dat moment. Ik heb Verstappen niet echt heel langzaam te rijden vandaag. Zeg maar even. Zomaar een ideetje.
1: Nee, zeker niet. Heeft de drukte echt nog steeds volop staan bij George
0: 46
1: Russell.
0: 46 van 51. Ga door.
1: Doet gewoon wat hij moet doen. Oh, raakt de muur daar. Insturen van 16.
0: Hij gebruikt hem gewoon.
1: Als een soort kussentje.
0: Ja, ik hoop dat dat geen gevolgen heeft. Dat geeft ook wel aan dat hij op stampen zit. Kijk, kwam dus van buiten een seconde. Hè? 0,9. 0,8. 0,6. Nou, wat hij dus moet creëren is dat hij met 0,5 in bocht 16 zit.
1: Juist, want dan denk ik dat je hem sowieso hebt.
0: Maar op het oog wel weer een geweldige wedstrijd. Dat is de bol.
6: What's in my rating so far?
7: No reliability concern at the moment, mate.
0: Zo snel al gekeken, want zij zien net als jij en ik roepen. Zitten bij het team ook iemand. Dan gaan meteen rechtercorner. Hoe is met de dingen, hoe is met de balans, hoe is met de dingen. Ja, prima.
1: Reken maar dat hij ook zit.
0: Ja.
1: In dat moment.
0: Ik zei hij gebruikte, maar was dus niet echt gepland. Ja, ik wou het zeggen, dat is 15. Het is hier. Dit is het bijzondere. Toek. Op het ene momentje die correctie op te sturen. Heerlijk. Ja, je raakt hem in een laterale lijn, laat ik het zo zeggen. Dus dat is wel lekker. Wanneer gooit Verstappen de handdoek? Ja, in principe nooit.
1: Nee, we hebben het hele weekend al wel gezien dat die zachte band het gewoon wel redelijk volhoudt. Dus ja, ik verwacht niet dat die nog instort.
0: Zou George Russell zijn 8e overwinning worden? Pom, pom. Maar jongens, even serieus. En ik ga ze niet zitten bashen, hè. Het valt nu dan nog met beeld nog mee. Leclerc start als 2e, ligt op het moment 4e. Hamilton start als 6e, ligt op het moment 6e in een wedstrijd waarin ook nog...
1: Piastri valt weg, Norris valt weg.
0: Gasly zat daar, nou die zat er allemaal niet voor, maar dat is bizar.
1: Ja, Antonelli staat vanaf 16.
0: Alsof die auto op slot zit en ze hem niet uit het slot krijgen om te zeggen van ja, oké. En dan hebben ze een keer geen pole position, toen ze hem niet wonnen. En dan starten ze een keer niet vanaf pole, winnen ze hem nog niet.
1: Ja, ze maximaliseren niet, lijkt wel.
0: En ik weet niet wat erop zit. Ik denk toch, en daar hebben we wel eens vaker over gehad, hè, de druk van bij Ferrari werken. En dan heb ik het niet over de coureurs. Hè. Dan heb ik het over de monteurs en dingen. Die worden in dat Maranello worden op handen gedragen. Als je met dat blauwe, mooie blauwe colbertje loopt. Met dat mooie Ferrari logo erop. Want zo vliegen ze. Die 20 van die mannen aankomen. Nou, als het moment dat ze uit het vliegtuig stappen, dan worden ze allemaal 1,5 meter langer. En dan lopen allemaal zeg maar met de borst naar voren en de rest nog meer. Maar die druk is zo groot om daar wat te doen. Dat je, voor je het weet, zit ze in een kramp. En ik heb wel eens gekscherend gezegd, als je wil weten hoe de organisatie bij Ferrari er in de raceweekend uitziet, kijk maar eens goed naar een bord spaghetti. Het loopt allemaal dwars door elkaar heen.
1: Ja,
0: en dat is beter geworden in de loop der jaren. Maar die jaren dat ze daar toch Rory Byrne en de oude Jean Todt en meer van dat soort mannen hadden. John Barnard, al die buitenlanders die het bij Ferrari voor het zeggen hadden. En Fred van Schuur natuurlijk ook een Frans. Maar ja, op het gebied van motoren en dat soort dingen is het allemaal Italië. Ja, daar breek je niet zomaar doorheen. En ik vind het jammer, hè? Ja. Ga me niet verkeerd.
1: Zeker, Lienblad is zojuist naar plaats 8 gegaan.
0: Goed.
1: En Bortoletto is ook voor yellow flag infringement under investigation geraakt. Het zijn waarschijnlijk verhalen die na de wedstrijd uit gaan komen. Wat daar precies is gebeurd.
0: Ik ga het vast zeggen. Wedstrijdleiding, deel Verstappen even een 5 seconden straf uit. Dan hebben we het maar gehad. Want als we hem nu 5 seconden uitdelen, dan is er nou ook niks aan de hand.
1: Precies, want er blijft 2.
0: Lienblad kan dat niet leiden. We moeten even reëel zijn. Als Lienblad een 5 seconden straf krijgt...
1: Ja, maar dat was no further action, Lienblad.
0: Oh, die was al
1: no
0: further
1: action. Om Bortoletto.
0: Bortoletto, oké. Sorry, Bortoletto. Bortoletto...
1: Buitere punten, dus 13 of 15. Maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit.
0: Jawel, voor teams wel. 13, 14, 15. Dus allemaal nog plekken op dingen. Dus dat telt ook allemaal wel door. Je krijgt er geen punten voor. Dat niet.
1: Juist.
0: We gaan eens even kijken... Ja, Red Bull pakt nu 33 punten. Mercedes, door de plek waar Kimi Antonelli nu rijdt, 35 punten. Dus dan lopen ze 2 puntjes uit. Maar ja, ze komen 13 punten dichterbij aan Ferrari. Dat is ook wel best veel. Bij de coureurs verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Verstappen komt op 163. Ja, nou ja. Komt 163 en dan heeft Leclerc 179. Dat is toch ook wel dat Max in die Red Bull en Charles. Vind ik nog wel dicht bij
1: elkaar.
0: Norris op 186, die nog even 8 meter gaan doen op het WK. Ja, die dingen gaan in zo'n weekend gaan die hard achteruit en weg en pleiten. Het is zund, het is jammer, maar het is niet anders. Het hoort er allemaal bij. Ik denk dat George Russell op dit moment helemaal senang is met het gat wat er is. Hij niet denkt van, oh dear, wat nu? Maar een podium zo dadelijk met Russell, Verstappen en Hadjar vind ik toch wel erg leuk om te zien.
1: Ja.
0: En dan ga ik even terug naar Isaac Hadjar. Zijn laatste podium, ja, waar hij wel stond er niet, stond er wel, stond er niet, stond er wel, stond er niet, stond er wel, stond, was Monaco.
1: Ook in de straten.
0: Ja, ook in de straten. Ja, hij durft wel. Ja, het mag officieel niet, maar je gaat zo'n man... no further action. No further investigation nodig. Oké, ze hebben het dus gedaan. Nou, dat gaat er bij Bortoletto ook gebeuren. Gelukkig maar is dat pijndossier ook overboord.
1: Ja, het verschil tussen Verstappen en Bortoletto was dat Verstappen noted was en Bortoletto under investigation. Dus okay. Dat is dan wel het verschil. Maar goed, zwaar.
0: Twee ronden nog te gaan. Ja, ik vind het... Je mag het niet zeggen, maar ik vind Hadjar wel best of the rest.
1: Ja, eigenlijk
0: omdat
1: wel,
0: hij drie wedstrijden niet meegedaan heeft. Hij komt terug, boem. En heeft misschien wel zijn beste weekend van het hele jaar.
1: Ja, laat ook zien vandaag dat hij eventueel Verstappen zou kunnen gaan aanvallen.
0: Heeft ook de beste boordradio's op dit moment.
1: Met afstand.
0: Van de wedstrijd, ook altijd leuk. Afstand. Altijd gezelligheid. Kijk, Russell, ik heb net geroepen, wanneer werkt Verstappen die handdoek? Niet. Als Russell zo dadelijk denkt van, ja, maar wacht even. Ik kan er wel even een half rondje uitbuiken. Nou, dan heeft hij een probleem. En Verstappen zal alleen maar proberen die druk nog groter te maken. En ja, heel veel met mij zijn dat eens. En heel veel in de wereld weten het inmiddels ook. Ja, als het op racen aankomt. En dan als hij de beste auto heeft, zien ze hem dus nooit meer terug. Die jaren hebben we ook gezien.
1: Geel.
0: Bottas.
1: Iemand rechtdoor geschoten, even snel.
0: Perez.
1: Moet dan wel.
0: Het is heel kort.
1: Echt heel kort geweest, hè, dit.
0: Ik denk Bottas.
1: Bottas, ja. Moet wel.
0: Geef Max de auto die dominant is, dan zien ze hem helemaal nooit meer terug. Maar in deze wedstrijden vind ik hem het leukst. Die auto is net niet top genoeg om te winnen. Maar dan weet hij toch net weer dit, net weer dat, net weer zus. Omdat die inzet altijd 101% plus is. En dat vind ik het mooie eraan. Kijk naar McLaren, regerend kampioen. En natuurlijk hoeft hij niet het putje in te duwen. Want daar zitten ze al diep en diep in. 14e... en 19e vandaag. En dan rijdt Piastri. Is het 75% van de wedstrijd op een podiumplek?
1: Ja, nou, zoiets eerste, zal wel geweest zijn.
0: Eerste de beste herstart, bam, Verstappen er voorbij. Tweede de beste herstart, bam, had je er voorbij.
1: Ja,
0: klaar.
1: De rest eigenlijk ook.
0: Klaar.
1: Ja. Want Piastri natuurlijk dat moment met verremmen in bocht 1.
0: Racecraft.
1: Man.
0: Pure racecraft. Idem dito moet ik zeggen, maar die heeft weinig druk gehad. Russell, hè? Russell en Verstappen, af en toe even langs de muur en dat ze... Foutloze wedstrijd gereden. Hadjar, idem dito. En dan krijgt hij wel loon naar werk. En ik weet zeker dat Verstappen het fantastisch vindt... dat na zijn terugkeer en het verlengen van zijn contract... is weer geel. Is iemand met remproblemen aan het einde van deze wedstrijd. Dat kan niet anders. Dit is iemand die problemen heeft met zijn remmen.
1: Bottas. Ah,
0: voilà.
1: Bottas.
0: We gaan finishen onder de... Gaan ze hem er voorbij rijden? Dan moet Max opletten. Ja, het was dus Bottas. Hij heeft gewoon een remprobleem. Dit soort dingen op straatski weet je aan het eind. Daar is geel-geel. Enkel-geel.
1: Enkel.
0: I'm oké. Okay. Ja, en hier is weer groen. Huh? Ja, dat ligt na de fact. Oké, okay, after the fact. Pff, en door. Daar gaan ze wel hard voorbij trouwens allebei.
1: Let op Verstappen.
0: Ja, maar we gaan finishen.
1: Een run, hoor.
0: Ja, natuurlijk. Die heeft een run.
1: Naar de streep, hè?
0: Ja, die kan daar natuurlijk toch het een en ander nog proberen. Maar ik denk niet dat het ervan gaat komen. Alhoewel, George Russell moet oppassen. Het wordt wel een hele mooie close finish. Tussen George Russell en Max Verstappen. Want ja, nu zit hij op die 5-16e. Maar het doet niet het hele rechte stuk. Het moet niet tot aan de streep. Dus het is denk ik net niet genoeg. Ik denk het is net niet genoeg. Het is net niet. Het is net niet genoeg. Ja, hij komt nog wel heel dichtbij hoor. Wauw, geweldig. Op een 10e weet hij uiteindelijk hem te winnen. George Russell, geweldige wedstrijd door hem gereden. En Fabio, een geweldige race gereden door Verstappen. Een fantastische derde plaats voor Isaac Hadjar. Laten we daar duidelijk over zijn. Leclerc door de uitvalbeurten van de twee domme McLarens. Ook nog wel redelijk in die vierde stek. Antonelli klimt dan naar 5. Voor Lewis Hamilton 6. Dan Ocon, Haas op 7. Hij gaat richting de dunne. Nee, Ocon wordt 8e. Want Lindblad pakt hem nog even. Dat is ook een echte racer. Het scheelt te weinig. Lindblad nog naar 7, Ocon 8 en dan Berman naar 9. En Carlos Sainz met die Williams, die verbeterde Williams toch het laatste puntje op die 10e positie. En weer 11e, zo vaak 11e, bijna altijd 11e. Vul hem maar in, Nico Hulkenberg.
1: Juist, ik wil nog even benadrukken.
0: Nico, 11, nee, Russell.
8: Superb job. Great job this weekend, mate. Really good.
9: Oh, that was the fast last spin. He was pushing.
8: Made you work for your money.
9: I lost, after that double yellow, I lost a boost. I had no power.
8: Copy.
9: I thought it was going to get us.
0: Ja, na die gele vlag had ik geen booster. Hij had no power. Nou, dat valt nog wel mee. Maar hij zei wel gelukkig, Koen, van ja, dat was wel lintje de laatste stint met die druk van Verstappen. En vervolgens roepen ze van het team, ja, je vindt, je moet werken voor je geld. Maar goed, waar wilde je daarvoor naartoe?
1: Ja, ik wilde heel even kort naar het gat tussen Lindblad en Ocon om nog even te verduidelijken. 30.000ste van een seconde zat daar tussen de twee. Ongekend. Niet normaal hoe close dat was toen ze over de streep kwamen.
0: Cor. Nou, Max op de radio.
7: 0.1. Wow. From. Would have been a very good win.
6: Yeah, so close again. Good job, guys. And
7: Right? Well done, Max. That's what you call fighting for the win. I think the win is not too far. So, super strong weekend. You were untouchable all weekend.
0: Die gaat me net te ver. Untouchable vind ik iets te ver als je hem niet wint. Maar dat is een ander verhaal. We komen wel dichter bij de overwinning als al. Dus Laurent Mekkies. Groot deel van de wet wat afgepiept van de boordradio van Max kon ik niet helemaal snappen. Misschien jammer dat het net niet lukte. Wedstrijdleiding hulde dat ze die auto daar gewoon hebben laten staan en met een double yellow iedereen de laatste ronde voorbij laten rijden. Want je wilt niet onder een safety car of een virtual safety car finishen.
1: Ja, en zo hebben we toch wel twee mooie drag races naar de streep gehad.
10: Ah, it feels good, you know. First podium on fuel pace. That's more like it, so yeah. Thank you.
0: Droogkloot. Geweldig. Nee, maar dit is het ook. Ja, maar hij moet zich nog in positieve zin groot maken. Ik vind hem groots. Maar hij moet zich nog. Dus ja, oké, prima. Dit is wat ik kan. Kom maar op. En aangeven van, ja, dit is voor mij niet het dak. Nee hoor, kom maar. Hier kan ik. En dat geeft vertrouwen. Dat vertrouwen gaat hij weer terugkrijgen. Hij weet ook zeker dat hij respect van ene Max Verstappen begint te krijgen op dit moment. Als hij dat niet al had. Hè. Max heeft altijd al gezegd van, ik denk dat een groot deel van het feit dat Hadjar makkelijker goed kan volgen ook aan de reglementen toe te schrijven is. In een lastiger auto moet Hadjar ook. Maar dat maakt niet uit. Dit is wat we hebben. Dit is waar we zijn. En Hadjar doet dit waanzinnig goed. Red Bull Racing mag trots zijn dat ze in Baku in de weekend waarin George Russell met 0.8 van een seconde een pole position pakt. En maar wint met 0.1 van een seconde. Natuurlijk door safety cars. Maar dat is het was voor iedereen hetzelfde. Het is onderdeel van de wedstrijd. Antonelli knap gedaan. Schadebeperking gehouden. Helemaal niks mis mee. Lindblad, ja, echt toch ook een racer. Lindblad zie ik. Ik denk, nou, dat is een verre toekomst. Als Verstappen ooit weg gaat, dat Hadjar en Lindblad bij Red Bull Racing zou ik helemaal geen gekke combinatie vinden.
1: Ja, zeker.
0: Maar dan heb ik het niet over 2-3 jaar, hoor. Dat moet wel even langer worden zijn. De Grand Prix winnaar van de Formule 1, Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 heet George Russell. Dat is lokaal. En het is dus een 8e overwinning. Heeft hij er hard voor moeten rijden? Weet ik niet. In ieder geval de laatste stint wel, maar dat heeft hij gelukkig zelf toe. En dat vind ik dan wel weer groot, hoor, dat hij dat ook wel toegeeft. Antonelli met name in het begin van de wedstrijd heel intelligent. Geen problemen opgezocht, nergens rare dingen gedaan. Want je rijdt zomaar je vleugeltje eraf en daarbij lachten we. Nou, hij ligt nog maar 16 daarna, 8-9 rondjes, prima. Rustig, settelen, het komt wel. Oh, Toto op de telefoon. Ja, en George negeert hem.
1: Ja,
0: Ben Salami.
1: Antonelli natuurlijk ook nog, denk ik, een deel van de wedstrijd na dat contact met Oliver Berman met schade gereden.
0: Maar dus niet gehoord.
1: Is P5 wel prima. Nee, niet gehoord. Dat en is eindigt binnen 4/10 van Charles Leclerc, die vierde eindigt.
0: Door de safety car.
1: Zeker.
0: Maar dat.
1: Het is allemaal.
0: Nee, het is allemaal logisch. Het is niet zeker, knap maar dat hij dat doet. Want we, kijk, als we geen safety car gehad hadden, dan was het 4 seconden geweest.
1: Dus helemaal waar.
0: Vandaar dat je die dingen krijgt.
1: Mohamed Ben Sulayem.
0: Ja, prima. En dan zo'n blik bij die camera. Ik doe mijn armen. Ik moet hier niet zijn. Ja, dan moet je er niet wezen.
1: Juist.
0: Goed gedaan hoor. Felicitaties ook van Kimi en van Charles Leclerc. Ah, maar kijk hoe hij kijkt, hoe die loopt. Ja, het is wel een manneke, hè? Even naar de monteurs. Nog niet erin springen, maar deze is wel lekker, hoor. Echt, echt, echt een goed potje race laten zien vandaag. En de kop die erop zit, die is goed. Zijn linkerhand, daar moet hij niet meer mee boksen. En dan komt het wel goed met die carrière. Goeie keus geweest.
1: Zeker.
0: Horner trouwens van de week weer een rare opmerking dat hij riep dat Helmut Marko niet wilde dat Verstappen daar kwam rijden. Nou, ik heb nieuws voor je. Ik weet hoe het gegaan is. Jos is gewoon naar Monaco gekomen. Naar Helmut en niet naar Horner hoor. Helmut heeft gewoon een goed aan het doen. Maar dat is... Ik weet niet wat Horner aan het doen is op dit moment. Dat is allemaal een beetje opzij kicken en flauw trappen. En,
1: natrappen heb ik gedaan.
0: Gelulde marge. Ja, ik vind het helemaal niet afslaan. Maar goed, dat allemaal terzijde. Eén ding weten we zeker. George Russell wint voor Verstappen en Hadjar. Dan Leclerc, Antonelli, Hamilton 4-5-6. Lindblad 7, 8e Ocon, Oliver Berman 9. Twee hazen in de punten. Goed gedaan. En Sainz, lona werken. Want hij was natuurlijk dom dat hij die straf kreeg. Omdat hij daar hele rare dingen riep bij de steward. Nee, ik dacht ik kan hem wel even doorrijden, want het is niet zo gevaarlijk, vond ik zelf. Ja, dat moet je bij een steward nooit zeggen. Nee. Nee, nou, wij vonden het wel gevaarlijk.
1: Juist.
0: Ja, en dan is dit wel weer voor Williams ook wel fijn. Lichter chassis meegenomen. Updates bij de mannen van Audi werken nog niet helemaal. En over McLaren kunnen we lang en kort praten. Dat is not their finest moment. En ik denk dat je wel kunt zeggen dat als onze vrolijke vriend Lando Norris nu nog roept dat hij denkt dat hij meedoet voor de wereldtitel. Weet ik het eigenlijk niet. Timo Glock is afgereisd naar Baku voor de interviews na afloop.
11: So George, we see that big smile back on your face. That tells it all. I mean, it looked like an easy Saturday drive through Baku, but it got really spicy at the end. Tell us through those last laps.
12: Yeah, I mean, it was amazing to be back on the top step of the podium. So I just want to say a big thanks to my team because, you know, they've continued to believe in me through the tough moments, helped me come through it. I'm really proud to have had this weekend. And then, yeah, the first half of the race felt pretty plain sailing, getting the gap, safety car restart, especially when I saw Max behind. I thought, you know, it's not going to be easy. And he drove incredibly at the end of the race. And then when the yellow flag came out, I lifted off the power, and when I went back, I had no turbo, so then I had no power. Max almost got me at the line, so that would have been a real shame, but all in all, incredible weekend.
11: But what is it? I mean, it looked like you came in this weekend from lap one on, you had this confidence again back. What changed in getting that performance out of the car?
12: I think it's just having more experience with this sort of new driving style I've adopted, and every race since the break, I feel like I've gone from strength to strength, and I feel like more myself again. So that's really great.
11: Well, Max, just what a drive again from P8 to P2. You came 2/10 short, but how satisfying is that to being back on the podium and having the chance putting George under pressure?
13: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was probably a little bit difficult with the medium tire, but we still worked our way into P3. Then we had a good restart into P2, and then it was just like 1 second, 1.1. And then on the final lap, with the yellow flag, I think George lost a bit of boost out of one corner, so that's why I caught up quite a bit. And then to the line, I got close, but it was not enough. So.
11: But Max, you threw everything at it. I mean, you brushed the walls a couple of times. I mean, that last moment, was that a sketchy one, or was it sort of still under control?
13: No, it was okay. I just tried to open the corner probably a little bit too much, but the tires were fine.
11: Isaac, I mean, what a comeback, 6 weeks off, being on the podium. I mean, how happy are you coming back with a podium and a double podium for Red Bull?
10: Yeah, I'm happy. You know, it's been very long 6 weeks, you know. It's been like 6 weeks since I enjoyed myself, and now I think it was the right time to come back. I felt strong, and this weekend I really took it step by step. I know it's a track you can end up in the wall really quickly. I didn't need that to gain the confidence, so it was a very slow build up, but it brought me here. So I'm very, very happy for an actual first proper podium on pure pace, so I'm very, very delighted.
11: So, and that tells you as well, like, the the wrist is okay after doing a whole race distance is something different. Must have been happy now to continue the rest of the season.
10: Yeah. Now I'm completely satisfied. Even though it's a bit numb, I'm happy. So yeah, I'm really looking forward to get to racing. It's going to be a very packed schedule. So yeah, I can't wait to be in Sepang.
11: Good. Thanks, Isaac.
10: Thank you.
11: George, coming back quickly again. You closed the gap by 15 points here. It's going to be intense weeks ahead. What is the game plan of George Russell now in that championship?
12: Win every race. I mean, that's the game plan. You know, my teammate's had an incredible season. He's been pretty flawless throughout, but now we're getting to crunch time. But I'm just going to focus on myself. You know, just if I continue delivering performance like I've done this weekend, no matter what happens towards the end of a season, I'll be happy because it's been a real tough period for me. And now I feel like I've come through the other side.
11: Well done. Enjoy the podium.
12: Thank you so much.
11: Thank you.
12: Thank you so much, everybody.
0: Mooie woorden van de mannen die op het podium terechtgekomen zijn. George Russell, Max Verstappen en Isaac Hadjar. In het WK heeft Kimi Antonen nu 302 punten. George Russell 236, Hamilton 199, Norris 186, Leclerc 179, Verstappen 163 voor Piastri. En Hadjar staat nu achtste met 86 punten. Een prima weekend overal in de breedte voor Red Bull Racing. Een oké weekend voor het team van Mercedes, want die hadden het eigenlijk liefst een 1-2'tje weten. Ja. Scoren. Een matiger weekend voor het team van Ferrari. En resultaat technisch gezien een slecht weekend voor het team van McLaren. Vat ik hem dan zo een beetje goed samen, Koen?
1: Ja, en ik denk dat we Alpine ook zeker moeten benoemen als degene met een heel slecht weekend. Want ook zij vallen uit. Hè,
0: ja, als resultaat. Nee, oké, maar tot dat punt reed ze als een dolle. Dus dat is een crash. Dat vind ik vind dat iets anders dan bijvoorbeeld McLaren die gewoon in de wedstrijd terugzakt. Ja. Ferrari die in een hele wedstrijd er niet komt.
1: Nee, dat is zeker zo. Nee, dat is zeker
0: die
1: zo.
0: Dingen maar. Russell heeft hem te pakken, laat dat duidelijk zijn. Die jongens gaan hun podiumfestiviteiten zo langzamerhand opzetten. Mag ik jou danken voor deze, Koen. We hebben de komende 2 weken weer 2 Grand Prix. Dus laat hem lekker staan hier op GPS Sport Radio. Komen er zelf weer Formule 1 voorbij. Maar nee, wij zijn tegenwoordig veel meer. En dat betekent dat Pieter Tammens hier al klaar zit op de bok. En Pieter die zal zo dadelijk hier het roer over gaan nemen. En je verder meenemen hand aan hand met de verdere Sportzondag hier op GPR Sportradio.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
15: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
14: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
0: Ja, dank. Natuurlijk. Aan Koen Bakker en Olaf Mol voor het bijhouden van een Formule 1 race die we kunnen bestempelen als toch behoorlijk.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. Max Verstappen is net aan tweede geworden in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij startte vanaf plek 8 en schoof na de start snel op naar de derde plek. Daar zat hij de halve race achter Oscar Piastri. Na een ongeluk en safety cars ging Max naar de tweede plek. Hij zat rondeslang George Russell op de hielen, maar finishte 0,1 seconde achter hem. Pro-leider Klaver heeft bereidheid gezien bij het kabinet om bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Dat zei hij na begrotingsoverleg met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Klaver overlegde samen met Volt-leider Dassen. Die zei dat hij nog te weinig investering in het aanpakken van klimaatverandering ziet. De politie kan nog niets zeggen over de man die vastzit voor het schietincident gistermiddag op een druk terras in Amsterdam. Daarbij kwam een gevangenismedewerker om het leven. Er gaan beelden van de man rond. Erop is te zien dat hij bij het terras blijft hangen, schreeuwt en iets in het water gooit. Duikers haalden even later een wapen uit het water. En Feyenoord is bestraft voor het gedrag van supporters in de Champions League-wedstrijd 2 weken geleden bij Barcelona. UEFA legde de Rotterdamse club voor bijna 75.000 euro aan boetes op. De supporters maakten zich schuldig aan discriminatie, spreekoren, het gooien van bekers en schade in het stadion. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en in de kustgebieden schijnt de zon het vaakst. Van noord naar zuid is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden wat warmer.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files vallen er een drietal op. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel 7 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. A16 bij Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht een bijna 10 minuten oponthoud. En de A58 Breda Tilburg voor Tilburg Reeshof ook een ongeluk. De weg is hier weer vrij, maar de vertraging altijd nog ruim 20 minuten.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want ja,

0: 1,79.
1: Lidl, je verdient het.
2: Lidl, Lidl Deals.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Kies dit jaar nog

0: tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
8: Natuurlijk blikken we terug op de Grand Prix van Azerbeidzjan met Max Verstappen op de tweede positie. En voor de rest is het Live Center weer boordevol vandaag.

0: luistert naar GPR Sportradio, waar we zojuist enorm hebben kunnen genieten van de prestaties van de Formule 1-rijders in Azerbeidzjan. En we hebben nog veel meer sport hier op GPR Sportradio. Maar eerst gaan we napraten over die enerverende race. Ja, want Cas van der Weerdonk, zo zou je hem wel kunnen noemen, toch? Enerverend op zijn minst.
1: Het is voor een stratencircuit, zeker in vergelijking met wat we vorige week of twee weken geleden in Madrid hebben gezien, echt wel een lekkere race. Ja, vooral het einde. Het van eind zat echt in de staart. Over het algemeen vrij lage bandenslijtage, maar dat is wel vaker zo op een stratencircuit. En genoeg chaos gezien, ja.
0: Ja, genoeg chaos gezien, maar in ieder geval met een oranje bril op, als we hem oranje mogen noemen, onze eigen Nederlander. In ieder geval een hele goede prestatie voor Max Verstappen. Zeker als je naar de rest van de aanloop naar deze race kijkt.
1: Ja, inderdaad. Gisteren in de kwalificatie ging het natuurlijk motortechnisch gezien mis. Hij startte daarom op de achterpositie. En eigenlijk gedurende de race langzamerhand snoepte hij steeds meer posities tot de safety car die ongeveer halverwege kwam. En bij de herstart van die safety car pakte die Piastri direct, maar toen ging het mis voor Norris en beide Alpines, waardoor er weer een safety car kwam. En aan het einde kwam die echt nog heel dicht op Russell. Het scheelde uiteindelijk maar 0,1 seconde, anders had hij gewoon de race gewonnen vanaf P8.
0: Ja, bizar, hè?
1: Ja, niet normaal.
0: Ja, ja, fantastisch. Ik mis nog één naam in jouw korte samenvatting, dat is Kimi Antonelli.
1: En Hadjar misschien ook, maar Kimi Antonelli.
0: En Hadjar gaan we zeker zo straks nog over hebben, want inderdaad. Dat vond ik ook een hoogtepuntje, als ik eerlijk ben.
1: Ja, Antonelli startte vanaf P16 en rijdt hem naar P5 over het algemeen ook een beetje langzaam. Die plaatsen snoepen, die safety car, die pakte wel goed uit. Bij de McLaren's vallen natuurlijk weg. En versplitste geloof ik de Ferrari's. Nou, dat doet hij dan best aardig vanaf P16.
0: Ja, doet hij meer dan best aardig. En niet voor niks natuurlijk de leider in het kampioenschap. Als je nou in één zin zou moeten samenvatten wat voor jou de race van vandaag is geweest, Cas. Wat zou het dan moeten zijn?
1: Nou, ik heb echt genoten van Hadjar. Hoe die over de radio was. Hoe die Verstappen eigenlijk een beetje aan het pushen was. Het is toch lang geleden dat we een teamgenoot hebben gezien die dat voor elkaar heeft gekregen. En gewoon lekker los over de radio. En ik vond het wel leuk.
0: Je ziet eruit als een tevreden mens.
1: Ja, het was een lekker race zo. Vooral het einde inderdaad. Daartussen was het wel een beetje aan het inkakken. En door die safety cars is het lekker opnieuw geschud.
0: Ja, en stel je nou eens voor, hè, net die paar meters meer voor Max Verstappen. Of ben ik nou veel te chauvinistisch, eerlijk zeggen?
1: Nou ja, het had gekund. Hè. Het 0,1 seconde, wat is dat nou? Je kunt het niet eens, als je met je vingers knipt, dan zit het er maar net tussen, zeg maar. Het, is, het had zomaar vandaag kunnen zijn, die dag. Want iedereen hoopt natuurlijk dat hij dit seizoen toch nog een race gaat winnen. En dit geeft wel hoop.
0: Nou, dat geeft zeker hoop. Dus goede prestaties van Max Verstappen. Maar laten we vooral George Russell niet vergeten. Want ja, die had toch een meervoudig wereldkampioen op zijn staart. En heeft hem toch als eerste over de streep gedrukt. Cas van der Veerdonk, dankjewel.

0: luistert naar GPR Sportradio. En we gaan ons eens even richten op wat er allemaal zo meteen te volgen is in het livecenter. En voor ons in het livecenter zit René Treur. René, bijzonder goedemiddag.
1: Ja, hele goedemiddag Pieter. Inderdaad, er gaat van alles gebeuren. Een vleugje voetbal natuurlijk. Er is wat tennis. En dan op dit moment kijken we naar de start van de WK. Wegrit van de dames in Canada natuurlijk. En daar gaat Demi Vollering onze belangrijkste pion zijn. Laten we hopen dat de dames haar goed supporten.
0: Ja, volgens mij zit ze in een hele goede flow. Zit ze in een hele goede vorm. En ze heeft een sterk team bij zich, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ze heeft 14 overwinningen gepakt dit seizoen. Ze is met afstand de favoriet om deze op haar naam te schrijven. En wat je zegt, een sterk team. Fijn dat Lieke Nooyer erbij is vooral. Want 5 weken geleden haar sleutelbeen gebroken. En toen was het natuurlijk even twijfelachtig van, is ze er over 4 weken bij de tijdrit. Maar vorige week gewoon gestart. En vandaag is ze er ook weer bij.
0: Goed om te weten. In ieder geval, je houdt alles in de gaten als je je oren openzet. En dat doe je als je luistert naar GPR Sportradio.

Leuk dat je luistert naar GPR Sportradio. De zender waar je in heel Nederland kan luisteren naar alles wat er op het gebied van sport te beleven valt. We houden je met een heel team behoorlijk op de hoogte. Ja, zoals bekend richten we ons deze zaterdagen heel nadrukkelijk ook op de top van het amateurvoetbal. Laten we eens even kijken hoe het ervoor staat op dit moment in de tweede divisie, waar het rust is in Veenendaal. GVVV ontvangt Volendam en leidt momenteel met 2-0. Mooie tussenstand voor het toch wel wat geplaagde GVVV, dankzij de perikelen rondom de broers van Beukering. Zij zijn ondertussen weg. Dennis van Meegdenburg, assistenttrainer, zit op dit moment tijdelijk op de bank en de ploeg in Veenendaal is op zoek naar een oplossing daarvoor. Maar feit is dat Quincy Veenhoff en Jadier in ieder geval voor de twee treffers hebben gezorgd voor de Veenendaalse formatie. Bij IJsselmeer volgens tegen Rijnsburgse Boys, 20 minuten onderweg, nog niet gescoord. En dat geldt ook voor Jong Almere City tegen Barendrecht. Jong Sparta Rotterdam speelt thuis tegen Hoek en Leiden met 1-0. En Kloetingen, Roda Raalte, dat is leuk. Dat zijn de twee promovendi tegen elkaar. In het Verre Zeeland staat het 0-1 in het voordeel dus voor de ploeg uit Raalte. Kozakken Boys, Koninklijke HFC, kent de tussenstand van 0-0. En bij Quick Boys HFC Hardenberg, dat kunnen we toch echt wel een topper noemen vandaag, is ook nog niet gescoord na 24 minuten voetbal. En in Amsterdam, 4 minuten onderweg, want hoegenaamd bekend in de amateurwereld, AFC begint altijd om 3:15. Dat heeft met het programma te maken daarop. Goed genoeg op hun eigen complex. Zij spelen tegen Katwijk en ook dat is een ware topper. En vanaf 6:00 dan hebben we er een die, als je het over affiches hebt in de top van het amateurvoetbal, echt in goud geschreven staat, namelijk de Treffers tegen Spakenburg. De Treffers, zometeen als we het over KNVB voetbal gaan hebben, dan heb ik nog een leuk weetje over de Treffers, voor zover je dat nog niet weet. Je luistert naar GPR Sportradio.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot

0: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Nieuw, de Melanzane pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-style bodem, een dunne Italian bodem... Yeah. Of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei doei!
3: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon...

0: zoveel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Alleen vandaag bij Bol. De Meirepannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om er altijd dichtbij met Vodafone.
10: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
17: GPR Sportradio. Verkeer.
18: Dit is Erik Evengroen van de AWB. We staan verspreid over het land wat korte files. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintam en Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. De weg is alweer vrij, maar de vertraging nog een kleine 10 minuten. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer met een kwartier vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en knooppunt Gouwen staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging ook een kwartier. En een normale wagen met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht is die gestrand. Er staat 8 kilometer file met een bijna 10 minuten vertraging.
17: GPR Sportradio.
19: The Sound of Sport. Pieter Tammens.
20: De meeste wedstrijden in de tweede divisie zijn een half uur onderweg.

0: GPR Sportradio.
1: Ja, als iemand een beetje liefde gekregen heeft voor het amateurvoetbal, dan is het in het livecentrum onze eigen René Treuren. Nee, want wat lekker dat je toch ook gewoon wat social media hebt waarin je doelpunten kan zien. Nou, dit is een teaser, hè, of niet?
2: Ja, zeker. Hele goede teaser. Jij hebt het over Sparta Nijkerk, vermoed ik. Daar zagen we Fink een prachtige 2-0 maken. En het was oprecht een kopie van die prachtige volley van Marco van Basten op het EK 1988. En ik ben zo blij dat ik dat soort doelpunten voorbij zie komen. Want de wedstrijd die ik nu zit te kijken, Slovenië-Schotland, ja, 0-0. Wat kan ik erover zeggen? Ze hebben witte shirts aan, ze hebben rode shirts aan. Schotland en verder houdt het wel op. En die Robertson doet zijn best, maar hij en zijn mannen moeten echt even een tandje bijschakelen om daar een uitoverwinning weg te halen.
1: Eén ding is zeker, als we kijken naar Sparta Nijkerk, Leiden dus tegen Staphorst met 2-0. Dan heb je in Tiel Tech tegen Eemdijk, die Leiden met 1-0. 0-0 nog tussen DVS 33 en Sportles 46. En eerder vandaag begonnen Genemuiden tegen Purmerstein. 1-0 de tussenstand. ACV uit Assen Leiden met 2-0 tegen SVZW. Doen dus goede zaken daar in de top van het klassement. En Excelsior 31 Dovo kent een tussenstand van 2-0. Daar zijn de tweede helften overigens net begonnen. Harkemaanse Boys, ook een van de toppers in die derde divisie A, speelt tegen Scherpenzeel. En daar staat het nog altijd 0-0. En UEFA heeft Feyenoord in totaal 74.000 euro ruim boete opgelegd na een wangedrag van de supporters tijdens de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League op 9 september. De Rotterdammers verloren duel met 5-1. Feyenoord kreeg de straffen opgelegd na aanleiding van 4 incidenten. De grootste boete, van 26.375 euro precies, is voor het gooien van objecten op het veld. Daarnaast moet Feyenoord een bedrag van 25.000 euro betalen na aanleiding van racistisch en discriminerend gedrag van de supporters. Op sociale media circuleren beelden waarop te horen is dat de fans van de Rotterdammers apengeluiden maken in de richting van donkere Barcelona-spelers. Vernielingen die werden aangebracht in het vernieuwde Camp Nou kosten Feyenoord 13.000 euro boete, terwijl kwetsende spreekwoorden resulteerden in een boete van 10.000 euro. En daarnaast heeft Feyenoord een voorwaardelijke straf gekregen van een vermindering van 25% in het aantal supporters bij een uitwedstrijd. De Rotterdamse club liet voor aanvang van de Europese campagne al weten geen geld terug te geven als kaartjes voor de straffen van de UEFA ongeldig worden. Dat deed de club kort na het vuurwerkgeweld in de Eredivisie wedstrijd tegen sportclub Cambuur, waar meerdere Friese sporters gewond raakten. Ja, je luistert naar GPR Sportradio. En als je wil laten weten hoe je het vindt, of als je tips hebt, stuur ons dan een WhatsAppje. Dan kom je rechtstreeks hier in de studio terecht. Als je de app van GPR Sportradio downloadt, dan zie je op de voorpagina een heel mooi WhatsApp groen icoontje. En dan kom je rechtstreeks onder mijn ogen terecht. Nou, is dat leuk of niet?

0: Radio, ook met Cool and the Gang en Straight Ahead. Dat is waar je naar luisterde. En dan moet ik op het knopje drukken.
1: GPM, want Sportradio.
0: Want dat hoort namelijk bij radio maken dat je wel een knop indrukt. Nou, laten we heel even kijken of er iets te melden is over de tussenstanden in de tweede divisie. Dan zien we dat GVVV tegen Volendam na 54 minuten ondertussen een tussenstand kent van 3-1. Nog steeds geen treffers bij IJsselmeervogels tegen Rijnsburgse Boys. Toch een topper in, zeker in de historie van het amateurvoetbal. Waar beide ploegen elkaar meermaals hebben getroffen toen nog in de hoofdklasse B. Wie weet dat nog, als dat nog zo is. Stuur ons dan een WhatsAppje via het eerder genoemde manier. Namelijk gewoon de GPS Sportradio app downloaden en onze WhatsAppje sturen. Laat even weten dat je luistert. Jong Almere City Barendrecht nog altijd op 0-0. Jong Sparta Rotterdam leidt pal voor de rust met 1-0 tegen Hoek. En Roda Raalte, die is niet voor niks naar Zeeland gereden. Ze leiden ondertussen al met 2-0 en hebben nog 3 minuten te gaan totdat ze met de rust zijn. Na een half uur spelen leidt Koninklijke HFC in Werkendam tegen Kozakken Boys. En bijna rust bij Quick Boys HHC Hardenberg, nog geen doelpunten daar. En dat geldt ook voor AFC tegen Katwijk. De treffers tegen Spakenburg begint om 6 uur. Straks ook natuurlijk hier te volgen bij GPR Sportradio. En als we het dan toch over de treffers hebben. De treffers zijn houder van de blauwe dennenappel. En als je denkt, wat is dat nou weer? Dat is als je de hoogst geclasseerde amateurvereniging bent die bij de KNVB-bekercompetitie hoge ogen heeft gegooid. En de treffers deed dat vorig seizoen het allerbeste. Zij kwamen uit de loting die afgelopen vrijdag werd gehouden. En zij mogen het gaan opnemen tegen Heracles Almelo. Dat is geen sinecure. De eerste divisionist staat bovenaan in die eerste divisie. En je moet maar hopen dat de treffers, als ze dan eenmaal thuis tegen deze ploeg spelen, voor een stunt kunnen gaan zorgen. Maar qua vorm met Heracles wordt dat een lastige voor de ploeg van Theo Jansen. Als je voor de rest naar de loting kijkt, dan zie je dat er in ieder geval één ploeg absoluut uitspringt. En alleen maar op positieve wijze, namelijk Jos Watergraafsmeer. Zij zijn vierde divisionist, zijn daarmee het laagst geclasseerd in de eindronde van de Eurojackpot KNVB-beker. Zij spelen tegen NAC Breda. Dat doen ze op 27, 28 of 29 oktober. Die data moeten nog precies gepland worden. Maar Jos Watergraafsmeer, ja, zij haalde landelijk nieuws door in de beslissende penalty-serie een beetje last te hebben van een ingestelde timer. Want op het moment dat de laatste penalty genomen moest worden om ervoor te zorgen dat ze deze eindronde zouden halen, viel het licht uit. Want die timer die staat gewoon ingesteld op, pak een beet, 10:45. En dat was het ook precies. Gelukkig wist iemand de knop nog te vinden, kon die laatste penalty genomen worden en zijn de mannen van de ploeg uit Amsterdam gewoon aanwezig in de KNVB-bekercompetitie zonder dat iemand voor die laatste penalty helemaal terug naar huis.

0: GPR Sportradio.
1: Daar luister je naar. En wij zijn aan het volgen wat er op dit moment actueel gebeurt. Nou, er moet in ieder geval nog ruim 150 kilometer gereden worden tijdens het wereldkampioenschap in Montreal in Canada bij de dames. Dus daar zal niet de meest enerverende aandacht naar uitgaan, René, kan ik me zo voorstellen?
2: Ja, op dit moment zat ik vooral inderdaad nog te kijken naar Slovenië-Schotland. Zojuist het rustsignaal. De mannen lopen naar de kleedkamer. Een oude bekende met Andras Šporar in de spits bij Slovenië. Ex-RKC Waalwijk-speler. Maar hij is er niet aan te pas gekomen. Het was Schotland dat het betere van het spel had. En zojuist 2 minuten voor rust nog een schot op de paal van Robert Urey. Maar de mannen van Billy Gilmore, die moeten toch net iets beter voor de dag komen in de tweede helft om een resultaat te gaan weghalen daar.
1: En om jou een beetje meer te vermaken, René, toch?
2: Ja, ik hoop dat die tweede helft beter wordt. Ja, zeker.

0: GPR Sportradio.
1: Voordat we richting het nieuws gaan, nog eens even een blik op de actualiteit. In ons livecenter zit René Treur. René, de eerste schermutselingen bij het WK wielrennen bij de dames?
2: Ja, absoluut. We hebben de eerste 30 kilometer gehad van die 180 kilometer natuurlijk. 8 rondes op het Mont Royal gaan ze rijden. En we hadden een kopgroepje dat losreed. En die hadden zo'n voorsprong van ongeveer 48 seconden op het peloton. Dat zijn Edset van Noorwegen, Quinn de Amerikaan, Stoyanova uit Bulgarije en Rosso uit Portugal.
1: Verder nog iets met de tennis, begreep ik?
2: Ja, zeker. We hebben ook Flavio Cobolli uit Italië. Hij speelt de Lever Cup tegen Lerner Chien, een Vietnamese Amerikaan. En ze hebben allebei een set gepakt. 6-3 voor Chien in de eerste. En toen Cobolli met 6-2 die keihard terugsloeg. Ze gaan nu die beslissende derde set spelen.
1: Spanning alom, dus ook daar niet alleen het voetbal, maar natuurlijk alle overige sporten die te volgen zijn hier bij GPR Sportradio. Die vind je allemaal bij ons.
0: GPR Sportradio.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. De onderhandelingen over de begroting zijn uitgelekt. Volgens de Telegraaf wil het kabinet Jette de bezuiniging op uitkeringen schrappen in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Tot nu toe wilde premier Jette alleen kwijt dat de oppositie vanochtend een nieuw en aantrekkelijk bod is gedaan. Een explosie gisteren in Athene heeft aan 6 mensen het leven gekost. De slachtoffers zijn 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. De ontploffing was in een appartementengebouw waar het echtpaar woonde en de Amerikanen een appartement huurden. Het gebouw stortte in, waarschijnlijk door een gasexplosie. Paus Leo heeft een grote mis gehouden op de Place de la Concorde in Parijs. Honderdduizenden mensen waren erbij. Daarvoor maakte hij een rit in zijn pausmobiel over de Champs-Élysées en zegende hij kinderen. Hij gaat vandaag ook nog naar Lourdes, waar hij zal bidden bij de beroemde grot. En Max Verstappen is tweede geworden bij de Grand Prix van Azerbeidzjan en stond met een lach op het podium. Het was spannend tot het einde, maar het lukte net niet om George Russell te pakken, zei Max. Russell won de race met maar 0,1 seconde voorsprong op Verstappen. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af, met de meeste zon in de kustgebieden. Van noord naar zuid is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden ook iets warmer.
5: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
6: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
4: What a world! And give you all!
3: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Woehoe! Alle verf super voordelig.
8: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
9: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
11: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum Wash.

0: luistert naar GPR Sportradio, de sportradiozender van Nederland. En we hebben eerder deze uitzending al opgeroepen om ons een WhatsAppje te sturen als je aan het luisteren bent of iets te tippen hebt. En dat vinden we ongelooflijk leuk. En de eerste reacties komen al binnen en dat is hartstikke goed. Ja, Martin, als jij aan het schilderen bent in je nieuwe appartement, dan kunnen wij je daar een heel klein beetje extra energie bij geven. En dat vinden we leuk. En Henk staat momenteel te kijken bij de derby van de vijfde klasse. Ik ben benieuwd naar welke derby, Henk. Dus laat het ook nog even weten. Ja, en de vraag komt ook, gaan jullie ook nog live verslag doen? Nou, je wordt op je wenken bediend. Afgelopen donderdag hadden we Diederik van Zessen en Bas Ticheler, jawel, de koning zelf, die voor ons in het stadion zaten om naar Nederland tegen Duitsland te kijken. Dus wat dat betreft is het, voor wat betreft het voetbal, sowieso al op wenken bedienen. Maar eerder vandaag hoorden we natuurlijk al Koen Bakker en Olaf Mol bij de Formule 1, zoals jullie gewend zijn van GPR Sport Radio. En zoals wij ook de afgelopen zaterdagen continu doen, hebben we ook nog een live center. En daar zit voor ons René Treur.
1: Ja, GPR Sport Radio.
2: Het net weer van start gegaan. Interessanter dat morgenavond natuurlijk ook weer voetbal is van het Nederlands elftal uit tegen Servië. Dus ik ga zeker naar onze mannen van GPR Sport Radio luisteren. Maar nu bij de wielrensters. Ja, nog 140 kilometer te gaan daar in Canada. En dan hopen we natuurlijk dat Vollering in de voetsporen van landgenoten als Leontien van Moorsel, Marianne Vos, et cetera, gaat treden met een wereldtitel. Maar Sandrine Tas, de Belgische renster, die is gevallen. En er reed ook nog een wielrenster over haar.

0: heen. Dus we houden in de gaten hoe het daar loopt en zijn straks bij jullie terug.
1: Later vandaag gaan we natuurlijk ook de wedstrijd volgen van Heracles tegen Vitesse. Gaan we ook over voorbeschouwen. Dat gaan we allemaal doen in deze uitzending van GPR Sport Radio.

0: Maria Maria hier op GPR Sportradio. En inderdaad, als je heel goed luistert, dan kom je ook Wyclef Jean nog tegen. Het is bijna 4:15. Je luistert naar GPR Sportradio. En ja, we gaan ons opmaken voor een onvervalste wedstrijd. Ja, die je best een topper zou kunnen noemen. In het Oosten, als we dat zo mogen zeggen. We hebben aan de telefoon Job Vaarhorst van de collega's van RTV Oost Sport. Job, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag daar. En het is je best doen om ons te kunnen verstaan, want de muziek in het stadion staat hard, begrijp ik.
1: Ja, het is 4:30 op zaterdagmiddag. Niet echt een voetbaltijdstip, maar ja, qua intensiteit en geluidsniveau in het stadion valt er weinig van te merken. Want de muziek staat inderdaad keihard hier in Almelo. Dus ik moet moeite doen om je te verstaan. Maar inderdaad, een leuke voetbalmiddag. Een topper in de keukenkampioendivisie. En het is eigenlijk een eredivisiewaardig affiche. Heracles en Vitesse. Toch jammer dat het in de keukenkampioendivisie is. Maar goed, ja, dat is het gevolg van tegenvallende prestaties uit het verleden.
0: Job, ik hoor je zeggen, het is een eredivisiewaardige wedstrijd. Allebei de ploegen willen terug. Dat belooft wat voor vanmiddag. Wat voor een wedstrijd verwacht je?
1: Nou, sowieso een hele open wedstrijd. En dat komt eigenlijk alleen al door het spel van Heracles. Want ja, daar is wel echt een gedaantewisseling heeft daar plaatsgevonden afgelopen zomer. Ze zijn hebben een databureau, Jamestown Analytics, hebben ze in de armen genomen. En die scouten over de hele wereld. Nou, neem bijvoorbeeld Jean-Paul Angioli, de spits van Heracles Almelo. Ja, niemand kende hem, speelde op het vierde niveau van Zwitserland. En die komt er ineens bij Heracles terecht. Ja, en die heeft na 7 wedstrijden in de keukenkampioendivisie gewoon al 10 doelpunten gemaakt. En daar zaten een paar schitterende treffers bij. Ja, zo zijn er nog een paar spelers. Shafiq Abbas. Ja, ook niemand heeft van de jongen gehoord. Is al bijna 30. Speelde ergens in de krochten van het Franse voetbal. En dan komt hij ineens in Almelo terecht. En dan blijkt dat gewoon een hele leuke, frivole buitenspeler te zijn. En ook de opvatting van de nieuwe trainer Vincent Heilman, de opvolger van Ernest Fabe, is gewoon heel erg direct. Volle bak op de aanval. Alles of niks. Ja, en dan krijg je wel eens een doelpuntje tegen. Maar hij zegt, ja, zolang wij elke wedstrijd 4 of 5 doelpunten maken, ja, het zal mij een rotzooi zijn als we dan ook af en toe een doelpunt tegenkrijgen. En Vitesse speelt ook gewoon hartstikke leuk voetbal. Staat niet voor niets vijfde. Heeft een goede spelopvatting. En in de punt van de aanval loopt daar Bannies. Heeft nog een verleden bij Feyenoord. Heeft er ook alweer 7 in liggen. Dus dit belooft een geweldige voetbalmiddag te worden hier in het Asito Stadion.
0: Je snapt toch wel, Job Vaarhorst, dat het laatste wat wij verwachten is een bloedeloze 0-0 dan vandaag in Almelo, hè?
1: Nee, dat zou heel erg tegenvallen. Ik zit met mijn vriend en huisanalist van ons van RTV, Jan van Staa. Dus wij hopen op een geweldige voetbalmiddag en gaan een live verslag van doen op de radio.
0: Ja, niet vergeten om Jan van Staa de hartelijke groeten te doen. En zeg maar dat als ik niet zo beschaafd spreek, ik een heel klein beetje Utrechts accent heet. En als ik Jan een beetje ken, heeft dit dat ook nog een beetje in zich, toch?
1: Ja, Jan, je hebt nog wel een klein beetje Utrechts accent, hè?
2: Nou, wil ik wel proberen.
1: Ja, hij wil het wel proberen. Nee, kom goed. Jan is inmiddels wel een tukker geworden, maar dat Utrechtse, dat zit in zijn bloed, hè?
0: Hartstikke goed. Job Vaarhorst, dank je wel. Je belooft ons in ieder geval een spectaculaire wedstrijd. En dat kunnen wij hier bij GPR Sportradio ook heel goed gebruiken. Dus heel veel plezier en succes en dank voor je reactie alvast. Job Vaarhorst was dat. Hij is van de collega's van Radio Oost natuurlijk, van RTV Oost. Zo hoor ik dat te zeggen. En hij is een van de specialisten op het gebied van sport. En daarom ook aanwezig bij de wedstrijd van Heracles tegen Vitesse, waar wij natuurlijk zometeen vanuit het Live Center ook uitgebreid naar gaan kijken.

0: GPR Sportradio.
1: Sportradio.
0: Voetbal update.
2: Ja, daar luister je naar. En de voetbalupdate nu op dit tijdstip, zo'n 4:59, gaat over de tweede divisie in de top van het amateurvoetbal. Waar de laatste seconden wegtikken op Panhuis aan de blauwe zijde. Waar GVVV momenteel tegen Volendam speelt. 3-2 op dit moment de tussenstand. En als we dan kijken naar IJsselmeervogels tegen Rijnsburgse Boys aan de Westmaat, is ruim een uur gespeeld nu. En nog steeds geen doelpunten in dit duel. Jongelmeer City, Barendrecht, 0-0. En Jong Sparta Rotterdam heeft wel gescoord. Tegenhoek om precies te zijn, 2-0 daar de tussenstand. Ook hier natuurlijk een half uur te spelen nog. Vloetingen doet wat terug. Thuis stond het lange tijd met 2-0 achter tegen Roda Raalte. Twee promovendi tegen elkaar, maar Vloetingen heeft de 1-2 weten te maken. En heeft nog een half uur om te proberen de punten daar in Zeeland te houden. In Werkendam staat Kozakken Boys achter tegen Koninklijke HFC. 50 minuten onderweg. En bij Quick Boys tegen HHC Hardenberg staat het 2-0 voor de regerend landskampioen Leonard de Beste. En Kilian van Mil maakte de treffers. Dan bij AFC tegen Katwijk. Daar staat het momenteel bij rust 0-0. En ik zei AFC tegen Katwijk. Ik begin ineens te twijfelen of ik dat zei. Want ik zie namelijk ook de treffers tegen Spakenburg. Die wedstrijd gaat om 6:00 beginnen. En we hadden net Job Vaarhorst van RTV Oost aan de telefoon. Betekent dat we zo meteen natuurlijk ook vanaf 4:30 de wedstrijd gaan volgen in de eerste divisie. En dan gaan we kijken wat daar gaat gebeuren. Je luistert naar GPR Sportradio en naar de Fine Young Cannibals. We'll be right back.

0: Wet Weten TA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
16: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
17: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
18: GPR Sportradio. Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. A16, Breda Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat nog altijd een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een kwartier. En het is drukker dan gebruikelijk op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Tussen Beek en Nijmegen 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd.
18: GPR Sportradio.
20: De Sound of Sport. Pieter Tammens.
21: Hij rolt hoor, de bal in Almelo. En wij hopen hier op een spectaculaire wedstrijd. Je kan in ieder geval niet...

0: Huey Lewis en de News met The Power of Love.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Ja, want al onze hoop is gevestigd op het voetbal momenteel in Almelo, waar de wedstrijd een kleine 5 minuten onderweg is. Ja, en we spraken net met Job Vaarhorst van RTV Oost. Ja, en die voorspelde een spectaculaire wedstrijd. Maar het lijkt mij nog wat te vroeg om daar al voorbarige conclusies aan te verbinden, nee.
3: Ja, zeker. We zijn net pas 5 minuutjes onderweg. Scoren nog 0-0. Hoewel Vitesse wel echt vlammend begint, moet ik zeggen. Die komen in deze uitwedstrijd goed uit de startblokken. Hebben al een kopballetje over het doel van Jerdy Hilterman weten te plaatsen. Uit een voorzet van De Carvalho vanaf rechts. En hier in de 6e minuut probeert Heracles het weer op te bouwen. Ondertussen hebben we natuurlijk ook het wielrennen in Canada. En in de kopgroep zijn ze nog steeds los. En het zijn nog steeds de Nederlanders Nooyen en Kraak die het peloton proberen te controleren.
0: We houden het allemaal in de gaten hier bij het Live Center. En eerder vandaag konden jullie luisteren naar het verslag van Koen Bakker en Olaf Mol. En je hoorde daar natuurlijk alle verrichtingen van de Formule 1-wedstrijd die vandaag is verreden. En daar gebeurde wat. Nou, noem het maar wat. Coureur Franco Colapinto heeft zijn excuses aangeboden voor de crash die hij veroorzaakte tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De alpine-rijder noemde zijn actie een grote fout. En bij een herstart in de 36e ronde raakte hij zijn teamgenoot Pierre Gasly en de McLaren-coureur Lando Norris, wat voor alle drie het einde van de race betekende. Colapinto neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het incident dat de race van meerdere coureurs in de straten van Baku beïnvloedde. Je luistert naar GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: Sportradio.
0: Voetbal update.
2: We werpen een blik in Almelo, waar het nog altijd 0-0 staat. Maar er wel iets gebeurde toch, nee?
3: Ja, zeker. Nu 10 minuten op de klok. Al meer gebeurt dan bij Slovenië-Schotland, waar het nog altijd 0-0 staat. Er zijn wel een paar wissels gepleegd daar. Maar hier in Almelo, oh, daar is de openingstreffer. Ik zag net al een goede voorzet van deze man die hier de trekker over had. Jean-Paul Ndoye. En hij is al de smaakmaker de afgelopen tijd. Dat hoorden we ook in het interview. Hij gaf net af op Van Gilst. Die schoot over. Dat was het eerste echt grote wapenfeit van Heracles Almelo. En nu de openingstreffer in de 11e minuut. En dat is de man in vorm, Njoli.
2: De man in vorm. Nou, als er ook iemand in vorm is, dan is het bij Sparta Nijkerk. Als je ze op social volgt, moet je vooral naar één van de doelpunten kijken. En ik denk een speciale aandacht van die doelpunten zou door Marco van Basten, de man zelf, gedaan moeten worden. Kijken we even naar de tweede divisie, waar de wedstrijd op Panhuis tussen GVVV en Volendam geëindigd is in een 3-2 zegen voor de thuisploeg. Veenhof en twee keer Jadier zorgden voor de productie van de kant van GVVV. En Volendam wist te scoren via Plugboer en via Hille. En Hille, dat is een speler van GVVV. Oftewel, dat was een eigen doelpunt. Hoe ziet het er verder uit in de tweede divisie tot nu toe, waar de wedstrijden langzaam maar zeker op hun einde lopen? IJsselmeer volgens Rijnsburgse Boys nog altijd zonder doelpunten. 0-2 staat het bij Jong Almere City tegen Barendrecht. Maar het staat ook 10-10. Dan hebben we het over het aantal spelers op het veld. Want er zijn zowel bij de thuisploeg als bij Barendrecht rode kaarten uitgedeeld. Zal dus een pittig potje zijn. Jong Sparta Rotterdam doet het goed. Met nog 6 minuten te spelen leiden ze met 3-0 tegen het Zeeuwse Hoek. En als we dan toch in Zeeland zijn, kijken we even bij Kloetingen tegen Roda Raalte. 8 minuten formeel nog te spelen. 2-3 daar de tussenstand. Kozakken Boys, Koninklijke HFC kent met nog een ruim kwartier te gaan een tussenstand van 1-1. En Quick Boys leidt thuis tegen HHC Hardenberg. Met nog 3 minuten te spelen is het daar 2-0. En terwijl ik dat zeg, wordt er gescoord aan de rode zijde van de Westmaat. IJsselmeervogels opent de score met nog 7 minuten te gaan tegen Rijnsburgse Boys. Doelpuntenmaker hoor je hier straks natuurlijk ook bij GPR Sportradio. Heb ik nog 1 wedstrijd niet genoemd waar gespeeld wordt. 67 minuten onderweg in het duel hebben we het over AFC tegen Katwijk. En straks vanaf 6 uur dan start de treffers tegen Spakenburg. Je luistert naar GPR Sportradio. Wil je ons een WhatsAppje sturen? Dan kan dat natuurlijk. Download de app voor zover je dat nog niet gedaan hebt van GPR Sportradio. Zie het WhatsApp-teken en stuur ons een berichtje. We zijn benieuwd hoe het...

0: Je luistert nog steeds naar GPR Sportradio, de sportzender van Nederland. We gaan eens even kijken hoe het ervoor staat in Almelo, waar ons een hele mooie wedstrijd is beloofd. En Heracles Leidt, doen ze nog wat terug, die man uit Arnhem?
1: Nou, ze hebben echt niet gelogen, want het is echt een leuke wedstrijd. En het spel golft op en neer, dus ja, de mannen uit Arnhem doen wat terug. Maar Heracles Almelo heeft wel echt de touwtjes in handen genomen, om het zo maar even te zeggen. Laatste minuten met name met Tristan van Gils, die hier weer voorbij zijn man probeert te komen. Dat lukt niet. Maar natuurlijk ook Jean-Paul Njoli. Dat zijn de twee mannen van zowel de assist als de goal zojuist. En dan kunnen we ook nog even kijken naar het wielrennen van de dames natuurlijk. Ze moeten nog 114 kilometer bijna. En dan de kopgroep, die was vier personen. Maar de Rocho is gelost, de Portugees. Edzet de Noor, die is verder geknald. En alleen Natalie Quinn kan haar op dit moment bijbenen.
0: Kijken we even naar de derde divisie A, waar er vier wedstrijden afgelopen zijn. Genemuiden, ze winnen van Purmerstein, doen dat met 2-0. En ook ACV is succesvol thuis in Assen. Ze verslaan SVZW met 4-0 vandaag. Pijnlijke nederlaag voor Dovo uit Veenendaal bij Excelsior 31. 3-0 de zegen daar voor de thuisploeg. En Harkemaasse Boys tegen Scherpenzeel is onbeslist 0-0 gebleven. Om 3 uur begonnen de duels tussen DVS 33 Ermelo en Sportlust 46. Daar is het op dit moment nog steeds 1-1. 3-1 leidt Sparta Nijkerk tegen Staphorst. En zoals al eerder gezegd, één van die drie doelpunten is een schoonheid. Lijkt op de 1988 versie van Marco van Basten in het duel tegen de USSR. Wie kent dat land nog? En toen werd Nederland gewoon Europees kampioen. En Tech tegen Eemdijk eindigt nog niet. Is nog steeds volop bezig. 6-1 wel de voorsprong voor de ploeg uit Tiel. En dat betekent dat die hele goede zaken gaan doen in die derde divisie A. Kijken we nog even naar de derde divisie B, waar alle wedstrijden zijn afgelopen. Achillesveen, TOGB 0-1. Excelsior Maassluis, Blauwgeel 38, 1-0. Noordwijk verliest verrassend van Zwaluwe met 1-2. En Lisse het speelt gelijk tegen EVV Echt 1-1. Portugal tegen Goes eindigt in 0-3. Vanavond om 7 uur in Roosendaal. RBC tegen VVSB. En morgen zijn de drie andere wedstrijden in de derde divisie B. Namelijk in Uden, UD19 tegen Rijnvogels. Groene Ster om 14:30 tegen Gemert morgen. En UNA tegen Doornstad op het programma in de derde divisie B. Kijken we even stiekem nog in de stand. Dan zien we dat Noordwijk en Lisse allebei bovenaan staan met 16 punten uit 7 gespeelde duels, gevolgd door Rijnvogels. En op de vierde positie, daar vinden we Excelsior Maassluis.

0: De Script op GPR Sportradio. René Treur, jij zit voor ons te kijken in het livecenter naar alles wat er op dit moment gebeurt. 23 minuten onderweg bij Heracles tegen Vitesse. Die mooie voorsprong. Maar is het nog steeds zo spectaculair als de opening?
1: Nou, het tamt een beetje af om het zomaar even te zeggen. Corner van den Berg net met een redding voor Vitesse. De goalie die overkwam van Willem II. En ja, het lijkt erop dat het voorlopig even 1-0 blijft. Beide ploegen even aan een adempauze bezig. En dan kan ik even benadrukken dat Tristan Vergils zijn tweede assist gaf. En hij had al 6 keer gescoord in 8 duels. Natuurlijk Jean-Paul Njoli, 11 goals nu in 8 duels. Totaal losgeslagen die voorhoede van Heracles Almelo. Dus Vitesse heeft een karwei om die mannen af te stoppen. Die moeten een doelpunt achterstand goed maken. En ik heb Slovenië-Schotland maar gewoon uitgezet. Nee, dat is niet waar. Die was gewoon afgelopen. 0-0 gebleven.
0: 0-0 gebleven. Precies zoals het begonnen is. En het was ook een heel goed slaapmiddel. Als ik René Treur goed kan...
1: Ja, Janno Blak, MVP.
0: Dat lijkt me duidelijk. Kijken wij even naar de tweede divisie. Waar langzaam maar zeker de wedstrijden op zijn eind lopen. Ja, het venijn zat in de start bij IJsselmeervogels tegen Rijnsburgse Boys. Want het is maar liefst 3-0 geworden. En lange tijd, zeker tot de 83ste minuut, bleef het maar 0-0. Jeffrey van der Dikkenberg scoorde maar liefst 2 keer in de derde treffer. In de 5e minuut van de blessuretijd voor IJsselmeervogels. Ja, daarvan gaan we nog wel melden wie dat precies geweest is. Barendrecht verslaat Jong Almere City, doet dat met 4-1. En Jong Sparta Rotterdam had de beste papieren om Van Hoek te winnen en deden dat ook 3-0. Remise, Kloetingen, Roda Raalte, de twee promovendi, 3-3 de eindstand. En uiteindelijk bij Kozakken Boys tegen Koninklijke HFC staat het op dit moment ook gelijk 1-1 met nog 5 minuten te spelen. Regerend kampioen Quick Boys wint met 2-0 en nog altijd van HHC Hardenberg, laat ik dat er ook even bij vermelden. En AFC tegen Katwijk heeft nog, zit nu in de 80ste minuut, betekent dat het 0-0 staat daar vanaf 6 uur. Dan is de wedstrijd van de treffers tegen Spakenburg. Tot zover de tweede divisie tot nu toe.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. Paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis gehouden. Bij de dienst op het Place de la Concorde waren 700.000 mensen. Even daarvoor was hij in zijn pausmobiel over de Champs-Élysées gereden. Het centrum van Parijs was grotendeels afgezet vanwege de paus en mensen konden de mis volgen op grote schermen. Duizenden mensen hebben in Rotterdam meegelopen met de Pride March. Tijdens speeches ervoor ging het onder meer over het onderzoek van deze week, waaruit bleek dat jongeren homoseksualiteit steeds minder accepteren. Tegen Rijnmond zei iemand dat de mars meer dan ooit een protest is. Bij het terras in Amsterdam-Noord, waar gistermiddag een gevangenismedewerker werd doodgeschoten, zijn bloemen neergelegd. De politie kan niets zeggen over de opgepakte verdachte, omdat hij in volledige beperking zit. Er gaan beelden van hem rond, waarop is te zien dat hij na het incident bij het terras blijft hangen en schreeuwt. En Max Verstappen heeft er weer eens ouderwets voor gezorgd dat een Formule 1-race spannend was tot het eind. Hij zat in Azerbeidzjan rondeslang achter de uiteindelijke winnaar George Russell aan en had op de finish nog maar 0,1 van een seconde achterstand. Max en teamgenoot Isaac Hadjar werd derde. Zonnige periode en er staat een noordenwind bij 18 tot 21 graden. Vanavond blijft het droog met opklaringen en vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon en dan wordt het 20 tot 25 graden.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files die overdag behoorlijk wat vertraging veroorzaakt, worden nu toch snel korter. Zoals de A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer nog 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Knoop het Nieuwemeer ook nog eens 10 minuten oponthoud. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. 7 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam. Daar staat nog een auto met pech voor afrit Dordrecht. De rechterrij ook is dicht, vertraging een kwartier. En tenslotte de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen Helvoort en Kromvoort. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
6: Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
8: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
12: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
13: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
14: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
13: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders schrijf je mis. Pakken.
18: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
19: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
20: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
21: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
22: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
24: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
25: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
24: Alleen vandaag bij Bol. De Meirepannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
26: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: GPR Sportradio. Pieter Tammens.
3: Ruim 100 kilometer te gaan voor de dames tijdens het wereldkampioenschap wielrennen op de weg. En heer

0: 9 minuten over 5. GPR Sportradio, daar luister je na. En wij volgen alle actieve sporten die er op dit moment te vinden zijn. En waar het een en ander over te melden is. En één ding is zeker, onze eigen René Treur zit enorm te genieten, toch René, van die wedstrijd daar in Almelo.
1: Ja, absoluut. Het golft nog steeds op en neer. En Vitesse zet volle bak druk op de achterste linie van Heracles. Dat levert af en toe ook uitbraken op, zoals deze. Waarbij nu een kansje is misschien voor Abbas. Schot gekraakt. Geeft wel een corner voor Heracles Almelo in de 38e minuut. Bij een tussenstand nog altijd van 1-0. Aan de andere kant zagen we net Ayoub Zelouf. Vorige week nog een van de uitblinkers tegen Jong PSV in de 3-1 overwinning voor Vitesse. Zagen we net overschieten na een driedubbele schaar. Je hoort het al, het is leuk.
0: Het is uitermate leuk. En voor wat betreft de dames, die hebben nog een goede 100 kilometer te gaan. Ik zag net bij de beelden dat de Nederlandse ploeg zich ook lekker vooraan heeft gemeld. Er zit nog niet heel veel groot tempo in. Ze spelen een beetje met de koplopers, als ik het goed zag, René.
1: Ja, zeker. Ze zitten vooraan in het peloton op de eerste rij. Lotte Kopecky, de Belg, die wist zich daarbij ook te melden. En de voorsprong van die kopgroep van 2 eigenlijk nog maar, wordt langzamerhand steeds kleiner. Het was op het hoogtepunt bijna 4 minuten. Op dit moment zit het weer onder de 3 minuten.

0: luistert naar GPR Sport Radio. We volgen niet alleen het actieve voetbal, sterker nog. Volgens mij moeten wij gewoon weer even jou terug, René. Want actualiteit vraagt ons om onze vrienden van Maroon 5 even een beetje te stillen.
1: Ja, zeker. Laat ze nog eventjes in de startblokken klaarstaan. Want het is Heracles Almelo dat hier op 2-0 komt. Ik heb net de goal gemist omdat ik natuurlijk op het wielrennen gefocust was. Dus als jij mij de kans gunt om deze replay te gaan bekijken...
0: Dan absoluut.
1: Gaan we precies zien wat er gebeurt.
0: We willen het weten.
1: Ik zie mensen balen bij Vitesse in de ploeg. Want die komen op 2-0 achter. Terwijl ze zich juist goed aan het herpakken waren. En dan ondertussen krijgen we te zien dat het is een eigen doelpunt. Vandaar ook dat de regie zo focust op Ashuitar. Eigen doelpunt van de jonge speler van Vitesse. Even zien. Abbas op de rechterflank. Tristan van Gils naar de achterlijn. Die trekt hem laag hard voor. En dan, niemand van Heracles die er een voet tegen aanzet. Maar ja. Ashuibar die tikt hem ongewild in het eigen doel. Corner van den Berg werpt hem nog een boze blik toe. Maar het mag niet baten. 2-0 Heracles Almelo.
2: GPR.

0: luistert naar GPR Sportradio. En als je ons wil laten weten wat je hiervan vindt of dat je tips hebt, doe dat dan via WhatsApp. Als je de app downloadt van GPR Sportradio, mocht je die nog niet hebben, doe dat dan zeker. Dan heb je op de OMPA homepage, moet je natuurlijk officieel zeggen, heb je een WhatsApp-button. Dan kan je ons rechtstreeks in de studio bereiken. Ja, en in die studio zit René Treur in het Livecenter. Nog een paar minuten te gaan tot de T, zoals dat heet bij Heracles tegen Vitesse.
1: Ja, absoluut. En daar controleert Heracles Almelo het duel. Houseweert net met een schot voorlangs. En Vitesse mag nog een poging doen op zijn minst met de doeltrap om een aanval te lanceren. En ondertussen de dames het wielrennen. De eerste 80 kilometer zitten erop. Maar deze hoogtemeters die gaan wel in de beentjes zitten, hoor. Ze zijn bezig met de Côte Camillien Haute 1,7 kilometer. Stijging op 7,4%.
0: Later deze uitzending praten we met Sander Kleikers, die natuurlijk niet alleen ons luistert, maar ook zeker kijkt naar de verrichtingen daar tijdens het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. En eerder vandaag hoorde je op deze zender Koen Bakker en Olaf Mol over de Formule 1 race in Azerbeidzjan. En coureur Max Verstappen heeft met veel plezier teruggekeken op de slotfase van die wedstrijd. De Nederlander kwam na een intense achtervolging slechts 2/10 tekort voor de overwinning die naar George Russell ging. Volgens Verstappen gaf die kleine marge echter een vertekend beeld van de race. Desondanks was hij te spreken over de strijd in de laatste ronde, die hij als erg leuk bestempelde. Zijn teamgenoot bij Red Bull, Isaac Hadjar, eindigde de race als derde en completeerde daarmee het podium. En ik heb zelden iemand gezien met zo'n heerlijke glimlach daar op dat podium. Wat een mooi tingeltje. GPR Sportradio, daar luister je naar. Nogmaals, stuur ons een WhatsAppje als je wil weten hoe het gaat. Wij houden alle sport in de gaten en draaien ook nog eens heerlijke muziek.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: De thee is ingeschonken, René Treur, daar in Almelo. En je hebt naar een interessante eerste helft gekeken, denk ik.
2: Hele interessante eerste helft, absoluut. Maar het was duidelijk dat Heracles Almelo de betere was. Die 2-0 voorsprong is terecht. Een Jolie in de 11e minuut natuurlijk met zijn prachtige goal. Schot van de rand 16. En dan Omar Achuitar, een eigen doelpunt in de 39e minuut. Ja, gaan we naar de statistiek kijken. 2 gele kaarten, Chicora en Hilterman van Vitesse. 0 bij Heracles. En schoten op doel ook duidelijk in het voordeel van de Almeloers. 11 om 4 schoten en dan 5 om 0 op doel.
1: Tweede helft natuurlijk hier te volgen. Maar als ik even naar boven kijk, en ik kan me voorstellen dat je die gemist hebt, maar er is een behoorlijke valpartij daar bij het WK wielrennen. 94 kilometer nog te gaan. Ik denk dat het misschien even handig is om nog even te kijken wat daar nou precies gebeurde. Nou, het gebeurt allemaal, als ik het goed zie, achter waar de Nederlandse ploeg rijdt op dit moment. Hè?
2: Ja, zeker. Onze dames met Lieke Nooyen en Amber Kraak voorop zijn ongeschaad. Wel een val daar waardoor Paula Blasi weer wordt opgehouden, de Spaanse, die zelf ook al eerder was gevallen. En zojuist is er iemand uitgestapt. Dat is de Keniaanse Kiplagat. Die is gestopt met wielrennen. En ik denk dat hier bij deze val met een aantal Portugezen, Duitsers en wat Amerikanen misschien ook een aantal dames uit gaat stappen. Want het zag er niet lekker uit.
1: Het zag er zeker niet lekker uit. Kijken wij even naar de eindstanden in de tweede divisie tot nu toe. En dan zien we dat GVV RKAV Volendam, moet ik natuurlijk zeggen, 3-2 geworden is. IJsselmeervogels versloeg Rijnsburgse Boys vandaag, deed dat met 3-0. En Quick Boys neemt afstand van de rest van de concurrentie aan de kop van de competitie door met 2-0 van HHC Hardenberg te winnen. Jong Sparta verslaat Hoek met 3-0. Kloetingen Roda Raalte eindigt in 3-3. En Barendrecht haalt uit tegen Jong Almere City. 2 rode kaarten dit duel, maar wel een 4-1 zegen voor de bezoekers. Kozakken Boys, ja, die verliezen een klein beetje aansluiting met Quick Boys daar in de kop van de competitie, want het speelt met 1-1 gelijk in Werkendam tegen Koninklijke HFC. En Katwijk in de dying seconds van de wedstrijd in Amsterdam tegen AFC wint met 0-1. Giovanni Korte maakte die treffer. Hoe staat het er dus nu voor na 7 gespeelde wedstrijden tot nu toe? Met 1 kanttekening dat de treffers tegen Spakenburg natuurlijk nog verspeeld wordt straks om 6 uur. Dan zien we dat Quick Boys aan de leiding gaat. 18 punten uit 7 wedstrijden gevolgd door Kozakken Boys met 14 punten uit 7 duels. Die verliezen dus een klein beetje aansluiting. IJsselmeervogels, die toch derde staan met slechts 9 doelpunten voor. We hebben natuurlijk 1 wedstrijd minder gespeeld. Dat is hoegenaamd bekend. Er is een nieuwe datum voor het duel tegen GVVV. Daarover later deze uitzending meer. En de treffers, zij spelen straks. Zij hebben 12 punten uit 6 duels. En Jong Sparta komen we terug op de 5e positie. Straks kijken we natuurlijk ook nog naar de verrichtingen in de 3e divisie. Volgen we de 2e helft van Heracles tegen Vitesse. En spreken we straks natuurlijk gaandeweg de wedstrijd van de wereldkampioenschappen als het gaat om het wielrennen met Sander Kleikers. En dat gaan we allemaal doen na ruim een half uur vanaf nu.

0: BBR Sportradio, daar luister je naar. Dit was alsnog Maroon 5 met This Is A Love. Nee, This Love moet ik natuurlijk wel zeggen. Moet ik wel de juiste titel uitspreken, toch? Net die grote valpartij tijdens het wereldkampioenschap wielrennen in Canada, René. En dat zag er pittig uit. Jij hebt denk ik ondertussen wat namen en rugnummers, hè?
1: Ja, zeker. Ik zag een paar dames er vervelend bij liggen, om het zo maar even te zeggen. Femke de Vries was betrokken bij de valpartij, maar krabbelde direct weer op en fietste al snel weer verder. En nog maar 38 rensters over na deze valpartij. En dan ging het met name om de grootste schade bij Julia Bergström uit Zweden en Marta Jaskulska. En dan Paula Blasi, die stond een tijdje stil, maar lijkt de fysieke schade mee te vallen. Ze fietst weer door, evenals titelverdedigster Magdalene Valières.
0: Zeker, de verrassende winnaar is van vorig jaar. En we zijn dus heel benieuwd wat er verder nog gaat gebeuren. Nou, ze hebben nog een goede 90 kilometer daar nog te gaan. Zometeen na de pauze van Heracles Vitesse volgen wij natuurlijk ook die wedstrijd. En zo is er nog veel meer te beleven hier bij deze uitzending van GPR Sportradio.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

0: of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
4: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.

0: StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster Beter Leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
7: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
8: GPR Sportradio.
9: The Sound of Sport.
8: Pieter Tammens.
10: Wie wordt straks wereldkampioen bij de wegwedstrijd

0: Ja, luistert naar GPR Sportradio. Zelfs als je helemaal onderweg bent vanuit Spanje terug van vakantie. We krijgen WhatsApps binnen en dat vinden we ongelooflijk leuk. Dus goede reis nog, Lawrence uit Muiden. Ik ben blij dat we je zo kunnen vermaken tijdens deze terugreis. Helemaal vanuit het warme Spanje. En wij gaan eens weer in ons livecenter kijken. Want het wielrennen is ondertussen binnen de 90 kilometer aangekomen. En in het Polman, mag ik dat eigenlijk nog wel zeggen met al die sponsornamen. In Almelo speelt Heracles nog altijd tegen Vitesse. Bal rolt weer. En de voorsprong van Heracles is lekker als je een tukkerse bril op hebt, zeg maar.
1: Ja, absoluut. Dan, heb je het nu, dan is het nu goed toeven in je eigen stadion. En daar is een doeltrap voor Vitesse aan de start van de tweede helft. Het blijft daar natuurlijk 2-0 voor Heracles Almelo. Ik zag Mario Engels klaarstaan om de ploeg in te komen. En uiteraard hadden we die grote valpartij. We hebben iets meer informatie over de nasleep met name. Paula Blasi heeft opgegeven, ontgoocheling voor de winnares van de Vuelta. En ook Kimberly Lecourt heeft erg veel last. Ze gaat nog wel achter het peloton aan, maar 1 minuut 20 daar al achter. Dus dit gaat haar echt schaden, lijkt het vandaag.
0: Straks gaan we ook nog kijken naar de eindstanden in de derde divisie van vandaag. En de standen in de competitie vanzelfsprekend. Dat doen we allemaal hier bij GPR Sportradio. Omdat je dankzij alle nieuws die wij kunnen melden helemaal, maar dan ook echt helemaal niets hoeft te missen.

0: GPR Sportradio.
1: Altijd weer updates, ook nu weer vanuit het livecenter. Ja, René Treur, jij hebt inderdaad even gekeken naar de schades die geleden zijn bij de dames bij het WK wielrennen. En het voetbal van Heracles tegen Vitesse is volop bezig. Met name met dat laatste even beginnen. Gaan die Animers een keer wat terug doen? Wat denk jij?
2: Het zou kunnen. Ze hebben namelijk een vrije trap. Niet dichtbij genoeg om rechtstreeks op doel te schieten. Maar ze gaan hem voor de pot slingeren. Indraaiende vrije trap richting tweede paal. Maar Heracles verdedigt die heel slim. Even lijkt het alsof ze hem weg gaan koppen. Maar dan wordt het hoofd ingetrokken door Mirani. En dan vliegt hij over de achterlijn voor een doeltrap. En dan hebben we natuurlijk ook nog de Lever Cup. Daar is ondertussen Alexander Zverev, de Duitser, is aan het spelen tegen Alex de Minaur uit Australië. Hij stond al 6-2 voor in die eerste set. Tweede set nu 5-4 zijn voorsprong. Dus dat gaat lekker voor de Duitser.
1: Ik vond je Duits accent beter dan je Australisch accent. Maar dat even terzijde.
2: G'day, mate.
1: Ja, het put some meat in the barbie. Wij gaan even kijken naar de derde divisie A, waar alle wedstrijden nu ondertussen zijn verspeeld die vandaag op het programma staan. Want ook morgen zijn er nog twee duels. ADO 20 Hogeveen en Hollandia tegen Hercules daar in het mooie Hoorn. Maar afgelopen dus Genemuiden Purmerstein 2-0 zegen voor Genemuiden. De koploper ACV doet zeer goede zaken vandaag. Het verslaat SVZW met 4-0. Excelsior 31 stond lange tijd al voor met 3-0 tegen Dovo en heeft het ook zo gehouden. En remise voor Harkemaarse Boys, dat hadden zij heel graag anders gezien, gezien de race om de titel. Daar gaan we nu al langzaam mee beginnen met die race om de titel. Want het bleef 0-0 tegen Scherpenzeel. DIVS 33 Ermelo tegen Sportlust eindigt in 1-2 voor de ploeg uit Woerden. En Sparta Nijkerk, Staphorst, bijna 3-3, maar het is toch echt 3-2 gebleven. Winst dus daar bij Sparta Nijkerk. En dan de grootste klapper van vandaag is in Tiel, waar Tech van Eemdijk weet te winnen met maar liefst 7-2. En ja, dit is altijd wat Eus zegt over de wedstrijden van Go Ahead Eagles, waar hij een warm hart voor heeft. 7-2. Dit keer was het een echte uitslag. ACV dus aan de leiding, 19 uit 7. Gevolgd door Genemuiden op de tweede positie. En Harkemaarse Boys haakt een tikkie af, 17 uit 7. Maar het zijn dus nog maar 7 wedstrijden. Maar de eerste aftekeningen zien we natuurlijk wel. Kijken we nog even gauw in de derde divisie B, waar Achillesveen TOGB 0-1 wordt. Excelsior Maassluis wint van Blauw-Geel 38 met 1-0. Noordwijk, ja, verrassend, verliest van Zwaluwe met 1-2. Lisse tegen EVV Echt eindigt in een 1-1 gelijkspel. En Goes wint bij Portugal, doet dat met 0-3. En voor de fans van RBC en VVSB straks om 7 uur is daar in Roosendaal de aftrap. Noordwijk nog wel aan de leiding met 16 uit 7. Evenals Lisse 16 uit 7. Maar Noordwijk heeft een iets beter doelsaldo. Rijnvogels volgt daar achterop met 14 uit 6. Maar die mogen nog een wedstrijd gaan inhalen. Je luistert naar GPR Sportradio. Als je ons wil whatsappen, doe dat dan via de GPR Sport app. Want we zijn benieuwd waar je bent.

0: Brian Smith. GPR Sportradio met Fix What You Didn't Break. Volop bezig nog in Almelo het duel tussen Heracles en Vitesse. Ja, nog een ruim half uur te gaan, René.
1: Ja, absoluut. Nog altijd die 2-0 op het bord. Hoewel Vitesse een beetje aandringt. Ze hebben niet gewisseld in de rust. Dat is wel opmerkelijk te noemen. En dan bij Heracles Almelo 2 wissels. Er kwam een Duitser in met rug nummer 6, Tomic. Dus daar word je niet veel minder van. En natuurlijk Thomas Bruns, de 34-jarige veteraan, routinier, met rug nummer 10. Dus je hoort het al, geen verzwakkingen bij Heracles Almelo. En dat is natuurlijk slecht nieuws voor Vitesse. 58ste minuut is namelijk al halverwege en staat nog altijd 2-0 daar.
0: Heracles is de tegenstander van de treffers in de Eurojackpot KNVB-beker die op 27, 28 en 29 oktober verspeeld gaat worden. Later deze uitzending zullen we eens kijken naar die totale loting, zodat je kan zien of jouw favoriete amateurclub of betaald voetbalclub aan de bak moet, inderdaad. Kijken wij ook nog eventjes naar het WK wielrennen, waar er toch iemand een ontsnappingspoging aan het ondernemen is, volgens mij, René.
1: Nee, dat niet. Het is Edset die nu in haar eentje de kopgroep vormt, om het zo maar even te zeggen. Ze is nog een seconde of 13 voor het peloton. Maar absoluut machtsvertoon in het peloton van de Nederlanders. Nooijen, Marcus, Swinkels en natuurlijk Vollering, onze kopvrouw. En dan Puk Pietersen erachteraan. Ja, Puk Pietersen, die zou natuurlijk bij andere teams gewoon de kopvrouw zijn. Maar wij hebben haar als support.
0: Ja, de heldin van Amersfoort. Zo noemen we het dan maar. Oranje spits Lynette Beresteyn maakt haar eerste goal voor Real Madrid in een spektakelstuk. Lynette Beresteyn heeft zaterdag haar eerste goal voor Real Madrid gemaakt. De spits van het Nederlands elftal stapte in de zomer over naar de Spaanse topclub en had maar liefst 8 wedstrijden nodig om het net te vinden. En daar feliciteer ik haar natuurlijk mee. Lynette Beresteyn, toch een van de pronkstukken van het Nederlandse team, maar dus ook in Madrid een absolute heldin. GPR Sportradio, daar luister je naar. En het is bijna 10 minuten voor 6.

0: dat je luistert naar GPR Sportradio. De sportzender die je op de hoogte houdt van, ja, laten we dan maar zeggen, bijna alles wat er gebeurt op het gebied van de sport. Dan gaan we eens even kijken bij René Treur. Want ja, die wedstrijd in Almelo, die gaat maar voort. En we hebben ook een WK wielrennen waar het een en ander is gebeurd. Hè?
1: Ja, absoluut. Ja, dat voetbal blijft mijn ogen er naartoe trekken. Maar de stand blijft 0-0. Of 2-0, excuus. In de 64ste minuut nu, die bijna ten einde is. Dus daar heb ik niet heel veel updates. Wel updates voor wat betreft het wielrennen natuurlijk. De Nederlandse vrouwen in het peloton worden gevolgd met name door de Italianen. Met natuurlijk Elisa Longo-Borghini als kopvrouw. Ook wel echt een kans hebben hoor. Die we nog niet eens benoemd hebben vandaag. Haar moeder was overigens Olympisch langlaufer. 3 keer deelgenomen. En dan hebben we ook nog een aantal dames die zijn uitgestapt. Xin Tang uit China, Christina Schweinberger uit Oostenrijk en Kendra Masiga uit Kenia hebben de koers verlaten.
0: En we hebben zometeen natuurlijk ook nog een paar andere wedstrijden uit de KKD. Hè? Heb je die ook al voor de neus wellicht?
1: Zeer zeker. Ik heb ze paraat. Om 8 uur spelen er 5 duels af. Roda JC Kerkrade tegen RKC Waalwijk. NAC Breda tegen FC Eindhoven. Dan MVV Maastricht tegen Helmond Sport. FC Volendam, die moeten echt wat beter gaan spelen in de KKD. Degradant tegen VVV. En dan FC Emmen tegen Topos. Emmen heeft ook niet de verwachtingen kunnen inlossen vorig jaar. Dus kijken of ze dit jaar de weg naar boven kunnen vinden. En we hebben voor het avondblok natuurlijk ook nog heel veel honkbal.
0: Kortom, alle reden om te blijven luisteren natuurlijk naar GPR Sportradio. Waar ook vanavond een boordevol programma te volgen is. Wij zijn er in ieder geval sowieso als team nog een uur. Maar GPR Sportradio, ja, die laten je gewoon niet los.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, het ANP nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. In het centrum van Leiden lopen honderden mensen mee in een pro-Palestijnse demonstratie. De mars begon om 3 uur op de Lammermarkt en eindigt daar weer rond 7 uur. De demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De 5 oppositiepartijen die vandaag spraken met premier Jette en minister Heijnen over de begroting waren volgens Jette allemaal enthousiast. Vooral op links konden ze zich vinden in de nieuwe pot. Dat is gelekt naar de Telegraaf. De bezuiniging op uitkeringen gaat van tafel in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Burgemeester Pechtold van Delft heeft een einde laten maken aan een protest bij een asielzoekerscentrum. Er waren 10 mensen bij de demonstratie die niet was aangemeld. De politie heeft iemand opgepakt voor opruiing. Het AZC in Delft is een noodopvanglocatie waar tot eind dit jaar maximaal 170 mensen worden opgevangen. En de Woutertje Pieterse prijs voor het beste kinder- of jeugdboek heeft een nieuwe juryvoorzitter. Het is presentatrice Merel Westrik en ze neemt het stokje over van Rick van der Westerlaken, die de afgelopen 3 jaar de juryvoorzitter was. In april maakt Merel Westrik bekend wat het beste kinderboek van 2026 is. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd.
6: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Nu Perfect Koffer afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je €25.000.
16: Mulemilk, the moo you can't resist.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
19: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
20: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
19: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: GVR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
1: Minder dan 70 kilometer hebben ze nog te gaan, de dames bij het wereldkampioenschap wielrennen. En

0: begeleiden je langzaam maar zachtkens de avond in hier bij GPR Sportradio met alle sport die er op dit moment plaatsvindt. En in ons livecenter René Treur, die vierkante ogen heeft van alle beelden die hij heeft moeten volgen. En in ieder geval een wat betere voetbalwedstrijd in vergelijking met het begin van onze uitzending, René.
1: Ja, zeker. Laten we hem nog eens benoemen. Slovenië-Schotland.
0: Slovenië-Schotland,
1: een hoogtepunt. In de Nations League. Maar er beginnen zojuist nog vier andere leuke Nations League-wedstrijden. Dus blijf luisteren. En we hebben hier natuurlijk ook Heracles Almelo tegen Vitesse. Vitesse dat toch een beetje begint aan te dringen onder aanvoering van een aantal invallers. Nino Sonneveld, Youssef Oualil en Joao Pinto gebracht. Ze hopen tijd te doen keren met de volgende twee invallers die klaarstaan. Ja, ik heb natuurlijk ook wat nieuws van het wielerfront. Daar is de heersend wereldkampioen heeft het opgegeven. Magdalene Valliers. Die is aan de finish uitgestapt. En ook een aantal anderen, waaronder Sigrid Iterhus Haugset, de Noorse, die is ook uitgestapt. Dus we houden het voor jullie in de gaten. Blijf luisteren.
0: En later dit uur praten we ook met Sander Kleikers. Hij is vaste gast bij ons hier bij GPR Sportradio. Maar natuurlijk bovenal wielercommentator bij Eurosport. En volgt de wedstrijd op de voet. Overigens ook morgen hier bij GPR Sportradio de wedstrijd van de mannen. Maar zoals het ook in de etiketten betaamt, gaan we eerst de dames voor laten gaan. En zometeen, later deze uitzending, verwachten we natuurlijk de finish daar vanuit Canada. En dat zal gaan plaatsvinden in de uitzending van Leon Mastic en van Andy Houtkamp, die het zometeen van ons gaan overnemen. Maar zover is het nog lang niet. GPR Sportradio, bijna 6:10. En je mag luisteren in afwachting van meer sportgeweld naar Kane en

0: luistert naar GPR Sport Radio. We gaan eens even kijken wat er precies gebeurt daar in Almelo, waar nog een kleine minuut, de kleine 10 minuten te spelen is. En waar ik Alexander Buettner gewoon in het veld zie bij Vitesse, René.
1: Absoluut, net gebracht vanaf de bank. Ja, iemand die bij Manchester United heeft gespeeld, kan je met een gerust hart opstellen. Op het moment dat je iemand wilt hebben die weet wat er gevraagd wordt, zoals ze dat zo mooi zeggen. Aan de andere kant precies hetzelfde, want wie wordt daar gebracht? Mario Engels, de 32-jarige veteraan. Die gaat het voor zijn ploeg over de streep trekken, denken ze daar in Almelo. 2-0 nog en nu nog 8 minuten reguliere speeltijd, terwijl Vitesse toch wel meer en meer het balbezit begint te domineren in de tweede helft. Maar ja, met regelmaat gevaarlijke uitbraken van Heracles Almelo. We blijven er even bij nog, want hier leek het gevaarlijk te kunnen worden. Maar uiteindelijk, nee, wordt het gewoon balletje vasthouden langs de zijlijn. Nou, alhoewel, hou het nog even bij mij, Pieter, want hier wordt volgens mij geclaimd dat er een overtreding is. En dat zou een vrije trap zijn op een hele mooie plek. Maar nee, er wordt een doeltrap gegeven. Lijkt het? Nee. Integendeel, een gele kaart voor Markelo. En dan gaan we dus een vrije trap zien op een hoopgevende positie. Ondertussen nog 64 kilometer te gaan bij het WK wielrennen. Markelo protesteert, maar die gele kaart die staat. Thomas Bruns, die staat daar klaar om de vrije trap te nemen. Dan staan er 2 man achter de bal. Tommic komt er ook bij. Linkspoot, rechtspoot. Laat hem maar richting het doel krullen, zou je zeggen, door de rechtsbenige Thomas Bruns. Hij krijgt nog iets ingefluisterd. Ja, het is duidelijk dat hij hem zelf gaat nemen. En ik denk gewoon rechtstreeks op doel. Waarom niet? Misschien pak je dan een reboundje mee. Vitesse staat er klaar voor. Het duurt wel lang.
0: Ja, maar ze hebben alle tijd.
1: De scheidsrechter
0: hebben alle tijd, René.
1: 84ste minuut, halverwege, 2-0 voor Heracles Almelo. Een uitgelezen kans om dit duel vroegtijdig te beslissen. Komt Tomic weer terug, de man met rug nummer 6, de linkspoot. Om misschien toch een afdraaiende vrijtrap te geven. Nou, kom op, Ingmar Oostrom. Blazen op dat fluitje. Ja, hier komt die heel slechte vrije trap. Nou, we hadden niet hoeven wachten. Terug naar jou, Pieter.
0: Ja, als we alles van tevoren weten, zou mijn vader hebben gezegd.

0: Radio Sport Radio, daar luister je naar. Goedenavond en leuk dat je erbij bent. Wij houden de slotseconde in de gaten van het duel tussen Heracles en Vitesse. Ja, en ik durf hem ondertussen wel aan hoor, de uitspraak René Treur. Volgens mij gaat Heracles gewoon de volle 3 punten pakken.
1: Lijkt er wel op inderdaad. Nog 3 minuten op de klok en dan zal er veel blessuretijd bij komen. Want we hebben veel wissels gezien in de tweede helft. Per wissel half minuutje, dan komt de snelle rekenaar al snel op 1 minuutje of 3, 4. Ligt een beetje aan wat de scheidsrechter hoe dit beoordeelt. Terwijl Vitesse blijft aandringen, maar Heracles Almelo lijkt voor ons nog niet in de problemen te komen. Ook na de wissels. Dus nog 3 minuten hier, reguliere speeltijd. En dan hebben we een aantal dames die het lastig hebben. Sarah Gigante was in eerste instantie mee met het groepje met Garcia en Femke de Vries. Die waren gevallen en die terug probeerden te komen bij het peloton, maar Gigante moest afhaken.
0: En ik zie dat Magdalene Vallière, de regerend wereldkampioen, abandon bij de naam heeft staan. Dus die is natuurlijk ook gevallen. Dus het is behoorlijk een scherprechter, deze etappekoers. Nee, het is geen etappekoers, deze koers. Ja. Want als je toch ziet hoeveel er gevallen is, hebben we een beetje beeld waar dat vandaan komt?
1: Nou ja, ik zie in ieder geval bij Vallière een replay. En dat ziet er niet goed uit door haar rechterarm helemaal geschaafd en bruised, om het zo maar even te zeggen. En ook haar rechter dijbeen. Het ziet er niet te lekker uit. Ja, we hebben die val gezien. Het was echt massaal. Veel dames daarbij betrokken. En dan, zoals gezegd, de enige Nederlandse gelukkig. Femke de Vries. En gelukkig leek dat voor haar enorm mee te vallen.
0: Ja, dat is in ieder geval goed nieuws. Ze moeten nog een goede 60 kilometer rijden daar. De dames voor we weten wie de wereldtitel gaat pakken. En straks met in het programma van Leon Mastic. En die Houtkamp zal de winnares bekend worden. Blijf dus vooral luisteren naar GPR Sport Radio. Niet alleen voor het wielrennen, maar natuurlijk ook voor alle overige sport die we aan het volgen zijn. Zometeen dus de blessuretijd bij het duel tussen Heracles en Vitesse. Het slotakkoord nemen we straks mee. Dat doen we allemaal na de Pet Shop Boys hier op GPR Sport Radio.

0: luistert naar GPR Sportradio. En de koploper in de Eerste Divisie doet goede zaken, zoals dat heel mooi heet, René.
1: Ja, absoluut. Nog altijd 2-0 en we gaan de laatste minuut blessuretijd in. Niets mis met onze voorspellende gaven. Het was 3 minuten blessuretijd wat we verwachten. Die kregen we ook. Dus we zitten in de laatste minuut. Sonneveld, Nino Sonneveld, in de ploeg gekomen voor Vitesse. Probeert het nog een keer. 4-4 ging de bal naar Selouf. Dan op de rechterflank wordt de bal bijna verloren. Maar Heracles Almelo vindt het wel even best. Laat Vitesse het spel maken. Hier rond de middenlijn, in de middencirkel. Moet het van achteruit gaan opbouwen. Steffen met de lange bal. Doorgekopt. Vitesse misschien nog een kansje. Als ze het nog spannend willen maken, moet het nu. Maar het gaat niet gebeuren, want Thomas Bruns is erbij. En die maakt zich breed. De bal wordt weggewerkt. En dan nog één keer daar voorin de invaller. Dat is Ryan Adelaide. En dan uit natuurlijk de jeugd van Arsenal. En Olympique Lyon bekend. Terwijl Vitesse het nog één keer probeert voorin. Daar dan misschien een kansje, rand van het strafschopgebied afleggen. Schieten, Sonneveld, schieten. Oei, iemand werpt zich ervoor. Dat is klasse gedaan. Volgens mij van de Monmirani, de Italiaanse sterkhouder achterin. En daar is dan het eindsignaal. 2-0, Heracles Almelo. En ze staan opgelucht op. Maar ja, eigenlijk niet echt een vuiltje aan de lucht in de tweede helft.
0: Nina Burton uit Luxemburg, die is de koers aan het hard maken. Daar tijdens het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. Die probeert weg te komen, maar dat is natuurlijk uitermate lastig. Trekt wel ondertussen het peloton heerlijk op het lint. En dat betekent dat wij zometeen in het restant van dit uur ook nog gaan bellen met commentator van Eurosport als het gaat om wielrennen. Onze eigen, dat mogen we ondertussen wel zeggen, Sander Kleikers.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Alleen vandaag bij Bol. De Meirepannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij

0: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
10: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
10: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders ga ik je mis.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
18: GPR Sportradio. Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 tenslotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
20: Heracles Almelo verstevigt de positie.

0: Je luistert naar GPR Sportradio en het is bijna 10 minuten over 6:30. En het is nog niet helemaal losgebrand daar, die wedstrijd van de dames tijdens het wereldkampioenschap wielrennen. Maar ja, er zijn er ook de nodige ondertussen uitgevallen. Dus als we even terugkijken naar de wedstrijd, dan is er best het een en ander gebeurd. We gaan erover praten met wielercommentator van Eurosport, Sander Kleijker. Sander, bijzonder goedenavond.
1: Goedenavond, goedenavond. Er gebeurt inderdaad heel erg veel. Ook op dit moment weer een valpartij achterin het peloton. En we hebben al veel valpartijen op dit toch technische parcours in Montréal meegemaakt. En het blijft wat dat betreft ook echt een hele riskant rondje, zo blijkt. Maar met nog 45 kilometer te gaan, opnieuw een valpartij. En we hadden al, zoals je zei, eerder vandaag al met valpartijen te maken waarbij grote slachtoffers zijn gevallen.
0: Ja, onder meer de regerend kampioen, hè, Magdalene Vallière, ja, is er ondertussen uit. Je zegt een technisch parcours. Is dat de belangrijkste reden? Het oogt ook wat smal zo af en toe, Sander. Of is dat
1: precies, oog... Precies, dit is het. Ja, nee, helemaal gelijk. Dus het is ook technisch omdat het soms smal is. Dus soms draaien en keren, hè, met klimmen en afdalingen. En soms heb je ook nog eens wat verkeersremmende maatregelen. In Nederland en in België zie je vaak dat je vluchtheuvels kunt weghalen. Nou ja, daar is in Montréal geen sprake van. Dus je moet daar ook nog eens rekening mee houden. Al met al ook een nerveuze wedstrijd. Zeker in deze fase van de wedstrijd. En dan krijg je dus valpartijen met nog 45 kilometer te gaan. Maar je noemde al Vallière. Inderdaad, de Canadese wereldkampioen. Verrassing van vorig jaar die eruit is. Paula Blasi, winnaar van de Amstel Gold Race. Vuelta ook nog eens gewonnen. Is uit de wedstrijd. Nee, Fisher Black, toch een outsider voor dit parcours. Is niet meer in de wedstrijd door een lelijke valpartij. En Kim LeCour bijvoorbeeld, toch echt ook een hele gevaarlijke klant in dit peloton, is ook gevallen. Is wel nog in koers, maar rijdt inmiddels al op 3 minuten van de favorieten. Dus uitgeschakeld voor een topklassering. Ja, je zou daarmee kunnen zeggen, dat biedt nog meer kansen voor Demi Vollering. Tegelijkertijd, in de kop van de wedstrijd, heeft ze wel nog de grote concurrenten, zoals Lotte Kopecky daar zitten. Kasia Nibiadoma zit daar nog mooi voorin. En ze heeft dus nog ook onder andere Longo Borghini bij zich. Dus wat dat betreft, het is nog niet gespeeld. Maar je voelt daarna de nervositeit in de wedstrijd toenemen. En dat zorgt dus ook voor, helaas, valpartijen.
0: Ik zie nu ook dat het op een lint getrokken wordt. Hè? Dus het tempo gaat omhoog. Is dat ook om te voorkomen dat er weer zo'n kluwe ontstaat waarin iedereen valt?
1: Ja, de nervositeit begint toe te nemen. Vaak ook vlak voor die lange klim die er dan weer in het parcours zit. Bijvoorbeeld nu is een Française op kop. Skiban is niet per definitie iemand van wie ze heel erg veel vrees hebben. Maar toch, je wil er uiteindelijk zoveel mogelijk vrouwen vanaf hebben. Ook Vollering heeft van tevoren gezegd, we willen de wedstrijd zo zwaar mogelijk maken. Dat is ook in het voordeel van Demi Vollering, de beste klimster van die favorieten. Als die wedstrijd niet zwaar genoeg wordt gemaakt, ja, dan helpt ze de vrouwen als Lotte Kopecky en Longo Borghini echt in de wedstrijd, die dus een hele goede sprint ook in de benen hebben. Dus Vollering heeft belang bij een zware wedstrijd en dat die finale zo hard mogelijk wordt gemaakt. En daar is het nu een beetje op wachten. De Nederlandse vrouwen hadden veel controle, maar zijn nog met drieën in dat peloton. Hebben dus ook heel veel werk al verricht om vaak aanvallen te pareren. Ja, dan moet je ook niet iedereen helemaal opsoeperen met nog een kleine 45 kilometer te gaan.
0: Nee, maar dat lijkt kort, maar het is nog best een end, Sander.
1: Het is nog een end. Het is toch zeker een uur koers op dit parcours. Het is wel heel aantrekkelijk, want het is een afvalwedstrijd, zoals het WK zo vaak een echte afvalkoers is. Ik denk dat we nog in het eerste peloton nog 40 rensters hebben zitten. En je ziet ze één voor één stilaan van dat peloton afwaaien. Voorin nog altijd Skiban. En gelukkig, vanuit Nederlands perspectief, ziet Vollering daar bij iedere klim heel goed en ontspannen uit.
0: Sander Kleijkers, commentator van Eurosport. Dank voor je toelichting. En we blijven de wedstrijd inderdaad volop volgen hier bij GPR Sportradio. GPR.

0: GPR Sportradio.
1: We hebben weer een blik in ons livecenter, waar inderdaad langzaam de kilometers wegtikken bij het WK wielrennen. En we een beetje de balans gaan opmaken, tussenbalans weliswaar, van die keukenkampioen-divisie, René Treur.
2: Je zegt het helemaal goed, Pieter, tussenbalans. Want Heracles en Almere op 1 en 2 hebben natuurlijk 8 duels gespeeld inmiddels. 21 punten voor Heracles Almelo. Almere City volgt op 5 punten afstand inmiddels. Door die schuiver gisteravond tegen FC Dordrecht, 3-2 verloren daar. Dus op 16 punten. En dan op de derde plaats 15 punten voor VVV Venlo. Maar die moeten nog spelen dit weekend. En dan krijgen we hetzelfde verhaal voor RKC Waalwijk en MVV. Die moeten ook nog spelen. Hebben al 13 punten. Gedeelde vierde plaats. En die delen ze met Vitesse, die ook 13 punten hebben. Maar Vitesse dus al gespeeld dit weekend. Niet kunnen winnen. Anders zaten ze er lekker bij. Jong AZ, 9 duels gespeeld. 13 punten op de zevende plaats. Rode JC op de achtste. Emmen en Jong PSV maken de top 10 vol. Maar Emmen moet nog spelen. Roda ook. Jong PSV loopt al 2 duels ervoor.
0: GPR Sportradio. GPR.

0: je langzaam mee de avond in. Samen met Bruce Springsteen en de Streets of Philadelphia hier bij GPR Sportradio. We hebben nog een keer een blik in het Live Center, waar ik een dame met een oranje shirt op de pedalen zie staan binnen de 40 kilometer ondertussen.
1: Ja, absoluut. Puk Pietersen die gaat nu vlammen. Carlijn Swinkels heeft zwaar werk gedaan in dienst van Damien, zoals ze allemaal hebben benoemd. Puk Pietersen ook heeft het benadrukt. Wij gaan strijden voor Damien. We geloven in haar en zij gaat de titel pakken. En ja, als je het zo ziet, het ziet er goed uit vandaag, Pieter. Volgens mij kan het zomaar gaan gebeuren.
0: Ze hebben in ieder geval behoorlijk controle in de wedstrijd. Eerder spraken we met Sander Kleikers. En straks bij Leon Mastic en bij Andy Houtkamp gaan we natuurlijk meemaken wie de wereldtitel gaat pakken. Maar er is ook getennist volgens mij, René.
1: Ja, zeker. De Rod Laver Cup. En Alexander Zverev, de Duitser. Ja, we dachten dat hij iets kon gaan doen. Maar Alex de Minaur, de Australiër, die heeft hem gepakt hoor. In de Ultimate Tiebreaker 11-9 gewonnen uiteindelijk. En dan nog één wedstrijd te gaan in het tennis vandaag op de Laver Cup. Dan hebben we ook wat ruststanden natuurlijk van de Nations League. Bulgarije, Luxemburg 1-1. Faroe-eilanden, Kazachstan 1-1. IJsland, Estland 1-0 bij rust. En San Marino staat al 0-3 achter in eigen huis tegen Finland.
0: Wij maken gewoon waar wat we beloven. Namelijk bij GPR Sportradio hoef je helemaal

0: on the Jazz, René.
1: Ja, absoluut. Puk Pietersen zette de aanval in. Of nou ja, leek een aanval van Demi Vollering in te leiden. En dat gebeurde ook. Iedereen zat klaar om te reageren, maar velen kunnen dat niet. Bijvoorbeeld Lotte Kopecky, de voornaamste Belgische concurrente, die gaat er al af. En Demi Vollering die gaat vol gas er vandoor.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, het ANP nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. De verdachte die gisterenmiddag op een Voltterras in Amsterdam-Noord iemand doodschoot is een 37-jarige Somaliër, weet het parool. De man woont verderop en kwam al heel vaak in aanraking met justitie. Hij zat onder meer vast in de gevangenis van Zaanstad en daar werkte de man die heeft doodgeschoten. Volgens premier Jette is de oppositie enthousiast over het nieuwe bod in de begrotingsonderhandelingen. Jette en minister Heijnen spraken vandaag met 5 oppositiepartijen, maar wilden niets kwijt over de inhoud. Volgens de Telegraaf zijn in het nieuwe bod de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel. 2 weken na de ramp met een veerboot bij Indonesië is het dodental opgelopen naar 64. In het schip zelf en langs de kust zijn lichamen gevonden. De ferry met 243 opvarenden was op weg van Java naar Borneo, toen die door nog onbekende oorzaak zonk. Nog altijd worden meer dan 70 mensen vermist. En in de binnenstad van Leiden hebben zo'n 300 mensen meegelopen in een pro-Palestijnse demonstratiemars. Veel betogers droegen Palestijnse vlaggen en sjaals. Ze liepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en van bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw periode met zon en dan wordt het 20 tot 25 graden.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nu bij Eyewiz Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij Eyewiz.
6: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
13: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
12: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
15: Fans van Voordeel,
14: Aldi.
17: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
19: Demi Vollering valt aan bij het WK wielrennen. We hebben voetbal, Champions League honkbal, topbasketbal en over een paar uur de Berlijn Marathon. Lukt het weer om die 2 uur?

0: is de zaterdagavond van GPR Sportradio. Goed dat je erbij bent. Met in het livecenter niemand minder dan Andy Houtkamp. Andy, goedenavond. Pak de microfoon er eventjes bij.
1: Ja, zo werkt dat, hè?
0: Ja, dat is voor de radio wel zo handig. Goed dat je er bent. Met een heleboel schermen voor de neus vanavond.
1: Ja.
0: Wat ga je allemaal voor ons volgen deze avond?
1: Veel leuke dingen. En dan denk je, ja, maar er is helemaal geen vriendenloterij Eredivisie. Nou, we hebben Nations League en niet de minste wedstrijden. Engeland tegen Spanje bijvoorbeeld. Heel leuk. Tsjechië tegen Kroatië. Dat is allemaal in groep A, in de divisie A. Groep 3. Maar we hebben ook de KKD. En dat is heel interessant, hoor, met leuke wedstrijden. Onder andere NWW, Helmond Sport, NAC Eindhoven, Roda, RKC, Volendam, VVV en Emmen Top Os. We hebben honkbal. Ja, dat is heerlijk om naar te kijken. De Champions League heet het tegenwoordig. Oftewel de Europa Cup 1. Dracci Brno tegen Curaçao Neptunus. Dat is een halve finale. En we hebben natuurlijk het wielrennen van de vrouwen, het WK. Het staartje daarvan. En basketbal. De Supercup. Landsteden tegen Antwerpen.
0: Kijk, je hoeft helemaal niks te missen hier bij GPR Sportradio. We zijn er voor al het live, alle live sporten die gebeuren op dit moment. Maar we zijn er natuurlijk ook voor de achtergronden en de vooruitblikken her en weer op de velden. En dan gaat er wel wat spectaculairs gebeuren. Want over een kleine 14 uur klinkt het startschot van de Berliner Marathon. Een van de grootste en prestigieuze marathons van de wereld. Een parcours dat bekend staat als het snelste ter wereld. 60.000 mensen aan de start morgenochtend. Waaronder ook een flink wat wereldtoppers en Nederlandse toplopers. Genoeg reden dus om eventjes vooruit te blikken. Doe ik met Pim Bel, zelf marathonloper, in 2 uur 18 en een beetje. Maker van de podcast De Pacer. Schrijver van het schitterende boek De Mooiste Marathon. En dat gaat over de door hem zo geliefde editie van Rotterdam. Goedenavond, Pim.
2: Hey, goedenavond.
0: Ja, als je moet kiezen, Rotterdam is de mooiste. Berlijn, waar staat die in het rijtje?
2: In het rijtje? Eerst gewoon Rotterdam met stip op nummer 1. Maar dan staat Berlijn wel in de top 5, denk ik. En ik denk dat dat voor de meeste marathonliefhebbers wel geldt. Zowel qua snelheid, waar het dan onbekend staat, met inmiddels al 17 wereldrecords die daar in de historie zijn neergezet. Maar ook gewoon de sfeer in een mooie stad met een iconische finish. In die laatste kilometer gaan die lopers nog onder de Brandenburger Tor door. Dus ook qua bezienswaardigheden komen ze aan hun trekken, als ze het nog zien tenminste.
0: Ja, ja, precies. En anders het publiek wel. Dat kan natuurlijk één genieten van die sportieve prestaties en van het prachtigs dat Berlijn als stad te bieden heeft. Er gebeurt veel de laatste tijd in marathonland. Hè. Als je kijkt naar die Keniaan Sebastian Sabe, die slecht in april ineens die magische tijd van 2 uur in de marathon. Officiële registratie, niet zo'n beetje ook. 1:59:30. En ook de nummer 2 kwam onder de 2 uur uit. 1:59:41. En ook de nummer 3 liep onder het oude wereldrecord. Die Sabe, ja, die zou eigenlijk ook aan de start verschijnen morgen. Maar die heeft afgehaakt. Hè. Hoe jammer is dat?
2: Ja, heel jammer. Hij is in Berlijn, maar dat zijn allemaal commerciële uitingen en sponsorverplichtingen om toch nog een beetje wat voor die organisatie en zijn sponsors te doen. Maar hij gaat inderdaad niet lopen. Hij is geblesseerd geraakt in zijn voorbereiding en niet de afgelopen

0: paar dagen pas afgezegd, maar echt een tijdje terug al. Ja, dat is toch het risico voor die toppers die rond of boven de 200 kilometer per week lopen en al die schokbelasting hebben. Maar het is heel jammer, want die zal zeker van plan zijn geweest om die tijd aan te vallen. En het weer, ik heb er net nog even naar gekeken, ziet er goed uit. Dus de omstandigheden waren er ook wel om zo'n nieuwe aanval op die wereldrecordtijd. Om in ieder geval een poging te wagen. Dus dat is jammer dat we dat niet gaan zien.
1: Ja, je noemt het weer. Ja. Ik zag dat ook in veel voorbereidingen van Nederlanders terugkomen als ze er wat over hadden gezegd de afgelopen dagen of weken. Want vorig jaar was het een enorm warme editie. Hè? Ik hoorde Emiel Berghout ook, die helemaal stuk ging bijvoorbeeld. Wat is ideaal weer? Want ik zag morgen wel 23 graden in de middag met volle zon. Dus het starten natuurlijk soms vroeg.
0: Dat is het. Kijk, dus ik denk inderdaad, al ben jij een doorsnee recreant en je start in startweef 6 en je doet er 5 uur over, dan ga je het morgen alsnog als heel heet ervaren. Maar die toppers starten natuurlijk om 8:45 al en doen er net iets meer dan 2 uur over. Dus dan is die echte hitte nog niet ingeslagen. Dus, en ik zag windkrachtje 2, dus dat is te verwaarlozen. Dus voor de toppers zijn het prima omstandigheden.
1: Ja, staan we dus niet. Als we kijken naar de mannen, zitten er andere mensen die dat wereldrecord eventueel zouden kunnen aanvallen op dat hele snelle parcours?
0: Nee. Niemand bij de mannen heeft tot dusverre onder de 2:03 gelopen. Dus ze zullen hartstikke snelle tijd gaan noteren morgen. Maar een aanval in dat wereldrecord, op dat wereldrecord zit er niet in. Maar bijvoorbeeld Guille Adola staat aan de start. Die won afgelopen april Rotterdam. Ja, dus die kunnen luisteraars daar eventueel nog van herkennen.
1: Heeft een PR van 2:03:46. Hè? Dus dat is iemand die ook gaat doen.
2: Ja, Pim, Andy hier. Ik heb een vraagje. Kipchoge, hebben we nou al een opvolger voor, echte opvolger voor Kipchoge?
0: Nou, qua tijden wel. Er lopen inmiddels 4 mannen sneller dan hij ooit gedaan heeft. Alleen qua uitstraling en qua bekendheid over heel de wereld, denk ik niet dat die zomaar ingehaald gaat worden. Ook niet als daar nu nog een minuut vanaf wordt gehaald. Kijk, Kipchoge heeft ongeveer echt letterlijk 20 jaar aan dat cv gewerkt, weet je wel. Is opgekomen op de baan. Die werd in 2003 wereldkampioen als 18-jarige op de 5000 meter in Parijs. Nou ja, en eigenlijk is hij nu nog altijd de wereld aan het overreizen om marathons te lopen. En dat gaat niet nu zomaar iemand even die plek op de troon pakken, zeg maar. Niet qua uitstraling en wat dat betreft, nee.
2: Want hij doet niet mee, hè, in zijn marathon in Berlijn.
0: Nee, hij is aan een soort wereldtoernooi bezig. Als ware het een bekende artiest. Maar hij loopt ook niet zo heel hard meer, moet ik zeggen, hoor. Hij is naar Kaapstad. Hij Porto Alegre in Brazilië. Hij schijnt zelfs van plan te zijn om in Alaska een marathon te gaan lopen. Dus hij gaat op elk continent een marathon lopen. Maar met de echte top doet hij niet meer mee.
1: Schijnt het wel minder warm te zijn.
0: Inderdaad. Ja, hoef je niet te bang te zijn voor een hitteberoerte.
1: Precies. Dat
0: misschien wel voor ijsberen.
1: Ja. Dat een mooi stukje om, maar dat is toch al niet misselijk op die afstand van ruim 42 kilometer. Als we dan eventjes kijken naar de vrouwen. We hadden het even in de voorbereiding hierover. Ik zeg, zijn er nog namen die je wil stoppen? Je zei Assefa. Daar moeten we het over hebben.
0: Ja.
1: Heeft het wereldrecord natuurlijk in Berlijn gelopen in 2023?
0: Precies. 2:11 en een beetje. Inmiddels staat het wereldrecord bij de vrouwen op naam van Chepngetich. Onder de 2:10. Dat was een soort barrière die voor onmogelijk werd gehouden, maar toch geslecht werd. Alleen zij zit momenteel een 3 jaar lange dopingschorsing uit.
1: Maar die tijd blijft staan, hè?
0: Ja, die tijd blijft staan, want zij is pas in de periode daarna, maanden daarna, is gepakt. Niet met een dopingstaal van van haar wedstrijd in Chicago, maar out of competition. Dus ja, dat resultaat blijft staan, terwijl iedereen natuurlijk even verdacht vindt en niemand die tijd meer helemaal serieus neemt. Dat werd toen al niet gedaan en nu na die positieve plas al helemaal niet meer. Maar dus ik denk dat heel veel sportliefhebbers het zouden toejuichen als Assefa daar onderduikt. Nou is dat wel nog even een goede 2 minuten van haar eigen toptijd af. Maar ze gaat het wel proberen.
1: Ja. En, ze gaat het wel winnen, denk ik. Die kans is vrij groot, toch?
0: Die kans is inderdaad groot. De winnares van vorig jaar staat wel aan de start. Maar die kans is inderdaad wel echt groot. En mochten mensen denken, ja, wie is die Assefa nou? Dat is die vrouw uit Ethiopië waarmee Sifan Hassan nog even elleboogstootjes en aan het duwen en trekken was in die laatste honderden meters van de Olympische Marathon in Parijs.
1: Waanzinnige beelden.
0: Dus, ja, precies, precies.
1: Hey, dan tot slot doen ook Nederlanders mee. Wat zijn daar de namen waar we op moeten gaan letten morgen?
0: Ja, ik ga heel erg letten op Tom Hendriksen. Die heeft van tijd van 2 uur 11 staan. Die is vorig jaar geopereerd aan zijn hart. Is gewoon een best een jonge jongen nog. Maar had hartritmestoornissen. Is daar vanaf geholpen. En gaat nu met een goed werkend hart op jacht naar een nieuwe toptijd. Dus daar ben ik benieuwd naar.
1: Hoopt op 2:11, hè, las ik.
0: Ja, precies. Precies. Bas Stichter is mooi om in de gaten te houden. Die is onlangs 40 geworden. En een paar weken geleden pakte hij het 40-plus record van zijn vader over. Het nationale record. Die heeft 2 uur 13 staan uit Amsterdam. Emiel, waar jullie het net over hadden, Emiel Berghout, die liep vorig jaar in die hitte in Berlijn. Eigenlijk een knappe marathon. En die zal nu zijn PR aanvallen. Dus die drie met name.
1: En bij de vrouwen, zijn daar nog dames die we in de gaten willen houden?
0: Nou, op voorhand geen grote namen, maar ik laat me graag verrassen door een nieuwe ster.
1: Kijk aan, we gaan het in de gaten houden. En wel leuk om te noemen, morgen loopt dus Emiel Berghout. En ik zit hier morgen tussen 2 en 6 weer met de middaguitzending op zondag. En dan spreken we Emiel na zijn marathon. Gaan we eens eventjes kijken of dat hij die hoop heeft kunnen waarmaken van 2:16. Dankjewel Pim Bel, marathonloper, maker van de podcast De Pacer en schrijver van van de mooiste marathon, boek over de Rotterdam Marathon. En veel plezier morgen met het volgen van die Berlijn Marathon.
0: Ja, we maken een ontbijtfeestje van.
1: Kijk, heel goed. Lekker schuddenbuikjes erbij. Dankjewel, Pim.
0: Yes. Oké. Doei, doei.
1: Het is allemaal te horen bij GPR Sportradio. We houden je op de hoogte van alle sport. Maar er is ook ruimte voor fijne muziek. Dit is Hoebastijk en Durk.

0: GPR Sportradio.
1: Je bent erbij als het gebeurt en laat dat op zaterdagavond nou goed raak zijn. Bijvoorbeeld bij het WK wielrennen op de weg in Canada, Montreal. Dewin, die is ook aangeschoven in het Live Center. Dewin, goeie avond ook.
2: Goedenavond.
1: Jij houdt de hele wedstrijd al onder andere Demi Vollering in de gaten. Het gaat om de vrouwenwedstrijd. Hoe zit ze ervoor? Want ik meldde net al, ze sprong weg op een kilometer of 40 van de streep.
2: Ze sprong inderdaad weg. Is nu nog ongeveer 20 kilometer te gaan. Daarachter rijdt nog een groep met 5, maar die wordt zojuist gesplitst. Kasia Nivia Doma in de aanval met Elisa Longo Borghini achter zich aan. Die waren net ook al met z'n tweeën weggereden. Bij een trio met onder andere Puk Pietersen daarbij. Die probeert de achtervolging een beetje tegen te houden. Maar Demi Vollering heeft nog 15 seconden over. Met nog 20 kilometer te gaan. Dus ze moeten straks nog één keer het hele rondje maken. Met een heel vervelend klimmetje erin. Daar racen weg. Maar op het vlak komen ze elke keer toch een beetje dichterbij. Dus het is spannend die laatste 20 kilometer.
1: Steekspel is begonnen daar in Canada. Ook in het livecenter. En die Houtkamp, je hoorde hem net al. En die heeft zijn ogen straks met name gericht op ook het voetbal. Nations League wordt er gespeeld. Keukenkampioen divisie. Maar inmiddels ook begonnen de Champions League in het honkbal. Met ja, Nederlandse inbreng. Waar we trots op mogen zijn.
3: Ja, de landskampioen, hè, Neptunus uit Rotterdam. Speelt daar tegen Dragi Brno uit Tsjechië. Dat is de halve finale. En het gaat goed met de Nederlanders, want ze staan 1-0 voor. We zitten in de, even kijken, gelijkmakend eerste inning. Neptunus aan slag, hebben al een keer gescoord. En hebben het eerste en tweede honk bezet. Neptunus natuurlijk uitstekende ploeg. 22 keer kampioen van Nederland. Laatste keer een paar weken geleden tegen de Pirates. Zij zijn de favoriet in deze wedstrijd. Benieuwd wat dat gaat brengen. We zitten pas in de eerste inning. Maar Neptunus leidt al met 1-0. En verder is het stilte voor de storm. Voor al het voetbalgeweld.
1: Kijk, en om alvast in die stemming te komen voor het voetbal, heb ik alvast wat uitslagen en tussenstaande voor je. Eerder in League B, de Nations League. Slovenië-Schotland, dat eindigde bloedeloos in 0-0. Inmiddels ben ik ook bezig in categorie C, zullen we maar eventjes zeggen. Bulgarije-Luxemburg staat daarna een uurtje 1-1. Dat is ook de stand bij de Faroe-eilanden tegen Kazachstan. IJsland-Estland, het wordt een beetje een gewoonte, dat staat 1-1. Maar ik beloof u, er komt meer aan. San Marino tegen Finland, dat staat na 66 minuten 0-5.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
15: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Alle Sigma verf bestel je bij
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je 25.000 euro.
21: Mulemilk, the moo you can't resist.
22: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
23: Ja.
22: En nu?
23: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
23: Ja.
22: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
23: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
24: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
25: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
26: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
27: GPR Sportradio.
28: The Sound of Sport.
27: Leon Mastic.
29: Ho, ho, ho, ho. Wat is het spannend in Canada. Demi Vollering wordt teruggepakt in het laatste rondje in Montreal. De vier vrouwen strijden

0: Imagine Dragons op GPS Sportradio. En On Top of the World. En daar zit bijna per ongeluk een mooie symboliek in. Want je volgt hier bij GPR Sportradio natuurlijk alle live sport. Bijvoorbeeld het WK wegwielrennen. In Canada wordt dat gehouden. En ze zijn bijna bovenaan in dat venijnige klimmetje. Met Demi Vollering vol in de aanvallen. Demi van Putten.
1: Ja, want Longo Borghini was weggereden op de finishlijn. Dus die moest nog één rondje. Maar op het venijnige klimmetje rijdt Vollering het gat dicht. En nu vlak voor de top gaat Longo Borghini eraf. Het gaat nog tussen twee vrouwen. Het zijn Demi Vollering uit Nederland en Kasia Niviadoma. Dat is een soort van Siamese tweeling. Die hebben de laatste paar jaar veel uitgevochten. Maar die twee gaan ook uitvechten wie de wereldkampioen gaat worden.
0: Goud of zilver wordt het voor Vollering. Zo lijkt het 11 kilometer te gaan nog. Je volgt hier bij GPR Sportradio. En die Houtkamp ook in het livecenter. Met onder andere goed nieuws over Neptunus Rotterdam. Want die beleven een Tsjechisch walk in the park.
2: Ja, heel erg. Want het wordt gespeeld in Brno. Dragi Brno is de tegenstander voor Neptunus. Halve finale van de Champions League. En na één slagbeurt voor de Rotterdammers staan ze al met 5-0 voor. En, oh, wat een toeval, dat is ook de stand bij de treffers tegen Spakenburg. 5-0 voor de treffers. U weet wel, van Theo Jansen, dat zeg je dan altijd bij. Een hattrick van Van Bakel. We zitten daar, nou, een kwartiertje voor het eind van de wedstrijd. Tweede divisie, treffers Spakenburg. 5-0.
0: Ook zoiets wat je hier natuurlijk altijd kan volgen bij GPR Sportradio. Ik wil zeggen Spakenburg. Het amateurvoetbal natuurlijk hier bij Pieter Tammes. Altijd op de zaterdagmiddag vaste kost. Je volgt het hier, net als al die andere wedstrijden. Blijf vooral lekker luisteren naar ook fijne muziek. Bijvoorbeeld deze. Dit zijn de Doobie Brothers. Gewoon een heerlijk intermezzo. Zaterdagavond. En ik beloof je, het blijft een sportavond.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: Aanvoerder Dusan Tadic van Servië verheugt zich op de confrontatie met het Nederlands elftal. In de voorbeschouwing op het Nations League duel van zondag, hier te volgen bij GPR Sportradio natuurlijk, gaf de ervaren aanvaller aan veel spelers van Oranje goed te kennen. Hij schat dat hij met ongeveer 50-60% van de Nederlandse selectie wel een connectie heeft. Wel als teamgenoot of als tegenstander. De wedstrijd tussen Servië en Nederland staat op het programma als onderdeel van de groepsfase van het landentoernooi. Zometeen hoor je hier ook bij GPR Sportradio vanavond al meer over dat toernooi. Gaan we het onder andere hebben over de kleintjes. Wordt een leuk gesprek, beloof ik alvast. En we gaan ook nog eventjes buurten in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Daar heeft Ajax een klinkende zege geboekt. De Amsterdamse ploeg was met maar liefst 7-1 te sterk voor ADO Den Haag. Voor Feyenoord was er minder reden tot juichen. Na de Europese overwinning op Vålerenga midweeks verloren de Rotterdammers in de eigen competitie van PEC Zwolle. Het werd 2-3. Door de resultaten doen de vrouwen van Ajax dus goede zaken in de stand. Terwijl Feyenoord een gevoelige nederlaag leidt en niet echt op gang komt. Dat wat betreft het voetbalnieuws gaan we snel schakelen naar Dirwin van Putten in het livecenter. Want die volgt voor ons het WK wegwielrennen in Canada. Ja, en het pokeren met Vålerenga is daar echt begonnen nu, hè?
2: Zeker. Nog 7 kilometer in Montreal. Het zijn nog steeds Nivea Doma en Vålerenga op kop. Maar Longo Borghini is op komst. En dan gaan ze met z'n drieën uitmaken wie er met de wereldtitel naar huis gaat.
1: Over een klein kwartier de ontknoping. En je volgt het hier natuurlijk bij GPR Sportradio.

0: De laatste uithaal van Teddy Swims bij GPR Sport Radio op je zaterdagavond. Goed dat je erbij bent en genoeg reden om ook voorlopig niet af te haken. Want wat is het een heerlijke sportavond. Onder andere met de finale, de absolute finale van het WK wielrennen in Canada. Demi van Putten, Demi Vollering en haar eeuwige aanhangsel, zou ik bijna oneerbiedig willen zeggen. Laatste 4 kilometer, hoe staat het ervoor?
1: Ja, Vollering probeert zojuist Nivea Doma nog te lossen. Ze heeft een heel klein gaatje, maar Nivea Doma kan blijven aanhaken. En die probeert nu zelfs een tegenaanval te plaatsen. Longo Borghini was op komst, maar door deze kleine demarrage gaat dat hem niet meer worden. Het gaat waarschijnlijk tussen Nivea Doma en Vollering, tenzij ze nog gaan pokeren op het einde. Nog 3,8 kilometer.
0: Verderop in het livecenter ook Andy Houtkamp volgt voor ons Neptunus Rotterdam in het honkbal, de Champions League. Het ging makkelijk 5-0, stond het. Hoeveel staat het?
2: Nog steeds heel makkelijk. Het staat nog steeds 5-0. We zitten in de tweede inning, tweede slagbeurt voor Neptunus. Neptunus heeft de tweede en derde hongbezit en nu weer een hongslag door het midden. Betekent punten voor Neptunus nummer 6 en nummer 7. Dit wordt een voortijdig einde aan deze wedstrijd. Goed werk van de slagploeg van de Rotterdammers. Daar staat het dus 7-0 nu. Overigens, KKD gaat zo dadelijk beginnen met leuke wedstrijden. Maar er is al één geweest. Heracles tegen Vitesse. En Jolie heeft weer gescoord. Een van de 2 doelpunten voor Heracles. En daar is het geëindigd in Heracles-Vitesse 2-0.
0: En de 6 uur wedstrijden van de Nations League in groep C die lopen op een eind. Bulgarije-Luxemburg is net 1-2 geworden voor de Luxemburgers. Faroe-eilanden tegen Kazachstan nog steeds 1-1. Dat is ook de stand bij IJsland-Estland. En San Marino tegen Finland. Ja, San Marino krijgt een flink pak op de broek. Het staat daar 0-7 voor de Finnen.

0: Janet Jackson en Together Again hoorde je bij GPR Sportradio. We gaan snel naar het Live Center.
1: GPR Sportradio.
0: Met Damien van Putten, want die volgt de laatste honderden meters bij Demi Vollering bij het WK wielrennen.
2: Ja, Demi Vollering en Kasia Niewiała Domi-Finney in de laatste 500 meter. Vollering gaat vanaf kop zometeen de sprint aan. Longo Borghini komt nog uit de achtergrond, maar gaat waarschijnlijk te laat komen. Het is wachten voor Vollering totdat Niewiała Domi aanzet, of gaat ze het zelf proberen? Longo Borghini nog steeds een aandruk, maar die is klaar. Vollering blijft naar achter kijken. Niewiała Domi blijft op het wiel, blijft afwachten. Vollering blijft kijken. Spanning stijgt. Nog 300 meter. Niewiała Domi zet nog steeds niet aan. Vollering blijft kijken. Ze wacht zelf ook. Longo Borghini en Marleen Reusser komen veel te laat. Die mogen gaan uitkijken wie brons gaat pakken. Demi Vollering nog steeds op kop. Nog steeds de sprint niet aangaan. Nog minder dan 200 meter. Niewiała Domi gaat op de pedalen staan, maar gaat nog niet ver. Daar gaat ze. Vollering in de achtervolging. Blijft ernaast zitten. Niewiała Domi net ervoor. Vollering gaat ervoor. Niewiała Domi blijft ervoor. Vollering gaat het waarschijnlijk niet redden. Komt er nog een laatste uitputtingsslag. 25 meter. Demi Vollering wordt wereldkampioen wielrennen. De vrouw die al zoveel won dit jaar. De Ronde van Vlaanderen. De Giro. De Tour de France. Ze is de beste wielrenster ter wereld. En nu mag ze het komende jaar zich ook zo gaan voorstellen. De regenboogtrui gaat mee terug naar Pijnakker. Want Demi Vollering is wereldkampioen.
0: Kijk, dit is een fantastische ontknoping. Je hoort het hier bij GPR Sportradio. Zo meteen eens eventjes kijken of dat we ook een reactie van Vollering of misschien wel bondscoach Laurens ten Dam kunnen halen. We zien dolgelukkige beelden. De omhelzingen die vinden plaats. De eerste knuffels en kussen worden gegeven daar in Canada. Wat een fantastisch sportmoment om bij te zijn. Je volgt het hier bij GPR Sportradio. Ook na achter nog met heel veel livesport. Onder andere Nations League. Je hoort het na U2 en Mary J. Blige. Dit is One.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. In Eindhoven zijn voetbalsupporters massaal met elkaar op de vuist gegaan. Een bus met VVV Venlo-supporters was onderweg naar Volendam en stopte bij een station in Eindhoven. Daar ontstond een knokpartij met vermoedelijk PSV-fans. De politie greep in en kon voorkomen dat het verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De familie van de man die gistermiddag werd doodgeschoten op een vol terras in Amsterdam vragen de media om niet zijn volledige naam te noemen. Dat zou volgens hen helpen bij het verwerken van het verdriet, staat in een verklaring. De schutter is een Somaliër die vast heeft gezeten in de gevangenis van Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Vorige week met Prinsjesdag waren duizenden treinreizigers de dupe van sabotage aan het spoor. Op zeker 35 plaatsen lagen buizen in de rails, waardoor het treinverkeer werd ontregeld. Nu blijkt dat een jaar geleden al een rapport verscheen om het spoor veiliger te maken. Maar daar is niets mee gedaan, meldt RTL Nieuws. En op de algemene vergadering van de VN in New York heeft Cuba uitgehaald naar Amerika. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is de VS agressiever en gevaarlijker geworden. Hij had geen goed woord over voor de Amerikaanse brandstofblokkade. En volgens hem is Cuba helemaal geen bedreiging voor de VS. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw periode met zon. En het wordt dan 20 tot 25 graden.

0: in of doneer.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
9: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
11: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
11: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
18: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
19: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
0: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
19: GPR Sportradio. Leon Mastic.
20: Demi Vollering doet het. Op de streep klopt ze Nivia Doma. Ze pakt de wereldtitel. Zo haar eerste reactie hier. En een vol programma in de KKD. Met onder andere Roda tegen RKC. En er is Champions League honkbal.

0: Zaterdagavond, precies 8:10, GPR Sportradio. En je hoorde Kim Wild, Never Trust a Stranger. Dan moet ik zeggen, ik kende Annie Houtkamp verder ook nog niet dan anders van de radio. Maar we werken samen. Gaat het al goed, mijn vertrouwen?
1: Ja, uitstekend, nou, Leon.
0: Andersom ook zo. Gaan we eens even kijken in dat livecenter. Want er is nogal een verantwoordelijkheid die op je schouders rust. Heel veel schermen met inmiddels ook 5 wedstrijden onderweg in de keukenkampioendivisie. Minuutje of 10 onderweg. Gebeurt daar al wat?
1: Ja, nogal. Want wat dacht je van Volendam tegen VVV? VVV goed begonnen aan het seizoen. Staan 3e. Volendam 13e. Het werd 1-0 na, even kijken, 5 minuten. Henk Veerman, dat was zijn 9e doelpunt van dit seizoen. En zojuist 2-0 door El Meftahi. 2-0 voor Volendam tegen VVV. En het staat 1-0 voor NAC tegen Eindhoven. En dat is ook knap, want NAC staat 11e, Eindhoven 12e. Maar het seizoen begon heel matig voor NAC met de nieuwe trainer. En dat weten we, Rick Kruis. En Jan Poortvliet is dat bij Eindhoven. Daar is het dus 1-0, 2-0 Volendam VVV. Dat is knap hoor, Volendam. Vorige week 4-1 verlies tegen Jong AZ. En nu dus weer op de weg terug, 2-0. En dan nog even kijken bij het honkbal, want daar is het ook niet spannend, maar wel leuk. Leuk voor de Nederlandse ploeg Neptunus. Zij staan met 7-0 voor. De ploeg die al 10 keer de Europa Cup 1 heeft gewonnen. Dat is de vorige naam van de Champions League honkbal, zoals het tegenwoordig heet. Tenerife Parma was de andere halve finale. Die werd door Parma met 5-4 gewonnen. En nu staat Neptunus dus met 7-0 voor tegen Dragi Brno.
0: Ja, en alle kippenvelmomenten van de sport die volg je ook hier bij GPR Sportradio. Zo hadden we net bijvoorbeeld dat prachtige moment van Demi Vollering. Eerder hadden we natuurlijk al bijvoorbeeld die mooie goal van Gakpo tegen Duitsland. Kon je hier ook helemaal live volgen. Net als komende zondag natuurlijk tegen Servië ook hier weer live en direct het commentaar te volgen. Van die kippenvelmomenten die zomaar eens in aanmerking kunnen komen voor het programma van Robert en Kees op de vrijdagmiddag. De mooiste sportmomenten van de week. Nou, ik schrijf Vollering alvast op als een van de kanshebbers. Laat het ook vooral via de GPR Sportradio app weten. Kun je eventjes op het WhatsApp-icoontje klikken en dan stuur je ons een appje. Nou, de nominaties kunnen alvast naar binnen. Maar die Demi Vollering die heeft dus een kwartiertje geleden gedaan waar ze voor kwam. De wereldtitel pakken. Nivea Doma was het slag.

0: slachtoffer op de streep. Het is de eerste wereldtitel voor Vollering. En net heeft de kerstverse wereldkampioen op de weg haar eerste reactie gegeven. Ze zegt dat ze erg emotioneel is.
1: Champion. You're UCI world champion, Debbie.
2: Well, yeah, I think I can still not believe it. And like I said before, I truly believe that I had this dream in my heart for a reason. And I worked so hard towards this goal. And it takes guts to truly believe in it with your whole heart and to gather a team around you with such strong girls and they all sacrifice for you. I mean, they maybe also have a chance, you know, and they all go for it only for you. It's a lot to ask from them, but I'm so proud of everybody from the team. They did the whole race. We took in hands and they rode the whole race in the front and then Puk did an amazing lead out and I could just not finish the job, you know.
0: Ja, zei Demi Vollering dus tegen de kanalen van UCI. Ja, ze bedankt onder andere haar teamgenoten die toch veel voor haar wereldtitel hebben opgegeven. Ze noemt het ontzettende sterke vrouwen. Je hoort de eerste reactie hier van de kerstvers wereldkampioen Demi Vollering. Het is GPR Sportradio waar je niets hoeft te missen. En ook af en toe nog naar fijne muziek kan luisteren. Dit is Human van de Killers.

0: zaterdagavond van GPR Sportradio. Goed dat je erbij bent. Met veel live sport ook weer deze zaterdagavond. Weliswaar geen voetbalprogramma en bijvoorbeeld de Vriendenloterij Eredivisie. Maar dat betekent wel dat de keukenkampioendivisie een wat prominentere plek heeft gekregen in de programmering. En dat is fijn voor ons, want er gebeurt van alles, Andy.
1: Ja, en dat is leuk om naar te kijken. Bram Marsman maakt een mooie goal. Hij speelt bij Rode JC uit Kerkrade tegen RKC uit Waalwijk. Dat deze week een klapje te verduren kreeg. Want de technisch directeur Bernard Schuiteman, kennen we ook nog van Feyenoord als speler, is weg bij RKC en naar Vitesse toe. En daar zijn ze niet blij mee, want het was een belangrijke man bij RKC. En dan ook nog 1-0 achter door die goal van Bram Marsman. Rode JC dus voor. Nog altijd bij die andere wedstrijden dezelfde stand. 1 Volendam 2-0 voor tegen VVV. NAC. Ik zie dat er... Het is 2-1 geworden. Zojuist bij Volendam tegen VVV. Want ook de keukenkampioendivisie verandert van moment tot moment. Leuk om naar te kijken. Ik zou nog een uitslag melden. Dat is de wedstrijd. Even kijken. De Treffers tegen Spakenburg 5-0. Ze staan nu tweede, de Treffers, achter Quick Boys. Spakenburg staan tiende in de tweede divisie. En over, even kijken, 25 minuten gaan we ook kijken naar de wedstrijd tussen Engeland en Spanje. De regerend Europees en wereldkampioen Spanje tegen Engeland op Wembley. Heel interessant.
0: Heb ik nog een paar einduitslagen in de Nations League. In League C wel te verstaan. Bulgarije-Luxemburg is geëindigd in 1-2 voor de Luxemburgers. Vareureilanden, Kazachstan 1-1. IJsland, Estland ook 1-1. En San Marino ging de hard af. Thuis tegen Finland werd het 0-7. En dit zijn de bekende klanken van The Verve en de Bittersweet Symphony bij GPR Sportradio.

0: Goh, dat is toch een fijne plaat. GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Even wat blessure-updates van het voetbalfront. Bijvoorbeeld voor Real Madrid. Goed nieuws over de blessure van Kylian Mbappé. Want ze kunnen opgelucht ademhalen daar wat betreft zijn blessure. De Franse sterspeler liep een kwetsuur op tijdens de Interland tegen Turkije en verliet het trainingskamp van de nationale ploeg. Spaanse media melden zaterdag vandaag dus dat de blessure lijkt mee te vallen. De verwachting is dat de club zijn aanvaller na de Interlandperiode niet lang zal hoeven missen en dat hij relatief snel weer in actie kan komen voor de Spaanse grootmacht. En ook bericht over Ajaxiet Abdellah Ouazzane. Die heeft gisteren zijn debuut gemaakt voor het nationale elftal van Marokko. Nou, dat is geen nieuws, maar zijn reactie erop wel. De jonge speler mocht voor het eerst een opwachting maken voor de Atlas Leeuwen. En dat is een recept voor grote blijdschap. Na afloop van de wedstrijd sprak Ouazzane van een droom die uitkwam. Hij gaf aan sinds zijn jeugd te dromen van het moment dat hij het shirt van de Marokkaanse nationale ploeg mag dragen. Het debuut is dus een belangrijke mijlpaal in zijn carrière. En het Nederlands elftal, dat maakt zich natuurlijk ook alweer op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. En zojuist was er een urgente, maar ook enigszins korte persconferentie van de gloednieuwe bondscoach Xavi Hernandez. En hij heeft natuurlijk ook wel wat werk aan de winkel, want we zagen Brobbey uitvallen tegen Duitsland. Depay was er al niet bij, Weghorst was er al niet bij. Maar met het uitvallen van Brobbey bleef ineens Max Meerdink over in de selectie. Op de vraag waarom hij dan koos voor Joshua Zirkzee, zegt hij zojuist het volgende.
3: Champion. You're UCI World Champion, Demi.
4: Well, yeah, I think I can still not believe.
0: Dat is natuurlijk Demi Vollering. Die klinkt ineens heel erg als Xavi Hernandez. Ga ik eens even kijken of dat Xavi zijn eigen stem weer terug heeft. Op de vraag waarom hij dus heeft gekozen om Joshua Zirkzee als vervanger op te roepen.
3: Because I think he has the qualities to adapt in our system, in our philosophy. He has good capacity to associate. He can be very important for us. I like him as a player. Yesterday we were talking about everything and I think he can help us a lot. Yes, because I understand that he can adapt now at this moment better than the others. So
0: Zij
3: focus in the players that we select.
0: Zei Xavi Hernandez dus op de persconferentie zojuist. En ook ging hij dus in op het ontbreken van bijvoorbeeld Wout Weghorst en Depay opnieuw. Zondag is die wedstrijd hier natuurlijk te volgen. Live en direct bij GPR Sportradio.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Tijd voor een klusie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: bij GPR Sport Radio op deze prachtige zaterdagavond. En je bent hartstikke welkom in onze warme sportarmen. Want er valt weer van alles te volgen natuurlijk. Want we hebben dadelijk een potje in de aanbieding. Tjongejonge, in de Nations League. 8:15 de aftrap bij Engeland tegen wereldkampioen Spanje. Heb ik het natuurlijk over het voetbal. Er wordt ook gevoetbald in de keukenkampioendivisie. Met onder andere het doelpuntrijke begin bij Volendam tegen VVV. En Neptunus Rotterdam hard op weg naar de finale van de Champions League. Gaat het over honkbal natuurlijk. In het livecenter Andy Houtkamp. Andy, al die schermen. Het is smullen geblazen vanavond.
1: Ja, ik ben blij dat ik een goede bril heb, want dan kan ik het ook goed zien. Het is inderdaad smullen. Weinig veranderingen, alhoewel. Bij MVV Helmond Sport nog altijd 0-0. 1-0 staat er bij NAC tegen Eindhoven. En bij Roda RKC staat het 1-0. Volendam VVV, leuke wedstrijd hoor. 2-1 op dit moment. Maar gescoord bij Emmen tegen Topos. 1-0 door Sunder. En je zei het al, ja, straks komt die geweldige wedstrijd. Engeland tegen Spanje. De rematch van de EK-finale van 2024. Toen in Berlijn. Nu in het prachtige Wembley Stadion, 17 graden Celsius. Spanje speelt met de volgende elf. Dat is toch wel interessant. 3 veranderingen ten opzichte van de WK-finale tegen Argentinië. We zien Unai Simon op doel. En dan van rechts naar links Marc Puig, Pau Cubarsí, Laporte, Aymeric Laporte, centraal achterin. Cucurella, natuurlijk herkennen we die altijd aan die haardos. Speelt links achterin. Op het middenveld Fabian Ruiz en Rodri als controleurs. En dan hebben we voorin Nico Williams aan de linkerkant. Aan de rechterkant Jamal, Lamine Jamal. Daartussenin Dani Olmo en de spits, want ze spelen 4-3-1. 4-2-3-1 is natuurlijk Ferran Torres. En die Engelsen, ja, die hebben James Trafford op doel staan. Dat is zijn tweede cap, de keeper van Leeds United. Die dus in het doel staat in het team van Tuchel, Thomas Tuchel. Achterin Kwanzaa, Konsa, Gueye en Nico O'Reilly. En dan op het middenveld, even kijken, Elliot Anderson en Miles Lewis-Kelly. Voorin Saka aan de rechterkant, Jude Bellingham centraal op 10 en Anthony Gordon aan de linkerkant. En wie zou er nou toch in de spits staan bij Engeland? Nou, dat is natuurlijk maar één man die daar mag staan, Harry Kane. En dan kijk ik naar een ander scherm en dan zie ik weer die lange aanvoerder van Volendam die vertroeteld en getroeteld wordt, want het is 3-1 geworden voor Volendam tegen VVV. En als ik het goed zag, is het de 10e goal alweer van dit seizoen van Henk Veerman. Nee, niet Henk.
0: Het is Reuven Niemeijer volgens
1: Reuven
0: mij.
1: Reuven Niemeijer.
0: Maar goed, ik snap het hoor, want die lange is makkelijk te knuffelen natuurlijk. Ja, en die is overal bij betrokken, want wat is die belangrijk hè? En
1: ja, geweldige voetballer en helemaal in de keukenkampioendivisie. Daar dus 3-1 in het voordeel van Volendam tegen VVV, en dat is knap.
0: Je hoort het. Je bent erbij als het gebeurt. Dat is typisch GPR Sportradio. En dit zijn de bekende tonen van Elton John. Hij deed het samen met Dua Lipa. Dit is Cold Heart bij GPR Sportradio.

0: NTR Sportradio. Formule 1 update.
1: We beginnen even met de credits voor Arvid Lindblad. Die heeft lof geoogst voor zijn reactie na een aanrijding met zijn teamgenoot Liam Lawson. Het incident tussen de twee coureurs van Racing Bulls vond plaats tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan vanmiddag. Het team leek in Baku op weg naar een sterke dubbele puntenfinish, totdat de teamgenoten elkaar raakten. Lindblad die bood na afloop via de media zijn excuses aan. En dat wordt door veel Formule 1-fans als een klassevolle actie gezien. Over die Grand Prix gesproken, Colapinto wordt bestraft met een gridstraf van 5 plaatsen voor de komende Grand Prix van Maleisië. De coureur kreeg de straf voor het veroorzaken van een kettingbotsing tijdens de race van vandaag in Baku dus. De Grand Prix van Azerbeidzjan werd door het incident geneutraliseerd met een safety car. Colapinto was de aanstichter van de crash, waarbij meerdere coureurs, onder wie Lando Norris en teamgenoot Pierre Gasly, werden uitgeschakeld en de race moesten staken. Je volgt de Formule 1 natuurlijk hier bij GPR Sportradio als vanouds, net als alle andere sporten die gebeuren. Bijvoorbeeld de keukenkampioendivisie die nu wordt gespeeld. 5 wedstrijden om van te smullen. En die heerlijke pot in de Nations League tussen Engeland en Spanje. Je volgt hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio. And all I want to do is make love to you van Heart. Het is de zaterdagavond van GPR Sportradio. En net als alle andere dagen van de week en eigenlijk elk uur van de dag wordt er wel ergens gesport die de moeite waard is om te volgen. En dat doen we dan vanuit ons welbekende livecenter. Ik zit eventjes mee te tellen op die schermen van Andy Houtkamp hier, want die man moet getraind zijn. Het is maar goed dat hij een bak aan ervaring heeft, want hij heeft inmiddels Nations League opstaan. 5 wedstrijden in de keukenkampioendivisie, honkbal en inmiddels ook basketbal, Andy.
1: Jazeker, en een hele leuke wedstrijd. Dat is namelijk Zwolle tegen Antwerpen. Landstede Hammers die spelen thuis tegen Zwolle. En dat is om de overbekende BNXL. Moet ik even goed nakijken hoor. De BNXL Super Cup. Landstede tegen Antwerpen. Net begonnen om 8:30. En het eerste kwart is voorbij. Het laatste wat ik zag was 13-12. En dat zal niet veel veranderen. En dat betekent dat er weinig gescoord wordt. Ook niet heel veel meer gescoord bij de wedstrijden in de KKD. We hebben al gezien Heracles Vitesse afgelopen 2-0. MVV tegen Helmond Sport is 0-0. 1-0 staat er bij Emmen Topos. Doelpuntenmaker Sunder Volendam. 3-1 tegen Venlo. De man die ik nog niet genoemd heb is de maker van de enige goal. Terwijl Spanje heel verrassend al heel snel op voorsprong komt tegen Engeland. En het is een prachtige goal. En natuurlijk wie anders dan Jamal. Die scoort Lamine Jamal. Hij scoort voor de Spanjaarden tegen Engeland na 2 minuten spelen. Nou, Engeland weet dat ze thuis spelen, want het is dood en doodstil op de tribune geworden. En Spanje dus met 1-0 voor. Nog even afmaken. Volendam VVV 3-1. Emmen tegen Top Os, daar staat het 1-0. En Engeland-Spanje dus, Lamine Jamal. Na dramatisch verdedigend werk van de kant van Engeland is het Jamal die de bal afpikt. En ondanks een duwtje in de rug, keurig met het linkerbeen de 1-0 maakt. Maar wat een zwak verdedigend werk van de Engelsen. En keeper die aan zijn tweede interland bezig is, die keeper Trafford, kan er niets tegen doen. 1-0 dus voor Spanje tegen Engeland.
0: Het gebeurt niet vaak dat je een foute terugspelbal ziet in de Engelse opbouw 2 keer binnen 10 seconden. Maar het is raak en dat moet je aan Lamine Jamal niet gunnen. Je volgt het hier bij GPR Sportradio.

0: Nickelback bij GPR Sportradio. And this is how you remind me.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Kort voor negenen met die fantastische pot op het programma. Engeland-Spanje met een vroege 1-0 voor de Spanjaarden. Jamal hoefde weinig meer te doen, wilde ik bijna zeggen. En die hoeven lopen die eerste minuten verder daar op Wembley.
2: Ja, toch wel eventjes slikken voor de Engelsen. Na die enorme blunder, mag je wel zeggen, van Mark Yehi. Is het Jamal die de 1-0 maakte. Wordt nu ook weer een beetje in de diepte gezocht. Maar niet gevonden overigens. Niet Jamal, want die hoefde daar niet op te lopen. Is het balbezit voor de Engelsen achterin. En dat ziet er toch niet echt lekker uit allemaal, hoor. Nu ook weer balverlies. En Cucurella heeft de bal gekregen. Kan hij schieten? Ja, maar de bal wordt dan wel geblokt. Ten koste van een hoekschop. Ja, dit ziet er niet goed uit voor de Engelsen zoals ze nu aan het voetballen zijn. Want echt de mogelijkheden zijn voor de Spanjaarden. En dit is wel goed verdedigend werk. In dit geval van Konsa. Esri Konsa. Maar het gaat gewoon niet goed voor de Engelsen. We hebben nu 7,5 minuut gespeeld. 1-0 voor Spanje. Op Wembley. Even de hoekschop nog meenemen. Er lopen wat mensen vrij. Niet zo dat geduw en getrek zoals je in Nederland heel vaak ziet. Hier gewoon rustig aan. En de scheidsrechter kan het ook goed zien. Wordt hij prachtig uit de lucht genomen. Maar nog gestopt. Het schot van Jamal is het nog altijd. Spanje, daar komt weer een volgende. Doelpunt. Is het buitenspel? Ik denk het wel. Ik denk dat het buitenspel is. Inderdaad, het is buitenspel. Maar het was weer een prachtige aanval van de Spanjaarden. Ferran Torres, die buitenspel staat, ziet ook Luis de la Fuente. Overigens is het Luis de la Fuente die deze week heeft bijgetekend, de bondscoach. En dit is inderdaad buitenspel. De goal van Torres, dat is maar goed ook voor de Engelsen. Het blijft 1-0 voor Spanje tegen Engeland.
0: Je blijft het allemaal volgen hier bij GPR Sportradio. Heb ik nog eventjes die andere tussenstand in Nations League A voor je. Dat is Tsjechië tegen Kroatië. Daar staat het nog 0-0. Tot zo.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, het ANP nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. Wielrenster Demi Vollering is in Montreal, Canada, voor het eerst wereldkampioen op de weg geworden. In de sprint troefde ze haar Poolse concurrent af. Vollerings beste resultaat op een WK tot nu toe was 3 jaar geleden, zilver in Glasgow. Ze is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. In Eindhoven heeft de politie ingegrepen bij een massale vechtpartij tussen voetbalsupporters. Fans van VVV Venlo op weg naar de wedstrijd in en tegen Volendam gingen in Eindhoven wat drinken. Daar raakten ze slaags met vermoedelijk PSV-supporters. De politie heeft niemand aangehouden, maar wel de bus met VVV-fans teruggestuurd naar Venlo. Een rapport om het spoor beter te beveiligen is al een jaar oud, maar er is nog weinig mee gedaan, meldt RTL Nieuws. Met Prinsjesdag lag het treinverkeer in grote delen van het land plat door sabotage aan het spoor. Vandalen hadden duizenden en andere spullen in de rails gelegd. Een betere beveiliging van het spoor kost 600 miljoen euro. En dat Joshua Zirkzee in de selectie van het Nederlands elftal zit, heeft te maken met zijn manier van spelen. Zijn stijl past het best bij Oranje, zei bondscoach Xavi Hernandez op een persconferentie in Belgrado. Daar speelt Nederland morgen de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Zirkzee valt in voor de geblesseerde Brian Brobbey. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En wordt het 's middags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
13: Ik heb hier de biefstuk Bali.
14: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
13: Geniet ervan.
12: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night... bij Amsterdam De Style Outlets.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig... Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
22: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
23: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
24: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
25: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
24: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
26: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: GPR Sportradio.
27: The Sound of Sport.
1: Leon Mastic.
0: De kraker tussen Engeland en Spanje is bezig en de Spanjaarden staan al vroeg voor. Er zijn zometeen redenen waarom je ook naar die andere wedstrijden zou moeten kijken.

0: GPR Sportradio en Burning Heart hoorde je. En ja, van dat potje wat bezig is in de Nations League. Nou, daar gaat niet alleen je hart van in de hen staan. En die Houtkamp, je zit in het livecentrum voor ons naar die wedstrijd te kijken.
1: Ja.
0: Het begint er gelijk lekker met zo'n goal van Jamal. Inmiddels even op weg. Hoe gaat die wedstrijd?
1: Ja, het gaat op het scherpst van de snede. Want het is echt... allebei willen ze graag winnen. Maar het staat nog altijd 1-0 voor Spanje. Engeland heeft wat kansjes en mogelijkheden gekregen. Maar nu misschien een echte. Als ik zie dat Unai zijn verdediging neerzet bij een vrije trap vanaf de rechterkant voor Engeland. Ik meld even tussendoor dat het 1-0 staat voor MVV. En dat is leuk voor hen dat ze daar scoren. Maar ik kijk eventjes naar die vrije trap die genomen gaat worden door Engeland vanaf de rechterkant met het linkerbeen. Zal dat gaan gebeuren? En eens even kijken wat dat gaat opleveren. De Harry Kane natuurlijk zoeken laag. Wordt hier voorgegeven heel hard. Maar het levert niets op, want de bal wordt uitverdedigd door Spanje. En knap ook. En goed ook. Want Dani Olmo heeft de bal gepaasd naar voren. Is het even teruggeven op diezelfde Dani Olmo. Hele goede en belangrijke speler tijdens het WK. En ze laten zien waarom ze wereldkampioen, Europees kampioen zijn. Overigens die laatste wedstrijd tegen Engeland. Nu gaat de bal over de zijlijn. Zeer tot ongenoegen van de Spanjaarden. Cucurella heeft de bal net niet binnen kunnen houden. Die laatste wedstrijd tussen beide ploegen was een hele belangrijke. Want het was de finale van het EK 2 jaar geleden. En die werd met moeite dat wel, maar wel gewonnen door Spanje met 2-1. Nu staat het 1-0 voor Spanje in Londen tegen Engeland na 21 minuten spelen.
0: In dezelfde League A is ook bezig Tsjechië tegen Kroatië. Het staat daar na 25 minuten nog 0-0. In League B wordt gespeeld door een duel tussen Noord-Macedonië en Zwitserland. Daar staat het 0-0 na 23 minuten. En jij bent een groot sportliefhebber. Gaat jouw hart sneller kloppen van bijvoorbeeld een potje als Bulgarije, Luxemburg of de Faroe-eilanden tegen Kazachstan?
1: Nou, weet je, ik ben een beetje gestoord. Ik volg ook dat. Ik vind dat heel erg leuk allemaal. En mijn vrouw heeft daar gelukkig geen moeite mee. Als we maar wel veel Nickelback draaien, dan is het goed. Maar nee, ik kijk naar alles. Ik vind het ook leuk om naar te kijken. En ik ben ooit in Luxemburg geweest, inderdaad, bij een wedstrijd. En dat was heel erg leuk. 5000 uitzinnige fans op de tribune, want meer konden er gewoon niet in. Ook Luxemburg is voetbal en is ook belangrijk. En misschien wel een opkomend land.
0: Zeker, we gaan het er zo meteen eens over hebben over dit soort landen. We staan niet al te hoog op de FIFA-ranking, maar er zijn genoeg redenen om ook die wedstrijd eens te volgen. Of er misschien wel eens heen te gaan als je een echte voetballiefhebber bent. We gaan het er zo over hebben. Je hoort het hier op GPR Sportradio. Net als alle updates van die wedstrijden. Van bijvoorbeeld het honkbal, het basketbal. En natuurlijk die wedstrijden in de Nations League voetbal. En ook de keukenkampioendivisie.

0: R.E.M. en Losing My Religion.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Het is de zaterdagavond van GPR Sportradio. 9:15 met een paar heerlijke potjes aan de gang. Bijvoorbeeld in de keukenkampioendivisie. Maar de absolute kraker van de avond is natuurlijk Engeland tegen Spanje op Wembley. Tussenstand 0-1, Andy.
3: Ja, en wat willen ze allebei graag richting het vijandelijke doel gaan. Overigens spelen de Engelsen, en er was ook een minuut stilte, met rouwbanden. Onder andere, maar de belangrijkste man waarvoor ter nagedachtenis werd gehouden, is natuurlijk de eigenlijk toch nog wel veel te vroeg overleden Kevin Keegan. Een geweldige voetballer, zowel in Engeland als in Duitsland bij HSV. En ook nog een hele fijne trainer ooit geweest. Nu is het balbezit weer voor de Spanjaarden. Maar het wil niet allemaal lukken. En dus is het overname via Harry Kane. Kane gaat lopen met de bal, daar is hij nooit goed in geweest. En moest er gewoon in schieten. Raakt de bal ook kwijt, maar wordt weer opgepikt door het team van de Engelsen. Die iets onder die druk vandaan beginnen te komen tegen Spanje. Even kijken op een ander veld, een heel ander veld. Namelijk in Brno bij Dragi tegen Neptunus. Neptunus stond na 2 innings voor met 7-0. Nou, we zitten nu in de 7e inning. En ze is nog altijd 7-0 voor Neptunus. En in de keukenkampioendivisie tot slot 1-0 MVV Helmond Sport. 1-0 NAC Heerenveen, Eindhoven. Roda RKC, daar staat het ook 1-0. Volendam tegen VVV 3-1. En Emmen Top Os 1-0.
0: Kijk, je hoort het allemaal bij GPR Sportradio.

0: BNR Sportradio en Somber. My body isn't ready. En ja, we moeten het eventjes gaan hebben. Ik kondigde het net al aan over die andere wedstrijden in de Nations League. Hey, we volgen natuurlijk met name Engeland, Spanje. Kraker op Wembley, 0-1 de tussenstand na een half uurtje spelen daar. Maar we moeten het ook over die andere wedstrijden hebben. Want naast al de sprekende affiches als Nederland, Duitsland en Italië, België bijvoorbeeld, zit er op het oog ook wat mindere potjes tussen. Vanavond op het programma onder andere de nummers 98, 111, 123, 211 van de FIFA-ranking. Maar schijn bedriegt, want ik ga je nu overtuigen waarom je ook die landen in dit toernooi af en toe eens zou moeten volgen, de kans moet geven. En dat doe ik niet alleen, maar dat laat ik vooral doen door Joris van der Wier, adjunct hoofdredacteur bij voetbalcultuurmagazine Staan Tribune en schrijver van het boek Pot 6, op bezoek bij de voetbaldwergen van Europa en zelf woonachtig in Schotland. Goedenavond, Joris.
1: Hoi, goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent. Ja, ik zou wel eens zeggen, je woont in Schotland. Misschien moeten we maar even beginnen met argument 1.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja, dit is wat mij betreft toch wel argument 1 als je eventjes over andere voetballanden. Ik ben er even stil van.
1: Ja. Ja, de support valt er wel mooi. Dat vind ik het mooiste. Het voetbal zelf, ja, dat is iets minder.
0: Ja, dit is wel altijd genieten, elke keer weer. Je zag natuurlijk bij het WK ook altijd die clipjes van Schotland voorbij komen. Onder andere de Flower of Scotland, prachtig. Zeker als de pipes erbij komen. Ik neem aan dat jij daarvan kan genieten. Nou ja, wat dat betreft natuurlijk argument 1. Heb je vanmiddag ook gekeken tegen Slovenië? Om 3 uur was die wedstrijd al.
1: Nee, ik was zelf bij een wedstrijd hier. De grootste amateur derby hier. Een beetje de Spakenburgse derby van Schotland. Dus... Ik ben wel op de hoogte gehouden. De eerste helft kon ik nog wel zien. We werden in een pub uitgezonden. De tweede helft begon mijn wedstrijd. Schotland speelde redelijk goed. Ze kregen best wel kansen en zo, maar Schotland heeft geen goede spitsen. Nee. En dat is echt wel een probleem. Dat zijn heel veel goede backs, heel veel goede middenvelders, maar hun doelmannen en spitsen zijn heel matig.
0: Ja, en dan eindigt het in 0-0, dat zou je dan net zien. Nou ja, je zei het al, de fans geweldig, het spel soms wat minder in ieder geval. Dat is nog niet het argument, maar nou ja, de fans van Schotland zijn in ieder geval het belangrijkste argument. Ga ze een wedstrijd bijwonen of volg dat. Andere wedstrijden die vandaag zijn gespeeld is Faroe Kazachstan. Dat eindigde in 1-1. Dan hebben we ook nog Bulgarije-Luxemburg. Daar gaan we zo ook nog wel eventjes over hebben. Dat eindigde in 1-2. En San Marino-Finland 0-7. En dan hebben we ook nog Georgië volgens mij vandaag in actie gehad. Nee, die hebben gisteren gespeeld. Maar je hebt een aantal van die wedstrijden bezocht. Kazachstan, Luxemburg en San Marino, die komen voor in jouw boek Pot 6. Dat boek komt uit 2018. Hoe werkt het ook alweer met die potten? Dat is anders dan de huidige Nations League, hè?
1: Ja, dat was de kwalificatie voor het WK. En toen wilde ik dat pot 1 was Nederland, alle sterke landen destijds. Terwijl Nederland niet zo goed was, die kwalificatieperiode. En pot 6 waren eigenlijk de 9 zwakste landen. En ik dacht, ik wil die eigenlijk wel eens alle 9 bezoeken. Dus die beginnen aan zo'n kwalificatietoernooi. En dan weten ze dat ze zich nooit gaan kwalificeren. Dus hoe is het daar in die landen? En ik heb met supporters, spelers, trainers en zo gesproken in al die landen. Ook een beetje de voetbalcultuur bekeken. Ik ben ook naar competitiewedstrijden en zo gegaan. En zo... Zo kwam ik er een beetje achter hoe het in die landen leefde.
0: Ja, inmiddels een jaar of 8 verder. Zou je nog steeds zeggen dat dit soort wedstrijden aanrader zijn om eens een keer te bezoeken of om af en toe eens daar een blik op te werpen?
1: Ja, ik vond het zelf heel leuk. De leukste was zelf Kosovo, die hun eerste WK-kwalificatie toen ooit speelde. Dus die hadden zelfs geen stadion. Dat lag helemaal plat op dat moment, dus die moesten in Albanië spelen. Maar dat was een hele volksverhuizing van al die Kosovaren naar... Albanië. En toen merkte wel, daar leeft voetbal wel heel erg. Alleen ze zaten een beetje met... Heel veel Kosovaren hadden al voor een ander land gekozen. Met name Zwitserland. Daar speelden veel goede Kosovaren, Albanië en dat soort landen. Dus je merkte, die moeten het nog even opbouwen. Maar ze waren de laatste keren redelijk dichtbij. Toen hebben ze nog die wedstrijd tegen Turkije verloren. Maar als ze die hadden gewonnen, waren ze ook naar het WK gegaan. Dus
0: ja. Ja, we hebben het zo nog wel eventjes over die wedstrijden van vanavond, maar ook eventjes terug naar het verleden. Een van jouw helden uit de kleine voetballanden, die komt uit San Marino. Hè? Dat is Davide Gualtieri. Die scoorde in 1993 tegen Engeland. Laten we heel even luisteren hoe dat klonk.
2: So San Marino kick-off. Remember that Holland on this very ground. Oh, it's a mistake by Pierce. And humiliation here. Gualtieri. I was going to say that San Marino conceded a goal in the opening seconds against Holland. Well, it's England that have conceded a goal here.
0: Na 8,3 seconden lag hij er al in en daardoor won Engeland met 7-1 in plaats van de benodigde 7-0 toen. En zo misten ze het WK van 1994. Dit is dus wel echt een fenomeen voor jou.
1: Oh, ja,
0: ik ga je heel even onderbreken. Ik denk dat je dat ook wel lekker vindt. Heel even naar het livecenter, naar Andy. Want er wordt gescoord bij Engeland-Spanje. Dat volgen we ook natuurlijk.
3: Ja, ik zei al dat Engeland aardig begon op te zetten. En onder de druk vandaan kwam. Nou, ze scoren hoor. En het is een goede goal ook. Het is Engeland dat dus de gelijkmaker scoort. En eens even kijken. Het is Gordon die hem maakt. En 36 minuten gespeeld. Het is weer gelijk. En ondertussen ook nog een doelpunt bij NAC tegen Eindhoven. Nou is het 2-0. Dus het kan allemaal niet op. De grote en de kleintjes scoren vanavond.
0: Kijk, ik denk dat de Anglofiel en Joris van der Wier, adjunct hoofdredacteur van Staantribune, blij worden van het resultaat van Engeland op dit moment. Maar ik kan me voorstellen, als volgens mij geboren Tilburger, als ik het me goed herinner, dan heb je wat minder met NAC. Maar goed, je pakt het allemaal mee hier op GPR Sportradio.
1: Ja, klopt. Ja, ik hoop duidelijk dat 1-1 zag zijn. Er is gescoord, hopelijk wat daar 1-1. Heel ex-Willem II is ook bij FC Eindhoven, maar ja, helaas.
0: Kijk aan, we hadden het over Gualtieri, de man uit San Marino die in 1993 Engeland pijn deed. Zo miste Engeland het WK van 1994. Een belangrijke man voor jou, dus je haalt daar echt de helden op in die kleine landen ook.
1: Ja, dus ik had gezocht, wat doet hij nou tegenwoordig? En hij had een computerwinkel, dus ik ben naar die computerwinkel gegaan en met hem gesproken. Dat was eigenlijk wel leuk, hij vertelde ook over die... Ja, zij zijn natuurlijk allemaal amateurs. En dan mogen zij, omdat zij San Marino zijn, kunnen zij op Wembley spelen, dat soort wedstrijden allemaal doen. En dat vond hij natuurlijk geweldig. Hij zei ook, er kwamen ook regelmatig Schotten bij hem op bezoek. Regelmatig, als Schotland al speelde. En die hadden dan een Schotland shirt met Gualtieri achterop, omdat hij nog steeds de held is vanwege dat ene doelpunt.
0: Tegen Engeland. Zo gevoelig ligt dat daar natuurlijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat ook echt charme, een deel is van de charme die achter het voetbal schuilt. Gaat veel amateurs natuurlijk. Je kan overal dichtbij komen. Vandaag heeft San Marino met 7-0 verloren van Finland. Je schreef ook over die opkomende machten. Want San Marino leek toch best wel aardig. Hè? Vorige reeks wonnen ze uit en thuis van Liechtenstein. Dat is natuurlijk geen reus, maar dat is veelbelovend, zou je dan zeggen. Maar is er wat veranderd in die afgelopen jaren bij die kleintjes?
1: Nee, San Marino, aan het eind van het boek schrijf volgens mij dat ik verwacht dat er 3 op termijn zich wel gaan plaatsen. Dus ik heb Georgië genoemd. Die hebben het dan gehaald, het EK. Kosovo, omdat ik zag dat daar veel potentieel zit. En Luxemburg was op dat moment ook echt goed bezig. Die hadden zo'n, met al die spelers, die werden centraal opgeleid. En dus alleen ja, Luxemburg heeft nadat het zo'n klein land is.
0: Ja.
1: Kosovo en Georgië zijn dichtbij gekomen. Dus, maar zo'n San Marino, dat is gewoon echt te klein. Die zie ik het nooit halen. Ja, ze winnen dan van Liechtenstein. Maar dat is dan een beetje, dat is het. Die zit nou ook veel te hoog. Die zitten in dat C-niveau. Ja, die horen eigenlijk gewoon in die D-pool te zitten.
0: Ja, Luxemburg heeft vandaag wel weer gewonnen van Bulgarije. Bij die wedstrijd ben je toen ook geweest, hè? Luxemburg-Bulgarije. Voor je boek.
1: Ja, dat is... Ja,
0: onder tijd.
1: Ja, dat ze nu
0: Ik heb denk ik weer pijnlijk nieuws voor je. En die Andy Houtkamp in het livecenter. Engeland-Spanje.
3: Ja. 2-1 voor Engeland. En dan mag je zelfs een kruikenzeiker voor onderbreken, denk ik. 2-1 voor Engeland op Wembley na 40 minuten. En wie scoort er? De man die net nog een grote kans miste. Maar hij is natuurlijk niet voor niets topscorer van Europa, van Engeland, van Bayern München. 2-1 door Harry Kane.
0: Ja. Ja, Joris, wat wel grappig is, in het boek las ik ook dat een van jouw opkomende talenten, Tiel van Luxemburg, dat we die in de gaten moesten houden. Laat dat nou de man zijn die vandaag de winnende heeft gemaakt. Heb je het al gezien?
1: Ja, ik zag het. Ik zag dat hij had gescoord. Ik dacht, nou, dat is wel mooi dat hij het juist is. Ja, hij was toen echt een heel groot talent. Dat heeft hij niet helemaal waargemaakt, maar hij is toch een redelijk goede profvoetballer geworden. Je had 3 van die broers, Tiel, die toen alle 3... hun ouders waren ook allebei voetbal international van Luxemburg. En die waren alle 3 best aardig. Dus daar wilden ze een beetje team aan ophangen. Maar die Vincent, die was inderdaad wel het talent van de 3. Mooi dat hij weer heeft gescoord.
0: Tot slot, één tip waar we echt nog heen moeten van die kleintjes in de Nations League. Welke wedstrijd zou je echt een keer thuis moeten bezoeken, een thuiswedstrijd?
1: Ja, Liechtenstein zou ik daar naartoe gaan. Dat is een heel gek klein land. Je zit in dat stadion, dan achter je ligt de Rijn. Dan ligt echt ze moeten langs de Rijn bouwen omdat daar het enige vlakke deel is. En dan kijk je uit op het kasteel van de prins van Liechtenstein. Een van de rijkste monarchieën van ter wereld. Dus dat zie je liggen. Je ziet de Alpen liggen en zo. Dat is echt een heel bijzondere ervaring om daar te zijn.
0: Kijk aan. En anders kan je hier alles volgen op de Nations League. En dan proberen we die sfeer een beetje over te brengen bij GPR Sportradio. Dankjewel Joris van der Wier, journalist bij voetbalcultuurmagazine Staantribune. En schrijver van het boek Pot 6. Fijne avond daar in Schotland.
1: Ja, fijne avond.
0: Dit is GPR Sportradio.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest... Staat je goed hoor.
8: Smint.

0: Lapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
1: What a world! And give you a world!
0: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
2: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij KPN Unlimited.

0: Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
7: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
8: Ik heb hier de biefstuk Bali.
9: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
8: Geniet ervan.
7: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
11: GPR Sportradio.
12: De Sound of Sport.
11: Leon Mastic.
13: Roda komt op 2-0 tegen RKC. En in de Nations League draait Engeland het binnen een paar minuten helemaal om tegen Spanje. Verder honkbal, basketbal. Je mist hier niets.

0: Sportradio en John Mayer, Perfectly Lonely. Maar wij zijn hier niet alleen bij GPR Sportradio, een volle ronkende machinekamer. Tussen al die schermen waarop van alles te zien is, met name veel voetbal, maar ook honkbal en basketbal, Andy.
1: Zullen we daar maar eens mee beginnen?
0: Ja, laten we dat eens eventjes doen, ja? Want we kunnen het telraam er volgens mij bij pakken. Er is een hoop gebeurd.
1: Ja, nou, het is afgelopen bij het honkballen, want in mooie honkbal is het altijd zo, als er 10 punten verschil is, dan wordt de wedstrijd geen 9 innings, maar 7. Nou, dat was het geval, want in de 7e slagbeurt van Neptunus wisten ze 3 keer te scoren, stonden met 7-0 voor, en die 3 punten zorgden meteen voor een 10-0 tussenstand. Was meteen afgelopen, omdat de gelijkmakende slagbeurt van Neptunus was. Zij komen in de finale morgen uit tegen Parma. En dat is wel gunstig, hoor, dat ze maar 7 innings hoefden te spelen. Want Parma won met moeite met 5-4 van de Tenerife Marlins. Van Spanje dus. En die finale is morgen te zien. Dan het basketbal, de Supercup. Landstede tegen Antwerpen. Om 8:30 begonnen. Eerste kwart 13-12. Weinig gescoord. Tweede kwart ging het al wat beter. Wisten ze de basket goed te vinden. Maar wel gelijk 36-36. We zitten nu in het derde kwart. En dan voetbal. De KKD. Het is rust trouwens bij Engeland tegen Spanje. 2-1 voor Engeland. De KKD, MVV Helmond Sport, stond 1-0 door Dumont. Is net 2-0 geworden door Sierra. Voor MVV dus. NAC Eindhoven. Ja, we weten het. Hij begon zo slecht, Rick Kruis. Met een nederlaag tegen, nou laten we maar zeggen, zijn Jong FC Utrecht als trainer van NAC. Maar daarna won hij. En dat was een hele goede overwinning op de Graafschap. En dat 2-1, heel belangrijk voor Rick Kruis. En nu stonden ze 2-0 voor door Sumano. Briem was de maker van de 1-0. Maar zojuist Münsters voor Eindhoven die 2-1 heeft gescoord. Dat staat het nog steeds. Roda RKC, daar is het ook 2-0 geworden. Kane Zeedorf heeft daar gescoord. Volendam VVV nog altijd 3-1. Nee, dat is niet 3-1. Het is 3-2 geworden ondertussen. En daar is het dus weer spannend. Volendam tegen VVV in de slotfase 3-2. En Emmen tegen Topos. Daar is de stand op dit moment nog altijd 1-0 voor Emmen.
0: En dan heb ik ook nog eventjes een reactie van Demi Vollering. Die natuurlijk, wat is het, inmiddels ruim 1,5 uur terug haar wereldtitel op de weg binnensleepte in Canada, Montreal. En dat deze na een zinderende eindsprint met haar belaagster. Dit zei ze erover tegen NOS, over die laatste meters sprint.
2: Ik wil de tempo hoog houden, zodat Longo zo laat mogelijk terug zou komen. En ik wist, het was wel licht, zo een beetje tegenwind, dus het was niet voordelig voor mij. Maar ik moest terugdenken aan Nieuwsblad, waar die ook licht omhoog loopt. En toen deed ik het ook zo. En ik wist op het moment dat ik aan zou gaan, en zeker, ik zou niet te vroeg moeten gaan. Dus op het moment dat Kasia ging en ik ging, wist ik dat ik hem zou hebben. Volgens mij zei ik gewoon hardop, zoiets van,
0: ja, ze had niet eens de woorden meer ervoor hoe ze het precies zag. Maar ik vind het waanzinnig dat je nog kan denken op de fiets met zulke snelheden na ruim 4 uur koersen. Ze pakt hem in Canada, de wereldtitel op de weg. Fantastisch, Demi Vollering. Je hoort het hier allemaal op GPR Sportradio. We proberen natuurlijk ook nog eens eventjes de bondscoach Laurens ten Dam te pakken te krijgen. Het is lastig daar in het feestgedruis, maar als het lukt, dan hoor je het hier. GPR Sportradio, we zijn er altijd bij.

0: BBR Sportradio. En de Water Boys. En ik zit af en toe heel stiekem zo'n beetje mee te gluren op al die schermen die voor de neus staan van Andy Houtkamp. Ik zie heel veel, maar geen zwemmen. Dus de Water Boys moeten het even voor zichzelf houden maar vanavond. Maar wij hebben ervan genoten. Andy, je hebt wel veel schermen met ook de keukenkampioendivisie voor je. Met daar een hoop wedstrijden ook die in de blessuretijd zitten inmiddels. Het is spannend, denk ik.
1: Een sensatie, hoor. Bij NAC tegen Eindhoven. Het stond eerst 2-0 voor NAC. Toen werd het 2-1. Zojuist werd het zelfs 2-2. Een doelpunt dat gemaakt werd door, eens even kijken, Sumano. En zojuist is het 3-2 voor NAC geworden. Nee, het was 2-2 door Beaumont. Ik moet wel het goed zeggen. En dan 3-2 voor NAC zojuist geworden. Het is sensatie tot en met. Heel spannend is het nog altijd bij Volendam tegen VVV. Ook nog niet afgelopen, bijna. Want we zitten de 90 minuten zitten erop. Een paar minuten extra tijd daar. Maar daar staat het dus nog altijd 3-2. Twee, even kijken of er nog wat anders leuks te melden is. Emmen, nog altijd 1-0 voor tegen Top Os van Sjors Ulté. Daar zal Sjors van balen. MVV 2-0 voor. Daar is Andries Jonker een gelukkig mens, de trainer. Want die kreeg een paar weken achter elkaar echt een flinke klop. Onder andere vorige week 6-1 verlies tegen RKC Waalwijk. En RKC staat nu weer achter. 2-0 tegen Roda JC, 3-2 dus NAC tegen Eindhoven. Allemaal in de extra tijd. MVV Helmond Sport 2-0. En Volendam VVV 3-2. En Emmen Top Os 1-0. En ik kijk naar een ander scherm. Daar komen de heren Engeland en Spanje. Van Engeland en Spanje weer het veld op. En een heel ander scherm. Heel klein gaatje geslagen door Zwolle. De Landsteden Hammers staan met 53-50 voor. Even nog één aanvalletje meenemen. Er wordt ingehouden door de guard van de Hammers. En dat betekent dat hij even rustig aan kan doen. Het derde kwart zit er bijna op. En het ziet er goed uit. Een driepunter gaat er niet in. En de rebound is ook niet voor de Zwollenaren. Dus is er nog één aanval voor Antwerpen. De ruststand wordt misschien... Nee, mooie driepunter hoor van Antwerpen. Van heel ver weg. En dat betekent dat het gelijk staat. 53-53. Als ik het wel heb, want het wordt nog niet bijgeschreven. Maar ja, prachtige driepunter. Ik kan niet anders zeggen. Van de mannen uit Antwerpen. Daar dus een gelijke stand. Even nog een snelle blik. Fulltime Roda tegen RKC. Daar is het 2-0. Ook afgelopen FC Emmen tegen Top Os. 1-0 in het voordeel dus van Volendam. Roda pakt 3 punten. Volendam pakt nog geen 3 punten. Emmen wel. Is lekker hoor voor Emmen. Want Emmen stond op de 9e plaats. En die beginnen het steeds beter te doen. En die andere wedstrijden zijn nog niet afgelopen. Jawel, MVV wint van Helmond Sport met 2-0. En dat zijn toch allemaal prettige dingen voor de trainer die even onder vuur lag. Nou ja, niet echt. MVV staat nu op de 3e plaats. Achter Almere City, dat gisteren al verloor. Van Dordrecht, heel verrassend. Heracles op de 1e plaats. VVV staat op de 4e plaats. En Roda klimt naar de 5e plaats. Emmen op 6. Leuke wedstrijden allemaal. Mooi om naar te kijken. Is het al afgelopen? Er zijn nog 2 wedstrijden bezig. Volendam VVV 3-2. En NAC Eindhoven ook 3-2.
0: Je volgt het hier bij GPR Sport Radio. Zometeen de ontknoping van die laatste 2 wedstrijden in de keukenkampioendivisie.

0: Higher Power. Nou, we kunnen wel zeggen dat de hogere machten NAC Breda hebben gevonden. En die in het livecenter. Het is goed gekomen voor de Bredanaren.
1: Uiteindelijk wel. 4-2. Want nog een doelpuntje erbij van Archie in de extra tijd bezorgt Rick Kruis en NAC dus een 4-2 overwinning op Eindhoven. En de enige wedstrijd die we nog niet hebben gemeld dat hij klaar was is Volendam VVV. En daar is Erwin van der Looy een gelukkig man. Want hij wint van Marinus Dijkhuizen. Oftewel Volendam wint van VVV met 3-2.
0: Dit is GPR Sportradio. We zijn er nog bij je tot 11 uur.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, het ANP nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. In Oosterwijk bij Tilburg is een grote politieactie bezig vanwege een incident in een straat. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar volgens Brabantse media is iemand gewond geraakt. Die wordt behandeld en het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is. Bij het incident zouden meerdere mensen en voertuigen zijn betrokken. De man die gistermiddag op een Volterras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot, is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandelingen en ander geweld, meldt het Parool. Opgepakte verdachte is een 37-jarige Somaliër. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad, waar de doodgeschoten man werkte. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar gouden WK-race terug te kijken. Dat zei ze in het Canadese Montreal kort na het behalen van haar eerste wereldtitel op de weg. Ze reed lange tijd solo op kop en klopte uiteindelijk in de sprint een Poolse wielrenster. Ik was niet van plan om het nog weg te geven, zei Vollering. En Ierland speelt morgen in de Nations League gewoon tegen Israël. Dat maakte de Ierse voetbalbond bekend in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Het duel is in Ierland erg omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Eén Ierse speler heeft zich al teruggetrokken. Het zou gaan om de keeper. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 's middags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
10: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
13: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
17: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
20: Oh.
21: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
22: Oei, oei, oei. Wat was Engeland dicht bij de 3-1. Kane mag aanleggen vanaf 11 meter, maar schiet kiezelhard tegen de lat. Bijna aan de andere kant wel raak. En zo is het 2-2 bij Engeland tegen Spanje. Je volgt het hier bij GPR.

0: The Culture Club en Church of the Poison Mind. GPR Sportradio is waar je naar luistert.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: De zaterdagavond is de 10 uur gepasseerd. Wat fijn dat je erbij bent. En het is niets voor niets, kan ik je vertellen. Want wat een propvol livecenter hebben we de hele avond al. En het houdt maar niet op met al wat lekkers. En ja, dan zou je net zien, zij hebben even een paar minuten luisteren naar muziek. En er gebeurt er zo ontzettend veel, Andy. Vooral ja. Bij Engeland-Spanje. Wat een topwedstrijd in de Nations League.
2: Ja, maar dat maakt het ook wel weer lekker, hè. Dan kun je na het hele uur zeggen van, er is wat gebeurd. En waar, op welk veld? Nou, er is maar één veld op dit moment. Engeland tegen Spanje. Nou, laat ik van bij het begin beginnen. Het stond 2-1 voor Engeland. En toen werd Bellingham aangetikt door Rodri, de aanvoerder van Spanje. Leverde na ingrijpen van de VAR een penalty op. Nou, Harry Kane achter de bal. Ik had al 3-1 gezet. Maar nee, hij ramde hem tegen de lat. Daarna, en dan kom ik even terug op de eerste helft. Daar hebben we een balletje gezien. Een paas achter het standbeen van Jamal. Zo mooi op Dani Olmo. De bal ging er niet in. Daardoor stond Engeland nog altijd met 2-1 voor. In de tweede helft, Baenia een hakje op Jamal. En Jamal mist. Maar 2 minuten later, geweldige actie weer van Baenia. Hij scoort. De speler van Atletico Madrid scoort 2-2. En dan is de stand nu op het scorebord. Met nog 25 minuten te gaan. Een overheerlijke, hele snelle wedstrijd. Met over en weer kansen en mogelijkheden. Nu geen vrije trap voor Spanje. En balbezit voor Gordon, speler van Barcelona. Die de bal meegeeft aan Bellingham. En zo gaat de bal naar Kane. Het gaat heel hard heen en weer. En deze wedstrijd is nog lang niet afgelopen. Gelukkig maar. 2-2.
0: Ook op ongeveer 2/3 is bezig Tsjechië tegen Kroatië. Het staat daar 1-1. Kroatië kwam op voorsprong door Modric, de oude krijger. En een paar minuten later was het al Karabic die de stand daar weer gelijk trok. Ook die wedstrijd speelt zich af in de A-League van de Nations League. Ook bezig in League B is Noord-Macedonië tegen Zwitserland. De Zwitsers kwamen daar op voorsprong door Remo Freuler in de 22e minuut. En via Amdouni vlak voor rust werd er ook een tweede gemaakt. Hebben we verop in League C nog Albanië-Belarus. En dat staat inmiddels ook 2-0. Twee doelpunten van Aslani en Mucci daar. Allebei gemaakt voor rust, vlak voor rust zelfs. In Slowakije met natuurlijk wat oud Feyenoord gezichten daar in het team met Hanchko en Leo Sauer. Die hebben nog in die zin geen rol van betekenis gespeeld. Ze staan wel voor tegen Moldavië. Schrans en Duda maakten daar de doelpunten. En het eerste doelpunt werd aangegeven door Soeslof. En die kennen we nog uit de Eredivisie bij FC Groningen. Je hoort het hier allemaal bij GPR Sportradio. We zijn er tot 11 en daarna ben je ook nog lang niet van ons af.

0: herkenbare stem van Adam Levine. Met een stukje a cappella nog bijna. Het is GPR Sportradio en She Will Be Loved. Snel eens even buurt in het livecenter bij Andy. Want die heeft ontzettend veel lekkers op zijn scherm. Met onder andere Zwolle's basketbal. Dat is razendspannend daar.
1: Zeker, want het is een goede avond voor Nederlandse ploegen die tegen buitenlandse teams spelen. We hebben al eerder gezien Draci Bernot verloor van Curaçao Neptunus met 10-0. Dat dan hebben we het over honkbal. Maar bij het basketbal, daar staat het 67-67 tussen de teams van Zwolle en Antwerpen. En dat betekent dat het balbezit wel voor Antwerpen is. Die hebben één aanval nog te gaan. Die gaan ze uitspelen zo dadelijk. Het is nu een time-out voor diezelfde Antwerpenaren, waarin die laatste 18 seconden worden ingevuld door de coach. Zo gaan we het doen. En dan is het spannend. Wie gaat die eerste supercup voor het basketbal winnen in Zwolle, dus Landsteden tegen Antwerpen, 67-67. Het is spannend en dat zie je aan de gezichten op de tribune. De bal wordt nu ingenomen, 18 seconden. Eén aanval dus voor Antwerpen heeft de bal. En ze zullen denk ik voor een bal onder het bord gaan, want het risico van een driepunter zullen ze niet nemen. Balbezit nog altijd. Even laten uittellen de secondes. En dan inside komen toch een driepunter van heel ver. En die gaat helemaal mis. Moet je ook maar naar mij luisteren. Een zogenaamde airball is niet aangeraakt. En balbezit voor Zwolle. Maar die hebben nog maar 2,5 seconden. En dan moet je die bal er maar in zien te gooien aan de andere kant van het veld. 2,5 seconden. Bij deze stand gaan we verlengen. En balen als een stekker bij Antwerpen. Wat een rare actie was dat om van zover te proberen een driepunter erin te gooien terwijl je de aanval hebt. Bal gaat de diepte in. Wordt niet gevangen door Zwolle. En dan is het afgelopen in deze wedstrijd vooralsnog. Want het staat 67-67.
0: Nou, nog meer om van te genieten. Want we gaan daar dus door. En jij hebt ook het oog op de Nations League. Met name op die wedstrijd tussen Engeland en Spanje. 2-2 in de 73ste minuut.
1: Ja, fantastisch. Heerlijk. Genieten van topvoetbal als Spanje nu weer in de aanval gaat. Maar het gaat zo heen en weer. Ik heb Saka met een mooie kans gezien voor Engeland. We hebben wat wissels ook gezien. Maar ze gaan maar voor één ding en dat is de winst. Allebei, zowel Spanje als Engeland. Nog een ruim kwartier te gaan en staat op Wembley in een zinderende wedstrijd tussen Engeland en Spanje nog altijd 2-2.
0: En ben ik dan heel brutaal of ga ik je dan overvragen met al die rokende schermen voor je neus als ik ook nog eventjes vraag naar een round-up van de keukenkampioendivisie, hoe dat is afgelopen en wat het voor de stand betekent? Heb je dat voor handen?
1: Er is gescoord Olazabal.
0: Ja, ik overvraag je, Andy.
1: Ja, helemaal niet. Ik vind het alleen maar leuk. Olazabal is er ingekomen en scoort voor Spanje de 3-2. En ik wilde gaan zeggen dat een gelijkspel zo weinig voorkomt. Want 28 keer hebben ze tegen elkaar gespeeld. 13 keer won Engeland. 4 keer een gelijkspel en 11 keer won Spanje. Maar nu staat Spanje dus op 3-2 tegen Engeland in dat laatste kwartier. En dan de eerste divisie. Heracles, Vitesse 2-0. Emmen, Top Os 1-0. Volendam, Venlo, VVV dus 3-2. MVV Helmond Sport 2-0. NAC Eindhoven 4-2. En Roda RKC 2-0. Dat betekent voor de stand, laten we maar alleen de bovenste 8 nemen. Heracles op de eerste plaats, 21 punten. Staat 5 punten los van Almere City. Die hebben dus 16 punten. MVV ook. VVV op 15 punten, Roda 15 punten en Emmen 15 punten. Heel spannend in de KKD met een kleine voorsprong voor Heracles. Die lijken toch wel de sterkste ploeg te zijn. Hebben ook de topscorer en Jordi in de gelederen met 11 doelpunten.
0: En de zwakste broeder, zeg ik dan voor de volledigheid, is op dit moment de Graafschap met slechts 4 puntjes stijf onderaan. Maar het goede nieuws voor de Superboeren is dat zij morgen nog in actie komen. Je volgt het natuurlijk ook hier bij GPR Sportradio morgen, maar ook vanavond alle live sport en achtergronden.

Joan Osborne en One of Us. En jij bent ook zeker één van ons. Ik heb nog een update voor je. Wat betreft de Nations League. Gaat niet over Engeland-Spanje, want daar staat het met nog 11 minuten officieel te gaan. 2-3, maar ook in groep A wordt gespeeld. Dus Tsjechië en Kroatië. Kroatië komt net op voorsprong. Voorzet is van Ivan Perisic. En daar wordt afgemaakt door Pasalic, teamgenoot. En vlak daarna lijken de Tsjechen weer langzij te komen door een doelpunt van Radosta. Maar we zien nu dat die wordt afgekeurd, want het is buitenspel. We houden je op de hoogte van die laatste minuten in de Nations League en al het andere sportnieuws dat hier gebeurt. Eerst deze knaller van een hit. De hele zomer gehoord. Ook hier bij GPR Sport Radio. Dit is Magnetic, de bouwzaal.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
10: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Oh.
14: Een auto leasen onder de 300 euro per maand? Gaat lukken op financiallease.nl.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
17: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow.
18: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
5: GPR Sportradio.
6: De Sound of Sport.
5: Leon Mastic.
7: Doe de riemen maar vast. Engeland tegen Spanje op Wembley in de slotfase. De Engelsen met verse aanvallers op jacht naar de gelijkmaker. Nog een minuutje of 60 aan.

0: zaterdagavond met Sam Hunt en Take Your Time.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Hopelijk heb je een lekkere avond met een diner, een drankje. En we hebben een heerlijk toetje voor je op het menu staan. Want dat kunnen we wel zeggen, Andy. Dat Engeland-Spanje in de Nations League A groep. Dat is wel smullen geblazen vanavond.
3: Eén groot feest, Leon. Het is bijna nog leuker dan met jou samen hier te werken.
0: Nee,
3: het is,
0: en dat zijn weinig dingen, hoor.
3: Dat weet ik. Het is echt genieten. En we zitten in de extra tijd. 3-2 voor Spanje. Kwamen 1-0 voor door Jamal naar een fout van Gueye. Toen 1-1 door Gordon van Barcelona. 2-1 voor Engeland werd het door Harry Kane, speler van Bayern. En toen 2-2 Baena van Atletico Madrid. En Oyarzabal maakte, speler van Atletiek de Bilbao, maakte de 3-2 voor Spanje. Hier werd weer een flinke overtreding gemaakt. Baena, zo. Nou, dit is wel een echte keiharde overtreding, want daar op Rodgers trouwens, daar is die wedstrijd wel echt staat daar nu onbekend. Iedereen vecht voor alles wat het waard is. En misschien dat het nog iets gaat opleveren voor Engeland. Braithwaite, we kennen hem nog van PSV in het verleden, is er ingekomen bij Engeland. Kan goed koppen. Heeft heel veel problemen gekend, maar is gelukkig weer op de weg terug en zelfs in het Engels nationale team. De vrije trap vanaf de rechterkant gaat genomen worden. Linkerhand omhoog. En dan kijken waar die bal terecht gaat komen. Richting tweede paal. En dan komt de keeper. Ja, dat is een hele goeie. Unai komt uit zijn doel en vangt die bal. En zegt, jongens, rustig aan. De vrije trap was van Anderson. Komt dus niet bij een van de lange mensen die mee naar voren was. Unai Simon heeft de bal weer in het spel gebracht. Opgevangen door Engeland. Van de 5 minuten extra tijd zijn er nu 4 voorbij. En gaat de bal terug naar keeper Stafford naar voren. Die bal, zou ik zo zeggen, dat moet ook. Ja, wordt geramd zelfs naar voren. En opgevangen door Bellingham. Gaat lopen met die bal aan de, ja, alles is er al zo'n beetje uit. Kane is er niet meer bij. Saka is er niet meer bij. Maar andere goede spelers zijn daarvoor in de plaats gekomen. Bal aan de linkerkant. Gaat richting tweede paal. Kan hij in één keer genomen worden? Nee. Maar wel opgevangen weer door Braithwaite. Kan hij de bal voor krijgen? Nee. En dan nog maar een half minuutje wegrossen van de bal door de verdedigers van Spanje. En dan is het de Gibbs White die kijkt. Krijgen we nog een mogelijkheid? De laatste mogelijkheid voor Engeland. Gaat de bal naar voren toe. Kan hij naar de spitsen? Het schot is helemaal niet zo slecht. En Unai Simon moet die bal dan wegtikken. En levert nog een hoekschop op voor de Engelsen. Rodgers zal die misschien wel gaan nemen vanaf de linkerkant met zijn rechterbeen. Was geen slecht schot, maar ook niet goed genoeg voor Engeland om het gevaar echt op te leveren voor Spanje. De laatste mogelijkheid vanaf de linkerkant, de hoekschop. 5 minuten zitten erop. En dan gaat scheidsrechter Davide Massa voor het eind fluiten. Dan komt die hoekschop richting eerste paal. Wordt gekopt door Braithwaite. Niet. Hij kan er net niet bij. En dan is het afgelopen. Lijkt het mij als de bal keihard naar voren wordt geramd. Een soort icing bij het ijshockey. Zo ver mogelijk weg. En dan weet Stafford het al, de keeper. Het is afgelopen. Spanje wint. En dat is toch wel heel verrassend na die wedstrijd zoals hij gelopen is. De gemiste penalty van Harry Kane, daar zal hij wel over nadenken. Maar de Spanjaarden, die interesseert het geen lor. Want zij winnen met 3-2 op Wembley van Engeland.
0: Je hoort het allemaal bij GPR Sportradio. Zometeen ook de andere uitslagen die gespeeld zijn in de Nations League.

0: Billy Joel en Tell Her About It. Dit is GPR Sportradio waar je naar luistert. Goed dat je erbij bent, ook deze zaterdagavond. We zijn er altijd bij en er is genoeg te melden. Zo hadden we bijvoorbeeld basketbal in Zwolle. En wie, hoe is dat afgelopen? Het werd verlengen.
1: Ja, jammer hoor. Dat werd een verliespartij. De BNXT B-Next Supercup, zoals hij officieel heet. Landstede tegen Antwerpen, 76 voor Landstede. 81 voor Antwerpen, heeft meer ingezeten. Maar helaas, het is niet anders. En het is geen schande, want Antwerpen is echt een topploeg. En dat is Landstede, Zwolle dus ook.
0: En dan hebben we inmiddels geen keukenkampioen-divisie meer. Dat is allemaal klaar. We hebben het honkbal, dat is succesvol afgesloten. Heb ik nog een aantal Nations League-wedstrijden voor je. Engeland-Spanje, dat kon je hier net horen bij die fantastische eindfase. Engeland verliest thuis met 2-3 van Spanje. Tsjechië doet goede zaken. Doet slechte zaken, want Kroatië doet de goede zaken in die wedstrijd. Het is daar 1-2 geworden. Pasalic is de matchwinner voor de Kroaten. Noord-Macedonië, Zwitserland in League B. Dat is geëindigd in 0-3. Amdouni maakte daar ook zijn tweede na rust. En daardoor is die wedstrijd een formaliteit voor de Zwitsers. Dan hebben we ook nog groep C. Twee wedstrijden die om 20:15 begonnen. Albanië, Belarus is geëindigd in 2-0. En dat is ook de eindstand bij Slowakije, Moldavië. Je volgt het hier ook komende zondag. Dus dat is morgen bijvoorbeeld, hè, Nederland in actie. Het is allemaal te volgen hier bij GPR Sportradio met live en rechtstreeks commentaar. Kortom, je hoeft bij GPR Sportradio niets te missen.

Goed dat je erbij bent. De zaterdagavond loopt op zijn einde, maar GPR Sportradio gaat gewoon door. Ik heb nog even een korte voetbalbericht voor je. Jurgen Klopp die gaat wisselen van doelman bij Duitsland. Marc-André Ter Stegen die zal niet in actie komen tijdens de komende Nations League wedstrijd tegen Griekenland. Klopp kiest ervoor om Alexander Nübel een kans te geven onder de lat. Ter Stegen, de doelman van Ajax natuurlijk, kreeg deze week nog wel de voorkeur in de wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Klopp wil in aanloop naar het volgende toernooi echter verschillende spelers aan het werk zien op cruciale posities in het elftal. Nou ja, dat is natuurlijk ook allemaal te volgen de komende dagen hier op GPR Sportradio. In de Nations League speelt natuurlijk ook van alles. Die hoor je bijvoorbeeld morgen hier 6 uur Servië-Nederland ook hier te volgen op GPR Sportradio. En zo hoor je het, en als je het nog niet wist, dan weet je het nu, bij GPR Sportradio hoef je niets te missen. En zoals je wel vaker in het voetbal ziet, een wijsheid die er echt van toepassing is. It ain't over till it's over. Lenny Kravitz zingt erover. Je hoort hem hier bij GPR Sportradio. Het is de zondag

GPR Sportradio, de laatste minuten van de zaterdagavond. Betekent dat Andy en ik dit voor hiermee op gaan houden. Maar GPR Sportradio gaat gewoon door zometeen met Ben Liebrand. Ik spreek je morgenmiddag weer om 2:00. Ben ik hier weer. Fijne avond.

0: NTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Eindhoven zijn vanavond twee mensen neergestoken. Eén is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het over een incident met meerdere verdachten. Die zijn er in auto's vandoor gegaan en nog niet gepakt. Volgens Brabantse media is er misschien ook geschoten, maar daar kan de politie nog niks over zeggen. We blijven nog even in Brabant, want in Oosterwijk liep een ruzie uit de hand nadat twee auto's op elkaar waren gebotst. Volgens Brabantse media is toen de voorruit van een van de auto's ingeslagen. Daarna werd er gestoken en zouden mensen zijn aangevallen met een stroomstootwapen. Er is 1 gewonde en 5 mensen zijn opgepakt. Het is voor de Oranje-spelers wennen dat ze pas 1,5 uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling pas laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders ga je mis.
8: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Van diner tot borrel, kom naar Sligo en ontdek het zelf.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Alleen vandaag bij Bol. De Meire pannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, Autotaalglas.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
22: GPR Sportradio.
23: The Sound of Sport.
22: Ben Liebrand.
23: GPR Sportradio.
24: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
22: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
25: Goedenavond, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorp. In Eindhoven zijn vanavond 2 mensen neergestoken. 1 is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het over een incident met meerdere verdachten. Die zijn er in auto's vandoor gegaan en nog niet gepakt. Volgens Brabantse media is er misschien ook geschoten, maar daar kan de politie nog niks over zeggen. We blijven nog even in Brabant, want in Oosterwijk liep een ruzie uit de hand nadat 2 auto's op elkaar waren gebotst. Volgens Brabantse media is toen de voorruit van 1 van de auto's ingeslagen. Daarna werd er gestoken en zouden mensen zijn aangevallen met een stroomstootwapen. Er is 1 gewonde en 5 mensen zijn opgepakt. Het is voor de Oranje spelers wennen dat ze pas anderhalf uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling pas laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. En Amy Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
0: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
8: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
26: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
27: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
28: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
29: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: mogelijk.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenonverlichting of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: GPR Sportradio.
12: The Sound of Sport.
11: Ben Liebrand.
12: GPR Sportradio.
13: This is Ben Liebrand in the mix. Music non-stop.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Na het steekincident is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Er zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Het kan zijn dat er niet alleen is gestoken, maar dat er ook schoten zijn gelost. De man die vrijdag op een Voltterras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot, is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandeling en ander geweld, meldt het Parool. De opgepakte verdachte is een Somaliër. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad, waar de doodgeschoten man werkte. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp hebben 8 mensen brandwonden opgelopen. RTV Noord heeft het over een ontplofte vuurkorf. Dagblad van het Noorden schrijft over een steekvlam bij de barbecue. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere slachtoffers zouden er minder slecht aan toe zijn. En de voetballers van Engeland zijn er in de Nations League niet in geslaagd om de wereldkampioen te verslaan. In Londen won Spanje na een 2-1 achterstand alsnog met 3-2. Engeland kreeg in de tweede helft een strafschop, maar topscorer Harry Kane schoot vanaf de penaltystip hard op de lat. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
1: GPR Sport.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedenacht, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. Dat in Madrid een hoogbejaarde vrouw in een rolstoel uit haar huis is gezet, maakt de Spanjaarden veel los. Ze gingen opnieuw massaal de straat op om te protesteren tegen de wooncrisis. De vrouw van 87 kon na een enorme verhoging de huur niet meer betalen. Ze werd afgelopen week met een brancard haar huis uitgetild. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. En het Wilhelmus heeft geklonken in Canada. Speciaal voor wielrenster Demi Vollering, die voor het eerst wereldkampioene op de weg is geworden. Ze kwam als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering is dolblij met haar wereldtitel. Ze noemt het de mooiste zege in haar carrière. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
0: GPR Sport.